0: Zero Waste Nederland wil daarom dat meer studentensteden zich aansluiten.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today.

AI werkt als een ware disruptor. Voor of tegen je? Sam Altman en Elon Musk bepalen alles. Of toch niet? Wie en wat kunnen we nog vertrouwen? Maar ook, welke AI-hype kun je negeren? En welke ontwikkeling verandert straks jouw hele business? Tom Jessen, Job van den Berg en Remy Gieling. Drie stemmen, één doel. AI begrijpelijk, praktisch en strategisch relevant maken. Geen toekomstmuziek, dit gebeurt nu. AI at Work. Elke vrijdag tussen 5 en 6 en maandag tussen 12 en 1. De laatste inzichten. Nieuw Business Radio voor Business Shapers.

als het misgaat. Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.

0: Funding Your Business met Fabienne de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering. Dit is New Business Radio.
0: Lekkere muziek voor op het werk en inspirerende gesprekken.

0: Dit is New Business Radio. Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
1: ja.
0: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
1: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat en dat je niet...
0: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
2: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
3: De Radiofabriek.
4: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
5: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
6: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
6: Newsflash.
7: Werknemers zijn in de maand juli iets minder vaak ziek thuisgebleven, maar het ziekteverzuim is historisch hoog. Dat blijkt althans uit cijfers van Arbonet en Human Capital Care. Het verzuim daalde naar 4,7% en een jaar geleden was dat nog 4,4%. De zomer zorgt meestal tijdelijk voor minder ziekmeldingen, maar in september verandert dat beeld vaak snel. Vorig jaar was het aantal ziekmeldingen in september 72% hoger dan de maand ervoor. Het komt niet alleen doordat mensen na een vakantie alsnog een ziekmelding doorgeven. Volgens de Arbodiensten ontstaan er na de zomer ook daadwerkelijk meer verzuimgevallen. Dat komt vooral door stressgerelateerde klachten.
8: Altijd op zoek naar verbetering, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
9: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
8: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: Met DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op New Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg en United. Voor zeker en zorgeloos ZZP.
0: De laatste inzichten voor business shapers.
2: New Business Radio.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl. New Business Radio. Innovatie en impact voor business shapers.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe win je het hart van je klant? Hoe bouw je aan sterke relaties en klantgerichte groei? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Customers. Hier vind je al onze programma's over het thema klanten, met inzichten van marketingstrategen en ondernemers met impact. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Customers.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
4: Hey ondernemer, 22 september vindt het NL Groeit jaar-event plaats. Changemakers. Met een spectaculair programma waaronder topondernemers Adriaan Mol van Molly, die bijna nooit spreekt, Sharon Hilgers van My Jewelry, visionair Jan Rotmans en vele andere keynotes en breakouts. Inspiratie en learning. De beste dag om aan jezelf te werken. Meld je aan via nlgroeit.nl.
3: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
5: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
6: WeFacts, Yuki Numbers en Vision Planner hebben hun krachten gebundeld. De vier softwarebedrijven gaan gezamenlijk verder onder de naam van Numbers. Daarmee worden verschillende diensten voor ondernemers en accountants, wat gaat van facturatie en boekhouding tot salarisadministratie en rapportages, onder één bedrijf gebracht. De software zelf wordt de komende jaren ook verder met elkaar verbonden. Zo moeten onder meer één inloggen komen, terwijl bestaande koppelingen met andere software behouden blijven. De vier bedrijven hebben samen ongeveer 450 medewerkers en meer dan 500.000 zakelijke gebruikers. Door de samenwerking willen ze sneller investeren en vernieuwen, bijvoorbeeld met kunstmatige intelligentie.
2: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op New Business Radio. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today.

Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie?

0: aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.
0: Listen to lead. New Business Radio.

0: ontketen je de kracht van mensen in organisaties. PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
2: De laatste inzichten.
0: New Business Radio voor business shapers.

0: Elke vierde donderdag van de maand om 11 uur op Nieuw Business Radio. Topic Talks met Anna Neeltje de Boer. In dit programma gaan we dieper in op de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en activeert. Een programma met impact. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee.
1: Dit is New Business Radio.

0: New Business Radio. Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
1: ja.
0: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
1: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
0: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
2: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
3: De Radiofabriek.
4: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
5: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
6: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
6: Newsflash.
7: Te laat betaalde facturen zorgen voor financiële druk bij kleine ondernemers. Uit onderzoek van financier Bridge Fund blijkt dat 8% van de financieringsaanvragen wordt gedaan om de periode te overbruggen waarin ondernemers nog op hun geld wachten. Ook eigen spaargeld wordt regelmatig ingezet. 14% van het geld dat binnenkomt op zakelijke rekeningen is afkomstig van een privé of andere eigen rekening. Vooral ondernemers in de bouw vragen vaak financiering aan. En opvallend is verder het verschil tussen mannen en vrouwen. Hoewel bijna 4 op de 10 ondernemers vrouw is, komt slechts 1 op de 5 financieringsaanvragen van een vrouwelijke ondernemer.
6: Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In de Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 5 en 6 en woensdag tussen 12 en 1 schuiven topondernemers en experts aan bij de Ondernemer Live op New Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today,

Wat speelt er nu in de top van het bedrijfsleven? Olivier de Neven gaat wekelijks met twee experts in gesprek over het nieuws dat ertoe doet op de werkvloer, in de boardroom en bij het koffieapparaat. Jouw voorsprong begint hier. Businesswise Weekly hoor je elke donderdag tussen 5 en 6 en vrijdag tussen 12 en 1. Bij New Business Radio en via je favoriete podcastkanaal. Maak het verschil. Listen today, lead tomorrow. New Business Radio.

van morgen. De vernieuwers, de durvers, de talenten die het nu al anders doen. In Move On Up van BusinessWise spreekt Gerben van Driel met de bedrijfstalenten van vandaag. Misschien wel de leiders van de toekomst. Persoonlijke verhalen, frisse ideeën en hun blik op wat er komen gaat. Inspirerend, energiek en vol ambitie. Move On Up bij BusinessWise en New Business Radio. Met Gerben van Driel. Elke woensdag tussen 5 en 6 en donderdag tussen 12 en 1. Ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.

0: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
1: Iedereen praat mee.
0: Dit is New Business Radio.

0: gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
3: Hey ondernemer, 22 september vindt het NL Groeit jaar-event plaats. Changemakers. Met een spectaculair programma waaronder topondernemers Adriaan Mol van Molly, die bijna nooit spreekt, Sharon Hilgers van My Jewelry, visionair Jan Rotmans en vele andere keynotes en breakouts. Inspiratie en learning. De beste dag om aan jezelf te werken. Meld je aan via nlgroeit.nl.
2: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
4: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
0: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
5: Dit is New Business Radio.
0: Newsflash.
6: In verschillende studentensteden in Nederland worden deze zomer gratis meubelmarkten gehouden. Studenten kunnen daar gebruikte meubels, lampen, pannen en servies meenemen die anders mogelijk bij het afval zouden belanden. Volgens Zero Waste Nederland kwamen op eerdere edities in onder meer Delft, Groningen en Rotterdam veel studenten af. Het initiatief speelt in op een bekend probleem aan het einde van de zomer. Namelijk vertrekkende studenten die hun spullen wegdoen, terwijl nieuwe studenten die juist goed kunnen gebruiken. Zero Waste Nederland wil daarom dat meer studentensteden zich aansluiten.
7: Zelfrijdende auto's, slimme parkeerplekken, elektrische auto's, carsharing. Mobility is hot. De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op. Waar gaat het de komende 10 jaar heen? Wat levert het ons op? En wat vinden we ervan? Stappen we in of gaat het allemaal te snel? New Business Radio lift mee op de laatste ontwikkelingen in het programma Smart Mobility. The Future is Now. Een interactief radioprogramma waarin mobility-expert Marco Maréchal iedere maand moeiteloos navigeert in de wereld van smart mobility. Elke maand stappen er gasten bij hem in en ook jij kunt helemaal interactief een stukje meerijden. Smart Mobility, elke laatste dinsdagmiddag van de maand van 3 tot 4 op New Business Radio.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today,

0: Alles weten over hoe mens, werk en technologie samen optimaal tot hun recht komen?
1: Hoe kan innovatie door ICT en AI jouw organisatie en je medewerkers verder helpen?
0: Over hoe IT de samenleving echt beter en veiliger maakt? Waar liggen de kansen en wat brengt de toekomst? Leer van experts die alles weten over People Work Technology.
1: Elke vrijdag van 2 tot 4.
0: Op New Business Radio met Richard Bordes. Wil je meer weten of andere afleveringen beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info. Doorzie wat er komt.
1: Dit is New Business Radio.

in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen. Listen to Lead, New Business Radio.

0: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
1: Iedereen praat mee.
0: Dit is New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat en dat je niet...
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
6: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
7: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
7: Newsflash.
8: Nederland moet flink meer geld steken in wegen, bruggen, sluizen en het spoor. Die oproep komt van een groot aantal gemeenten, provincies, bedrijven en organisaties uit de bouw- en mobiliteitssector. Volgens hen dreigt anders een zogeheten infrastructuurcrisis. Zo zou er tot 2038 alleen al voor de netwerken van Rijkswaterstaat ruim 34 miljard euro tekort zijn voor onderhoud en vernieuwing. De organisaties waarschuwen dat uitstel uiteindelijk juist meer geld kost en kan leiden tot vertragingen en veiligheidsproblemen. Ze willen daarom niet alleen extra geld, maar ook een langjarig landelijk plan voor investeringen in infrastructuur.
9: AI werkt als een ware disruptor. Voor of tegen je? Sam Altman en Elon Musk bepalen alles. Of toch niet? Wie en wat kunnen we nog vertrouwen? Maar ook, welke AI-hype kun je negeren? En welke ontwikkeling verandert straks jouw hele business? Tom Jessen, Job van den Berg en Remy Gieling. Drie stemmen, één doel. AI begrijpelijk, praktisch en strategisch relevant maken. Geen toekomstmuziek, dit gebeurt nu. AI at Work. Elke vrijdag tussen 5 en 6 en maandag tussen 12 en 1. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

als het misgaat. Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info, kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis. Listen today, lead tomorrow. Dit is New Business Radio.

0: Funding Your Business met Fabienne de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.
0: Maak het verschil. Listen today, lead tomorrow. New Business Radio.

0: organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
0: De laatste inzichten. New Business Radio. Voor business.

0: Gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
3: Hey ondernemer, 22 september vindt het NL Groeit jaar-event plaats. Changemakers. Met een spectaculair programma waaronder topondernemers Adriaan Mol van Molly, die bijna nooit spreekt, Sharon Hilgers van My Jewelry, visionair Jan Rotmans en vele andere keynotes en breakouts. Inspiratie en learning. De beste dag om aan jezelf te werken. Meld je aan via nlgroeit.nl.
2: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
4: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Vectris. Op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris, jouw facturen, onze financiering.
5: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
6: Dit is New Business Radio.
5: Newsflash.
7: Bedrijf kopen, vooral voor grotere MKB-bedrijven, moet je steeds dieper in de buidel tasten. Dat blijkt uit de nieuwste overnamebarometer van Brooks & Dealsuite. Grote bedrijven worden inmiddels gewaardeerd op 7 keer hun winst voor rente, belastingen en afschrijvingen. Voor het MKB als geheel blijft dat gemiddeld op 5 keer de winst staan. Opvallend is dat verkopers hun eigen bedrijf regelmatig hoger waarderen dan overnameadviseurs doen. Gemiddeld zit daar 23% verschil tussen. Dat kan een deal behoorlijk in de weg zitten. Bijna 1 op de 5 overnames loopt uiteindelijk stuk door een verschil tussen de vraagprijs en wat een koper wil betalen.
8: De ZZP-update. Over de stand van de zelfstandige professional in Nederland. De handhaving van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op New Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
9: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.
10: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.
11: Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl. De laatste inzichten voor business shapers. New Business Radio.

0: with you.
1: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
2: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio. De laatste inzichten voor business shapers. Nieuw Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat en dat je niet...
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
6: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
6: Newsflash.
7: Werknemers zijn in de maand juli iets minder vaak ziek thuisgebleven, maar het ziekteverzuim is historisch hoog. Dat blijkt althans uit cijfers van Arbonet en Human Capital Care. Het verzuim daalde naar 4,7% en een jaar geleden was dat nog 4,4%. De zomer zorgt meestal tijdelijk voor minder ziekmeldingen, maar in september verandert dat beeld vaak snel. Vorig jaar was het aantal ziekmeldingen in september 72% hoger dan de maand ervoor. Het komt niet alleen doordat mensen na een vakantie alsnog een ziekmelding doorgeven. Volgens de Arbodiensten ontstaan er na de zomer ook daadwerkelijk meer verzuimgevallen. Dat komt vooral door stressgerelateerde klachten.
8: Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie?

0: werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.

0: met Joris van Zoelen bij New Business Radio.
1: Leuk dat je luistert naar Business Insights op New Business Radio. Het inzicht van vandaag. Succesvolle impactorganisaties zien wetgeving niet als randvoorwaarde, maar als een hefboom. Ze accepteren de regels niet zoals ze zijn. Ze werken actief mee om ze te verschuiven. Dat klinkt misschien wat groot, maar de logica is eenvoudig. Hoe goed jouw product of dienst ook is, zolang het probleem dat je oplost niet structureel wordt aangepakt door regels en normen, blijf je dweilen met de kraan open. En dus werken impactgedreven organisaties naast en met hun businessmodel aan systeemverandering. Onder dit inzicht ligt een aantal redenen waardoor het heel goed werkt. De eerste is schaal. Een succesvol product bereikt misschien een paar miljoen mensen. Een goede norm bereikt iedereen. Als jouw missie een wereld zonder voedselverspilling is, dan moet ook de hele wereld zonder jouw app toch schoner kunnen worden. De tweede is samenwerking. Verandering komt zelden van één partij. Ministeries pleiten al jaren in Brussel voor strengere regels. Maar zonder een coalitie van marktpartijen komt die er niet doorheen. En andersom geldt hetzelfde. Zonder beweging vanuit de overheid kom je als bedrijf niet aan tafel. De derde is geloofwaardigheid. Beleidsbeïnvloeding is geen achterkamertjeswerk, maar publiek werk. Wie aan een nieuwe norm wil bijdragen, moet zich publiek committeren. Met data, met campagnes en met inzicht. En belangrijk, dit is fundamenteel iets anders dan klassieke lobby. Klassieke lobby gaat om het verdedigen van je eigen belang. Impact lobby gaat om het verschuiven van de norm. Soms zelf ten koste van het korte termijn belang. Dat verschil wordt herkend. En dat werkt. Dat klinkt natuurlijk allemaal heel logisch, maar hoe werkt dat nou in de praktijk? Een van de organisaties die dit in Nederland zichtbaar voor elkaar krijgt is Too Good To Go. Bekend van de app waarmee je voor een vriendelijke prijs voedseloverschotten redt. En in 10 jaar is het Deense initiatief uitgegroeid tot 's werelds grootste marktplaats voor onverkocht voedsel. Maar minstens zo interessant is wat er buiten de app gebeurt. Want Too Good To Go heeft het bekende kijk-ruik-proef logo geïntroduceerd om consumenten te leren dat tenminste een houdbaar tot iets fundamenteel anders is dan te gebruiken tot. Het logo staat inmiddels op miljarden producten van honderden merken. In Nederland tekende het bedrijf in 2024 mee aan de coalitie Houdbaarheid. Samen met onder andere Albert Heijn, Unilever, FNLI en Friesland Campina. Om gezamenlijk in Brussel te lobbyen voor uitbreiding van de Europese houdbaarheidsregels. Een paar cijfers op een rijtje. Het bedrijf is actief in 19 landen en internationaal de grootste marktplaats voor onverkocht voedsel. Er werken ruim 1300 medewerkers en de omzet tikte 75 miljoen aan. En er zijn inmiddels meer dan 450 miljoen geredde maaltijden. Bovendien is Too Good To Go een coalitiepartner van overheid, retail en ook fabrikanten. We bellen met Gijs van Schoot, landendirecteur Nederland en België, om te vragen hoe je dat eigenlijk doet, een hele sector mee laten bewegen. Gijs, goeiedag.
2: Hallo.
1: Jullie werken niet alleen aan je eigen platform, maar ook aan de regels en normen die in de hele markt gelden. Hoe ziet dat er eigenlijk in de praktijk uit en wat doe je als landendirecteur concreet om wetgeving en normen te beïnvloeden?
2: Nou, wij zijn met name heel erg aan de normenkant bezig. Als je op een gegeven moment een pootje rondloopt in de strijd tegen voedselverspilling, dan kom je erachter dat er ook heel veel onnodige verspilling is. En dat gaat met name over houdbare voedingsproducten die over de datum zijn, maar eigenlijk nog prima gegeten of gedronken kunnen worden. En daarvoor zijn we een labeling initiatief gestart. Samen met de Stichting tegen Voedselverspilling en allerlei bedrijven, groot en klein, uit de voedselindustrie. Om het zogenaamde kijk-ruik-proeflabel op verpakkingen te krijgen. En daarin adviseren we eigenlijk consumenten om voordat ze een product dat over de datum is overwegen weg te gooien, eerst te kijken, te ruiken en te proeven of het gewoon nog steeds wel gegeten kan worden. En op die manier hebben we sinds hiermee begonnen zijn. En dat was eigenlijk net voor COVID. Dus dat voelt al heel lang geleden. Maar dat hebben we inmiddels meer dan 1 miljard producten verkocht met een label hierop, alleen in Nederland.
1: Ja, en dat zijn, Gijs, dan producten van allerlei fabrikanten, toch?
2: Ja, ga maar in de supermarkt kijken. Elk schap heeft wel producten met deze labels erop. Dus of het nou, ik zal geen merken noemen, dat is voor mij niet zo gepast. Maar alle grote fabrikanten die doen hier aan mee. Eigenlijk.
1: Fantastisch. Dankjewel, Gijs. Weer een prachtig voorbeeld voor hoe je uiteindelijk werkt aan een wereld zonder voedselverspilling. Dankjewel.
0: Winst en impact. Dat is geen keuze, dat is strategie. Business Insights bij New Business Radio.
1: Hoe ga je hier nou zelf mee aan de slag? 3 handvatten. Het beïnvloeden van systemen begint niet in Den Haag, maar in een gesprek. Deze week misschien al. Breng deze week 1 blokkade in kaart. Welke wet, regel of welke marktnorm staat het meest in de weg van wat jij wil bereiken? Niet de 10 grootste, kies er gewoon 1. De leukste en de juiste komt vanzelf boven als je er even rustig over nadenkt. Onderweg naar kantoor bijvoorbeeld. Schrijf hem op en ga ermee aan de slag. Bel daarnaast deze week bijvoorbeeld 1 collega-ondernemer met hetzelfde probleem. Niet om te klagen, maar met de vraag: wat houdt jou tegen om sneller impact te maken? 10 minuutjes aan de telefoon zonder agenda. En het levert meteen een antwoord op de vraag hoe je verder komt. En hoe bouw je samen aan een coalitie. En verder zet 1 concrete vraag aan een wetgever of een brancheorganisatie, bijvoorbeeld op je kwartaalagenda. Niet 1 uitgebreid lobbyplan, gewoon een concrete vraag. Welke norm zou over 2 jaar de standaard moeten zijn in onze sector? Stuur die mail, die tekst en vraag een gesprek aan. 1 keer per kwartaal, dat is genoeg om te beginnen. Wil je gezond groeien en tegelijkertijd het systeem in je branche veranderen? Begin dan niet bij de minister, maar bij je collega. De stap voor deze week. Bel of mail 1 collega-ondernemer die hetzelfde probleem oplost als jij. Met 1 eenvoudige vraag. Wat houd je tegen? 1 telefoontje, 1 antwoord. Het is het begin van een verschil. Wil je meer weten over de inzichten en hoe je met je organisatie echt kunt gaan voor de dubbele winst? Ga dan naar de site van New Business Radio en vind Business Insights bij programma's. Klik op deze uitzending en je vindt een uitgebreid artikel rond het inzicht en de bijbehorende actie van vandaag. Vergeet ons ook niet te volgen op de socials voor de laatste updates rond alle Business Insights. Bedankt voor het luisteren. Meteen aan de slag, want elke organisatie kan groeien met de dubbele winst.
0: Dit was Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio. Business Insights. Winst en impact. Tot de volgende.

0: ontketen je de kracht van mensen in organisaties. PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.

Elke vierde donderdag van de maand om 11 uur op New Business Radio. Topic Talks met Anna Neeltje de Boer. In dit programma gaan we dieper in op de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en activeert. Een programma met impact. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.

0: Dit is New Business Radio.
1: Wil jij voorop blijven in AI, data en tech? Abonneer je dan op het podcastkanaal New Business Radio Tech. Hier vind je al onze programma's over technologie, innovatie en digitale ontwikkelingen. Check je favoriete podcastplatform en volg New Business Radio Tech.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
4: Hey ondernemer, 22 september vindt het NL Groeit jaar-event plaats. Changemakers. Met een spectaculair programma waaronder topondernemers Adriaan Mol van Molly, die bijna nooit spreekt, Sharon Hilgers van My Jewelry, visionair Jan Rotmans en vele andere keynotes en breakouts. Inspiratie en learning. De beste dag om aan jezelf te werken. Meld je aan via nlgroeit.nl.
3: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
5: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
5: Newsflash.
6: WeFacts, Yuki Numbers en Vision Planner hebben hun krachten gebundeld. De vier softwarebedrijven gaan gezamenlijk verder onder de naam van Numbers. Daarmee worden verschillende diensten voor ondernemers en accountants, dat gaat van facturatie en boekhouding tot salarisadministratie en rapportages, onder één bedrijf gebracht. De software zelf wordt de komende jaren ook verder met elkaar verbonden. Ze moeten onder meer één inlog komen, terwijl bestaande koppelingen met andere software behouden blijven. De vier bedrijven hebben samen ongeveer 450 medewerkers en meer dan 500.000 zakelijke gebruikers. Door de samenwerking willen ze sneller investeren en vernieuwen, bijvoorbeeld met kunstmatige intelligentie.
1: Wat speelt er nu in de top van het bedrijfsleven? Olivier de Neve gaat wekelijks met twee experts in gesprek over het nieuws dat ertoe doet op de werkvloer, in de boardroom en bij het koffieapparaat. Jouw voorsprong begint hier. Businesswise Weekly hoor je elke donderdag tussen 5 en 6 en vrijdag tussen 12 en 1. Bij New Business Radio en via je favoriete podcastkanaal.
7: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal, zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris. Jouw facturen. Onze financiering.
8: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

0: goeiedag. Azijn, je gebruikt het bijvoorbeeld in de keuken of om dingen schoon mee te maken. Maar achter zo'n alledaags product gaat een internationale wereld schuil. Burg Group begon decennia geleden als familiebedrijf, maar produceert inmiddels internationaal zo'n 400 miljoen liter natuurazijn en limonadesiroop per jaar. Maar hoe groei je internationaal terwijl je tegelijkertijd duurzaam wilt produceren? Ik ben Olivier de Neve en onder andere dat vraag ik zo meteen aan Patricia Surendonk, CEO van Burg Group, en Andrea Bolhuis, duurzaamheidsmanager. Over familiebedrijven en huismerken, maar ook over circulaire flessen en hun recente B Corp certificering. Is duurzaamheid mogelijk zonder dat je producten duurder worden? En hoe krijg je 7 fabrieken, leveranciers en klanten mee in dezelfde beweging? Dit is Let's Talk Business.
1: Let's Talk Business. Olivier de Neve.
0: Ja, goedemorgen, dames hier in de studio. Patricia, Andrea, fijn dat jullie er zijn. Patricia, laten we bij jou beginnen als grote baas, CEO van Burg Group. Jullie bestaan sinds 1947. Wat zou de oprichter van Burg Group nu nog herkennen in het bedrijf en wat absoluut niet?
2: Ik denk dat hij zeker de cultuur herkent. He, want eventjes voor alle duidelijkheid. Wij zijn nog steeds een familiebedrijf. Mm-hmm. En mijn schoonvader heeft het opgericht in 1947. Toen was hij actief met eigenlijk slechts het vullen van flesjes natuurazijn en limonadesiroop. Begon al heel snel zelf limonadesiroop te maken. En pas sinds de jaren 70 maken wij ook natuurazijn.
0: Ja.
2: Wat ons eigenlijk ook meteen een soort een grote voorsprong heeft gegeven. Want waarschijnlijk een beetje kan je een soort inbeelden, die houten vaten waarin azijn gemaakt werd. Mm-hmm. Nou, dat hebben wij overgeslagen. We zijn onmiddellijk overgestapt op RVS. En hadden daarmee de mogelijkheid om toch eigenlijk veel innovatiever te zijn. En tot op de dag van vandaag zijn we dat eigenlijk ook.
0: Ja, dus met een voorsprong begonnen en die voorsprong vastgehouden.
2: Ja.
0: Zo zou je het kunnen zeggen.
2: Ja.
0: Moet je wel even uitleggen, dan gaat het ook wat meer leven bij mij en bij onze luisteraars natuurlijk. Limonade begonnen. Waarom limonade? Zat daar een gedachte achter?
2: Hij kocht eigenlijk een fabriekje die azijn vulde.
0: Ah.
2: Maar omdat hij uit de zoetwaren kwam, lag zijn interesse ook bij zoetere producten. Dus hij, mm-hmm. vandaar dat hij eigenlijk ook begon met siroop. En in de basis ging het gewoon om product in een flesje stoppen.
0: Ja.
2: Dus wat dat dan is, dat
0: maakt dan eigenlijk niet zoveel uit.
2: Dat maakt dan eigenlijk niet zoveel
0: uit. Nee, dus het is hetzelfde productieproces voor een deel. Het spul in het flesje stoppen.
2: Toen ging het natuurlijk puur om vullen.
0: Ja.
2: Dus siroop maken is daar heel snel bij gekomen. En dus later dat het produceren van azijn. En eigenlijk is hij heeft hij mee kunnen groeien met de opkomst van het supermarktkanaal.
0: Mm.
2: En we zijn natuurlijk gevestigd Noord-Holland, zeg maar. Daar zit ons hoofdkantoor. En daar heb je natuurlijk nog steeds de Albert Heijns, toen nog de Deens, de DK's.
0: Ja.
2: En hij kon eigenlijk meegroeien met die ontwikkeling.
0: Het epicentrum van de supermarkt.
2: Ja,
0: daar zitten jullie dichtbij. En dat was meer gelukt aan wijsheid misschien wel op dat moment.
2: In feite.
0: 1947 dus, ik zei het al. Wanneer veranderde Burg Group nou van dat kleine, schattige Nederlandse familiebedrijfje in zo'n echte internationale, serieuze onderneming? Wanneer denk je dat het omslagpunt nou is gekomen?
2: Ik zou eigenlijk zeggen dat is eind jaren 90. Onder leiding van mijn man. Die heeft echt de droom van ik wil de grootste van de wereld worden. En nog steeds is dat eigenlijk onze ambitie. En ambitie hebben ze natuurlijk altijd heel goed.
0: Ja, zeker.
2: Dus vanaf zeg maar de jaren 2000 hebben we eigenlijk in feite de Europese vestigingen die wij nu hebben, hebben we overgenomen. Het zijn eigenlijk ook allemaal familiebedrijven van oorsprong. Vaak nog ouder dan wij zijn. Hè. We hebben ook een merk wat al 100 jaar bestaat, bijvoorbeeld in Tsjechië. Alleen in Amerika, waar wij sinds 2-3 jaar ook zitten, zijn we echt gestart met zelf bouwen met een greenfield.
0: Gewoon helemaal from scratch, zoals ze daar zouden zeggen.
2: Ja, ja,
0: ja. En maar je zegt van nou, ons doel is om de grootste te worden. Hè? Hoe ver zijn jullie op dat vlak? Internationaal gezien dan?
2: Nou, we gaan best aardig, moet ik zeggen. We zijn de grootste van Europa.
0: Ja, op azijngebied dan?
2: Op azijn, precies. Dus er zijn wel bedrijven in Europa die groter zijn dan wij, maar die doen dan ook andere dingen. Wij zijn de enige die echt sec gefocust is op natuurazijn produceren.
0: Ja.
2: We zijn zeg maar de tweede, derde van de wereld.
0: Oké, dus dat gaat wel de goede kant op, maar er is nog wat te winnen.
2: Ja, maar de grootste is ook wel echt groot.
0: Oké, dat is nog wel een afstandje.
2: Ja.
0: Oké, dat is een beetje Usain Bolt en jullie zijn een hele goede. Nou ja, laat ik die vergelijking niet afmaken. Maar het gaat goed, maar het kan nog naar dat doel toe. Er kan nog even een paar stappen
2: gezet worden. Er is gewoon nog werk aan de winkel. Ja. Dat is goed.
0: Laten we daar straks over verder praten. Ondertussen heb ik ook hier een duurzaamheidsmanager in de studio zitten. Want daar gaan we het straks natuurlijk ook veel over hebben. Ja. Jullie produceren vooral huismerken bij Burg Group. Hè? Daardoor zijn jullie eigenlijk een groot bedrijf dat voor consumenten grotendeels onzichtbaar is, toch? Heeft dat ook voordelen wat jou betreft?
3: Nou ja, dat maakt het soms lastiger. En aan de andere kant kan je ook meer gewaagde keuzes maken. Of soms even een stapje terug doen. Als je erachter komt dat toch bepaalde keuzes niet haalbaar zijn. Of niet op een bepaalde termijn haalbaar zijn. Mm-hmm. Maar uiteindelijk zijn onze klanten, onze retailklanten natuurlijk ook heel kritisch.
0: Ja.
3: En het is heel leuk om samen met hen die duurzaamheidsreizen in te gaan.
0: Ja, dus op die manier kan je, ondanks het feit dat je bij consumenten niet per se een bekend merk bent, kan je door die klanten bij de supermarkten bijvoorbeeld toch ook laten zien van kijk, wij zijn heel duurzaam bezig.
3: Ja, zeker. Ja.
0: Ja. Als je het hebt over dat familie-eigenaarschap, ik weet niet, hoe lang werk jij eigenlijk al bij Burg Group, Andrea?
3: Ik werk hier nu 5 jaar.
0: Oké, dus dat is al wel weer een tijdje. Daarvoor neem ik aan, ik wil je zeker niet oud noemen, maar heb je ook al bij andere bedrijven gewerkt?
3: Klopt.
0: Ja. En in die tijd, waren dat ook familiebedrijven of waren dat juist grotere, nee, internationale?
3: Juist, grotere eigenlijk. Ja? Dus ik heb hiervoor in de consultancy gewerkt bij KPMG.
0: Ah ja.
3: Dus juist veel grote bedrijven geadviseerd op het gebied van duurzaamheid. En daarvoor bij Ahold, Albert Heijn.
0: Kijk.
3: Gewerkt.
0: Ja, ja. Ja, van oorsprong natuurlijk ook een familiebedrijf, maar al lang niet meer. Qua opzet. Heb je gemerkt in jouw afgelopen 5 jaar bij Burg Group dat het ook echt een familiebedrijf is in hoe het werkt?
3: Ja, wat ik heel erg kenmerkend vind is dat wij een heel open en familieachtige bedrijfscultuur hebben. Dus veel mensen werken er al lang. Er is veel samenwerking, veel openheid naar elkaar. Dus mensen gaan echt op een heel leuke manier met elkaar om.
0: Ja.
3: En er is echt ook natuurlijk oog voor de toekomst, voor de volgende generatie die uiteindelijk het bedrijf weer gaat overnemen.
0: Ja, want staat er al iemand klaar, Patricia?
2: We hebben al een deel van de aandelen overgedragen naar de volgende generatie. Mm-hmm. Die zijn betrokken.
0: Oké. Ja, en dus blijft het in de familie?
2: Blijft zeker in de familie.
0: Ja. Nou, dat is natuurlijk hartstikke mooi. Hoe ervaar jij dat? Je bent natuurlijk de CEO. Jij bepaalt het uiteindelijk als grote baas. Dat familiebedrijf, hoe je daar ja, je bent een beetje met je hoofd aan het schudden. Hoezo? Bepaal je niet uiteindelijk alles?
2: Nou, nee, dat vind ik op zich niet. Weet je, we hebben gewoon een heel goed team van mensen.
0: Mm-hmm.
2: Die ieder heel veel kennis hebben op hun gebied.
0: Ja.
2: Dus met elkaar bepaal je toch ook een richting.
0: Ja, niet top-down natuurlijk.
2: Ja. En natuurlijk precies ergens top-line wordt er vanuit de familie natuurlijk. En zeker zoals duurzaamheid is echt een route die we als familie heel belangrijk vinden.
0: Ja.
2: Maar uiteindelijk doe je het gewoon met de mensen in de organisatie, met de collega's.
0: Ja.
2: Werk je daar gezamenlijk aan en maak je ook die visie.
0: Ja. Jij bent zelf dus van oorsprong was je geen onderdeel van de familie, als ik het zo goed hoorde. Jouw man wel.
2: Ik ben koude kant.
0: Ja, nou, dat vind ik al zo naar om te zeggen. Maar dacht ik, doe het een beetje omhuld. Hè? Maar dat betekent dus dat jij niet van jouw pad stond niet van tevoren vast. Nee. Toen jij in de wieg lag, was het nog niet duidelijk dat jij CEO van Burg Group zou worden, zullen we maar zeggen. Voor de andere kant van de familie wel natuurlijk, in dat opzicht. Merk je dat ook? Dat zo helemaal leeft in zo'n organisatie? Van komt de volgende generatie weer aan?
2: Het grappige is, want je hebt helemaal gelijk, eigenlijk was ik was natuurlijk ook niet voorbestemd om deze rol te doen. He, dus nee, de omstandigheden maakten dat uiteindelijk, mijn man is een stukje ouder dan ik ben, dus hij is ondertussen met pensioen.
0: Mm-hmm.
2: Op het moment dat aangekondigd werd, zou ik maar zeggen, dat ik algemeen directeur werd, daar had eigenlijk de organisatie, vond dat helemaal prima. Maar je ziet wel dat het heel belangrijk is om als familie echt die connectie te maken met het bedrijf. Te laten zien dat je er bent en dat je echt betrokken bent. Want dat is wel heel belangrijk voor de mensen.
0: Ja, ze zeggen altijd familiebedrijven die denken meer lange termijn. Is dat ook hoe jij dat ervaart, Andrea?
3: Ja, ik zie dat wel zo. Ja, zeker. Natuurlijk ook, als je kijkt naar een beursgenoteerd bedrijf, dan heb je toch die aandeelhouders die in je nek hijgen. Terwijl hier kunnen we ook meer lange termijn investeren. We kijken meer lange termijn. En dat maakt echt wel dat je ook, denk ik, betere keuzes kan maken.
0: Ja, ik vertelde het net al, jullie verkopen ongeveer 400 miljoen liter per jaar. bijna niet voor te stellen hoeveel dat is. Kun je bij zo'n omvang nog ondernemend en flexibel blijven eigenlijk?
3: Nou, wat ons kenmerkt, hè, dat gaf Patricia net ook al aan. We hebben vanaf het begin eigenlijk heel moderne productiefaciliteiten gehad. En ik vind het echt heel erg opvallend dat we blijven super investeren in onze fabrieken. Mm-hmm. Dus ook als ik met bezoekers bij ons langskom, dan krijg ik altijd de opmerking, oh, wat ziet het er hier modern uit en mooi. En natuurlijk ook energie-efficiënt. Nou ja, en dat maakt natuurlijk ook, hè, duurzaamheid en ook winstgevendheid kunnen ook gewoon super hand in hand gaan. Dus ja, ik vind dat ook heel mooi om te zien.
0: Ja, dat zeg jij nou wel, maar daar gaan we natuurlijk straks nog wel even verder op in. Want daar wil ik wel even meer over weten natuurlijk. Maar of dat kan.
2: Misschien toch even om daarop in te haken. Ja. Want het is natuurlijk wel, weet je, als familie maak je natuurlijk wel een keuze om op een gegeven moment te zeggen van wij investeren elk jaar in ons bedrijf. Mm. Je kan het eruit halen, zou ik maar zeggen. Of je kan het erin laten.
0: Je kan ook lekker gaan rentenieren op een gegeven moment natuurlijk.
2: Bijvoorbeeld, maar dat is wel echt een bewuste keuze om daarin ook elke keer gewoon te zorgen dat we voor blijven lopen. En dat kan op allerlei gebieden. Als je nu kijkt, dan investeren we in lijnen. Maar dat betekent weer dat we bijvoorbeeld minder plastic kunnen gebruiken. Voor onze flessen en zo verder. En dat is natuurlijk uiteindelijk, gaan wij echt wel voor die lange termijn. Zo. We hebben gewoon een lange adem.
0: Ja, dat helpt. Ja. Je weet ook, we doen het niet alleen voor onszelf. Maar we doen het ook weer voor de generaties / generaties na ons.
2: Ja.
0: Dat is echt anders. Ja. Wat was nou het moment waarop je dacht in al die afgelopen jaren, hè, sinds 1947, van nou, we zijn nu wel een beetje misschien te snel gegroeid. Het gaat iets te hard.
2: Dat zijn overigens wel de meest leerzame periodes.
0: Nou, vraag ik ernaar, ja.
2: Ja, we hebben in Eergard, waar ons hoofdkantoor zit, hebben we nog een heel groot verbouwproject gehad. En daar hebben we op een gegeven moment keuzes in gemaakt van het moet zo snel mogelijk. Nou, toen lag op een gegeven moment echt, ik geloof op 6-7 kanten lag het open. En iedereen was in de stress en het was één grote narigheid. Mm. Dat was voor mij echt een moment dat ik dacht, zo moet het dus niet.
0: En hoe snel heb je dat weer kunnen, zeg maar dat tempo weer zo gelijk kunnen trekken?
2: Uiteindelijk hebben we denk ik daar, is het één jaar dus verlieslatend geweest. Mm-hmm. Maar het volgende jaar waren we weer winstgevend, om het zo maar te noemen. En was dat eigenlijk ook een punt dat we eigenlijk tegen elkaar zeiden van oké, wacht even, hoe doen we het nu?
0: Ja.
2: En wat zien we voor stip op de horizon en wat is er eigenlijk nodig om daar te komen?
0: Ja.
2: Toen hebben we wel een aantal veranderingen doorgevoerd.
0: Dat was een goede les.
2: Ja, precies. Dat is een goede les.
0: Over goede lessen gesproken. Ik heb ook elke aflevering businessvragen voor mijn gasten. En dat zijn vragen die uit een soort vriendenboekje komen, zou je kunnen zeggen. Maar dan zakelijk. Dus zijn jullie klaar voor de eerste vraag? Komt-ie? Ja, het is nog een beetje stil zo. Nou,
3: ja.
0: Ik weet niet wat ik kan verwachten. Nou, hier komt-ie.
1: Van welk zakelijk dilemma heb je ooit wakker gelegen?
0: Laat ik die eens aan Andrea voorleggen. Heb je wel eens van een zakelijk dilemma wakker gelegen? En zo ja, welke?
3: Ja, zeker. Nou ja, wij zetten natuurlijk in op duurzaamheid. En dat gaat over grote dingen. En dat gaat ook over de dingen die zichtbaar zijn in de fabriek, die soms wat kleiner zijn. En dat gaat bijvoorbeeld op het scheiden van ons afval. We hebben een doelstelling om zo min mogelijk restafval te hebben, dus zoveel mogelijk te scheiden. En uiteindelijk zie je dat we daarin al mega stappen hebben gezet. We doen het daar echt wel goed. En het is niet meer alsof we daar heel veel impact hebben. Maar ik vind het wel belangrijk om daarop te blijven sturen. Omdat onze collega's in de fabriek, de meeste collega's, dat is wat zij zien van duurzaamheid.
0: Ja, ja.
3: En toch zie je dat het soms ook lastig gaat. En dat vind ik soms wel een dilemma. Van ik weet dat het weinig impact heeft. Mm-hmm. Het loopt soms niet helemaal. Of ja, je moet er moeite in blijven steken.
0: Ja.
3: Maar aan de andere kant wil ik het ook niet loslaten. Want het is wel hetgene wat de collega's zien dat wij doen aan duurzaamheid.
0: Juist. Ja, en dat is dus wel iets waar je af en toe van denkt. Hè, ik draai me nog een keer om en dan lig ik even te woelen.
3: Ja, dat ik denk, moet ik daar nou harder nog ingaan? Zeggen dat ze er meer op moeten investeren. Meer tijd in moeten steken. Of zeggen we, hè, we gaan toch voor een nieuwe machine met lichtere flessen. Wat uiteindelijk veel meer positieve duurzaamheidsimpact heeft. Waar de mensen dan hun tijd... Uiteindelijk, het gaat ook een beetje om tijd verdelen natuurlijk. Ja. Waar steek je die tijd in?
0: Ja, nou, dat lijkt me iets om het zeker zo meteen verder over te hebben. Waar steek je die tijd precies in? Waar leg je de focus op? Over een paar minuutjes gaan we verder de diepte in. Onder meer over jullie purpose. Restoring a natural living. Nou, wat dat betekent en of dat geen lege huls is, daar hebben we het zo over. Maar eerst One Republic hier op New Business Radio. Dit is I Ain't Worried.

0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
1: En je luistert naar Let's Talk Business. Terug bij Patricia Surendonk, CEO. En Andrea Bolhuis, duurzaamheidsmanager. Allebei bij Burg Group. Andrea, laten we eens even beginnen met die purpose van jullie. Ik vind het altijd een beetje jeukwoord als ik eerlijk ben. Purpose. Maar het staat wel ergens voor. Restoring natural living. Dat klinkt mooi natuurlijk. Maar wat betekent dat nou op een gewone werkdag in de fabriek?
2: Nou, wat wij eigenlijk zien, we maken natuurazijn en limonadesiroop. Zijn twee producten die eigenlijk al duizenden jaren gebruikt worden. En die ook op een heel natuurlijke manier gemaakt worden. Dus we maken gebruik van agrarische grondstoffen om onze producten te maken. Ze zijn heel effectief. En zeker natuurazijn kan je voor 1001 dingen gebruiken. Dus we hebben eigenlijk gezegd van... die kracht van het natuurlijke product wat al duizenden jaren gebruikt wordt. Wat eigenlijk ook heel relatief simpel is qua ingrediënten. Dat is echt onze kracht. Mm-hmm. En daar kunnen wij ook, vinden wij, echt wel een positieve impact mee maken in het leven van de mensen die het gebruiken.
1: Ja, en op die manier dus het restoring natural living. Dus niet gewoon het natuurlijke leven zijn we misschien een beetje kwijtgeraakt met z'n allen. Dat is eigenlijk, neem ik aan, wat hier ook in zit.
2: Exact, ja. En het gaat dan ook in, leven gaat over, je kan het gebruiken als voedingsmiddel, maar ook als schoonmaakmiddel. Je kan het gebruiken in de tuin. Dus het heeft heel veel verschillende toepassingen waarop je onze producten kan gebruiken. En wij zeggen ook altijd, eigenlijk iedereen in Nederland heeft wel een product van Burg Group in zijn keukenkastje staan.
1: Oh, ja, is dat zo? Ja. Dus als ik de huismerk natuurazijn erbij pak, dan is de kans groot dat die van jullie komt.
2: Zeker.
1: Kijk, nou dan ga ik eens even in het keukenkastje kijken straks. Ja, dan wil ik even checken. En als het gaat over dit leg je uit, dit gaat dan meer over de consument in dit geval, denk ik. Die uiteindelijke eindklant die dan dat natuurlijke leven weer terugkrijgt. Maar zit dat ook verder bij jullie in de organisatie? Wat ik vroeg van in de fabriek bijvoorbeeld, hoe zit dat dan?
2: Nou, dat gaat heel erg in ook over de grondstoffen die we gebruiken. Dus hoe werken we ook samen met onze leveranciers? Mm. Waar kopen we in? Dus we zetten in om zoveel mogelijk dicht bij huis in te kopen bijvoorbeeld. Maar ook om ingrediënten in te kopen met een zo laag mogelijke CO2-uitstoot. Dus op die manier proberen we ook zo natuurlijk mogelijk product neer te zetten.
1: Ja. Dat is dus de purpose. Kun je nou ook een besluit noemen waarvan je op basis van die purpose dacht, nou laten we dat dan toch anders doen dan we eigenlijk van plan waren. Want we herinneren ons weer even die purpose die we hebben bedacht. Waarom zijn we eigenlijk op deze aardbol?
2: Wij hebben vanuit het verleden nog synthetisch schoonmaakazijn afgevuld. En daarvan zijn we eigenlijk nu steeds sneller aan het overstappen naar volledig natuurlijk schoonmaakazijn. Ja. Dus zowel voor voeding als voor schoonmaak gebruiken wij dan echt natuurazijn.
1: Ja, want inderdaad, je hebt altijd twee soorten. Hè? Tenminste zeg ik dan even als leek. En dat synthetische, dat gaat er dus bij jullie in ieder geval rap uit.
2: Ja.
1: Ja. Patricia, als je het hebt over het B Corp, de B Corp certificering. Hè? Waarom willen jullie dat eigenlijk worden, B Corp gecertificeerd? Want je kunt zonder certificering toch ook prima groeien.
3: Tuurlijk, vast en zeker. Maar het is uiteindelijk natuurlijk wel een erkenning voor wat we doen.
1: Ja.
3: En op alle vlakken waar wij mee bezig zijn, word je op gecertificeerd. En daarmee geeft dat natuurlijk wel ook, dat geeft gewoon wat aan.
1: En wat geeft het aan, wat jou betreft?
3: Ja, dus dat wij een bepaalde niveau van duurzaamheid hebben. En een bepaalde aanpak hebben. Een visie op waar we naartoe willen.
1: Ja, want voor wie misschien niet weet wat B Corp precies inhoudt. Kun je dat kort uitleggen?
3: B Corp is een duurzaamheidscertificering. Mm-hmm. Die in de breedte eigenlijk op milieu, op mensen, op producten aangeeft waar je mee bezig bent.
1: Ja, ze checken dan van klopt het wel dat je wat je zegt, dat je het ook echt doet. En als je dat dan netjes doet, dan krijg je die certificering.
3: Ja.
1: Zo werkt het.
3: En is natuurlijk gewoon gericht eigenlijk op planet, people en profit in feite ook.
1: Ja, ja. En dan profit natuurlijk.
3: In de breedste zin.
1: Ja, precies.
3: Niet alleen geld, maar ook anderszins.
1: Ja, ik spreek ook wel eens critici. Die zeggen dat B Corp, dat is vooral een sterk marketinglabel. Wat zeg je tegen die mensen?
3: Nou, zo hebben wij het niet ervan. Eerlijk gezegd. We zijn er denk ik nou echt wel 2 jaar mee bezig geweest.
1: Dus zo. Ja, dat is wel een flinke hoepel waar je
3: heen moet. Ja, best wel. Zeker, ja. Ja, ik denk zeker voor een bedrijf zoals het onze, gewoon een productiebedrijf.
1: Ja.
3: Is dat best een grote hoepel geweest.
1: Ja, dus Andrea, je zou niet zeggen, jullie zetten B Corp een beetje omdat het in de etalage zo mooi staat. Maar dat is iets wat jullie echt voelen ook.
2: Zeker, ja, dat zie ik wel zo. Dus uiteindelijk zijn wij ook wel een beetje een informeel bedrijf. Dat past ook wel bij een familiebedrijf. En voor veel certificeringen moet je dan heel veel dingen echt vastleggen in procedures. Dus daar hebben we wel eventjes tijd in gestoken. Maar heel veel hadden we natuurlijk ook al gewoon. En heel veel in onze besluitvorming, in onze governance, zit duurzaamheid heel goed geborgd.
1: Ja, je maakt het eigenlijk officieel wat jullie al lang deden.
2: Ja, exact.
1: Nou, als je het hebt over vastleggen van dingen, je noemde het net het woord. Jullie hebben de maatschappelijke en milieudoelstellingen ook opgenomen in de statuten.
3: Ja.
1: Daar stond ik wel even van te kijken. Waarom eigenlijk? Waarom is dat nodig om ze in de statuten te stoppen?
3: Nou, ik denk dat dat een extra ondersteuning of onderbouwing is van datgene wat wij willen doen. En wat ook betekent omdat het in de statuten staat. Dat je niet kan denken, ach, morgen komt het me niet uit. Dan doen we het maar niet.
1: Ja, maakt dat soms dan moeilijke keuzes nog moeilijker om te maken? Want ik kan me voorstellen dat je dan wel denkt, ja, maar we mogen het niet eens doen. Want het staat in onze statuten.
3: En daar, eigenlijk geloof ik niet dat ik er zo tegenaan kijk.
1: Nee.
3: Dat
1: het natuurlijk... Zo negatief ben ik aan het formuleren. Ja. Hè? Dat is heel vervelend allemaal.
3: Ja, weet je, kijk, we hebben natuurlijk gewoon toch zeg maar onze visie, ons idee, onze reis die we aan het maken zijn. Dus op die manier kijk ik er niet tegenaan. Maar het is wel een extra bevestiging natuurlijk van dit is wat we doen.
1: Dat het is een leidraad.
3: Ja.
1: Ja. Burgergroep zegt in alle landen een leefbaar loon te bieden. Zag ik. Hoe bepaal je nou wat leefbaar is in 6 verschillende landen? Want daar zitten jullie natuurlijk.
2: Nou, daar zijn allerlei onderzoeken en organisaties voor die dat bepalen. Dus welke hoogte van het loon moet je dan betalen? En dat gaat over een loon per persoon of een loon per familie. En nou, wij hebben dus natuurlijk onze laagst betaalde collega's eigenlijk naast dat wetenschappelijk bepaalde loon gelegd.
1: Mm-hmm.
2: En op die manier konden we zien dat wij inderdaad gewoon echt wel goede salarissen bieden.
1: Ja, ongeacht waar je in de wereld werkt, krijg je dus een goed salaris aangeboden.
2: Ja,
1: dus dat is ook belangrijk voor jullie. Dat het niet alleen maar om de planeet gaat, om over de duurzaamheid. Maar dus ook dat mensen netjes betaald worden.
2: Zeker. Ja. Ja, we werken ook heel weinig bijvoorbeeld met uitzendkrachten. Dus we hebben heel veel vaste collega's in dienst. We hebben ook heel veel collega's die al lang in dienst zijn. Boven de 25 jaar, een aantal 40 jaar.
1: Patricia, als we het hebben over de groei, hè, we noemden het net al even. En tegelijkertijd zorgen dat je de natuurlijke leefomgeving wil herstellen. Hè, waar we het over hebben met jullie purpose. Kan dat eigenlijk wel? Of zit daar ook veel spanning op?
3: Uiteindelijk is natuur zijn een product, weet je, wat je op, zeker als je het in flesjes stopt, dan moet je meegaan met je product als je dat verder wil brengen. Want anders wordt het transport duurder dan het product.
1: Ja, dat moeten we niet hebben.
3: Nee, dat moeten we niet hebben. Uiteindelijk is het ook een product wat overal gemaakt werd. Dus in die zin is het niet zo dat we ergens iets nieuws brengen. Nee, het is een product dat al in de Griekse oudheid bestond.
1: Ja.
3: Dus zo zie ik dat niet.
1: Nee, het kan tegelijkertijd eigenlijk. Ja. Dus en die purpose daaraan werken en iets goeds doen voor de wereld. Ja, wat wou jij zeggen, André?
2: Ja, ik wou er misschien nog wat op aanvullen.
1: Graag.
2: Want wat wij zien eigenlijk, natuur er zijn is een heel veelzijdig product. Maar we zien ook, het heeft heel veel positieve effecten eigenlijk. En we zijn ook net in een partnerschap gegaan met de Wageningen Universiteit om daar meer onderzoek naar te doen. Dus welke positieve effecten heeft het bijvoorbeeld op je gezondheid? Maar wij werken ook samen met een afvalwaterzuiveringsbedrijf in Noord-Holland die onze azijn, onze restazijn graag wil hebben om het rioolwater te zuiveren.
1: Ah.
2: Dus zo heeft eigenlijk natuurazijn heel veel positieve impact.
1: En zelfs restazijn kan dus nog weer een goede invloed hebben.
2: Ja. Ja.
1: Gebruikte azijn.
2: Het is gewoon ons afvalbaar. Met azijn halen zij op.
1: Wat goed.
2: Dat zij het graag willen gebruiken.
1: Ja, interessant. Nou, zometeen hebben we het ook onder andere nog over verpakkingen, recycling en alles wat met jullie milieu-impact te maken heeft. Ik heb eerst nog een businessvraag voor jullie. Er komt er weer eentje.
4: Zijn er dingen in jouw vakgebied die erbij horen, maar die je liever niet doet?
1: Ja, ik zie Patricia al lachen. Dan mag jij antwoord geven.
3: Veel vergaderen.
1: Veel vergaderen. Ja, is dat CEO live?
3: Ja.
1: Ja, ja, toch wel.
3: Best minder.
1: Ook in een familiebedrijf wordt er toch nog veel vergaderd. Ja. Hoeveel procent denk je dat je van jouw dagen bestaat uit vergaderen?
3: Nou, ik denk, volgens mij breng ik mijn dagen gewoon alleen maar pratend door.
1: Oh, ja, dan zit je hier ook goed, kan ik je vertellen. Dus, dat gaat prima. Maar dus veel vergaderen, veel praten.
3: Overigens is dat natuurlijk ook goed, hè, want daardoor kom je juist verder.
1: Ja, ja, maar dat zijn wel dingen waarvan je denkt, ze horen erbij. Maar af en toe zou ik ze wel even achter het bank willen plakken, al die vergaderingen. Ja. Ja. Oké, okay, helder. Voor jou, Andrea?
2: Ik denk dat er verschillende dingen bij horen. Wat kan ik maar zeggen? Administratie natuurlijk. Hè? Zoals waar we het net over hadden. Procedures. Alles vastleggen in procedures. Dat is voor allerlei certificeringen heel belangrijk. Maar best wel saai ook.
1: Beetje vermoeiend soms.
2: Ja. Ja. Zeker als je weet dat het gewoon gebeurt. Hè?
1: Ja. Nou, ik kan je geruststellen. In dit programma geen procedures. Geen vergaderingen ook. Dat gaan we allemaal niet doen. Wat we wel gaan doen is zometeen dus verder praten over. Nou, onder andere die verpakking en recycling. En dat soort zaken. Maar eerst muziek. En die is ook niet mis hoor. Dit is Fleetwood Mac in Let's Talk Business. And go your own way.

0: Listen today, lead tomorrow. Dit is New Business Radio.
1: Je luistert naar Let's Talk Business hier op New Business Radio. Ik ben Olivier de Neef en vandaag heb ik twee vrouwen in de studio als mijn gasten. Patricia Surendonk, CEO, en Andrea Bolhuis, duurzaamheidsmanager, allebei bij Burg Group. Andrea, als duurzaamheidsmanager, waar zit op dit moment de grootste milieu-impact van Burg Group?
2: Dat zit bij de inkoop van onze grondstoffen. En nou, de meeste mensen weten niet hoe azijn gemaakt wordt.
1: Nee.
2: Ik wist het zelf ook niet. Maar hoe wij dat eigenlijk maken is, wij hebben bepaalde bacteriën in onze fabrieken. En die krijgen als alcohol te eten. En dat zetten zij om, dat fermenteren zij in azijn.
1: Hmm.
2: En die alcohol is ook weer vanuit een fermentatieproces. Dat wordt gemaakt van suikerbiet of suikerriet, graan, mais. We hebben daar verschillende grondstoffen voor. En daar komt eigenlijk best wel veel CO2 bij vrij bij de productie van die alcohol. Dus daar zetten wij hard op in om dat te verminderen.
1: En hoe kan je dat dan doen op zo'n manier dat je wel dat proces... Hè, want het product mag er natuurlijk niet onder lijden. Dat je straks niet werkend natuurazijn hebt, maar wel heel duurzaam. Dat
2: werkt
1: ook niet. Dus hoe zorg je dan dat die balans zo blijft en je toch tegelijkertijd minder CO2 uitstoot?
2: Nou, we werken daarin nauw samen met onze leveranciers. Dus we kijken, hè, wat doen zij al? Kunnen zij ook overstappen van fossiele grondstoffen naar elektriciteit of biobrandstoffen? Hoe gaan die boeren om met hun land? Hoe verbouwen zij die suikerbieten? En het is ook voor ons ook keuzes maken. Waar halen we het vandaan? Vanuit welke grondstoffen?
1: En zit er ook, net als bij Coca-Cola, een bepaald geheim recept achter?
2: Ja. Dat klopt.
1: Ja? Vertel eens.
2: Ja, dat doen we. Dat is dan weer niet.
1: Dat is jammer. Ja,
3: daar kan ik wel wat over.
1: Oh, oké. Vertel.
3: Want die bacteriën die we hebben, dat is eigenlijk, dat zijn onze werkmannen.
1: Ja.
3: En die hebben wij getraind om tot bepaalde, bijvoorbeeld zuurgaande te komen.
1: Hm.
3: Dus en we hebben die bacteriën in al onze fabrieken eigenlijk dezelfde, noem het maar stam, maar te noemen.
1: En dat is het geheim van de smid eigenlijk.
3: En dat is eigenlijk het geheim van de smid.
1: Dus er is niemand, jullie concurrenten heeft allemaal niet die stam. Daar zitten we net iets anders.
3: Nee. En waar wij vroeger bijvoorbeeld, hadden ze altijd wel een azijnfabriek die een probleem heeft in de zomer. En dan entazijn nodig heeft. Vroeger vonden we dat prima. Tegenwoordig zeggen we nee, dat doen we niet. Want dit zijn onze mannen en die kunnen wat wij willen.
1: Ja.
3: En
1: ja.
3: Dat geven we niet weg.
1: Nee, precies. En op die manier kan je dus in overleg dus met onder andere leveranciers, kan je toch kijken van we gaan op die manier door, maar net iets duurzamer elke keer. Met net wat minder milieu-impact. Voor eigen merken gebruiken jullie gemiddeld 77% gerecyclede PET voor de flessen. Bij huismerken is dat nog maar 43%. Dus dat vind ik best wel een groot verschil. Waarom is dat zo'n groot verschil nog? Dat tussen huismerken en jullie eigen merken?
2: Nou, je ziet

0: eigenlijk, hè, natuur en zijn is niet het eerste product waarvoor mensen naar de supermarkt gaan. We zien dus ook dat die retailers, die supermarkten, misschien niet als eerste die azijnflessen willen verduurzamen. Wij willen dat wel en willen ook een goed voorbeeld stellen door met onze eigen merken die overstap naar 100% airpet te maken. Die willen we volgend jaar maken. En zoveel mogelijk van onze klanten proberen we over te halen om ook naar een 100% airpet fles over te stappen. Maar zeker bijvoorbeeld in Tsjechië, waar duurzaamheid iets minder leeft, daar zijn nog niet alle klanten die ook dat prijsverschil willen nemen.
1: Ja, want uiteindelijk zijn jullie dus ook afhankelijk, hè, met je, ondanks jullie purpose en jullie goede bedoelingen, van die klanten die uiteindelijk dan die duurzame fles moeten kiezen.
0: Ja,
1: en daar iets meer voor willen betalen dan.
0: Ja.
1: Dus je kan op je kop gaan staan, maar als de klant zegt, ik wil die goedkope fles houden, dan kan je niet verduurzamen verder, toch, op dat vlak?
0: Nee, dus dat is ook zorgen dat we zo goedkoop mogelijk produceren, zodat we die meerprijs alsnog kunnen aan de klant kunnen aanbieden. En ten tweede is het ook zorgen dat onze sales managers natuurlijk een goed verhaal hebben.
1: Ja, ja. Zou de consument daar ook een rol in kunnen spelen? Dat die zegt van ik wil gewoon een duurzame fles hebben en Albert Heijn of Jumbo of wie dan ook zorgt daarvoor?
0: Natuurlijk, ja, zeker. Ja, dus we zien ook, hè, retailers natuurlijk luisteren naar hun klanten weer en naar de consument.
1: Ja.
0: Dus hoe meer die vragen om duurzaamheid, hoe meer stappen ook retailers zetten.
1: Ja, zou het jullie ook kunnen schaden dat je op het moment dat je de duurzaamste verpakking hebt die ook duurder is, dat de verkopen gaat raken? Of is die prijselasticiteit bij natuurazijn niet zo gigantisch?
0: Nou, zeker wel. Dus we zien, hè, natuurazijn is heel erg goedkoop.
1: Ja.
0: Soms goedkoper dan een fles water.
1: Ja, want wat betaal je er gemiddeld zo'n beetje voor, denk je?
0: Ongeveer 70 cent voor een liter natuurazijn.
1: Dat is niks natuurlijk.
0: Nee. Ja, klopt. Ja. Ja. Dus het is ook aan ons om te zorgen dat we zo efficiënt mogelijk produceren. En dat we die lage prijs ook kunnen behalen. En tegelijkertijd een duurzaam product kunnen neerzetten.
1: Ja. Komen er ook nog nieuwe Europese verpakkingsregels aan, hè, die nog strenger worden dan ze nu al zijn? Zijn jullie daar goed op voorbereid of gaat het nog pijn doen?
0: Ja, nou, en dat is dus weer het voordeel dat wij duurzaamheid hebben geïntegreerd in ons bedrijf.
1: Mm-hmm.
0: Wij lopen daar al heel erg op voorop. Dus dat is super fijn. We hoeven niet nu nog allerlei nieuwe maatregelen te nemen. Nee, we zijn er gewoon eigenlijk al.
1: Geen stress.
0: Geen stress.
1: Dat is lekker. Hè? Ja. Als duurzaamheidsmanager lijkt me dat ook prettig. Dan hebben we nog water natuurlijk. Je noemde het net al even als het ging om het restazijn. Wat je kan gebruiken. Dat is geen water, maar in ieder geval wel iets wat je kan mee, hè, spoelen misschien. Dat is essentieel voor jullie productie, voor de reiniging. Waar kunnen jullie dat waterverbruik nog in terugbrengen? Is daar nog winst in te behalen of hebben jullie het allemaal gedaan?
0: Nou, dat is best wel lastig. Dus we gebruiken heel veel water in ons product ook. En we hadden het net al over onze azijnzuurbacteriën. Wanneer die die alcohol omzetten naar natuurazijn, worden ze warm. En daarvoor koelen wij ze dus ook met water. Dus daarin is weinig te reduceren. Natuurlijk wel in de schoonmaak. En daar proberen we zoveel mogelijk dat water nog te reduceren. En dat doen we door beter meten. Door bepaalde productiekeuzes. Maar ook door te kijken hoe kunnen we water ook recyclen.
1: Ja, dus allerlei mogelijkheden daarmee ook. Dan heb je nog de restwarmte. Dat is ook een belangrijk deel, hè?
0: Ja.
1: In Hugo Waard bij de fabriek wordt het gebruikt om woningen te verwarmen. Waarom gebeurt dat eigenlijk nog niet, dat soort samenwerking rond iedere fabriek?
0: Ja, dat is echt super jammer dat dat op andere plekken niet kan. En dat heeft praktische redenen. Dus zo'n warmtenet, daar moeten ook huizen en gebouwen voor in de buurt van onze fabriek staan.
1: Mm-hmm.
0: En dat is niet overal het geval. Dus dan koelt het water in feite te ver af dat je niet meer warm genoeg is om dat nog in een huis te gebruiken. Of bijvoorbeeld de grond is veel te hard om daar goed doorheen te kunnen boren om die leidingen aan te leggen.
1: Dus daar kunnen jullie eigenlijk niks aan doen. Dat is gewoon of het is er of het kan niet.
0: Ja, ja, exact. Ja. Mm. Dus we hebben dat wel onderzocht natuurlijk. Maar gelukkig kon het in Heergewaard wel. En verwarmen we daar nu heel veel appartementen en andere bedrijven.
1: Ja. Mede mogelijk gemaakt door Burg Group.
0: Ja.
2: Ja, ja, ja. En daar zijn we ook, toen dat opkwam en dat warmtenet werd aangelegd, wij waren ook de eerste die daarop op meededen.
1: Daar liep je echt op vooruit, op de troepen. Als je het hebt over recycling, meer dan 80% van het afval bij jullie wordt gerecycled op dit moment. Wat zit er dan in die laatste 20% wat nog lastig is?
0: Stukje restafval, ja, dat zijn soms bepaalde plastics die moeilijk te scheiden zijn in de fabriek. Of bijvoorbeeld ook de haarnetjes die wij gebruiken. Die kunnen nog niet gerecycled worden. Soms hebben we ook haspels of weet ik het wat. Er komt natuurlijk van alles onze fabriek in.
1: Ja.
0: En dat is soms is dat lastig om dat te scheiden. En daarvoor werken we ook weer met onze leveranciers om aan te geven van hey, jullie brengen dit in een bepaalde doos. Maar die kunnen wij weer lastig recyclen. Dus kan het op een andere manier. En soms kan dat gewoon.
1: Ja, dus die laatste loodjes die zijn wel het moeilijkst tussen. Die zijn het zwaarste.
0: Ja.
1: Ook in dit geval weer.
0: Ja, zeker.
1: Nou moet ik zeggen, als je 80% al hebt, dan ben je natuurlijk al een heel eind, hè?
0: Zeker, ja.
1: Zullen we nog een businessvraag doen?
0: Kom maar op.
1: Ik zie jou angstig kijken, maar goed.
3: Voor welk vraagstuk zou jij de oplossing willen bedenken?
1: Ja, dit kan misschien wel iets met duurzaamheid te maken hebben. Patricia kijkt echt van, oh, geef hem niet aan mij. Dus Andrea, misschien een goed duurzaamheidsvraagstuk waar jij nog wel een oplossing voor zou willen bedenken. Misschien wel iets over waar we het net over hebben gehad.
0: Nou, wat ik altijd heel intrigerend vind, is hoe krijg je mensen ook mee in die duurzaamheidstransitie.
1: Mm-hmm.
0: Wij werken natuurlijk met heel veel collega's die ja, ook gewoon aan de lijn staan. Of de vorkheftruck chauffeurs.
1: Je hebt niet allemaal van zichzelf al wat met duurzaamheid lijkt
0: nee.
1: mij.
0: Nee, dus ik probeer ook altijd met iedereen te kletsen van hey, wat vind je nou belangrijk? Wat blijft bij jou hangen? Voor sommigen is dat dus inderdaad afval scheiden.
1: Ja.
0: Of goed omgaan met de elektriciteit. Daar hebben ze natuurlijk heel veel invloed op.
1: Ja.
0: En
1: duurzaamheid is ook wel gedoe, hè? Voor in de ogen van sommige mensen in ieder geval. Hebben ze dan niet dat als jij aankomt over dat ze denken, oh, daar komt hij weer, de duurzaamheidspolitie. Die gaat weer even vertellen wat wij moeten doen. Dat is werk moeilijker maken.
0: Ja. Ik hoop dat ik niet te streng ben.
1: Nee, maar dat kan wel soms wel zo overkomen, toch?
0: Ja, natuurlijk altijd als je iets anders moet doen dan hoe je het gewend bent. Dat is voor iedereen lastig.
1: Ja.
0: En daarom zeg ik ook, het hoeft ook niet van vandaag op morgen. Probeer ik ook goed te luisteren. Wat leeft er al in de organisatie en hoe kunnen we daar ook bij aansluiten?
1: Patricia, je wilde aanvullen?
2: Nou, wat toch een beetje, ik denk als je nu kijkt naar energiecongestie en wat natuurlijk een heel groot topic is,
1: ja.
2: In heel Nederland ongeveer, dan denk ik, er zou zoveel meer mogelijk zijn als er samenwerking gestimuleerd wordt binnen gemeenten, binnen bedrijventreinen.
1: Ja.
2: Dan kom je volgens mij echt veel verder.
1: Zouden jullie daar ook een voorbeeldfunctie in willen spelen? Om te laten zien van kijk jongens, zo doen wij het. Misschien kunnen jullie hier ook weer wat van leren. Bij gemeenten bijvoorbeeld of andere bedrijven.
2: In feite zou dat wel kunnen. Ik weet je, uiteindelijk met het warmtenet doen we dat natuurlijk ook.
1: Ja, dat is een voorbeeld.
2: Ja.
1: Ja, maar ook misschien op andere vlakken nog. Hè? Van kijk.
2: Ja, dat klopt. Als je überhaupt denk ik, als je gewoon mensen bij elkaar stopt en kijkt van hoe kunnen we elkaar versterken? Wat kunnen we brengen? Ja. Overigens in Heergewaard zijn we ook, of zeg maar in de regio, zijn we ook met een aantal foodbedrijven, zijn we dat gesprek aangegaan.
1: Dat gaat wel de goede kant op.
2: Ja.
1: Ja. Zometeen gaan we het verder hebben over jullie toekomstplannen. En ook over de innovaties die jullie nog in jullie schild voeren. Althans, voor zover je erover kan en wil praten natuurlijk. Maar eerst, Last Frequencies en Yannick Davy uit België. Met Reality, moet ik het wel goed uitspreken natuurlijk. Reality hier bij New Business Radio in Let's Talk Business. Decisions as I go, to anywhere I flow. Sometimes I believe.

0: de laatste inzichten.
1: New Business Radio, voor business shapers.
2: Je luistert naar New Business Radio. Dit is Let's Talk Business met vandaag een zoetzure uitzending, zou je kunnen zeggen. Want ik praat met een producent die jaarlijks honderden miljoenen liters limonadesiroop en azijn produceert. Burg Group. Patricia Surendonk is CEO en Andrea Bolhuis is duurzaamheidsmanager. Allebei hier in de studio. En we moeten het even hebben, dames, over innovatie. Want als jullie daarover praten, gaat het dan vooral over nieuwe producten of juist over slimmere producten? Patricia.
3: Het gaat in eerste instantie ook over processen. En als je azijn in een flesje koopt, er zitten 5% zuurgraad in. Wij maken 24. En dat is een heel belangrijke asset, om het zo maar te noemen. Ja. Dat we dat verder omhoog krijgen.
2: Oké, dus het zit echt in dat produceren.
3: Ja.
2: Meer. Ja. Ja. Dus is het ook nog ooit de bedoeling om nog meer producten te gaan fabriceren? Anders dan azijn en limonade?
3: Zeg nooit natuurlijk, maar het zou niet logisch zijn.
2: En waarom niet?
3: Omdat wij echt wel onze focus hebben op deze twee productlijnen. En daar dan meer in de breedte. Kijk, uiteindelijk, als je naar natuurazijn kijkt, dat is natuurlijk een product wat je als levensmiddel, hè, wat je in je eten gebruikt, maar ook als schoonmaak. Dus daarin heb je ook al een heel breed palet eigenlijk, wat je ermee kan doen.
2: Ja, dat is zeker waar. En limonade is natuurlijk ook gewoon lekker.
3: Hè?
2: Dat,
3: ja, precies.
2: Dat helpt ook mee. Maar is het zo, daar zat ik in de voorbereiding over na te denken. Een bedrijf met twee pijlers, dat kan natuurlijk ook kwetsbaar zijn. Als in, je hebt twee producten, als opeens de azijnmarkt, als daar iets in gebeurt, en ik zou niet weten wat, maar of de limonademarkt, hè, de suiker of suikerhoudende dranken, dat er weer iets mee gebeurt. De impact is natuurlijk wel groter dan als je 10 producten hebt.
3: Dat klopt. Maar goed, uiteindelijk is het wel zo, als je naar onze siroop kijkt, zijn wij ook heel goed in 0% suiker.
2: Kijk, ja.
3: Dus
2: ja.
3: Daar lopen wij ook voor op. Ik denk dat we heel goed zijn, en dat zie ik ook bij onze klanten, in de goede smaak ontwikkelen.
2: En juist die focus helpt dan eigenlijk, zeg je.
3: Ja.
2: Wat is nou een innovatie, Andrea, waar de consument vrijwel niets van merkt, maar achter de schermen een heel groot verschil maakt?
4: We zetten veel in op energieefficiëntie. Mm-hmm. Dus veel nieuwe machines. Maar ook voor onze verpakkingslijnen zorgen we voor veel innovaties. Dus we hebben nu net een nieuwe flesontwerp geïntroduceerd. Ja, je ziet er als consument niks van. Maar er zit veel minder plastic in. Mm. Dus dat is ook veel duurzamer.
2: Ja, dus dat zijn echt van die slimme dingen.
4: Ja, ja. Exact.
2: En als je, ik begreep ook azijn, hè, als een smaakversterker gebruikt kan worden, dan kan je minder zout in je eten gooien bijvoorbeeld.
4: Daarvoor werken wij samen met de Nierstichting. Mm. Dus azijn is heel grappig. Als je dat door je eten gooit, dan haalt het eigenlijk de andere smaken wat meer naar boven. Het is niet per se dat het dan zuurder wordt, maar juist eigenlijk lekkerder, waardoor je minder zout nodig hebt.
2: Mm. Oké, dus dat zou een goede oplossing kunnen zijn op die manier. De Nierstichting, ja, die is daar blij mee, begrijp
4: ja,
2: ik.
4: Ja, dat is dus heel goed voor je nieren om minder zout te eten. Hmm. En dus meer azijn te gebruiken.
2: Heb je nou nog, we hadden het net over de duurzaamheidsdoelstellingen en ambities. Er zijn er al een hoop waargemaakt. Ze zijn B Corp gecertificeerd enzovoort enzovoort. Maar zijn er nou nog ambities die jullie nog niet hebben kunnen waarmaken, ondanks alle inspanningen?
4: Uiteindelijk zou ik natuurlijk heel graag volledig klimaatneutraal net zero willen zijn. Dus dat je helemaal geen CO2 uitstoot.
2: Dat is wel heel moeilijk, toch?
4: Dat is heel moeilijk. En daarvoor heb je ook je hele keten nodig. Dus dat is ook echt een samenwerking. En daar werken we ook hard aan. Dus hopelijk kunnen we daar ook echt wel de komende jaren stappen gaan zetten.
2: Heb je daar een soort doel voor? Van nou, in dat jaar willen we echt net zero zijn?
4: We hebben daar nog geen concreet doel voor. We zijn altijd een beetje een bedrijf die gewoon gaat rennen voordat we allerlei procedures en doelen zetten.
2: Dat is echt het familiebedrijf idee, hè?
4: Ja, exact. Dus we werken wel met heel veel leveranciers aan die reductie. En we zien daar ook echt voor onze eigen scope 1, 2 uitstoot. Die hebben we al met meer dan 90% gereduceerd. Maar in die samenwerking, in die keten, daar moeten we echt nog stappen zetten.
2: En is dat überhaupt, we hadden het net over dat die laatste loodjes het zwaarst wegen, hè, op andere vlakken dan nog, maar misschien ook wel op dit vlak. Is dat überhaupt op een gegeven moment nog te doen? Of wordt het op een gegeven moment gewoon te duur, te moeilijk om die laatste stap te zetten voor een bedrijf? Je zijn uiteindelijk wel een bedrijf, hè? Je moet wel winst blijven maken natuurlijk.
4: Ja, nou dat gaat zeker een uitdaging worden. En tegelijkertijd denk ik ook van ja, we gaan er gewoon aan beginnen. En met elkaar ook inspireren. Om die stappen te zetten. En uiteindelijk zie je ook dat er gewoon veel innovatie is. Ja, ik heb er wel vertrouwen in.
2: Oké, nou dat vind ik een geruststellende gedachte dat jij er vertrouwen in hebt. Patricia, hoe zit dat bij jou als CEO?
3: Ik heb er ook vertrouwen in.
2: Ja.
3: En Andrea zegt dat goed, weet je. Uiteindelijk zijn wij gewoon wel van aanpakken en beginnen. En dan zien we gaandeweg ook wel waar we tegenaan lopen. En hoe we dat dan ook weer kunnen oplossen.
2: Ja.
3: En uiteindelijk zijn er heel vaak verschillende oplossingen mogelijk voor een probleem, om het zo maar te noemen.
2: Ja, en noem eens een voorbeeld van een probleem waar jullie tegenaan zijn gelopen in de afgelopen jaren, waar je toen uiteindelijk toch nog met een omweg misschien uit bent gekomen.
3: Nou, ik denk als je kijkt, eigenlijk toen wij bijvoorbeeld zijn begonnen met AirPet.
2: AirPet?
3: Dus een gerecycled pet.
2: Ah, zo, ja.
3: In onze kent. Nou, in het begin kregen we dat eigenlijk niet goed over de brug. Uiteindelijk hebben we gezegd van, nou, weet je, we gaan gewoon beginnen. En dan toch op die klant. Eigenlijk met die klant het gesprek aangaan van, weet je, wij zetten deze stap als eerste. Doe toch vooral mee. En uiteindelijk zie je dat er dan wel wat gaat gebeuren.
2: En dan is in dit geval de klant, zijn bijvoorbeeld de private label-achtige dingen waar jullie voor werken.
3: Supermarkten.
2: Of de supermarkten. Ja.
3: Ja.
2: Die uiteindelijk dan zeggen, nou vooruit, doe dan maar.
3: Dan toch of overtuigd raken of zelf natuurlijk vanuit andere richtingen ook daarmee aan de slag gaan. En sowieso denk ik, als je kijkt in de keten, de samenwerking met transporteurs en het gesprek aangaan over hoe kunnen we verder verduurzamen. En bijvoorbeeld dingen met HVO-diesel of met elektrisch rijden, trucks is nog wat. En daar zie je dus, dat is best wel ingewikkeld.
2: Ja.
3: Maar goed, wat kan je dan anders doen?
2: Ja, ja.
3: Dan toch in die diesel bijvoorbeeld.
2: Waar staat Burg Group over 5 jaar, over 10 jaar?
3: Dan zijn we aardig opgeschoten in die positie van 3 naar 2.
2: Dus je bedoelt even terug naar het begin 1. van de uitzending. Ja, van een van de grootste ter wereld als het om aan zijn productie gaat.
3: Ik hoop dat we in Europa nog wat verder gegroeid zijn. Ook in locaties. En dat we natuurlijk een heel hoop van onze doelstellingen die we nu hebben, waar we nu heel hard aan het werk zijn op duurzaamheidsgebied, dat we die verder gerealiseerd hebben. Maar dat we ook weer nieuwe doelstellingen erbij hebben.
2: En noem er eens 1. Heb je al iets in je hoofd? Je denkt, nou, dat zou toch wel een mooi idee zijn.
3: Nou, ik denk, kijk, een belangrijk topic op dit moment is water.
2: Mm-hmm.
3: Waar we ook nog best wel wat, zeg maar, wat kennis voor op moeten doen. Onderzoek moeten doen. En zullen moeten kijken van, ja, wat zouden we daar anders kunnen doen om daar toch in feite ook minder van te gebruiken.
2: Mooie doelstellingen, mooie ambities en een mooi gesprek. Dank jullie wel allebei voor dit gesprek. Patricia Surendonk, CEO, en Andrea Bolhuis, duurzaamheidsmanager van Burg Group. En dat was het alweer voor deze Let's Talk Business. Ik hoop dat je genoten hebt en er ook wat van hebt opgestoken. Ik wens je nog een fijne dag en tot de volgende.
0: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
5: Iedereen praat mee.
0: Dit is New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat en dat je niet...
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
6: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
6: Newsflash.
7: De laatbetaalde facturen zorgen voor financiële druk bij kleine ondernemers. Uit onderzoek van financier Bridge Fund blijkt dat 8% van de financieringsaanvragen wordt gedaan om de periode te overbruggen waarin ondernemers nog op hun geld wachten. Ook eigen spaargeld wordt regelmatig ingezet. 14% van het geld dat binnenkomt op zakelijke rekeningen is afkomstig van een privé of andere eigen rekening. Vooral ondernemers in de bouw vragen vaak financiering aan. En opvallend is verder het verschil tussen mannen en vrouwen. Hoewel bijna 4 op de 10 ondernemers vrouw is, komt slechts 1 op de 5 financieringsaanvragen van een vrouwelijke ondernemer.
8: Alles weten over hoe mens, werk en technologie samen optimaal tot hun recht komen?
9: Hoe kan innovatie door ICT en AI jouw organisatie en je medewerkers verder helpen?
8: Over hoe IT de samenleving echt beter en veiliger maakt? Waar liggen de kansen en wat brengt de toekomst? Leer van experts die alles weten over People Work Technology.
9: Elke vrijdag van 2 tot 4.
8: Op New Business Radio met Richard Bordes. Wil je meer weten of andere afleveringen beluisteren? Ga naar NewBusinessRadio.nl voor meer info.
10: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
11: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio.

of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.

of tegen je? Sam Altman en Elon Musk bepalen alles. Of toch niet? Wie en wat kunnen we nog vertrouwen? Maar ook, welke AI-hype kun je negeren? En welke ontwikkeling verandert straks jouw hele business? Tom Jessen, Job van den Berg en Remy Gieling. Drie stemmen, één doel. AI begrijpelijk, praktisch en strategisch relevant maken. Geen toekomstmuziek, dit gebeurt nu. AI.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
4: Hey ondernemer, 22 september vindt het NL Groeit jaarevent plaats. Changemakers. Met een spectaculair programma waaronder topondernemers Adriaan Mol van Molly, die bijna nooit spreekt, Sharon Hilgers van My Jewelry, visionair Jan Rotmans en vele andere keynotes en breakouts. Inspiratie en learning. De beste dag om aan jezelf te werken. Meld je aan via nlgroeit.nl.
3: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
5: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
6: In verschillende studentensteden in Nederland worden deze zomer gratis meubelmarkten gehouden. Studenten kunnen daar gebruikte meubels, lampen, pannen en servies meenemen die anders mogelijk bij het afval zouden belanden. Volgens Zero Waste Nederland kwamen op eerdere edities in onder meer Delft, Groningen en Rotterdam veel studenten af. Het initiatief speelt in op een bekend probleem aan het einde van de zomer. Namelijk vertrekkende studenten die hun spullen wegdoen, terwijl nieuwe studenten die juist goed kunnen gebruiken. Zero Waste Nederland wil daarom dat meer studentensteden zich aansluiten.
1: Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow. De leiders van morgen hoor je nu. Dit is Move On Up bij BusinessWise en New Business Radio.
7: Ja, some have it all. Een brein om econometrie mee te studeren en dan ook nog eens een goede kop. Sterk ontwikkelde social skills. Niets staat je dan natuurlijk in de weg om bijvoorbeeld CIO te worden bij een mooie club. Zou je denken, dacht hij ook. Toch liep het anders. Fijn dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Move On Up, waarin ik de toptalenten van het Nederlandse bedrijfsleven spreek. Hoe maken ze carrière? Waar lopen ze tegenaan? En wat kunnen jij en ik daarvan leren met deze week in de show vanaf de BusinessWise redactie, Vincent Bons, teammanager Business Intelligence and Research bij het Centrum Indicatiestelling Zorg en, niet te vergeten, co-founder van startup Terabytes.
8: Dankjewel.
7: Vincent, welkom.
8: Ja. Ja, maar fijn om te horen. Ik dacht altijd kop voor de radio, maar blijkbaar
7: mag dit ook. Nee. Zeggen we wel. Beauty, brains, social skills.
8: Vincent. En bescheiden. Dat is het mooiste.
7: En je zou denken, op papier heb je het allemaal. Heb je ook nog een zwakke plek?
8: Van mezelf? Nou, de liefde. Sommige hebben mansliefde. Ik heb vele mooie relaties mogen hebben. En nog niks definitiefs. Dus dat is altijd mijn blijvende zoektocht. Om de ultieme partner in te vinden. En voor de rest zwakke plek, dan moet je even zo bescheiden proberen over te komen met een sollicitatiegesprek.
7: Ja, ja, precies.
8: Te perfectionistisch. ik wil te veel. Ik denk te veel aan mensen. Nee. Ja.
7: Mijn tweede vraag zou zijn van, is er iets waarvan je nou zegt, joh, mij moet je daarvoor niet bellen? Dan kun je beter.
8: Een voorbeeld is, ik vind het soms moeilijk inderdaad. Ik heb zelf geen social media en ik ben zeker aanwezig bij feesten en partijen. Ik denk dat zowel collega's als vrienden dat knikkend kunnen beamen. Maar eigenlijk op die plek mezelf eigenlijk naar voren brengen en schouderklopjes geven. En eigenlijk op een bepaalde manier, wat ik nu ook zie met mijn eigen bedrijf, het stuk koude sales oppakken.
7: Ja.
8: Dat vind ik moeilijk. Dat is gewoon bij mij een soort van grens. Van, dan voel ik van, hey, dan ga ik bij mensen hun ruimte zitten. Die zitten helemaal niet op mij te wachten. Puur mentaal stukje natuurlijk.
7: Ja.
8: Maar dat vind ik lastiger. Ja. Maar als we dan aan tafel zitten, dan heb ik zo passie voor wat we doen en ons product. Dan komt het er echt juist in volle glorie weer uit.
7: Grappig. Ja, ik bedoel, we hadden het er net vlak voor de uitzending al een beetje over. Ik ben natuurlijk een zzp'er. Ik moet ook mezelf op de markt zetten. Dat, daar moet je een drempeltje voor over. Maar dat heb jij dus ook.
8: Ja. En ik langzaam lukt dat een beetje. Ik vroeg het ook niet zo niks aan jou. Van, hoe heb jij dat gedaan? Ja, het is er wel een. Want het voelt in dat gebied alsof ik een soort van ongevraagd bij mensen eigenlijk voor de deur kom. Ik voel me bijna een Jehovens getuige dat ik inderdaad mijn voet tussen de deur ga stoppen en niet iedereen op je zit te wachten. En dat is een misvatting.
7: Ja.
8: Dat merk ik zelf ook uit die gesprekken. Is dat het vaak juist wel op je zit te wachten of dat je ze juist kan helpen.
7: Ja, weer dan een beetje last van het imposter syndroom?
8: Ja, zeker. Dat heb ik zeker ook wel zeker het begin van mijn carrière ook gehad.
7: Ja.
8: Zeker in mijn eerste consultancyperiode dat ik binnenkwam en dacht, ik kom net uit mijn studie. Wat weet ik nou van het zakenleven, financiële wereld.
7: Ja.
8: En dan zeker ook wel zwaarder gehad dat je denkt, ik doe maar mijn best. Alleen dat is langzaam wel weggegaan. En merk ik ook, is dat je op een gegeven moment genoeg hebt gedaan. Dat je wel vertrouwen hebt van, dit kan ik wel, dit lukt me
7: precies.
8: Wel.
7: Ja. Het grappige. Het imposter syndroom vaak toegeschreven aan vrouwen. Ik zeg altijd, als dat een typisch vrouwelijke eigenschap zou zijn, ben ik transgender. daar kunnen we elkaar aan de hand in schudden, Vincent.
8: Mooi. Transgenderkast.
7: Ja. Precies. Zo woke zijn we nu.
8: Leuk. Weer een ontdekking. Ja.
7: Drie jaar geleden was jij nog senior manager data analytics bij EY.
8: Ja.
7: Anderhalf jaar geleden nog was je head of data and digital bij, jazeker, de hypotheker.
8: Mm-hmm.
7: Stevig commercieel profiel.
8: Ja.
7: Hoe is het dan om nu bij het Centrum Indicatiestelling Zorg te werken?
8: Ja. Ja, dat is een hele andere tak van sport eigenlijk.
7: Ja,
8: dat is eigenlijk wel deels bewuste keuze ook geweest. Mm-hmm. Daarin kijkende van, ik ben een eigen bedrijf opzetten. Wat wil ik ernaast doen? Ik had even een jaar waarin ik onze start-up ging opzetten. En daar ook voor mezelf eens een keer ging kijken van, hoe is het om eens na al die jaren vlammen niet zo zwaar te werken. Hoe bevalt me dat?
7: Ja.
8: Ook een soort van mezelf ontdekken. Van, kan ik dat als ik niet een duidelijke stip heb staan? Goed bevallen. En ik merkte dat ik ook een beetje die kant van mezelf miste. Die juist wel van dat vlammen houdt. Ik hou ervan om een hele dag door elk kwartier een meeting te hebben. En dingen voor elkaar te krijgen. Vind ik heel leuk. En toen eigenlijk ben ik weer gaan zoeken naar werk. Raakte ik in gesprek met CZ. Ik moet eerlijk ook bekennen dat ik het nog niet kende.
7: Nee.
8: Ik wist het nog niet eens. Maar
7: velen denk ik, want wat doet het Centrum Indicatiestelling Zorg?
8: Ja, dat is eigenlijk de poortwachter. Zo wordt het deels genoemd. Maar het is eigenlijk de instantie die een indicatie maakt van of iemand, wat voor type permanent of langdurige zorg er nodig is. Dus vooruit jongeren inderdaad met bijvoorbeeld een geestelijke of lichamelijke beperking. Maar ook bij ouderen of vanuit een casus dementie bijvoorbeeld.
7: Ja.
8: En dit is eigenlijk de instantie die eigenlijk bepaalt van, wat voor indicatie is er nodig en wat zit er voor profiel aan, ook qua kosten die daarbij komen kijken.
7: In algemene zin bedoel je, begrijp. Dus niet voor, het is niet voor specifiek voor je, ik krijg wat dat je gaat het niet voor een persoon doen, maar je gaat gewoon
8: beleid vanuit het is van, nee vanuit het beleid ook persoonlijk. Dus inderdaad, stel er is wat, zijn er onderzoekers van het CIZ inderdaad die langskomen om die indicatie op te halen van, wat is het geval, en dan heb je eigenlijk bepalers die ook vanuit eigenlijk dat de manier hoe dat wordt neergezet, dat zij ook de bepaling doen. Dus zeker, juist individueel. Dus ook heel, een soort van één positie binnen de hele langdurige zorgketen.
7: Mm-hmm.
8: Wat ik bijster interessant vind, ook vanuit een dataperspectief. Want daardoor zie je ook heel veel, kun je heel veel signaleren ook op de langdurige zorg.
7: Ja, want als je hebt je econometrie gedaan. Data is jouw ding, zou je kunnen zeggen. Althans, daar ben je goed in, veel ervaring in. Je bent nu team manager business intelligence en research. Dus wat inderdaad, wat gaat er mis als jij je werk niet goed doet.
8: Wat gaat er mis? Nou, het mooie is, dat vind ik het belangrijkste als leider. In de kern zou er niks mis moeten gaan. Want de kracht die je bent is eigenlijk je team. Dus ik moet er eigenlijk voor zorgen dat wij het voor elkaar kunnen krijgen. Dat alle, moet je even kijken van het stuk na de indicatiestelling. Van alle data die is qua rapportages, qua inzichten. Maar ook richting andere instanties. Bijvoorbeeld richting een VWS of een CBS. Mm-hmm. Is dat zij goed geïnformeerd kunnen worden. Om daar weer nieuwe prognoses, indicaties en ook misschien veranderingen door te voeren. Dus eigenlijk is het belangrijk. Wat we hebben is dat ik neer moet zetten van hoe ziet je hele data-architectuur eruit? Hoe ziet het landschap eruit? Mm-hmm. Wat voor data hebben we? En ook wat is onze stip op de horizon? Hoe belangrijk is het? En daar ben ik net mee begonnen, nu mee bezig. En het interessante vind ik is te kijken van naast het dataperspectief, wat ook veranderd is de afgelopen jaar. Vroeger was data een gegeven. Mm-hmm. Daarna is het gekomen van we moeten er wat mee. Ook zeggen vanuit AVG. En nu is het eigenlijk ook het omgekeerd maken van wat is nou de waarde van data? Want je ziet ook met de AI opkomst. En opkomst is het dan niet meer. Het is er. We zitten er. En dan wordt AI heel erg gebruikt als een vertaling van alle bakken data. Van wat doen we ermee? Ja. Nieuwe modellen, inzichten. Nou, dat moet wel zuiver zijn. Dus dan is de kern en je basis is. Wat is je data? Hoe is die op orde? En hoe zorgen we ervoor dat dat altijd goed gebeurt?
9: Ja.
8: Met ook inderdaad, wat mag er niet? Vanuit een AVG-perspectief, vanuit een wetgeving.
9: Ja, maar is het ook, want ik vind het dan nog even geinig om even te begrijpen. Hè? Want je hebt er stel voor. Ik neem even mezelf als voorbeeld. Stel, ik heb iets. Ik heb zorg nodig. Ja. Moet een indicatie worden gesteld? Ja. Moet een arts naar kijken en die moet zeggen diagnose stellen?
8: Ja. Ja, dan wordt een diagnose. Je hebt de medische kant. Dus de diagnose wordt er gesteld. Er wordt gekeken inderdaad naar van wat zijn de randvoorwaarden die je hebt. De context. Welk stadium zit je? Ja.
9: Ja, maar dat gebeurt vanuit dat centrum indicatiestelling, begrijp ik. Die hebben medici ook. Die stellen de indicaties. En ik kan me voorstellen dat je van alle mogelijke aandoeningen en patiënten weer data verzamelt. En dan weer gaat kijken naar op basis van die data weer kunt komen tot nog betere indicatiestellingen misschien. En nog effectiever. Is dat een beetje waar ik het moet zoeken?
8: Enerzijds is gewoon de data puur voor het individu. Want het enige waar je op gebaseerd is van hoe zorgen we dat een individu een zo goed mogelijk en passende permanente zorg krijgt. Mm-hmm. Twee is, maar dan moet je natuurlijk rekening houden. Er zitten ook heel veel medische gegevens bij. Ja. En AVG technisch mag je er heel veel niet mee. Dus dan is het ook kijken van hoe kunnen we op het grote geheel zonder dat je individueel terug kan redeneren dat het iemand is. Ja. Dus dat is altijd. En dat is best een zoektocht. Dat valt mij ook op. Dat is echt, ben ik heel positief als hoe goed dat ingeregeld is. Mm-hmm. En hoe eigenlijk vanuit de overheid, semi-overheid, juist heel erg goed wordt gelet op van wat mogen we met data.
9: Ja.
8: Maar daar is inderdaad een zoektocht van wat kunnen we er wel mee. En dat is natuurlijk een scheidslijn die je nu ziet. En dat zie je, heb ik ook in de financiële instellingen gezien. Je hebt nu eigenlijk een heel groot besef binnen de samenleving van het stuk AVG, dus mijn data, wat mag er wel, wat mag er niet mee. Mm-hmm. Maar ook heb je nog een behoefte van maar wat kunnen we met die data en hoe gaat het ook het grote geheel en het individu helpen. Ja. En dat is wel een wisselwerking. Ja, dat vind ik ook heel leuk.
9: Ja, dat is een soort spanningsveld inderdaad.
8: Heel, en het is niet stoppend, want dit blijft.
9: Ja.
8: En wat je gaat dit ook krijgen, is de doorvoering van op een gegeven moment ga je niet echte data krijgen. Ja. Juist met AI. Van hoe koppel je dat? Hoe zorg je daar het individu in?
9: Ja.
8: Dus ik denk dat we nu op dataperspectief echt in een geweldige tijd leven. Ja.
9: Omdat er zoveel uitdagingen zitten. Er is zoveel mogelijk.
8: Vroeger was de computing, de hoeveelheid is eindeloos. Ja. Behalve dat het niet is. En op een gegeven moment zijn we nu vol aan het raken. En zitten we ook met van maar heel veel data hebben we helemaal niet nodig. Is troep, is dubbel, kan weg.
9: Ja.
8: Dus dat vind ik ook heel leuk om daar ook naar te kijken.
9: Centrum Indicatiestelling Zorg.
8: Ja.
9: Geen commerciële onderneming.
8: Nee.
9: Wel jarenlang in een commerciële omgeving gewerkt.
8: Ja.
9: Wat laat je achter als je die commerciële sector verlaat?
8: Nou, het grote verschil is de prestatiefocus. Ik heb een groot verschil. Ik vind het menselijk vlak het mooiste om te zien. Eigenlijk, het verschil is, ik zag in de commerciële wereld, echt de mensen die daar werkten, zaten daar echt wel meer vanuit een individueel perspectief. Van het stuk, het carrière die gemaakt kan worden, de arbeidsvoorwaarden of inhoudelijk. Zag ik nooit echt een groter gevoel of groter doel. Ik werk nu een aantal maanden, ben ik van gecharmeerd, is dat daar wel zit. Daar zit geen prestatie, daar zit geen bonusstructuur, daar zit geen afrekencultuur daarin.
9: Nee.
8: Zit wel, ik zit met mensen uit mijn team en die kijken niet alleen van de data, maar kijken ook van maar wat ik doe heeft impact hoe misschien wel mijn moeder of oma, maar ook überhaupt iemand een goede indicatie krijgen. En dat die zorg gewoon goed blijft.
9: Ja.
8: En dat
9: intrinsiek gedreven.
8: Gigantisch. Ja. Vind ik prachtig om te zien. En ik vind het leuk, want ik ik heb de commerciële kant gedaan. En daar is het prestatiegedreven gigantisch. Ja. Is het inderdaad. En dat vond ik heel goed. Ik ging daar ook goed op. Want ik ben daar ook wel van. Van hey, een soort van prestatie inzetten. Maar daar miste ik soms het menselijke element.
9: Ja, ik vind het wel grappig. Want ik bedoel, er zijn volgens mij heel veel commerciële organisaties bezig met ons purpose. En wat is ons verhaal? En willen onze mensen motiveren? Maar
8: ja, om het algemeen te maken zit ik altijd te kijken. En ik denk van ja, maar het belangrijkste daarin is. En dat miste ik daar. Is ik gebruik hem graag. De quote. Want hij is van mezelf. Dus ik ben er trots op.
9: Ja.
8: Nee, maar wat je ziet in deze tijd. Is dat heel veel mensen... zijn zichtbaar, maar heel weinig mensen voelen zich echt gezien. En dat merkte ik daar ook. Want uiteindelijk voel
9: in de commerciële sector.
8: In de commerciële sector zag je toch altijd, we zijn met groepen, we zijn. Dus ze zijn bezig met groepen, met elementen. Ja. En ik miste het menselijk deel. En dat zie ik dus nu gigantisch terug.
9: Mijn stelling zou zijn, is omdat men uiteindelijk daar in de commerciële sector niet wezenlijk in geïnteresseerd is. Omdat, precies wat jij zegt, het gaat om individuen en ik wil nog meer strepen op mijn schouder en nog meer bonus binnenharken. Even heel gechargeerd, hè?
8: Maar dat is ja. Ieder anders wel, maar het is wel grotere gemene deler.
9: En ook alle purpose verhalen en dat soort dingen. Ja, dat werkt alleen als je het echt voelt.
8: Ja. En hoe ga je dat voelen?
9: Ja precies. En daar hebben we goed. Oké, zijn we het weer eens. Fantastisch.
8: Dus
9: mijn volgende vraag was, wat krijg je ervoor terug? Maar die heb je beantwoord. Jij zegt, joh, ik werk met collega's die hebben intrinsieke motivatie.
8: Ja.
9: Doen het niet alleen maar omdat ze hun werk leuk vinden, maar ook wat kan ik betekenen?
8: Ja.
9: Heb jij dat dan ook?
8: Nee, totaal niet.
9: Nee.
8: Nee, ik heb het wel. Nou, het grappige is, ik heb het altijd al in mijn geest. Ik heb best de keuzes die ik gemaakt heb nu toe was inderdaad ook, waar wil ik heen, carrière. Ik heb altijd een leiderschapsambitie, die groeide bij mij. Mm-hmm. Maar ik heb ook altijd in mijn achterhoofd gehad van, ik wil ook iets terug doen. Mijn moeder heeft op mijn 6e een herseninfarct gehad. Mm. Hebben wij niet per se langdurige zorg nodig gehad, want zij kon gewoon bij ons wonen. Maar hebben wel best wel van facetten van het zorgstelsel in Nederland gebruik kunnen maken.
9: Hoe zag dat eruit dan? Wat moet ik me daarbij voorstellen?
8: Als in het hoe dat bij ons in het gezin ging of hoe haar
9: het herseninfarct. Ja. Jij was hoe oud was je?
8: Ik was 6 jaar. Ja, 6 jaar. Gebeurde voor mijn neus. Was tijdens Kerst en kwam ze binnen en stond de mond scheef en viel zij in de kerstboom en rende ik naar de keuken om mijn vader te vertellen van het gaat niet goed.
9: Ja.
8: En toen was het hijsa.
9: Donderslag, heldere hemel.
8: Ja, dit was uiteindelijk mijn ouders ook langer wezen achterhalen. Wat is het? Misschien was het wel te maken met de toenmalige pil, een nieuwe versie. Allemaal zoeken. En ook, ja, dat is natuurlijk altijd pijnlijk. De kennis toen was iets lager. Dus er werden geen bloedverdunners gelijk toegepast. Mm. Nu, een van mijn exen die bijvoorbeeld in de gezondheidszorg vertelde al van ja, nu zou je gewoon gelijk ram je er bloedverdunners in.
9: Ja.
8: Omdat die bloedingen meevallen. En dan had het veel korter geweest dat propje naar hersenen zat. Nou ja, nu was het langer.
9: Ja. En met welk gevolg?
8: Mijn moeder, het allerbelangrijkste vind ik vooral, is ze leeft nog. Ik hou zielsveel van die vrouw. Maar ze heeft wel effect gehad op haar fysiek. Dus haar linkerkant is op een gegeven moment verlamd geraakt. Mm-hmm. En ze kan nog lopen, wat moeilijker. En soms inderdaad met een stukje korte termijn geheugen is soms wel wat beïnvloed. Mm-hmm. We leven ook met een... ik heb 3 broers. Of 2 broers. Mm-hmm. Dus we leven met een mannengezin.
9: Ja.
8: En humor is daar hoog. Dus het is altijd af en toe echt wel snel. Dat je op de helft van de tijd denkt van de ene grap moet de ander nog overstemmen. Nou, daar ook af en toe. Alleen...
9: Wat is vanaf dat moment? Je moeder is dus, die heeft het herseninfarct gehad. Ja. Is daar nooit helemaal van hersteld?
8: Nee, niet volledig. Het is inderdaad zeker revalidatie gehad, maar altijd inderdaad elementen die blijvend waren. Ja.
9: Maar betekent ook dat ze vanaf dat moment niet meer de moederrol kon spelen? Of in ieder geval die je normaal gesproken zou wensen?
8: Er was soms ook gewoon de ruimte niet voor. Kijk, zij moest ook gewoon, 1, de verwerking zelf. 2, mijn vader moest in 1 keer een heel gezin. Die moest het inkomen volhouden. Een heel gezin moest hij op poot houden. En ook was op een bepaalde manier even een deel van zijn partner kwijt.
9: Ja.
8: Dus ook ruimte daarin voor even de rust en de emotionele kant was ook niet. Die moest ook gewoon door. Dus dat stukje, daar was gewoon weinig ruimte voor. Echt de emotionele en even dat tegensprek van, hoe voel je je bij iets? Ja, daar was gewoon minder tijd en ruimte voor.
9: Heeft het je geraakt als kind?
8: Dat ik me toen nog kon herinneren.
9: Ja?
8: Niet zwaar. Wat ik wel... Ik heb het meer achteraf gemerkt. Dus toen merkte ik het, had ik altijd over een gevoel. Ik ben zelf, heb ik wel heel veel een gevoelige snaar. En merk ook, vind ik ook heel leuk om juist wel die vraag te stellen. Van, maar wat doet het met je?
9: Mm-hmm.
8: Alleen, daar was minder ruimte voor. Want we gingen door. Dus ik merkte dat ik daarin af en toe een beetje vreemde eend in de bijt voelde thuis. Van, ben ik dan gek of ben ik raar? Dat ik toch op een bepaalde emotionele manier op dingen reageerde. Maar dat bleef dan intern.
9: Op wat voor momenten dan?
8: Nou, ja, we hadden bijvoorbeeld ook wel eens momenten dat we aan tafel zaten en het ook even vlak na het infarct wat moeilijker was. Dat bijvoorbeeld mijn moeder echt best wel emotioneel ook was. Mm-hmm. Maar ja, dat wisten wij als gezin, dat vonden we ook lastig. Dus dat was het maar gewoon dooreten en laat maar even. Of de momenten dat je daarna, wat ik hoop dat er nu wel zou komen, is een vorm van psychologische hulp. Dus dat er vanuit eigenlijk de zorg ook komt, dat er ook even sessies worden met kinderen worden gehouden. Van hey, ja, dit is nu gebeurd. Hoe beleef je dat? Wat is de impact daarvan? Ja, dat was niet. En dat is ook niet gek, want dat was in die tijd niet. Ook die psychologische kant is nu ook veel zwaarder geworden.
9: Precies.
8: Ja.
9: Ja. En jij zat dan dus aan tafel. Jij voelde daar dingen bij.
8: Ja, ik snapte het ook niet. Dus ik voelde het dan. Dus daarom, ik had er niet echt last van. Dat is lastig, maar ik voelde dingen bij. Ik vond het ook vreemd. Maar dan keerde je naar jezelf. Ja. Oké, dat zal het wel aan mij liggen.
9: Want je keek om je heen. Je zag je broers en je vader daar.
8: Ja, ja, ja. En daarna ook zeker. Dat is mooi. Op latere leeftijd ga je weer. Viel voor mijn broers ook op. Maar op dat moment, ja, had je niet over. Je wist niet beter. Ja. Je bent een kind. Ja.
9: Hoe heb je dat dan later? Want je zegt, dus ik probeer het even voor mezelf samen te vatten. Ja. Moeder, herseninfarct. Vader moet kar trekken.
8: Ja.
9: De drie broers, alles op de rails houden.
8: Ja.
9: Weinig ruimte voor emotionele verwerking. Daarvan.
8: Ja, voor zichzelf ook. En voor iedereen. Ja.
9: Ja. Hoe heeft je dat dan? Want je zegt later heeft me dat wel, is me dat wel dwars gaan zitten. Hoe is dat?
8: Nou, dat is eigenlijk op meerdere vlakken. Enerzijds kwam ik toen gisteren in mijn studententijd en begon ik ook mijn eerste vriendinnetjes te krijgen. Mm-hmm. En merkte ik dat die emotionele kant, dat daar veel meer ruimte voor was. Dat stuk, dat ik dat ook meer uitte in of humor of in aanwezigheid. En dat ik daar ook omarmd werd. Ik merkte dat ook in combinatie ook met vrienden, met vriendengroepen ook. Dat ik de mannelijke, masculine kant had, maar ook juist een vorm van, ja, is het feminien, is dat gevoelige kant, en dat die ook omarmd werd en dat het ook juist zorgde voor leuke gesprekken. En twee is, ik liep er ook tegenaan, want eigenlijk die struggle die ik bijvoorbeeld aangaf van, hey, dat je dingen voelt, maar dan eigenlijk het internaliseert en eigenlijk het niet kan koppelen, dus ook denkt van, ik ben raar, heeft bij mij ook wel aan het einde van mijn studententijd ook voor gezorgd dat ik best wel met anxiety en soms wel eens wat angstaanvallen te maken kreeg. Dus ook daar bewust toen mee aan de slag gaan, ook met psychologen. Van,
9: wat gebeurde er dan op zo'n moment?
8: Het was een combinatie, is dat er iets gebeurde en dat deed heel veel met me, maar kon het gevoel niet plaatsen. Mm. Dus vervolgens gedachtegang als van, wat gebeurt hier? Denk ik raar? Denk ik vreemd? Mm. En dat kan wel eens als je mensen die zich daarin kennen, dat je dan in zo'n spiraal in je hoofd kan gaan zitten.
9: Maar wat voor soort dingen gebeurden er dan?
8: Een mooi voorbeeld was dat rond mijn studententijd, op een gegeven moment, mijn vader, die kreeg ook last van een depressie. Nou, die kwam een keer langs, super mooie gesprekken mee, maar Brian begon met mij te dagen van, dat is er ook. Ik ben van mezelf een heel kleurig persoon, maar daar kan je ook in zitten. En daar dat je inderdaad wat dat betreft sommige dingen niet meer zo herkent of op een gegeven moment misschien de zin van het leven mist.
9: Ja.
8: En dan kan er eens een gedachtegang komen van, wacht even, ik heb eens een keer niet zo lekker gegeten. En dan kan het omslaan naar van, oh crap, ik heb niet lekker gegeten. Ja. Misschien vind ik eten niet meer lekker. Word ik niet meer gelukkig van eten. Oh crap, ik ben het gelukkig. En dat kan heel snel gaan dan. En dat is een voorbeeld van zo'n gedachtenstroom die plaats kan vinden.
9: Ja.
8: Waar je dan op een gegeven moment merkt van, ik moet daar een soort van houvast in creëren en vinden.
9: Ja. Dat is ook wel de makker, denk ik, van, want je hebt natuurlijk een goed stel hersens.
8: Ja.
9: Een krachtig brein. Maar dat krachtige brein kan je dan ook natuurlijk heel snel, pijlsnel de verkeerde kant op.
8: Nou, die neemt het ook snel over. Ja. En dat is het. Nou, het grappige is over het stuk, over de liefde, is dat kan daar ook wel eens plaatsvinden. Dat ik aan het daten ben en dat ik het gevoel versus het brein die allemaal dingen gaat invullen, dat is best wel lastig. En daarin ben ik best wel in gegroeid om dat los te kunnen koppelen, om dat gevoel te zien versus het brein.
9: Ja. Sterk gevoel, sterk brein, twee krachten die je dus met elkaar in balans moeten brengen. Of wat?
8: Nou, en keuzes.
9: Ja?
8: Op een gegeven moment moet je een keuze maken van wat vind ik het belangrijkst.
9: Ja. Maar hoe heb je, want voor mensen die hiermee worstelen met dit soort dingen, hoe heb je het er voor jezelf eronder gekregen of kunnen kanaliseren? Wat is daarin een...
8: Nou, het allermooiste is dubbel. Eén, er zit een vorm van acceptatie bij wie je bent. En wat er in je omgaat. En wat je belangrijk vindt. Dus ook dat stuk, je hebt heel veel meegekregen, rationaliteit. En die zie je ook in de wereld. En keuzes, bijvoorbeeld carrière die je maakt.
9: Mm-hmm.
8: En je hebt je gevoel, die af en toe ook best wel een goede raadgever is. En dat je daar eigenlijk keuze maakt. En twee...
9: Keuze in wat je volgt, bedoel je?
8: Wat je volgt, ja. En daar heb ik erachter gekomen van, wat ga ik mezelf het meest verwijten als ik straks op mijn sterfbed ligt?
9: Mm-hmm.
8: Het feit dat ik een rationele keuze heb gemaakt en gevoelsmatig eigenlijk daardoor het gevoel dat ik iets gemist heb.
9: Mm-hmm.
8: Of dat ik uiteindelijk, en dan echt niet de hele tijd, maar gewoon grote keuze gevoelsmatig uiteindelijk het doorslag heb gegeven.
9: Mm-hmm.
8: En dat het misschien rationeel niet de beste keuze was. En daar kwam ik achter van, maar dan ga ik het mezelf nooit vergeven als ik het vanuit rationaliteit doe versus vanuit emotie.
9: Ja.
8: Maar in het dagelijk leven heb je het continu die balans. Dus dan is het echt een keuze die ik gemaakt heb van hey, waar zijn de grote keuzes waar ik dan toch zeg van ik neem rationaliteit mee en ik neem gevoel mee en ik kies ervoor welke ik pak en wanneer ik welke pak.
9: Ja. En voor de grote dingen eerder ratio of toch eerder gevoel? Dan?
8: Gevoel. Als ik die er goed bij kan komen, als ik die geef, dan doe ik het wel, ja.
9: Juist.
8: En dat was bij een keuze voor CZ ook.
9: Juist. Goed. Privé. Kan het leven dus een onverwachte wending nemen?
8: Ja.
9: Beetje als geen ander. Maar ook in je loopbaan overkwam je iets wat je niet zag aankomen. Dat verhaal hoor je zo.
10: You show me a pay stub for $72,000 on it, I quit my job right now and I work for you.
11: Work a year for her and you can get a job at any magazine you want.
12: And now, for one last announcement of the night, I'm officially announcing I'm back. You better believe I'm back.
13: De scène van je leven.
9: Ik zie je echt kijken met een soort puzzeld gezicht.
8: Ik wilde een koppeling maken. Ja, welke film het was. Ja, een koppeling te maken van, hey, kan ook een plaats.
9: Nee, het is zijn filmset. Ik weet eigenlijk niet. Iemand heeft me een keer verteld welke het allemaal zijn eerlijk gezegd. Weet u het? Stuur uw antwoord in naar dpg. Goed. Nee, het is tijd voor de scène van je leven. Mm-hmm. Rubriek, als je vaker luistert, dan weet je het. Waarin ik mijn gasten vraag, joh, welke scène uit film of serie is je bijgebleven? De gedachte erachter is, ik sprak ooit een coach en die zei, ik laat al mijn coachies aan dezelfde film kijken. De scène waar ze op aanslaan vertelt mij iets over wat hun thema is. Dus ik denk, hé, dat trucje kan ik ook. welke scène, wat heb je meegenomen, Vincent?
8: Nou, dat is eigenlijk mijn lievelingsfilm. Eigenlijk in ons gesprek, we hadden natuurlijk ook elkaar eerder gesproken, kwam eigenlijk nog beter naar voren waarom die scène uit die film het is. De film is Forrest Gump.
9: Ja.
8: Echt, als mensen luisteren en niet gekeken hebben, gelijk eerste wat je vandaan moet doen is die film kijken. Geweldig.
9: Ja.
8: Kern natuurlijk van de film is iemand die wat dat betreft mentaal niet op het standaard niveau zit van iedereen. Mm-hmm. En continu met zijn neus in de grootste gebeurtenissen van de Amerikaanse geschiedenis terechtkomt.
9: Ja.
8: Geweldig.
9: Ja.
8: En eigenlijk de scène die mij altijd nog raakt, maar die ik het mooiste vind, is hij heeft de hele film door, heeft hij zijn grote liefde, Jenny. Mm-hmm. Die gaat het elke keer weg, elke keer iets anders, maar hij blijft elke keer continu verliefd. Op een gegeven moment hebben ze weer een ontmoeting. Ze hebben een aantal jaar daarvoor hebben ze eens een keer de liefde bedreven. En vervolgens komt hij binnen bij haar appartement. En zij zit in jochie, zit tv te kijken. En de hele film al is hij bezig en doet hij van alle dingen. En hij is gewoon lekker zichzelf.
9: Ja. En hij wil haar graag, maar elke keer is
8: het haar. En elke keer lukt het niet.
9: Nee, precies.
8: En het allermooiste moment wat gebeurt is, tot die tijd denk je ook elke keer van deze man, heerlijk, die leeft gewoon in een naïviteit. Die heeft helemaal niet door dat hij niet op hetzelfde denkniveau als anderen zit. Dus. En dan vervolgens komt de scène en dan geeft zij aan van dat jochie, dat is jouw zoon.
9: Ja.
8: En in één keer zie je iets gebeuren. Hij wordt emotioneel. Hij slaat om en zijn vraag is: is hij net als ik?
9: Dat klinkt zo. Laten we even luisteren.
14: Isn't he beautiful?
15: It's the most beautiful thing I've ever seen. But is he smart?
14: He's very smart. He's one of the smartest in his class.
8: Iedere keer.
9: Ja?
8: Raakt me iedere keer.
9: Ja?
8: Echt prachtig.
9: Ja? Wat meteen al, toen je het voor het eerst zag? Of,
8: Ja, en er is nog een tweede scène dat hij bij haar gaf. Dat vind ik ook mooi. Dat is meer de liefde erin. Ja. Nee, waarom? En de kern is, hij, één vind ik het prachtig in de film, maar ook de boodschap is. Je ziet in één keer als kijker dat hij zegt, is hij smart? Want hij weet dat hij niet smart is.
9: Hmm.
8: Hij weet al die tijd dat je die films te kijken van die vent is gewoon achterloos door het leven. Nee, hij weet het. Maar he doesn't give a shit. Hij is volledig zichzelf geaccepteerd zoals hij is.
9: Ja.
8: Hij is zich er bewust van, maar past zich niet aan. Hij blijft gewoon het leven doorgaan omdat hij weet wie en hoe die is.
9: Mm-hmm.
8: En daar in één keer laat hij zien aan de kijker, ik zo achterlijk ben. Ik heb dat echt wel door.
9: Ja.
8: Maar dit is gewoon wie ik ben.
9: Ja.
8: En dat vind ik het allermooiste wat is. Het raakt me omdat ik het zelf ook zoveel mogelijk zo wil leven. En het probeer ook daarin. Want je zit inderdaad in het hele leven allemaal vakken die we hebben. Je hebt vanuit je hoe je geboren bent, man, vrouw. Je hebt vanuit geaardheid. Het zijn allemaal hokken, maar ook in je werk. Van hoe moet je professioneel gedragen?
9: Mm-hmm.
8: Maar uiteindelijk ben je daar zelf.
16: Ja.
8: En de belangrijkste acceptatie daarin is van... Hey, hoe accepteer ik mezelf?
16: Het spreekt dus ook een soort verlangen uit inderdaad. Om jezelf te kunnen zijn en de moed te hebben dat te zijn. Er ook oké mee te zijn dat je bent wie je bent.
8: Ja.
16: Wanneer liep je er dan tegenaan bijvoorbeeld dat je daarmee worstelde?
8: Nou, wat ik wel bijvoorbeeld wel eens had is... bijvoorbeeld op werk had ik wel eens een keer. Ik weet dat nog. Ik kreeg in mijn consultancy-tijd... Nou, daar zijn allemaal beelden van. Maar daar heb je natuurlijk een bepaalde professionaliteit die je moet uitdragen. Want klanten betalen goud geld voor jou om daar aan het werk te gaan. Alleen ik heb van mezelf... ik vind het mooi het connectiestuk. Dus ik kreeg wel eens terug... in mijn beginjaar van... Hey, als een soort van feedback. Je hebt veel flair. Dus ik zei... Ja, oké. Okay. So what?
16: Negatief bedoeld.
8: Nou, dan was ik zo van... Ik zei, is er iets fout? Nee, maar let daarop. Ja. Een soort van, er zit scherp aan. Wat er gebeurde is dat vervolgens... Nou, ik nam niet op en ik was ook een beetje dat ik weer niet wist. Dus ik werd daarna meegenomen door een partner naar een klant. Ja. En ik weet nog goed dat we er zaten. Ik was dus alleen maar vanuit de inhoud aan het antwoorden netjes. En we lopen die zaal uit. Ik had ook nul energie uit die meeting gehaald. En we lopen die zaal uit en hij zegt... gast, wat was er aan de hand? Ik zo, hoezo? Hij zo... Wat was dit? Wat is dit droog? Wat was het inhoudelijk? Ik ken jezelf. Ik vertel hem dus van... Ja, ik heb dit terug. Hij zo... niet aantrekken, man. Dit is juist jouw kracht. Dit is juist waarom ik hier mee neem. Dus de hele reden dat jij hier zit... is dat jij die inhoudelijke kennis hebt... maar ook gewoon het stuk mens brengt... en even doorvraagt, even door durft te kijken. Dus laat dat los. Ja. En dat vond ik een mooi moment. Ik dacht... ik word juist geprezen om het deel wat ik breng.
16: Ja.
8: Maar niet iedereen zal dat ooit hetzelfde van houden. Nee. Dat is het.
16: Ja, precies. En misschien ook dus wel. Laat je niet te veel leiden door. Want de een zegt dit en de ander zegt dat. Het is altijd de eye of the beholder.
8: Dat is het. Ja. En er is een context. Dat is ook. Ik bedoel, ik ben een manager van een team. Als leider moet je echt wel rekening houden met mensen. En context. Ja. En snappen wie je bent. Maar je brengt wel jezelf.
16: Ja, want daarvan zeg je. Mensen zeggen ook wel eens. Authentiek is overrated. Hè?

0: verlicht. Maar ja, soms ook niet. Dus daar kun je rekening mee houden. Maar die andere grens, als dat te ver gaat, dan is emotie er weer. Als er iemand jouw grens overgaat, word je boos. Hm. En mensen gaan reageren op emotie. Maar de kern van boosheid is, wacht even, iemand is mijn grens overgegaan. Die wil ik gewoon wel echt aangeven en benaderen. En daar misschien iets mee doen.
1: Ja.
0: Dus eigenlijk, het is twee. Hou gewoon rekening. Snap jezelf. En snap ook niet dat het effect kan hebben. Kan je nog steeds voor kiezen dat je het doet. Want ik weet soms inderdaad bij plekken van, hey, dit wordt misschien in prijs staan, maar dit wil ik gewoon zelf. Vind ik leuk. Anders is gewoon emotie echt een goede raadgever. Want emotie, boosheid, verdriet is omdat er ergens iets geraakt wordt. Hm. Kijk daarnaar.
1: Juist. Mooi. Als ik me ga vervelen, dan ga ik ook altijd grappen verzinnen in meetings en dat soort
0: lekker
1: dingen.
0: Dus
1: ja. Dan moet je ook af en toe denken van ja, ik moet nu mijn mond houden, want anders word ik nooit meer serieus genomen.
0: Maar soms moet je ze wel maken, anders is het zonde. Ja.
1: Maar we gaan nu dan toch echt naar een, laten we zeggen, iets wat in ieder geval op het moment zelf door jou als minder grappig ervaren, zou ik zeggen.
2: Inspiratie, energie, ambitie. Dit is Move On Up met Gerben van Driel bij Businesswise en New Business Radio.
1: Ja, eerst te beginnen, want je bent zo ooit begonnen in de consultancy, hè?
0: Ja.
1: En als je dan kijkt naar jouw LinkedIn profiel, dan gaat het allemaal in rappe schreden omhoog. En toch ben je daar op een gegeven moment weggegaan.
0: Ja.
1: Waarom ging je weg bij MI?
0: Nou, die had ik altijd in mijn achterhoofd. Ik dacht, ik zou het voor mezelf, niet ten nadele van andere mensen die carrière kiezen, maar ik zou het raar vinden als ik later naast een CIO of CDO zit vanuit mijn vakgebied. En ik zeg, ik weet dat je door, maar ik snap wat je meemaakt.
1: Ja.
0: Ik denk, nee, ik heb altijd aan die advieskant gezeten.
1: Ja.
0: Ik wil ooit, en of het is een permanent of een uitstapje naar de business, wordt het dan genoemd. Dus eigenlijk naar de kant dat je daar zelf zit. Om echt alles mee te maken. Want daar zitten de HR-verantwoordelijken bij. Misschien zelfs dagelijks gezamen met systemen die niet werken.
1: Ja.
0: Echt te snappen.
1: Ja, maar dat echt te voelen, bedoel je?
0: Ja,
1: want je bent als consultant, begrijp ik, toch uiteindelijk toch een man aan de zijlijn.
0: Je maakt heel veel mee. Je gaat je heel veel inbeelden. Je laat heel veel voelen. Maar je draagt, dat is het mooiste, je draagt nooit eindverantwoordelijkheid. Want die leg je altijd bij de bepaler.
1: Ja.
0: Je geeft wel de adviezen. Je geeft de keuzes. En je advies. Ik zou die keuze doen, maar je voelt nooit de impact van die keuze.
1: Zit er ook niet een beetje de onzinnigheid dan van het vak consultant?
0: Nee. Waarom? Eén, er zit een bepaalde gedrevenheid bij die mensen. Het is gewoon een systeem. Daar komen mensen vanuit hun studie en die willen gewoon heel snel heel veel doen, heel veel zien. En dat kan daar. Voor mij was het ook echt de beste leerschool om in korte tijd heel veel plekken te zien. Dus dat is één. Dus voor je eigen groei zou ik altijd adviseren, doe dat even. Twee is, soms worden de beslissingen pas genomen als er een bepaalde naam bij staat. Dus soms wordt het ook gebruikt, consultancy, om een advies dat ze eigenlijk al weten, om er kracht bij te zetten richting leiderschap. Maar vaak leiderschap ook zegt van, ja, we willen toch een soort van naampje onder. Dus ik vind dat daar zeker meer naar de kunde van je eigen mensen mag zitten. Maar het kan helpen. En drie is gewoon handen.
1: Misschien is er stiekem dus ook een beetje imposter syndroom bij het leiderschap van een bedrijf. Dan zeggen van, huren een consultant in, om toch nog even te bekrachtigen dat we het toch echt wel goed zien. Maar goed.
0: Ik heb wel eens van die adviezen gegeven. Dat ik dacht, ja, dit is echt, ja. Ik ben het mee eens. En het is een goed advies. Maar dit had je zelf
1: ook
0: kunnen doen.
1: En dit wist je misschien op dag één dat ik binnenkwam ook wel. Alleen ik heb er dan nu een paar maanden over gedaan om het nog even te onderbouwen.
0: Hoort een beetje, ja. En niet om consultant. Ik denk dat het heel goed is, maar die zullen er vast die opdrachten bij zijn.
1: Ja. Maar dat voelde dus niet helemaal voor jou op een gegeven moment als...
0: Ik kwam er ook achter. Je hebt mensen die hebben een hele duidelijke stip te horen van hier ga ik heen werken. Ja. Bijvoorbeeld vrienden van me die in de geneeskunde zitten. Die weten, top, ik word chirurg, daar ga ik heen. Ja. Ik had dat niet. Dus ik ben eigenlijk mijn carrière gegaan van, ik ga gewoon dingen doen en kijken wat ik niet wil. En dan kom ik vanzelf meer op de richting die ik wilde. Nou, toen kwam ik op data analytics. Want ik heb eerst ook de IT-kant iets meer gedaan. Maar dat vind ik echt het leukst.
1: Ja.
0: Kan ook IT, maar dat is mijn sweet spot. En twee is, ik heb die keuze van, ga ik de inhoud door of ga ik meer management en leiderschap? En daar maak ik die keuze.
1: Juist.
0: En toen inderdaad wilde ik... En toen op een gegeven moment kwam er iemand, de CEO van de hypotheek, die kwam bij mij inderdaad in de lucht van, ik wil een team opbouwen en ik wil jou ervoor hebben. Ja.
1: Gespreid bedje?
0: Nee. Maar dat was ook de reden dat ik werd gehaald. Van we hebben hier best wel wat te doen op IT en datavlak. En wil je komen helpen om dat te verstevigen ook met het... Dus nee, het was...
1: Waarom jij eigenlijk?
0: Ik ben gewoon via andere contacten eigenlijk ben ik voorgesteld van... ga eens met hem praten. En ik had al wel breder in mijn netwerk aangegeven van... ik zou dan wel eens voor stap openstaan.
1: Ja.
0: Ik wist van, hierna ga ik richting misschien director of partner van consultancy. Ik weet nog niet of ik het zo wil volgen. Ik sta open voor gesprekken.
1: Ja.
0: En toen eigenlijk geïnteresseerd. Toen, volgens mij zat zij 3 dagen in haar stoel. En toen zei ze van, een bakje koffie. En daar eigenlijk hadden we een heel mooi gesprek.
1: Ja. Wat gaf de, want de hypotheker, ik ken het, ik vind dat reclame zin. Jazeker, maar is het nou een droombaan dan op dat moment? Of wat maakte dat je die keuze, dat je die overstap toen
0: moest? Nou, ik maakte mijn keuze, dat was misschien meer gevoel. Is omdat ik heel geïnspireerd was door de leider die daar zat. Vooral het gesprek vond ik heel mooi. Dus

0: Zij maakte heel veel mee op dat moment. Ik zei van, hey, laat me lekker een bak koffie doen. En ik merkte, en dat is vaker, ik ben best wel veel geïnspireerd door het vrouwelijk leiderschap wat ik in het verleden heb meegemaakt.
1: Ja, wat is dat?
0: Ja, wat ik daar zag is wel dat menselijke stuk. Is toch, ondanks de inhoud en heel scherp op de inhoud, even een stapje langer nemen voor analyse. Mm-hmm. Mannen bluffen meer. Weet je, wij schreeuwen veel sneller dat we het allemaal wel weten. Ja. Ben daar zelf ook eentje van.
1: Is dat zo, ja?
0: Ja.
1: Ik herken mezelf daar namelijk niet in.
0: De grappige is, het is bij de een zwaarder dan de ander, maar het zit er allemaal wel. En ik weet niet, het is misschien soms iets natuurlijks.
1: Dat vind ik toch even leuk, want ik bedoel, we hebben nu eentje te pakken.
0: Ja.
1: Je zegt mannen bluffen meer, ik ben er zelf ook een van. Kan je nog een voorbeeld herinneren dat je dan ergens zei van, nou, ik weet nu dat ik aan het bluffen ben?
0: Ja, kijk, het is. Kijk, bluff is niet per se dat je statements maar niet waar zijn, maar wel dat je gewoon snel op de voorgrond gooit. Nou, ik heb wel eens sessies gedaan of trainingen waarvan ik op een gegeven moment een vraag kreeg waarvan ik wist. Geen idee. Ik heb daarna geleerd dat ik dat je dan gewoon kan zeggen, ik weet het niet.
1: Nee.
0: Maar in het begin van mijn carrière dat ik dat dacht van, nou, kom een mooi voorbeeld.
1: Ja.
0: En soms werd het dan geslikt, maar dan werd het ook wel eens gewoon van, dan zat er iemand inhoudelijk sterker en daar ging ik op een mel.
1: Ja, dat is grappig, want begin van dit gesprek hadden we het ook even over commercie en je zwakke plek. Van, ja, ik vind het moeilijk om op anderen af te stappen, want hier ben ik dit en dat zo. Ja. Terwijl nu zeg je van, ja, nee, maar ik kan zeker wel bluffen. Dat staat haaks op elkaar.
0: Ja, nou, het mooie is, er is een verschil tussen, daar is het echt dat ik het gevoel heb dat ik mensen het leven binnentreed waarin dat niet gewild is.
1: Mm-hmm.
0: De andere is dat ik het helemaal niet bemoeid heb. Ik pak mijn ruimte in het creëren van energie binnen plekken en zalen. Dat vind ik leuk en ik merk dat dat een goede manier is. Ook daarom dat ik bijvoorbeeld traumtenaar ben geworden. Omdat ik merk, ja, daar krijg je een podium. 90% van de mensen zeggen, poeh, eng, hè, belangrijke dag. Heb ik niet. Nee.
1: Want daar word je dan uitgenodigd. En dan mag
0: uitgenodigd is de vraag, maak er een mooie dag van.
1: Terug even naar de hypotheek, want je had dus de CEO en je zegt, ik werd aangetekend door dat vrouwelijk leiderschap. Dat is dus ook iets wat je dan dus in je voormalige omgeving miste, maar waarvan je zegt,
0: dat had ik daar ook. Het is meer gewoon een conclusie die ik daarna ook trok. Ik werd gewoon meer geïnspireerd van het verhaal, ook de mogelijkheid. Ik kreeg daar van, hey, we zijn iets aan het opbouwen, we zijn aan het groeien. En daarin mag je eigenlijk wat dat betreft eindverantwoordelijker zijn, direct onder mij over.
1: Wat was je taak?
0: Eerst was mijn taak om de grote verandering binnen het IT-landschap en vooral er was al een tijd geen management opgezet om dat te stabiliseren en daar ook operationeel, tactisch en strategisch neer te zetten.
1: Ja.
0: En later kwam ook nog het onderdeel van de data perspectief ook erbij. Ik mocht dat op gaan zetten, eigenlijk de IT en data tak.
1: En niet meer, want het was private equity owned op dat moment, volgens mij. Nou, private equity owned in mijn beleving staat gelijk aan gaan bam, harde resultaten gehaald moeten worden. Kan dus blijkbaar ook met vrouwelijk leiderschap.
0: Zeker. Het punt is, ik noemde het vrouwelijk leiderschap, er zat elementen in, maar uiteindelijk was geïnspireerd door de persoon. Want er zitten elementen die je gewoon, en nou, daar vast, ik ben me ook bewust van de positie die ik heb. Ik ben een 7 vinkjesman, dus ik let altijd op van hoe ik het uitleg.
1: Ja.
0: Ik kijk naar het individu. En alleen ik zie bepaalde elementen bij vrouwen die net iets meer naar de mens kijken.
1: Ja.
0: Of dat biologisch vanuit de oertijd is. Kun je helemaal terugredeneren.
1: Mm-hmm.
0: Maar ik was geïnspireerd door de mens hier.
1: Ja.
0: De combinatie van eigenlijk zakelijk resultaat versus ruimte mij geven. En dat was het ook. Mijn ruimte geven om het neer te zetten zoals ik mijn filosofie heb. Ja.
1: En hoe ging dat?
0: Goed.
1: Slaagde je in je?
0: Nou, het was eerst, kijk, het was enerzijds wennen. Want inderdaad, de eindverantwoordelijkheid was in één keer bij mij.
1: Ja.
0: Daarvoor was ik consultant. Daar heb ik hele zware trajecten gedaan. Echt grote van. Maar nu wist ik van, hey, als er hier een datalek is of dergelijke, mijn kop staat boven de kop.
1: Wat voor verschil maakt dat?
0: Moest ik aan wennen. Ja. Want ik dacht eerst van, nou, ik was me daar bewust van. Dus dan zet je in één keer van, oké, ben je ook wel wat risico-averser. Maar aan de andere kant merkte ik ook dat ik er heel goed op ging omdat ik besluiten mocht gaan nemen. Er werd ook mij gegeven van, hey, dit is jouw ding. Ik kijk misschien iets minder naar rechts, want ik heb genoeg te doen. Dus heel goed. Ging ook heel leuk. En we gingen ook, wat dat betreft, een combinatie met de markt ging heel goed. Dus, en ook het allerleukste vond ik, is dat het team steviger werd. Dus het team versterkte. De cultuur was er goed. We begaven ook steeds meer resultaat en stabiliteit op IT en datavlak.
1: Ja. Eén groot succesverhaal, dus zou je kunnen zeggen. In ieder geval, het was even wennen, even schakelen. Maar wind zat mee. Ging lekker.
0: Ging lekker. Kwam zeker ook even af en toe mezelf tegen. Want ik was zo aan het vlammen dat ik ook op een gegeven moment was dacht van, nou, ik hoef niet elke ochtend om 7:30 hier te zitten. Nee, dus okay. Pakken. Maar nee, dat ging zeker goed, ja. Ja.
1: Maar toch heeft het avontuur maar 1,5 jaar geduurd.
0: Ja, nee, kijk, wat er gebeurt op een gegeven moment is, er werden keuzes gemaakt. Dus het groeide, er werd een bepaalde manier leiderschap neergezet. En ook, doordat we zo goed gingen, spitsen we af en werden we vergroot. Mm-hmm. En toen was eigenlijk gewoon een keuzemogelijkheid van, hey, wat is mijn positie dan? Ik zit nu onder CEO. Nou, daar kwam een zetel bij.
1: Ja.
0: Alleen daar hadden ze al iemand anders voor gekozen. Ja. En dat, ja, dat is ja, keuzes die gemaakt worden. Zeker ook, nou, gesprek over gehad, tekst en uitleg gevraagd.
1: Ja.
0: Alleen toen liep ik vast. En toen dacht ik, ja, wacht, ik heb hier een prachtige, mooie, warme zetel gemaakt. En ik had daar heel veel moeite mee. En het is natuurlijk ook gewoon mijn verwachtingen. Dat ja, precies, ik een zetel had gemaakt. En dat iemand anders daar voor mijn gevoel de plek valt. Dus het was heel erg dat ik in één keer merkte, ik was wel boos daarover. Ja,
1: ja, want je zat onder de CEO op dat vakgebied wat je hebt.
0: Ja.
1: Tent wordt groter. Je ziet een plek in de board vrijkomen. Ja. Die wordt gecreëerd. Je loopt er naartoe als het ware richting de finishlijn. Van, joh, maar je hebt je handen al in de lucht bijna van deze. Ik kom hier als eerste over de streep.
0: Ja.
1: En toen kwam er inderdaad van rechts.
0: Dat was een andere keus. En ja. een naïef, ook een leermoment. Ik was toen ook wel met een business coach bezig met leiderschool. Dus ik ook, ik moest het even gewoon laten bezinken. Want ik had het gewoon niet aanzien komen.
1: Ja, wat hoe?
0: En grappig is, ik ben al dat een van mijn goede vrienden. Want ik was toen ook echt wel, ik was wel boos. Ik moest toen echt, ik heb even die zomer ook echt laten bezinken.
1: Waar kwam de boosheid onder? Wat was de boosheid onder?
0: Nou, omdat ik het gevoel had dat ik. Kijk, ik was er binnengekomen met dat idee van, hey, ik wist een beetje hoe private equity werkt. Van, hey, dit is wel potentieel. Kan ik misschien wel het C-level gaan betreden?
1: Ja.
0: En ik was eigenlijk alle harde werk aan het doen om dat klaar te maken.
1: Mm.
0: Alleen ja, dat is nooit zo afgesproken. Dus ja.
1: Nee, nee.
0: Dus het is ook gewoon een leer voor mij van, hey, dan moet ik heel duidelijk ook mijn verwachtingen managen.
1: Ja.
0: Dus dat was het één. En twee, ja, dan vervolgens is het van, ja, oké, dat heeft ook impact. Ja, als er een laag bij wordt gezet, houdt het ook impact op wat is mijn verantwoordelijkheid tussen strategisch, tactisch, operationeel.
1: Ja. Dus als er iemand boven je komt, dan wordt je autonomie beperkt, bedoel je?
0: Logisch. Ja. Nee, maar logisch, want als dan is het strategisch, dat hoort op het C-level te liggen.
1: Maar even terug naar het eerste punt.
0: Ja,
1: je bent gewoon aan de slag gegaan daar.
0: Ja.
1: In je hoofd had je het de route
0: uitgestippeld. Ja.
1: Ja. Maar dat is dus, is dat dan de cruciale fout geweest die je gemaakt hebt?
0: Ja.
1: Ja? Wat had je moeten doen?
0: Heel duidelijk in je verwachtingen zijn, denk ik. Daar ook voor schrijven. En dat is tweeledig. Dat moet ik doen. Is ook, denk ik, aan de andere kant ook wel van, hey, signalen van, hey, verwachtingmanager. Dat had ik geleerd van mijn mensen. Dus ga ik ook heel goed op letten. Van, hey, wat is een beetje, ik vraag het ook bewust van, waar wil je heen? Wat is jouw verwachting?
1: Ja.
0: Omdat ik het zelf heb meegemaakt. Ik denk van, oké, ja, waar ik het kan voorkomen, kan het.
1: Ja.
0: Twee is, ik ben een goede vriend van mij, zei daarna van, oh, meneertje dacht even CIO te worden. Toen dacht ik, vond ik een hele mooie. Dat ik dacht inderdaad, wat je zei al, want ik ging wel hard in carrière. Dat ik ook dacht van, nou, oké, ja, ik heb ook best wel inderdaad, ik wilde ook wel hard gaan, weet je. Ja.
1: Maar zeg je daarmee, achteraf gezien, was het misschien ook onrealistisch?
0: Dat weet ik niet. Kijk, het is, ja, achteraf is mooi wonen, waar ik eerlijk ben.
1: Ja.
0: Weet niet. Ik was het takenpakket was ik al aan het invullen op een bepaalde manier. Ik had het eigenlijk allemaal zo neergezet, zodat het stabiel was om een stap daarin te kunnen maken.
1: Maar het voelde maar ook als onrecht, kan ik me voorstellen.
0: Voelde heel erg, ja. Ja. Maar uiteindelijk is het van, oké, dat even laten gaan. Ook daarin een mooi gesprek ook gehad, ook met de CEO, van, hey, hoe is dit gegaan?
1: Ja.
0: Maar daarna ook gewoon gekeken van, kan ik door hier. Eén, kan ik het een bepaalde plek geven, dus dat ik door kan. En twee.
1: En lukte dat?
0: Ja, deels wel. Ja. Ik heb op een gegeven moment om kunnen draaien naar lering. Maar deels dat ik toen ook, ik ben toen gewoon bewust gaan kijken van, wat is mijn rol hier en vul ik me daar nog wel thuis in. En ja, het voelde ook, voor mij was even een soort van, of dat soort grens, was er even bij mij wel gemorreld aan een grens.
1: Ja.
0: Wat reden en oorzaak is.
1: Ja, de grens, hoe zeg
0: nou,
1: je het benoemd?
0: Nou, het stuk, ik voelde mij inderdaad wat dat betreft gepasseerd. Ik voelde mij daarin niet gezien. Nou,
1: nee.
0: En dat was even kijken van, en dat deel van met me. Dus toen ben ik ook gegaan en ik zei, oké. Ja. Wat is dat en waarom vind ik daar zo wat
1: en,
0: van?
1: En hoe zag dat eruit? Wat het met je deed? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Slaande deuren?
0: Ja, dat is mooi. Nee, dat heb ik niet. Wel dat ik het bewust wel liet zien. Dus het verbaal dan uitleg van, hey, ik baal hiervan. Ik ben niet echt wel boos. Maar ik zeg, ja, ik ben niet iemand die gaat. Ja. En ook in die, want het was best een periode dat ik hier ook gesprekken over hadden, heb ik wel bewust dat weggehouden van mijn team. Want dat vond ik niet fair. Nee. Dat is iets wat bij mij lag. En nou, misschien met mijn werkgever, niet met mijn team. Dus ik heb bewust ervoor gekozen. Je ziet wel eens mensen in dit soort situaties die zich bijvoorbeeld ziek melden.
1: Ja.
0: Is een manier, past niet bij mij.
1: Nee.
0: Vond ik ook niet eerlijk. Nee,
1: maar goed, het kost wel moeite, toch? Of niet? Ik kan misschien
0: kost me veel.
1: zou je nu misschien op zo'n moment willen zeggen, flikker allemaal op
0: Tiedeledokie. Ja, nee, maar dat splitste ik. Dus ik vond wel dat mijn emotie mocht zijn. Dus ik heb dat zeker een plek gegeven en laten zien. Ja. Maar anderzijds, ja, je bent ook gewoon heel eerlijk. Je moet ook gewoon af en toe eens even. Ik vind het goed, emotie mag je laten zien, want het is een begrenzing. Ja. Maar hoeft niet gelijk op geacteerd te worden. Nee. Dus dan mag je ook gewoon even terug. En ik ben toen heel veel gesprekken aangegaan, ook met mentoren van mijn oud-partners, met vrienden, familie. Gewoon eens van, hey, deze situatie gebeurt me nu wat.
1: En wat hoorde je dan? Want dit is misschien iets wat meer mensen herkennen. Hè? Want ik bedoel, het gaat niet altijd zoals je wil dat het loopt. Nee. En iemand anders wordt gepromoveerd en jij niet.
0: Ja.
1: Wat, welke les heb je eruit getrokken? Uit die reflectie met die...
0: Nou,
1: wat zeiden ze tegen je?
0: Nou, dus enerzijds deels van, hey, ja, wat doet het? Eerst naar mezelf kijken. Wat doet het met je? Waarom raak je? Maar twee, ook inderdaad van, hey, was zo'n stappen voor je klaar? Heb je wel eigenlijk gezien wat er allemaal gebeurde op de achtergrond? Ben je wel bewust geweest van het element wat om je heen gebeurde? Nou, ook een inzicht dat ik dacht, oh ja, nou, misschien had ik daar... Het is dat stukje politiek misschien. Had ik dat misschien ook niet helemaal in kaart. Nee. Twee is, je weet ook gewoon helemaal niet wat er speelt soms. Dus ook daarin merkte ik dat ik van verwijt eigenlijk naar teleurstelling. Maar op een bepaalde manier wel begrip van, hey, en er worden ook gewoon keuzes gemaakt. Weet je, je bent gewoon met z'n allen ben je een bedrijf, professioneel bedrijf. Dus ook daar op een gegeven moment kon ik ook in vinden. En daardoor kon ik het op die manier een plek geven. Maar dan vervolgens wel inderdaad van, hey, is de... pas ik hier dan nog? Dus die combinatie van en wat het met me heeft gedaan en de nieuwe weg die wordt ingeslagen, past dat nog bij mij? Ja. En toen inderdaad de keuze gemaakt. En dan kwam er een overleg, kwam eruit. Van, hey, dan,
1: precies, ja, want ik hoor je dus ook zeggen, want vanuit jouw persoonlijke perspectief, en dat heb ik ook altijd als ik ergens solliciteer bij wijze van spreken, dan vind ik mezelf natuurlijk altijd de meest fantastische kandidaat. Maar de andere partij heeft ook andere overwegingen.
0: Tuurlijk.
1: Die jij niet eens ziet.
0: Nee.
1: En dat is misschien dan dus een van de learnings van breng dat... Ben je daar nu dan bewuster mee bezig met je stakeholderveld en wat zijn eigenlijk hier de belangen? En,
0: ik dacht al dat ik daar heel goed mee bezig was, maar soms zie je dingen ook acceptatie dat je ook niet alles ziet en niet alles krijgt te horen.
1: Nee.
0: Dat hoort er soms ook bij. En op een gegeven moment kom je wel op een plek waar je dat allemaal hoort, maar soms niet. En daar, ja, dat en er worden gewoon besluiten gemaakt. Je hebt niet overal invloed op.
1: Nee.
0: Dus ook daar een acceptatie in. Dus nee, zeker. Maar toen inderdaad wel een bewuste keuze van, oké, maar dan laten we dan elkaars wegen, dat we elkaar de hand schudden en zeggen van, hey, dan gaan we ieder ons weg.
1: Ja. Dus uiteindelijk ben je daar met opgeheven hoofd en zonder wrok de deur uitgelopen?
0: Ja hoor, zeker. Zeker, ja.
1: Kijk.
0: Ja, en ja, kijk, het is, je hebt allemaal ideeën hoe het allemaal perfect kan gaan lopen. Maar het loopt niet altijd.
1: Nee. En bij vervolgens val je dan ook een beetje in een gat, kan ik me voorstellen. Als je dan bij de hypotheek de deur uitloopt en hem dichttrekt.
0: Nou ja, zeker. Ja, bewust dat aangegaan, dat gat.
1: Ja?
0: Omdat ik wist van, oké, nou, ik geef mezelf even tijd. Even kijken van, hey, hoeveel ligt er nog emotioneel en geef ik de ruimte. Maar ook dat ik dacht...
1: Wat gebeurde er in dat gat?
0: Nou, toen ben ik eigenlijk eerst even lekker vakantie gegaan. En daarna gewoon dat ik dacht van, nou, ga ik eens rustig eerst even niks doen. Even kijken hoe het is. Maar toen al vrij snel kwamen er oud-collega's van me met een lumineus idee. En daar sprak ik al vaker om eigenlijk te gaan kijken een eigen bedrijf misschien te starten. Ik had daarvoor nog nooit daarover nagedacht. Maar het idee wat ze hadden rond dataverwijdering had ik gezien. In mijn vorige banen ook. Is dat dat een groot probleem is. Dat heb ik ze eerst geadviseerd. Ik zei, nou jongens, super vet. En ik heb even niks te doen. Dus ik adviseer jullie graag. Weet je, ik mag jullie heel erg. En toen zeiden ze na een tijd al van, ja, maar we willen dat je meedoet en instapt.
1: En zo is
0: Terabyte. En zo zijn we met Terabyte begonnen inderdaad. Ja.
1: Nee, want ik vraag het ook omdat je natuurlijk jouw claim to fame, zou je kunnen zeggen, dat bracht je in de Next Leadership 50. Je plek bij de hypotheker.
0: Ja.
1: Als dat dan uiteindelijk gaat zoals het gaat en je staat op een gegeven moment buiten, dan ben je ook een stuk van je identiteit misschien wel kwijt. En god, wie ben je dan? Weet je, heb je daar last van gehad?
0: Dat viel redelijk mee. Ik had dat wel verwacht ook. Ja. Ik was er wel op het voorbereiden. Ja. En ik heb zeker toen even... Maar dat viel deels mee. Deels omdat ik ook het allemaal wel snapte. En mezelf ook het wel gunde, merkte ik.
1: Ja. Wat gunde je jezelf dan?
0: Nou, even niks.
1: Okay.
0: En vooral even die zoektocht van... Oké, nu heb ik dat deel inderdaad. Dus die identiteit en dat professie heb ik even heel even niet.
1: Ja.
0: Ik heb ook even geen beeld waar dat heen gaat.
1: Kan ook schaamte opleveren namelijk. Hè? Want je was de man van de hypotheker en nu ben je in één keer niks.
0: Ja. Nou, grappig. Mooi dat je het zo brengt. Dat zijn zeker de stemmetjes die in mijn hoofd naar voren kwamen. Maar ik kan daar vaak wel op inzitten. Maar dat zo zwaar viel het bij me niet.
1: Gelukkig.
0: Omdat ik wel het vertrouwen had van... Ja, weet je, ik ben ook toen zelfs 34. Ik heb heel veel gedaan. Dat komt vast wel goed. Dus nee, dat viel wel mee. En ik was het eens met al mijn keuzes. Omdat ik ze rationeel en emotioneel elkaar heb gelegd. Maar uiteindelijk wel gewoon naar mijn hart daar heb geluisterd.
1: Ja.
0: Dus ook daar die keuze.
1: In die zin, want je had ook kunnen blijven bij de hypotheek. Ja. Valt nu met dat kwartje bij me. Maar je hebt daarvan gezegd, joh, ja, ik kan blijven hangen in iets wat ik suboptimaal vind. Of ik ga nog eens een keer, ik ga de dobbelsteen nog een keer laten rollen.
0: Ja, en zo, ja. Weet je wat het ook is? Kijk eens, ik zit in een heel ander leven. Dus ik zit bij CZ, ik heb een eigen bedrijf. Soms kan het dat, en dat is misschien ooit de quote die ik hoorde van Trust the Process. Soms moet je maar eens even kijken. Soms kunnen er dingen gebeuren die niet fijn zijn, maar wel helpen in een verandering die misschien wel goed voor je is.
1: Juist.
2: Inspiratie, energie, ambitie. Dit is Move On Up met Gerben van Driel bij BusinessWise en New Business Radio.
1: Ja, het is tijd voor de Board Radio. De rubriek die is, de analogie is mijn Formule 1 liefhebberij. Hm? De enige sport waarvoor ik thuis blijf. Kijk, wat is Formule 1, Vincent?
0: Alleen als Max lekker gaat. Ik ben echt een nationalist.
1: Succes supporter.
0: Ja, inderdaad.
1: Dat heb ik altijd een beetje met Ajax. Nu Ajax weer lekker gaat.
0: Ik ben fijn hoor.
1: Ga ik een studio sport kijken. Goed, check. Mocht je Formule 1 kijken, dan weet je, die coureurs worden gesouffleerd door hun race engineers vanaf de pitwall. En dat is een beetje de analogie voor de Board Radio met OA. In de categorie van, Vincent, als je jongeren zelf een advies zou mogen geven via de Board Radio, wat zou dat dan zijn?
0: Ga, en dan bedoel je mensen die net beginnen aan hun carrière.
1: Ja, bijvoorbeeld jezelf of anderen inderdaad.
0: Ja,
1: je mag het vrij interpreteren.
0: Een van de zinnen die ik het mooist vind, en die ik denk misschien nog meer van aard is momenteel, is trust the process. Vind ik zelf soms ook heel moeilijk. Want juist inderdaad, je wil invloed uitoefenen om naar het resultaat waar je heen wilt te wensen. Maar soms heb je geen invloed. Je moet ook heel bewust zijn van je circle of influence. Ga eens kijken wat je daarmee wil. Dus bijvoorbeeld, ga heel veel beleven in het begin. Ga heel veel opvangen. Ga heel veel doen. Ook dingen waarvan je denkt, ik heb hier geen zin in. Ik weet dat ik nog, dat ik in het begin een van mijn eerste opdrachten moest ik KYC doen. Moest ik eigenlijk letterlijk Google searches gaan doen of iemand wel of niet misschien ergens een wietplantage of zo. Echt een heel basis. En ik had net gestudeerd. Ik dacht,
1: KFC. Ik dacht Kentucky Fried Chicken. Ik dacht, hoe komen we van Kentucky
0: dus
1: Fried Chicken?
0: Dus ik moest met zo'n bucket moest ik dan kijken hoeveel vleugels ik naar binnen geworpen heb. Moest ik doen. En ik weet nog dat ik toen herinnerde, ik op een gegeven moment een paar maanden dacht van, crap, heb ik hiervoor gestudeerd.
1: Ja.
0: Uiteindelijk een van de meest inzichtelijke voor financiële sector perspectief. Want ik kreeg heel veel inzichten wat gebeurt daar. En voor mij qua bonding met mijn team, maar ook qua consultancy, hoe ik dat doe. Het heeft me heel veel opgeleverd. En denk nog, terugwerkende kracht, een van de leukste opdrachten die ik heb gedaan.
1: Ah, joh.
0: Alleen vervolgens kreeg ik een aantal jaren later dat ik ook een manager was. En mensen onder mij die al dat zo'n opdracht aankwam al zeiden, ik maak me zorgen, ik heb er geen zin in. En dan zat ik echt te kijken, maar je hebt het nog niet eens geprobeerd. Ik snap het wel dat je dingen die je niet leuk vindt niet wil doen, maar mijn advies is, probeer het. Ga dingen kijken. Probeer zoveel mogelijk. Ga eens gewoon rustig. Geef jezelf ook de tijd om te zien wat er allemaal is. Om ook te ontdekken, waar krijg ik echt energie van en waar? En dat ligt mijn kracht.
1: En wat is dan, trust the process? Je zegt, wat is dan het proces?
0: Proces is, kan je heel breed zien. Ja. Van één binnen je carrière, binnen het leven. Maar er, ik heb altijd het idee, er komen het hele leven allemaal treinen deed het voorbij.
1: Ja.
0: En ik heb een tijd gehad dat ik op elke trein wilde springen.
1: Ja.
0: Omdat het mogelijkheden waren. Maar je kan ook eens kiezen van, nee, ik laat eens een keer een treintje gaan. En ik kies mijn bewuste trein uit.
1: Ja.
0: En ook wetende, daar komt weer een trein. Daar komt weer iets.
1: Ik hoor ook wel een beetje een boodschap in het richting Gen Z in dit geval.
0: Ik klink nu wel echt als een... niet als het bijna boomer overkomen hier. Maar zeker, waar het is. Maar ik vind dat het mooiste is, je ziet ook het verschil. Je ziet de boomer generatie die gewend is. Consultancy bijvoorbeeld. Je beukt 11 tot 15 jaar.
1: Ja.
0: Houd je mel. Ja. En dan ben je partner. En daar doe je het voor.
1: Ja.
0: En dan heb je de Gen Z'ers die komen en die zeggen, nee, ik wil nu al waarde zien. Ik wil dat het iets brengt in de wereld.
1: Ja.
0: En dat verschil is heel groot. Leer daarin ook van elkaar.
1: Ja, daar zit natuurlijk wel een dingetje. Want je wilt niet blijven hangen in, laten we zeggen, een toxische relatie, bij wijze van spreken. He, dan wil je het ook. Maar tegelijkertijd, als je bij de eerste, de beste, de ruzietje al meteen de deur achter dicht slaat. Maar daar moet je natuurlijk, hoe vind jij daarin dan dus het midden?
0: Beide. Ik vind het nu, het leuke is, de waarom-vraag die wordt gesteld door de Gen Z is goed.
1: Ja.
0: Ik vind het heel goed. Waarin er door de oude generatie gewoon weer doorgebeukt van, zo gaat het? Nee. Zo gaat het is geen term.
1: Mm-hmm.
0: Ik probeer dat ook te combineren. Bijvoorbeeld nu bij mijn huidige team. Superleuk om te zien. Daar zitten mensen met heel veel ervaring.
1: Ja.
0: Binnen de sector, maar ook binnen de technologie.
1: Mm-hmm.
0: En je hebt een aantal mensen die ik echt zie als talent. Dus jonge mensen, maar die niet die ervaring hebben.
1: Nee.
0: Ik wil ze beide een plek geven. Ik wil de jongeren de ruimte geven om te vliegen. Dus dat ze echt, gewoon geef ze maar eigenaarschap. Geef ze verantwoordelijkheid. Laat ze maar even, misschien soms zelfs een bek gaan. Ik wil ze die ruimte en die veiligheid geven.
1: Mm-hmm.
0: Die kunnen heel hard leren. Maar zij moeten ook wel gaan luisteren naar wat er voor kennis is vanuit juist de oudere generatie. Ja. Omdat die heel veel kennis hebben van hoe werkt het werkende leven, hoe werkt het leven, hoe zitten dingen in elkaar. En die combinatie, waardoor je eigenlijk beide in je kracht wordt gezet, denk ik dat je geweldig met z'n allen door kan. Alleen je moet elkaar wel willen zien daarin. Ja.
1: En jij bent dus wat dat betreft, kan me voorstellen, als een soort oliemannetje tussen die twee groepen, om mij even te polariseren te zeggen, jongens, sta nou open voor die ander. Kijk ja. Nou wat ze te bieden. Dat is in basically de boodschap die je daar dan uitdraagt.
0: Ja. Basically, en daar bewust pak ik de accessies voor. Om dat red te laten zijn. Niet inhoud, gewoon wat gebeurt hier.
1: En trust the process.
2: Inspiratie, energie, ambitie. Dit is Move On Up met Gerben van Driel bij BusinessWise en New Business Radio.
1: Ja, ik zei net al, je stond in 2024 in de Next Leadership 50. Dat betekent dat je een leiderschapstalent bent. Je geeft ook leiding. Ik ben nog wel even benieuwd naar jouw leiderschapsfilosofie. Je zei ook al eerder, ja, mensen gehoord en zich gezien laten voelen is een belangrijk ding. Vertel, hoe benader jij, want je hebt hoeveel mensen in je team?
0: Nu een team van 32.
1: 32
0: ja.
1: Man?
0: Ja. Intern, extern, combi. Ja,
1: ja precies. Hoe ga je daarmee aan de slag? Wat is jouw recept?
0: Drie woorden. Vertrouwen, veiligheid en eigenaarschap.
1: Mm. Vertrouwen, veiligheid, eigenaarschap.
0: Mooi. En ja. Alle drie, omdat ik anders heb meegemaakt en weet hoe het is.
1: Ja?
0: Misschien om met veiligheid te beginnen. Ja. Je moet altijd je veilig kunnen voelen op je werkplek. Mm. En wil niet zeggen dat het alleen maar aai is. Zeker niet. Er mag frictie zijn.
1: Ja.
0: Maar je moet altijd wel een veiligheid voelen dat je je kan uitspreken. Dus dat wil ik altijd creëren. Waarin bewust ik dat creëer en het wel laat zijn. Gewoon, je mag elkaar aanspreken, maar ook snap je grens. Luister naar die anders grens en voel je veilig.
1: Maar je zegt ook van, joh, ik heb ook geleerd hoe het niet moet. En daar komen deze drie waarden uit. Wanneer, wat was dan jouw onveiligheid?
0: Ik heb wel eens een keer gehad dat ik ergens een klus bij een klant had. En dat vervolgens mijn leidinggevende er ook bij zat. En ik had al van tevoren gezegd van, hey, we moeten nog een paar dingen zitten. Want na de eerste sessie heb ik een paar dingen die ik niet helemaal vertrouw. Ik denk dat we die nog niet goed hebben neergezet. En we komen een sessie bij de klant. Daarvoor nog 10 minuten was het, nou ja, kom maar goed. En we zitten daar. En exact wat ik had verwacht. Dat punt ging de klant van, ja, maar dit klopt niet. Dit zit anders in elkaar. Mm. En vervolgens ging mijn leidinggevende mij volledig afbranden daar. Van, ja, wat is dit nou voor troep? En terwijl ik het... Nee. En ik was daar... En ik heb het was echt nog een jong... Het was even redelijk jong. Zo erg zelfs dat de klant daarna even apart naar mij kwam van, hey, relax, gast, komt goed. Dit was niet helemaal... ik hoop dat het goed met je gaat.
1: Ja.
0: En dat was voor mij zo onveilig dat ik toen doorkreeg, dit ga ik niet doen.
1: Nee.
0: En ik zeg nu ook gekscherend altijd tegen iedereen die ik werk, ik moet gewoon geïnformeerd worden. Maar ik ben er altijd voor je.
1: Ja.
0: Vertrouw erop. Tenzij je hier op de tafel gaat zitten schijten, dan moet ik wel zeggen van, hey, wat ben je aan het doen?
1: Ja.
0: Maar voor de rest altijd, als je mij even meeneemt, ga altijd voor je staan. En ja, dat absoluut. Dat gevoel moet zijn.
1: Want dat is wat is dan veiligheid? Want je zegt, er mogen best wel harde woorden vallen. Je mag elkaar best wel aan afspraken houden. Maar wat is dan in de kern voor jou? Wanneer is het veilig? Wanneer creëer je veiligheid voor je mensen?
0: Als iedereen het gevoel heeft dat die zijn of haar grenzen kan en mag aangeven.
1: Ja.
0: En die zijn verschillend bij iedereen. Je hebt samen, maak je afspraken, maar de een is door iets op een bepaalde manier geraakt dan de ander.
1: Ja.
0: Je moet je daar altijd voor het gevoel krijgen dat je daarvoor uit kan spreken. En dat hoeft niet gelijk een conflict te zijn.
1: Ja.
0: Maar geef het aan. Waarom? De ander heeft niet altijd door wat je grens is.
1: Ja. Er zit ook wel iets in van voorspelbaarheid, heb ik het idee. Althans, ik heb zelf ervaring met wispelturige bazen. Dat, ook helemaal, dat is ook vrij onveilig.
0: Ja.
1: Maar ze moeten ook weten wat zijn je hebben.
0: Ja. En dat tracht ik ook al te creëren. Dus ik geef altijd daarin, vind ik ook belangrijk, ik geef een visie als leider. Dus waar gaan we heen? Dus en wat is jouw rol daarin? Dus dat je ook een veiligheid hebt van, hey, ik zie in jou een plan. Of dit wil ik met je doen. Dus dat is individueel.
1: Mm-hmm.
0: Maar ook breder, dat je aangeeft van, hey, de veiligheid dat mensen zich uit kunnen spreken vanuit inhoud. En ook vanuit wat ze merken en meemaken.
1: Mm-hmm.
0: En dat er niet gekscherend mee wordt ingedaan. Dus ik zal daar wel op instappen als ik zie dat dat niet gebeurt.
1: Natuurlijk wel lastig, lijkt mij. Want ik bedoel, ja, enerzijds zeg je veiligheid en je moet jezelf uitspreken en je grenzen aangeven. Maar er zijn natuurlijk ook momenten dat je dan dat mensen zich uitspreken en zeggen van, ja, ik vind het helemaal niet. Terwijl jij natuurlijk dolgraag, weet ik veel wat, naar die stip op de horizon wil.
0: Ja.
1: En dat je dan, ik zou in mijn achter, dat is mijn, daarom ben ik geen leider geworden, zou ik maar zeggen. Ja. Ik zou af en toe ook eens denken, god,
0: ja, maar dat is weerstand.
1: Ja, Maar ook bij jezelf, zal ik maar zeggen. Toch of niet? Dat
0: heb ik ook af en toe.
1: Maar hoe ga je daar dan mee om, zodanig dat het wel veilig blijft voor iedereen?
0: Want... Nou, dus, kijk, ik wil dan wel... kijk, het punt is het kernsweerstand. Dus als één iemand dat zegt, van hey, ja, ik kijk je tegenop, dan kan het of individueel zijn, of het is een breder geval. Ja. Dus dan geef ik hem, dan belicht ik... Je moet het altijd horen. Dus als iemand iets uitspreekt, mag het er zijn. Ik wil niet zeggen dat het een podium krijgt dat je door kan gaan. Dus dan is het even een check van, oké, waar zit dat in? Ja. En als je merkt, wordt het gedragen? Ik wil even checken van, hey, dit punt, breder, kan namelijk ook een punt zijn wat in de hele groep gedragen wordt. Ja. En dan nogmaals, soms dat je er bijna aan het eindschip bent, is gebeurd zoiets dat je denkt, fuck. Ja. Maar ja.
1: Juist. We begonnen dit gesprek met dat je onder andere zei van, nou, als ik er niet ben, gaat er niet meteen iets mis. Hè, dat hoor je natuurlijk vaker leiders zeggen. Het zijn je mensen die het werk uitvoeren. Maar toch, kun je nog een moment herinneren waar je zegt, van, nou, dat staat mij bij. Dat vind ik, daar heb ik echt het verschil kunnen maken als leider.
0: Nou, ik vind het heel mooi wat we hebben opgebouwd bij mijn vorige rol bij de hypotheker. Wat ik nu ook merk, is ik breng als leider heel veel duidelijkheid. Scope, ik maak besluiten. Ik vind dat ook mooi om te zien. Ik zie dat daar, dat geeft verandering, maar ook verandering daardoor rust. Bij mij zijn het de kleine dingen die ik het mooiste vind. Ik vind connectie heel mooi. En ik ben nog een keer een moment gehad. En dat vond ik qua menselijk leiderschap wel een mooi voorbeeld. Is een sessie die ik in moest gaan. Heel belangrijk. En een van mijn andere met dat team. En we zaten klaar bij de koffie om het te gaan doen. En ik wist, ik moet de knoop door gaan. Deze is echt nodig. En vervolgens komt van een ander project wat ik daar ook al volgde, kwam er een medewerker. En die kwam er me toen. Die zei, Vincent, later hebben we ook nog een meeting. Maar ik kan helaas, ik moet nu naar huis. Privé redenen. En ik, terwijl ze dat zegt, zie ik de tranen in de ogen staan. En dat was het moment dat ik dacht, ja, ik kan die twee dingen doen. Ik heb het doel wat ik moet bereiken. Maar aan de andere kant stel ik een mens tegenover mij. Kan ik dit managen? En toen heb ik eigenlijk snel instructies gegeven aan degene die naast me koffie. Hey, begin even hiermee, ik ben iets later. En toen de vraag gesteld die ik wilde stellen van mezelf. Hoe gaat het? En toen kwam alles eruit. En het was een heel verhaal. Vond het uit iets plaats. Heb ik 20 minuten later pas in die andere sessie kunnen zitten. Ja. Maar heb ik er wel voor gezorgd dat deze persoon wat dat betreft even veilig naar huis kon op die manier. Dus ook veilig qua zijn emoties kwijt kon. En daarna heeft deze persoon juist denk de krachtigste hulp in mijn projecten geweest die ik ooit heb meegemaakt.
1: Dus door even vertragen en aandacht voor het menselijke.
0: Zie juist iemand. Ja.
1: Juist, mooi. Ja, daarmee zijn we aan het einde gekomen dit uur. Ik had nog ook we zijn nog niet klaar voor mijn gevoel.
0: Pakken we zo even een bakkie.
1: Ja, precies. nou ja, ik wens je ongelooflijk veel succes, Vincent. Het feit dat je bij me was ook in je trouwambtenaarschap. Waarvan ik ook denk, van, ja, dat is ook een soort masochisme. Dat als je de liefde nog niet gevonden hebt, dat je wel continu bij al die ceremonies.
0: Het is heel cru eigenlijk. Hè? Ja, okay, ja, ja, ja, mooi, dit gaat ooit in mijn biografie.
1: Ja. maar ik wens je daar heel veel sterkte mee. Fijn dat je, of sterkte, succes en plezier. Fijn, dank dat je bij me was. Heb je genoten van deze aflevering? Luister je Move On Up als podcast bijvoorbeeld? Kan, hè, via alle bekende podcastplatformen. Vergeet dan niet je te abonneren. Druk op het belletje, dan blijf je op de hoogte van elke nieuwe aflevering. En ik zou het ook zeker waarderen. Daar help je mij enorm mee als je een goede beoordeling achterlaat. En ken jij nou een jong leiderschapstalent? Iemand waarvan je zegt van, hé, die maakt indruk binnen de corporate. Nog geen 40 jaar oud. Stuur mij dan Gerben van Driel via LinkedIn even een berichtje. Ook daar zou ik je heel erg dankbaar voor zijn. Vincent Bons, nogmaals, dank voor je komst. En veel succes.
0: Dank je wel.
3: Dit is New Business Radio. Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
4: ja?
3: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
4: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat een beetje niet.
3: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
5: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
6: De Radiofabriek.
7: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
8: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
3: Dit is New Business Radio.
8: Newsflash.
6: Werknemers zijn in de maand juli iets minder vaak ziek thuisgebleven, maar het ziekteverzuim is historisch hoog. Dat blijkt althans uit cijfers van Arbonet en Human Capital Care. Het verzuim daalde naar 4,7% en een jaar geleden was dat nog 4,4%. De zomer zorgt meestal tijdelijk voor minder ziekmeldingen, maar in september verandert dat beeld vaak snel. Vorig jaar was het aantal ziekmeldingen in september 72% hoger dan de maand ervoor. Het komt niet alleen doordat mensen na een vakantie alsnog een ziekmelding doorgeven. Volgens de Arbodiensten ontstaan er na de zomer ook daadwerkelijk meer verzuimgevallen. Dat komt vooral door stressgerelateerde klachten.
9: My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.
10: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
11: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie?

0: mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.
0: Maak het verschil. Listen today, lead tomorrow. New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
4: Hey ondernemer, 22 september vindt het NL Groeit jaar-event plaats. Changemakers. Met een spectaculair programma waaronder topondernemers Adriaan Mol van Molly, die bijna nooit spreekt, Sharon Hilgers van My Jewelry, visionair Jan Rotmans en vele andere keynotes en breakouts. Inspiratie en learning. De beste dag om aan jezelf te werken. Meld je aan via nlgroeit.nl.
3: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
5: WeFacts, Yuki Numbers en Vision Planner hebben hun krachten gebundeld. De vier softwarebedrijven gaan gezamenlijk verder onder de naam van Numbers. Daarmee worden verschillende diensten voor ondernemers en accountants, dat gaat van facturatie en boekhouding tot salarisadministratie en rapportages, onder één bedrijf gebracht. De software zelf wordt de komende jaren ook verder met elkaar verbonden. Zo moet er onder meer één inlog komen, terwijl bestaande koppelingen met andere software behouden blijven. De vier bedrijven hebben samen ongeveer 450 medewerkers en meer dan 500.000 zakelijke gebruikers. Door de samenwerking willen ze sneller investeren en vernieuwen, bijvoorbeeld met kunstmatige intelligentie.
1: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? People Power brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
0: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
1: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
6: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
7: Everybody's here.

Elke vierde donderdag van de maand om 11 uur op New Business Radio. Topic Talks met Anna Neeltje de Boer. In dit programma gaan we dieper in op de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en activeert. Een programma met impact. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.

Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In De Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 5 en 6 en woensdag tussen 12 en 1 schuiven topondernemers en experts aan bij De Ondernemer Live op New Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl.

0: Dit is New Business Radio. Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
1: ja.
0: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
1: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat om en dat je niet...
0: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
2: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
3: De Radiofabriek.
4: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
5: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
5: Nieuwsflash.
6: Te laat betaalde facturen zorgen voor financiële druk bij kleine ondernemers. Uit onderzoek van financier Bridge Fund blijkt dat 8% van de financieringsaanvragen wordt gedaan om de periode te overbruggen waarin ondernemers nog op hun geld wachten. Ook eigen spaargeld wordt regelmatig ingezet. 14% van het geld dat binnenkomt op zakelijke rekeningen is afkomstig van een privé of andere eigen rekening. Vooral ondernemers in de bouw vragen vaak financiering aan. En opvallend is verder het verschil tussen mannen en vrouwen. Hoewel bijna 4 op de 10 ondernemers vrouw is, komt slechts 1 op de 5 financieringsaanvragen van een vrouwelijke ondernemer.
7: App de Top. Paul van Riessen interviewt een uur lang een

0: van 1 op New Business Radio.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio.

0: Wie zijn de leiders van morgen? De vernieuwers, de durvers, de talenten die het nu al anders doen. In Move On Up van BusinessWise spreekt Gerben van Driel met de bedrijfstalenten van vandaag. Misschien wel de leiders van de toekomst. Persoonlijke verhalen, frisse ideeën en hun blik op wat er komen gaat. Inspirerend, energiek en vol ambitie. Move On Up bij BusinessWise en New Business Radio. Met Gerben van Driel. Elke woensdag tussen 5 en 6 en donderdag tussen 12 en 1. Ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: Loving can hurt. Loving can hurt sometimes.

Zelfrijdende auto's, slimme parkeerplekken, elektrische auto's, carsharing. Mobility is hot. De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op. Waar gaat het de komende 10 jaar heen? Wat levert het ons op? En wat vinden we ervan? Stappen we in of gaat het allemaal te snel? New Business Radio lift mee op de laatste ontwikkelingen in het programma Smart Mobility. The Future is Now. Een interactief radioprogramma waarin mobility-expert Marco Maréchal iedere maand moeiteloos navigeert in de wereld van smart mobility. Elke maand stappen er gasten bij hem in en ook jij kunt helemaal interactief een stukje meerijden. Smart Mobility, elke laatste dinsdagmiddag van de maand van 3 tot 4 op New Business Radio.

0: Alles weten over hoe mens, werk en technologie samen optimaal tot hun recht komen?
1: Hoe kan innovatie door ICT en AI jouw organisatie en je medewerkers verder helpen?
0: Over hoe IT de samenleving echt beter en veiliger maakt? Waar liggen de kansen en wat brengt de toekomst? Leer van experts die alles weten over People Work Technology.
1: Elke vrijdag van 2 tot 4.
0: Op New Business Radio met Richard Bordes. Wil je meer weten of andere afleveringen beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info. Maak het verschil. Listen today, lead tomorrow. New Business Radio.

0: slimme keuzes in financiering en risicomanagement. Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Finance. Hier vind je al onze programma's over het thema finance met inzichten van financiële experts en ondernemers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Finance.
1: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris. Jouw facturen. Onze financiering.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
0: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
3: Dit is New Business Radio.
0: Newsflash.
4: In verschillende studentensteden in Nederland worden deze zomer gratis meubelmarkten gehouden. Studenten kunnen daar gebruikte meubels, lampen, pannen en servies meenemen die anders mogelijk bij het afval zouden belanden. Volgens Zero Waste Nederland kwamen op eerdere edities in onder meer Delft, Groningen en Rotterdam veel studenten af. Het initiatief speelt in op een bekend probleem aan het einde van de zomer. Namelijk vertrekkende studenten die hun spullen wegdoen, terwijl nieuwe studenten die juist goed kunnen gebruiken. Zero Waste Nederland wil daarom dat meer studentensteden zich aansluiten.
0: Werken in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.
5: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
6: Manutan, Manutan.
5: Bestel op manutan.nl.
7: Hey ondernemer, 22 september vindt het NL Groeit jaarevent plaats. Changemakers. Met een spectaculair programma waaronder topondernemers Adriaan Mol van Molly, die bijna nooit spreekt, Sharon Hilgers van My Jewelry, visionair Jan Rotmans en vele andere keynotes en breakouts. Inspiratie en learning. De beste dag om aan jezelf te werken. Meld je aan via nlgroeit.nl.
8: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
9: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu New Business Radio Live. Ron Lemmens.
10: Goedemiddag, van harte welkom bij New Business Radio Live. Met vandaag mijn tafelgast Jeroen Hendriksen. Hij is Nederlandse radioloog, hoogleraar, zorgbestuurder en verbonden aan het Universitair Medisch Centrum in Utrecht. En ook nog eens een keer boekenschrijver. Verder hebben we in deze uitzending iemand die alles weet van Linux. Linux is een soort van concurrent, zou je kunnen zeggen, van Microsoft. Daar gaan we over spreken. En dat is namelijk, Jeroen Gerstok en Jeroen Broeksma. Hij is ook in de studio. En met Jeroen gaan we het hebben over Arcadie. Dat heeft alles te maken met IT. Dus jullie hebben leuke raakvlakken. Verder hebben we nog de Inspire Top 3 en de Fast Forward. En daarin vandaag Maria Punch. Zij is schrijfster. En ik heb ook nog een gesprek straks over topvrouwen. Want die verkiezing komt er weer aan. De topvrouwenverkiezing van het jaar. In de Bovenhof is hier. Van harte welkom.
0: Weet wat er speelt. New Business Radio Live.
10: Jeroen, ik ga met jou beginnen, mijn tafelgast. Hoe veelzijdig kan je eigenlijk zijn?
11: Nou, ik denk dat je mensen heel veel door dingen naast elkaar te doen, dat je daar heel veel kan leren en ook inspireren met de kennis van het ene gebied naar het andere. Dus dat probeer ik in veelvoud te doen. En de grappige is dat de meeste mensen of jongeren, die kennen me van iets heel anders, namelijk humor met inhoud.
12: Humor, het inhoud. Is dat iets waar je eigenlijk altijd wel van bent?
11: Ja, nou, ik denk wel dat een stukje lichtheid erbij, bij al het serieuze wat we moeten doen. En wat volgens mij wat we hier vanmiddag ook gaan doen. Hè, de serieuze economie troonrede en wat ons land te doen staat. Dat we daar ook met enige lichtheid en wat voor mooi land we met elkaar hebben, dat we dat ook wel moeten blijven onthouden.
12: Ja, daar gaan we het straks over hebben. We gaan ook een beetje de troonrede vergelijken met de State of the European Union, ja, die gisteren heeft plaatsgevonden. Komen we zo meteen op terug. Verder, als je nu moet kijken naar hoe jouw carrière is verlopen, want daar ben ik wel benieuwd naar. Dan ben je uiteindelijk radioloog, je bent ook bestuurder. Ja. Nog bezig natuurlijk met de wetenschap. En dan schrijf je ook boeken. Hoe heb je die combinatie beter te vinden?
11: Nou, ik heb, ik denk als veel mensen, ook ondernemers, als je ergens gewoon voor gaat en je gaat er volle kracht in, ja, dan kun je in veel dingen kun je tot bloei komen. En de ene komt op je pad, het andere komt op je pad. Dus ik ben niet van huis uit een manager, denk ik. Ik ben meer inderdaad, maar ook niet misschien niet eens een dokter. Maar je bent gewoon ergens vol voor gegaan en boeken schrijven. Nou, dat met jongeren dingen doen. Dus het is altijd gewoon vol voor de menskant eigenlijk. En dan kom je vanzelf ook met elkaar dingen oplossen aan de inhoudkant. Vol voor de menskant. Dat is ook weer een 2x2. Ik hou van 2x2 matrixen. Ook een boek over geschreven. En dus de menskant en de techkant eigenlijk.
12: De leiderschapsmatrix. Ja, ja. Ik zag ook nog iets over de gele kanarie.
11: Ja, de gele kanarie is psychologische veiligheid. Hip en happening aan de sociale kant natuurlijk. En ik werd op een gegeven moment ambassadeur. Ik was even in ons ziekenhuis UMC Utrecht. Psychologische veiligheid. En toen, als ik me dan ergens in verdiep, dan ontaart het ook in een boek in dit geval. Dus ik heb daar ook iets over geschreven. Over hoe je op een goede manier. En we gaan het komende uur zien hoe we dat psychologisch veilig houden.
12: Ja, één boek eruit pikken. Ja. Waar je misschien nog een beetje toelichting op wil geven. Welk boek ben je nu eigenlijk met ze trots op? Nu ga ik iets vragen. Moet je kiezen tussen je kinderen? Dat is natuurlijk lastig.
11: Ja, ik vind wat je aan het begin zei. Het eerste boek met overlappende vlakken. Combifuncties. Dat je twee dingen tegelijk doet. En dat is eigenlijk ook, denk ik, waar we als Nederland in kunnen uitblinken. Dat we elkaar inspireren. Het hoeft niet allemaal met AI of aan de techkant. Maar we moeten ook aan de menskant. Ik had net in het voorgesprek met een aantal andere gasten er ook al over. Die menskant goed combineren met die techkant. Ja, in de zorg is het ook heel veel technologische innovatie. Die combineren met er zijn voor de ander. En de noden van de ander goed zien. Ik denk dat het de kern is.
12: Volg je die technologische ontwikkelingen ook op de voet eigenlijk?
11: Ik ben radioloog. Dus ja, we hebben superveel interactie met grote techbedrijven, medische technologie. Dus eigenlijk daar ook wel met het groeifonds of andere dingen hebben wij zeker wel te maken. En ik voel me ook wel verbonden daarmee hoe we in Nederland die technologie verder helpen. Dus zeker wel. Zeker wel.
12: Ik vind het heel leuk dat je er bent, Jeroen. Je gaat een uur meepraten. En we gaan onze andere gasten er ook bij halen vandaag. Want we gaan beginnen.
0: Shaping Your Business. New Business Radio Live.
12: Ja, en het is de week van Prinsjesdag. Nou, dat is natuurlijk uitvoerig al besproken. Algemene beschouwingen zijn al geweest. Gisteren eigenlijk. Gisteren was ook de dag van de European State of the Union. Ik ben er ooit eens een keer geweest in Straatsburg tijdens zo'n union.
11: Is dat nou toevallig dat die twee bijna tegelijk zijn? Of?
12: Dat weet ik niet, maar het is natuurlijk wel een beetje het begin van een nieuw politiek jaar, als het ware. En daar heeft het natuurlijk wel mee te maken. Eén ding is zeker. Als je kijkt naar de plannen die vanuit Den Haag gepresenteerd worden, het is wel een soort van tegengesteld. Minder regeldruk, zeggen ze wel, maar heel erg gericht op de Nederlandse economie. En laten we nu eventjes luisteren naar Ursula von der Leyen.
13: We want to bring the relationship with Canada to the highest level possible. So I would like to work with you on opening the door for Canada to being the first associate member of the European Union.
12: Dat was veel applaus.
11: He? Ik vind het wel mooi eigenlijk.
12: Want en deze is ook nog belangrijk. Nog eentje.
13: No personal account under the age of 15.
12: Nou, dat zijn twee opvallende dingen uit die toespraak. Die toespraak duurt natuurlijk veel langer. Ik heb hem overigens al iets eerder in mijn app gekregen. De journalisten app. Maar opvallend. Europa kijkt naar buiten. Wil eigenlijk alle barrières weghalen. Ja. Tussen landen. Zodat die interne economie veel meer kan groeien. Terwijl je heel erg kijkt naar Prinsjesdag. Waarbij je ziet dat we toch weer op ons eigen postzegel aan het kijken zijn. Hoe we de regels kunnen versoepelen.
11: Hoe kijk je er dan naar? Ik had het nog niet zo bedacht. Maar dat je als Europese Unie dingen wel wilt. Want we zijn inderdaad heel erg van de regeldruk. Daar staat Europa onbekend. Maar dat je iets wel wilt en met Canada iets wil optuigen, vind ik een hele mooie. Het is altijd veel sterker om iets wel te willen dan om met regeldruk iets tegen te houden. Dus ik ben het helemaal. En ik denk, het is niet in tegenstrijd. Want als we Europese Unie belangrijker wordt en Canada meer, dat heeft ons Nederlandse ondernemende bedrijvigheid er volgens mij veel meer baat van dan last van, zou ik zeggen.
12: Hoe kijken jullie daarnaar, Ger?
14: Nou, ik ben het wel met hem eens. Maar ja, je hebt ook weer kans dat er natuurlijk weer vanuit de Amerikaanse kamp weer reactie komt. Hè? Want dat,
12: nou, die is er al.
14: Ja, die is er uiteraard al. Maar hoe heftig die uiteraard gaat worden, dat moeten we nog even afwachten. Maar ja, je kunt erop rekenen dat we als Europese Unie natuurlijk daar ook wel weer een klein beetje de wrange vruchten van gaan plukken.
11: Ja. Moeten we daar dan ook niet te bang voor zijn? Want het is net wat ik
14: dingen willen.
11: Dan horen we het wel wat Trump ervan vindt.
14: Nee, dat moeten we niet. Maar ik vind wel dat we ons daar wel op moeten prepareren. Want het gaat gebeuren. Dus we moeten daar wel een klein beetje op gewapend zijn. Dat we dus op de een of andere manier dat toch kunnen pareren.
12: Het is wel een stevige reactie. Ook hoor, met het roepen van het initiatief om een Europese Veiligheidsraad op te tuigen. Dat is eigenlijk gewoon een alternatief voor de NAVO. Ja. Opmerkelijke dingen. Heb jij dit gevolgd, Jeroen? De State of the European Union?
15: Ja, redelijk. Maar je ziet denk ik wel dat het samen willen doen, dat komt wel nadrukkelijk terug. Dus over de grenzen heen kijken, en dat zien we vanuit ons als bedrijf ook. Dus niet alleen maar vanuit je eigen bedrijf of bedrijfje bekijken in de stad waarin je zit, maar ook gewoon regionaal. Kunnen samenwerken, over de linies heen kunnen kijken, samen willen delen, samen elkaar ook wel wat gunnen. Ja. Daar zit denk ik ook wel een belangrijk punt in tegenwoordig. Wat gun je elkaar nog?
12: Ja, dan als je kijkt naar zeg maar Prinsjesdag. Dat gaat natuurlijk over Nederland. Maar dan hoor je vrij weinig over wat er buiten de Nederlandse grenzen gebeurt. Is dat jullie ook opgevallen dat eigenlijk al jaren zo is?
11: Maar nu je het zegt, inderdaad. Wat heb je het meeste gemist? Ja, nu je het zegt hoor. Ik heb het niet. Het is me niet zo opgevallen. Maar dat je eigenlijk ook een wereldspeler, een wereldambitie moet hebben. Dat bevalt me eigenlijk wel aan die Europese State of the Union, met hupsakee, met Canada of de rest van de wereld. Ja, waar willen we van zijn? Wat is onze zijderoute die we willen aanleggen? Dus dat nadenken. En misschien
12: het ging over een associate membership. Dus niet een directe, okay. Want dan moet je echt aan elkaar gesloten zijn geografisch. Dat maar, is niet.
11: Maar ik vind wel, wat jij zegt, me wel inderdaad gemist van wat is onze man on the moon nou van Nederland? Wat willen we oplossen aan problemen? Is één kant van het verhaal, maar wat willen we wel zijn met elkaar op wereldwijde schaal? Ik denk dat inderdaad beter had gekund.
14: Ik denk dat we daar iets meer over hadden gehoord als het intern in Nederland niet zo politiek verdeeld was geweest. Want daar valt
11: heb je
14: een beetje
11: ook dit
14: de focus
11: nodig
14: op. Hè? Ja, ik ben het met je eens dat je het nodig hebt. Maar doordat de geharwar hebben we nu eigenlijk te weinig zicht op andere zaken. Dat gaat een beetje op de achtergrond.
11: Maar ik denk als je zo'n ambitie hebt gehad, dan ben ik het helemaal met Ron eens. Van een ambitie waar je achter kunnen staan. We gaan echt high level, the man on the moon, sociaal innoveren op dingen waar we van zijn. Dat zeg ik omdat ik in de zorg werk. Maar ook technologie gaan we innoveren op een wereldschaal waar we man of the moon definiëren op een bepaald gebied. En die komen samen. En dan gaan we iets unieks neerzetten als sociaal, technologisch. Dat zou natuurlijk wel kunnen als je dat had neergezet.
12: Ja, in ieder geval, dat is een uitgangspunt. De grenzen laten vervagen. Daar is veel op tegen. Maar één vraag aan jullie, want dat is een andere opvallende uitspraak. Er wordt heel veel over gesproken. En nu is daar in ieder geval de intentie in de State of the European Union genoemd. Onder de 13 jaar geen social media. En onder de 15 jaar geen social media account. Dit is voor bedrijven in de marketing ook wel een ding.
11: Ja, dat zou me heel veel volgers schelen opeens. Nee, ja, ik denk dat het omdat er heel veel mensen al daar beginnen te volgen in jouw volgers. Ik heb geen idee welk percentage dat is. Heeft iemand daar een idee van hier aan tafel?
12: Nee, dat weet ik zo ook niet. Maar überhaupt de uitspraak van die intentie, hoe vinden jullie dat?
15: Als ik enkel naar mijn eigen kinderen kijk, die zijn 8 en 10, bijna 9 en 10. Ik heb niet zo moeite met die regelgeving. Ik denk dat dat wel een juiste intentie is. Op je ziet wat er allemaal voor impact is op individuen, op kinderen die nog in ontwikkeling zijn. Ja, dat kan ook echt de verkeerde kant op zijn.
12: Het zou zomaar weer helemaal topvoetballers kunnen opleveren.
14: Ik denk ook dat je als ouder zijnde ook moeite hebt om zeg maar regeltjes neer te leggen en vast te houden. Want de wereld is groot en wat jij op als ouder verbiedt, dat zie je dat het bij anderen dan weer niet gebeurt. Dus ja, maar dan mijn vriendje mag het wel. Ja. Het lijkt me gewoon heel goed als daar duidelijke afspraken over zijn en dat ook vast ligt.
11: En we hebben Australië nu als voorbeeld gehad. Ik hoor daar ook mixed geluiden van dat het wel of niet een succes is. Hè. Dus leer daar ook van. En ik zie ook hele goede dingen. Kinderen in mijn geval die veel beter Engels praten op hun tiende door al die YouTube. Dus er zitten ook echt wel hele sterke. Vergeet niet dat er ook goede dingen zijn. Die sociale vergelijking waar mensen met mentale problemen te maken krijgen. Dat is denk ik wel echt een hele groot nadeel, die beïnvloeding.
14: Het zijn ook nadelen, hè? Want, ze spreken prima Engels, maar lezen kunnen ze niet.
12: Ja. Over deze onderwerpen. We kunnen hier heel lang over doorpraten. Maar goed, iets in mij zegt dat we ook nog andere dingen moeten gaan bespreken vandaag. Wel leuk overigens. We gaan het straks hebben over topvrouwen. Over emancipatie in Nederland.
11: Dan zitten we hier met vier mannen tot nog.
12: Ja, precies. Maar dan gaan we straks veranderingen brengen.
16: Listen today, lead tomorrow. New Business Radio Live.
12: Je hoorde het net ook al eventjes. Ger Stok, hij is van de HCC, de Hobby Computer Club.
14: Klopt.
12: Ik moet dan toch denken, Ger, als je het daarover hebt, dat is met nog hele grote schermen. Dat is met kijken hoe zo'n computer werkt. En dat bestaat al heel lang. Klopt dat?
14: Klopt. We bestaan volgend jaar 50 jaar. Hè? We zijn opgericht in 1977. De meeste mensen, jongeren kennen het dat niet, maar wat ouderen die kunnen nog levendig voor zich houden dat bij de HCC-dagen in Utrecht, bij de jaarbeurs, dat er echt een complete verkeerschaos ontstond, want er was niet meer omheen te rijden. Maar ja, dat was natuurlijk een heel andere tijd. Ik bedoel, als je nu iets nodig hebt, je zoekt het op de computer en op het internet, of je koopt iets via internet, maar toen waren de spullen er niet. Er was de kennis niet, dus we wilden graag met elkaar dat bij elkaar halen en krijgen. En dat was dus, zeg maar, de HCC was daar wel een goede partij in.
12: Wanneer kocht je eerste computer?
14: Dat is, dat is een Commodore 64 geweest. Hè? Dus dat was al een hele aanschaf. Ik zou het niet echt meer weten, maar dat moet wel, toch wel half 70 jaren zijn.
12: Dat is toch
14: een
12: aardig bakbeest, hè?
14: Ja. Ik ben nog uit de CPM-tijd, hè? Dus voor de DOS-tijd. Dus dat is wel heel erg lang. Ik heb dan ook grijze haren, dus dat is ook daaraan te danken.
12: Zo'n hobbyclub, hè?
14: Ja.
12: Hoe kun je jezelf steeds heruitvinden? En het feit dat jullie nog steeds bestaan, dat zegt wel wat.
14: Dat gebeurt omdat we naast dat we een algemene computerclub zijn, we ook diverse interessegroepen hebben. Mensen kunnen zich specialiseren in bepaalde functionaliteit of in software. En dat blijft elke keer te evolueren. Hè? We hebben nog niet zo gek lang geleden ontzettend veel aanloop gekregen met mensen die met een drone gingen vliegen. En daar wilden meer over wilden weten. Ja, er zijn zoveel zaken die dus zeg maar nu ontstaan. Er is nu ook recent is er een AI-groep is er ontstaan. Nou ja, die mensen gaan ook aan de slag.
11: En ik begreep dat het ook naast online ook fysiek is, dit soort.
14: Ja, we zitten eigenlijk online wat dat betreft. We hebben natuurlijk uiteraard de website. Maar we hebben door het hele land hebben we bijeenkomsten. Dus dat gaat prima.
12: AI is natuurlijk wel interessant, want dat gaat alle kanten op.
14: Ja.
12: Dat is nog niet helemaal te volgen. Nu is het ook zo dat jullie tests uitvoeren. Wat gebeurt daarmee?
14: Nou, wij doen op een gegeven moment, laten we zeggen, wat een beetje ethische hacken zou je kunnen zeggen. Met wat kun je ermee en hoe kun je het een beetje binnen de perken houden? Dat is wel van belang natuurlijk. En je ziet het dat het, als je het niet goed controleert, dat het alle kanten uitgaat. Hè? Dus we hebben eigenlijk een beetje een beest losgelaten. We weten nog niet goed hoe we het binnen de perken
12: moeten. Nee, maar om de tijd mee te gaan, is het ook wel duidelijk. Want jullie houden je ook bezig met cybersecurity.
14: Ja,
12: dat heel is belangrijk onderwerp. Want ik denk dat, hè, we kijken ook even naar links, naar Jeroen. Jij bent daar natuurlijk ook mee bezig. Maar het gaat zo snel, die wedloop.
14: Ja.
12: Hoe weten consumenten, laat staan ouderen die nog af en toe op een laptop zitten, waar ze nu rekening mee moeten houden?
14: We hebben één of twee keer in de week, een beetje afhankelijk van wat er te melden valt, hebben we een nieuwsbrief. En daar staan dus ook altijd, is een onderdeeltje van dat we bepaalde cyberaanvallen of hacker, dat we die gelijk melden. Hè? Dus iedereen die een beetje het nieuws volgt of op de website kijkt, want uiteraard is het daar ook te vinden, die wordt onmiddellijk geïnformeerd over dat soort zaken. Dus we houden het heel kort. Dus dat is een van de voordelen die je als lid hebt, dat je niet zeg maar alles uit de media moet halen, maar het wordt eigenlijk gelijk bijgebracht.
12: Dus kun je dat werken met een abonnementmodel? Of hoe komen jullie überhaupt tot verdiensten?
14: Nou, we hoeven niet echt. We zijn niet echt commercieel in.
12: Nee, maar goed, je moet toch het een en ander overeind houden. Website of bijvoorbeeld.
14: Zeg maar een contributie per jaar. En dat is ietsje meer dan een euro in de week. Dus dat valt ook nog wel mee. Dus voor 55 euro ben je onder de pannen. Daar krijg je ook nog een prima zeg maar computerblad voor. PC Active, dat is namelijk ons eigen blad, maar dat is ook gewoon los in de winkel te koop. En we hebben zelfs voor de mensen die wat minder bedreven zijn, hebben we een tweede computerblad. En dat heet CompuLinks. En dat is juist voor een beetje voor de instappers.
11: Oh, dat is voor mij dus.
14: Dus dat is niet gelijk op dik niveau. Maar wij in de vereniging is het van laag tot hoog.
11: Maar ik begreep dat jullie een klein kantoor hebben van een man of 10 en daaromheen 600 vrijwilligers.
14: Klopt. En die zitten door het hele land en die verzorgen lokaal zeg maar alle activiteiten. Ja, dat kan zijn dat ze. We hebben ook jaarlijke thema's die we met z'n allen volgen. Maar het is ook een beetje aan de vrijwilliger zelf. Wat wil die in zijn omgeving
11: brengen? Een heel mooi model, hè, met 600 vrijwilligers om zo'n kleine kern van.
12: Zeker mooi. Ja. En wat ik ook wel mooi vind, en dat is natuurlijk ook als je het dan toch hebt over mensen die al heel lang een computer hebben staan, die nog prima functioneert, alleen Windows 10 erop staan. Uiteindelijk krijg je dan een melding, dat is al gebeurd afgelopen jaar. Je computer wordt niet meer supported, ondersteund.
14: Klopt.
12: En dan sta je daar. En dan ben je iemand die eigenlijk alleen maar tekstverwerker is.
14: Klopt. Ja.
12: Krijg je dat vaak?
14: Ja, we krijgen dat heel vaak. We hadden natuurlijk ook heel veel gemoppen natuurlijk. Maar ja, we moeten ons dat niet echt zo aantrekken. Want ja, Microsoft heeft dat wel zo georganiseerd. Maar dat heeft ook een reden. Hè. Dat heeft een veiligheidsreden om zeg maar die eisen voor de hardware op te schroeven. Maar dat betekent wel dat een aantal mensen gewoon buiten de boot vallen. Het is geen punt natuurlijk als je zegt van nou weet je wat, ik ga naar de winkel en ik haal even een nieuwe laptop of een nieuwe pc. Maar voor heel veel mensen is dat toch een beetje een lastige zaak. Dus dan blijkt dus dat Linux een hele goede alternatief is.
12: Linux, het is heel grappig. Ik zag het vandaag in de voorbereiding. En die keer ervoor dat ik het zag, ik denk dat het wel 15 jaar geleden is.
14: Ja.
12: Maar bestaat het nog?
14: Dat is volop in ontwikkeling nog steeds.
12: Dus het is een hele stomme vraag eigenlijk. Nee.
14: Het is uiteindelijk op een bedrijfssysteem. Unix is het zeg maar geënt. Maar dat was gewoon ook een betaalde versie. En dat is op een gegeven moment door een aantal mensen is dat overgeheveld naar het public domain. Hè, dus open source. Mm. En dat is nu vrij beschikbaar. Dus je kunt het installeren. Punt is natuurlijk wel, hoe ga je iemand die niet zo bedreven is in de computer, hoe ga je die nou overzetten in Linux? En ook nog helpen dat als het overgezet is, dat hij het kan gaan en blijven gebruiken.
12: En waar komt Linux vandaan?
14: Linux is, de ondergrond is Unix, hè, dus dat is destijds ontwikkeld. Maar dat is een totaal apart systeem.
12: Maar welk land? Waar komt het vandaan?
14: Dat is in Amerika.
12: Zo, de Verenigde Staten ook.
14: Onder andere de Universiteit van Berkeley die daarin een rol heeft gespeeld. Maar dat is een totaal ander systeem. Wat mensen zich vaak niet realiseren is dat als je op het internet gaat, hè, en je bezoekt een website, die draait op Unix of een vorm van Linux. Als je zeg maar je auto, een moderne auto hebt en er zit wat software in, is Linux. Ja. Je telefoon heet weliswaar Android, maar is een afgeleide van Linux.
12: Ik weet niet, maar wist jij dit, Jeroen?
11: Ik wist dat er een onderlaag van Unix Linux was, waardoor eigenlijk ook dat eigenlijk ook eens een soort veiligheidsschild aan het worden. Want dat is eigenlijk open en niet in handen van al die grote techreuzen. Dat heb ik wel een keer gehoord. Maar jij weet natuurlijk alle details.
14: Dat is het punt. Kijk, het is open source. Dus dat weet iedereen kan meekijken in de broncode als hij wil. Kan ook zelfs als hij bedreven
11: daarin.
14: Maar
11: denk je ook dat de macht van de techreuzen enigszins beperkt wordt doordat dit aan de hand is in die onderlaag?
14: Nou en of.
11: Maar daar hoor ik heel weinig, dit geluid, hè?
12: Nee, daarom. Ik heb hier dus eigenlijk heel weinig van meegekregen, moet ik ook zeggen. Eerlijk.
14: Ja.
12: Eerlijk. Maar dat is op zich is dat best een goede tegenbeweging. Ja. Inderdaad, wat je ook zegt.
11: Maar ja, ik dat gebruik daar op een of andere manier van maken. We hadden het aan het begin bij de troonrede. Waar zit in principe onze eigen innovatie, macht of kracht? dat kan ook gebruik maken van deze onderlaag. En zeggen, oké, wat kunnen wij nou als Nederland, als EU, weet ik veel wat.
12: Nou, vandaar de vraag ook, waar komt Linux ook alweer vandaan? Ja. Het zou mooi zijn als het een Europese afkom had. Dan had je geopolitiek toch een sterke softwareleverancier aan boord.
11: Ja. Maar het is onafhankelijk. Het is misschien in de bron Amerikaans.
12: Is het een soort open source?
14: Het is open source en er is een hele grote community over de hele wereld die daaraan meewelpt. Soms gewoon op kleine onderdeeltjes.
15: En dus beelden IT'er, iedereen kent Linux.
14: Ja.
15: Ik denk altijd de tweestrijd tussen open source, dus dat je er echt iets mee kan.
14: Ja.
15: Of dat je in een gesloten systeem werkt. En de grote techbedrijven die zitten veel meer in een gesloten systeem. Ja,
14: klopt.
15: Dus het is echt wel een beetje principe kwestie voor... In ieder geval voor de diehard IT'ers, ja.
12: Nou, we gaan het voor nu in ieder geval in de gaten houden. Dit is echt een openbaring, moet ik eerlijk zeggen. Ja, ja. En is dat gek dat ik dat niet gevolgd heb? Vraag ik gewoon eerlijk aan jullie.
11: Maar ligt er hier want ik denk dan meteen in kansen. Van ligt er hier ook een kans voor Nederland of om onafhankelijk deels te worden van die techreuzen in de wereld?
14: Zeker. Want er zijn al ontwikkelingen, met name in Duitsland zijn ze wel al iets verder. Dus om los te komen van dat hele big tech verhaal, door bijvoorbeeld hun kantoorsoftware niet meer door Microsoft te laten verzorgen. Dus ook, er zijn ook
11: diverse... En dat kan omdat die onderlaag gewoon door Unix, Linux is?
14: Ja.
11: Okay.
14: En dat betekent gewoon dat zeg maar met name gemeenten en overheden zeg maar software hebben waar ze niet van afhankelijk zijn van Microsoft, om het zo maar te zeggen.
11: We lossen het hier allemaal op. Hè? Het is een soort...
12: Het is heel mooi.
14: Ja, ja, ja, ja, ja.
12: En Ger, er is nog zoveel waar we over zouden kunnen praten. Over drones, over evenementen die jullie doen. Daar is er eentje die misschien wel belangrijk om te noemen is. Toch?
14: Er zijn er diverse. Maar
12: 3 oktober.
14: 3 oktober, ja. Dan hebben we weer een landelijke HCC-kennisdag in Houten. En daar komen uiteraard allerlei mensen van de HCC. Die komen daar naartoe. Het zijn een heel programma vol met lezingen en demonstraties. Er is ook wat een shopje, dus er kan ook wat gekocht worden. Ook mensen die geen lid zijn, zijn uitgenodigd om te komen. Kom eens gewoon kijken.
12: Hè? Nou, bij deze.
14: Ja, kijk Dankjewel. Even op de website van hcc.nl en dan zie je daar duidelijk het hele programma staan.
12: We gaan zo naar de fast forward. In de lounge hebben we namelijk 2 dames zitten om dan toch maar weer even alles in balans te brengen.
14: Ja.
12: Dus daar gaan we wat aan doen.
17: Funding Your Business met Fabienne de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
18: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
17: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
18: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.
17: AI werkt als een ware disruptor. Voor of tegen je? Sam Altman en Elon Musk bepalen alles. Of toch niet? Wie en wat kunnen we nog vertrouwen? Maar ook, welke AI-hype kun je negeren? En welke ontwikkeling verandert straks jouw hele business? Tom Jessen, Job van den Berg en Remy Gieling. 3 stemmen, 1 doel. AI begrijpelijk, praktisch en strategisch relevant maken. Geen toekomstmuziek, dit gebeurt nu. AI at Work. Elke vrijdag tussen 5 en 6 en maandag tussen 12 en 1.
19: Fast Forward wordt je aangeboden door Kumasi Drinks.
17: Fast Forward, New Business Radio Live.
12: Ja, fast forward. En we zijn in de lounge inmiddels aanbeland. En een bekende van me inmiddels. Want je was mijn tafelgast een tijd geleden. Eline Bomhoff, HR-topvrouw. Je mag eigenlijk... Ik moet eigenlijk volgens het fast forward idee... moet ik jou een vraag stellen. Vrouwen aan de top. Eline, wat zie jij?
20: Ik zie heel veel aan vrouwen aan de top. En eigenlijk dacht ik op weg hierheen... het liefst zou ik hier niet zijn. En dat is namelijk omdat ik eigenlijk denk dat het... nodig is dat er geen aandacht is voor vrouwen aan de top. Maar het is het wel. Dus ik kom er toch hiervoor in de fast forward om even een pitch te doen voor vrouwen aan de top. Het is een blijvend aandachtsgebied. En we moeten het onder aandacht blijven houden met elkaar. Omdat als we het niet doen, denk ik ook dat we een dalende trend gaan zien.
12: Nou, die trend is er al, toch?
20: Die trend is er al. Ik dacht, ik gooi hem er niet in. Maar die trend is er helaas al. Dus ik dacht, ik moet spitchen hier. Ik moet komen. Talent van de top is belangrijk. En nog belangrijk is, ik sta aan de vooravond, of straks gaan we naar de uitreiking van de topvrouw van het jaar. Dat is door CER Topvrouwen georganiseerd. En je zou kunnen zeggen, moet dat nou? En ik denk, ja, dat is blijvende aandacht, is nodig.
12: Ja, want misschien moeten we toch even dat berichtje erbij pakken.
20: Ja, doe maar.
12: Zullen we dat toch even doen?
20: Ja, doe maar.
12: Om jouw
20: verhaal
12: ook te sterken in dit geval.
20: Ja, doe maar.
12: Nederland is de 3 plekken gedaald. En dan zou je denken, die 3 plekken in de top 10, dat valt nog wel mee. Alhoewel, dat is ook wel sterk. Maar naar positie 46 op de wereldwijde emancipatieranglijst.
20: Ja.
12: Met een score van 75%.
20: Ja.
12: En we staan dus net boven landen als Zimbabwe en Belarus.
20: Ja, dat wil je liever niet. Ik was ook blij dat het niet op de voorpagina van het FD stond vanochtend, maar ergens ver weg gestopt.
12: Daarom zeg ik het nu even.
20: Ik dacht al, je hebt het goed gelezen. Maar daarom is het dus nodig om hier aandacht aan te besteden. En het zit hem met deels in het feit dat, wordt gezegd, vrouwen werken veel deeltijd hier in Nederland. Part-time werkende vrouwen. Ik denk niet dat dat alles is. Ik denk ook dat het op de agenda in die organisaties moet blijven staan. Ja, aan de top moet het een bespreekbaar onderwerp blijven. Je hebt een talentenpijplijn nodig. Je moet erover nadenken. En ik denk dat het vooral ook gaat om de balans. Hè? Dus dat zei je net ook al hier aan tafel. Ik pleit niet voor alleen maar vrouwen aan de top, maar voor die gezonde balans. En dat is toch helaas nog steeds onderwerp van gesprek.
12: We begonnen deze uitzending met een stukje toespraak van Ursula von der Leyen. Zij heeft daar ook iets gezegd over die topvrouw. Heb je dat gezien of niet?
20: Nou, ik heb het niet gezien. Ik heb het wel gehoord.
12: Dat ze zei, kijk ons hier staan.
20: Ja.
12: Metsola als voorzitter van het parlement.
20: Ja.
12: Ik als voorzitter van de commissie.
20: Ja.
12: Vrouwen aan de top. Dat moet kunnen.
20: Nou, en ik wil het wat kleiner maken, want ik werk bij ProRail nu. En ik was vooral van de week heel trots op onze topvrouw, Mirjam van Veldhuizen, die in alle problematiek die van de week op het spoor was, dat zij met staatssecretaris, 2 vrouwen aan de top, de dag daarna meteen het land in gingen en de incidentbestrijders bezochten. En toen dacht ik, oh, dit is ook een mooi voorbeeld van vrouwen aan de top. Dus ja, Ursula, iets verder weg. Dichtbij kan het ook.
12: Maar goed, Nederland, 30% van de leidinggevende posities wordt bezet door een vrouw.
20: Ja, dat klopt.
12: Ja,
20: dat,
12: dus dat moet gaan veranderen.
20: Dat moet gaan veranderen. Nou ja, het moet in ieder geval niet verder dalen. En als het daalt, dan zegt onze programmamanager diversiteit, is dat niet erg als er een andere diversiteit voor in de plaats komt. Dat vind ik al een heel mooie uitspraak. Maar dat geeft wel aan dat het onder de aandacht moet blijven.
12: Tot slot, komt ook uit het artikel van nu.nl. Wereldwijd is de genderkloof nu 69,2% gedicht. In het huidige tempo duurt het nog 120 jaar voordat dit volledig verdwenen is.
20: Ja.
12: Werk aan de winkel.
20: Ja, dus werk aan de winkel. Ik ga dit niet meer meemaken. Maar goed,
12: mij ook niet.
20: Weet. Heel goed.
12: Dankjewel.
20: Okay.
1: Fast Forward, New Business Radio Live.
12: Ja, en mijn volgende gast in Fast Forward is Maria Punch. Zij heeft het boek geschreven Podiumkracht. En ja, de vraag is natuurlijk, ja, podiumkracht, spreken, dat is een vak, toch?
21: Dat is zeker een vak en je kan natuurlijk zeggen van dat moet je vooral leren door het veel te doen. En dat is zeker waar. Maar een goede voorbereiding is wel echt onvervangbaar. En of dat nou een pitch is hier aan deze tafel of een verhaal op een wetenschappelijk congres. Je wilt dat alles klopt. Je wilt dat het staat als een huis. En ja, daar kan je natuurlijk allerlei boeken over lezen. Over de perfecte slides of hoe je een goede metafoor gebruikt. Noem maar op. Ik ben even de draad kwijt.
12: Nee, dat geeft niet. Nou, ik kan best een vraag stellen, hoor. Dat is geen probleem. Ik ben wel benieuwd, hoe heb jij je voorbereid op deze speech?
21: Nou, het is wel grappig. Ik heb dus geschakeld met mijn co-auteurs, Tessa van Beest en René Broekmeulen. En ik heb een paar dingen opgeschreven. En ik heb me nog even hard op geoefend. En toen dacht ik, nou, dat is het wel. En grappig genoeg was ik toch inderdaad even de draad kwijt. En dat kan dus gebeuren. En dan komt de zon de volgende dag ook weer gewoon op.
12: Maar
21: en
12: dat
21: het loopt niemand
12: menselijk?
21: Dood. Ja, dat is
12: menselijk?
21: Zeker heel menselijk. Ja. Ja.
12: Wat zijn nu de belangrijkste tips die je mee gaat geven aan de luisteraar nu? Aan de andere kant van de radio, zou je kunnen zeggen?
21: Ja, nou, verdiep je in je publiek. Weet wie je voor je hebt en maak je verhaal passend. En gebruik niet de slides van vorig jaar, maar ga er echt voor zitten. Of je nou voor 5, voor 500 of voor 5000 man spreekt. Jouw verhaal doet ertoe en steek de energie erin. Dan komt hij ook echt over het podium.
12: In jouw boek is daar een speakbriefje toegestaan?
21: Het boek zit vol met checklists en meestal zeggen wij inderdaad, zorg voor een reddingsboei of heb een sprekerskaartje of heb gewoon iets bij je.
12: Autocue.
21: Kan. Ja, moet je wel mee oefenen van tevoren. Is niet voor iedereen geschikt. Of zoals jij, wat printjes voor je neus.
12: Maria, waar is je boek verkrijgbaar?
21: Overal online en je kan hem ook bij mij bestellen. Dan moet je even een connectie maken op LinkedIn.
12: Een managementboek ook toch natuurlijk?
21: Zeker, managementboek.nl.
12: Ja. Dankjewel. Dat was hem voor deze week, de Fast Forward.
1: My Personal Finance.
2: Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl. New Business Radio. Innovatie en impact. New Business Radio Live. Voor business shapers.
12: Ja, en we gaan gauw door in de studio. Het was even een verhuizing, maar het is gelukt. Ik ben er weer. Hallo.
11: Welkom.
12: Ja, Jeroen, je bent er ook nog steeds.
11: Ja, zeker weten, zeker weten. Nou, impactvolle onderwerpen. En ik zie het ook om me heen dat we... Ja, dat de emancipatie waar we het net over hadden. Ik maakte een grapje even van we zitten hier met vier mannen. En inderdaad, ik zie ook om me heen soms bij plekken waar ik denk van we moeten daar wel meer oog voor, nog steeds veel meer oog voor hebben. Ik was echt onder de indruk dat maar 30% van de leidinggevende vrouwen, 70% man. Vind ik wel een heel groot verschil eigenlijk. Ik weet niet hoe de mensen naast me ernaar kijken.
15: Ja, zeker. Ja, en ik moet eerlijk zeggen, als ik naar mijn eigen bedrijf kijk. Daar is in de diehard IT softwareontwikkeling zijn niet zo denderend veel vrouwen te vinden.
12: Nee, maar toch zie je het wel veranderd, toch?
15: Ja, maar dat begint denk ik al wel vanaf school. Dus waar doe je opleiding? En daar moet eigenlijk al de stimulans
11: komen. Het interessante is natuurlijk dat aan de opleidingkant, aan de universiteiten, maar ook geneeskunde, nou, daar is gewoon 2/3 op een gegeven moment vrouw aan het worden. Hè? Dus je ziet aan de opleidingskant dat het heel erg... Ja, dus volgens mij hoorde ik dat ook bij die emancipatiecijfers vanochtend. Dat eigenlijk aan de scholings- en opleidingskant is het al omgedraaid. En daar zie je ook wel... En nu is toch de vraag of nog belemmeringen zijn die dat doorstromen verder.
12: Want wat nu zeg je iets moois. Moeten we misschien dan even geduld hebben? Want die vrouwen zijn nu nog een opleiding.
11: Nou, massaal. Ik denk wel een risico is. En ik ben, dat je zelf mensen liefst iemand... aannemen die een beetje op hem of haar lijkt. En dat is natuurlijk wel een risico als je die 70-30% nu hebt en dat mensen denken van het meest geschikt is iemand die op me lijkt en dat het geslacht daarbij ook een rol speelt. Dus

0: Maar dan ga je verder doorstromen. En dan ga je bedrijfsprocessen analyseren. En kijken hoe je dat kan optimaliseren. Wat doen jullie nog meer?
1: Ja, zeker. Wij zijn volledig gericht op maatwerk software. Aanvullend cloud. Natuurlijk vaak een onderlaag die daarbij nodig is tegenwoordig. Vervolgens ook data en AI. Super hot and happening tegenwoordig. Data al wat langer, maar AI natuurlijk sinds afzienbare tijd. En eigenlijk in dat hele geheel is voor ons wel heel duidelijk de focus op user experience. Want je kunt wel dingen maken. Als niemand dat echt prettig kan gebruiken, dan schiet het niet heel erg op. Dus als je het hebt over professionaliteit, dan zit daar voor ons echt wel een heel duidelijke focus.
2: En wat is nou een winner op user experience? Wat zou je iedereen aanraden die iets ontwerpt?
1: Niet zomaar iets doen. Ik denk dat het daar eigenlijk wel begint. Dus tegenwoordig vooral denk ik wel met AI. Het bouwen aan zich. Het bouwen van software. Een idee tot leven laten komen. Dat kan supersnel.
2: Ja.
1: Alleen heb je wel het juiste probleem opgelost. Ja. En daar zit voor ons vanuit het consultie aspect wat je net noemde. Daar zit voor ons de meeste waarde.
0: Begin je daar ook eigenlijk met toch. Ja, je komt bij een bedrijf. Of bedrijf schakelt jullie in net hoe die wegloopt. Ja. Dan toch eerst te ontleden hoe de processen lopen en waar de behoefte is. Of heb je van tevoren al een soort van blauwdruk klaar liggen waarvan je weet, vroeg of laat gaan we met deze klant in transitie en gaan we die blauwdruk toepassen?
1: Ja, een beetje tweeledig. Sommige bedrijven die beginnen wel heel erg met, wij hebben hulp nodig in het ontrafelen van het probleem dat we hebben en welke oplossing staat er tegenover. Sommige bedrijven die zitten daar eigenlijk nog helemaal niet. Die hebben eigenlijk al zelf de oplossing bedacht. Het moet alleen nog uitgevoerd worden. En dat betekent toch wel dat wij best wel vaak nog even 2 of 3 stappen terug moeten met de betreffende klant om toch nog even een laag dieper te gaan. Want halverwege het project, daar gaat het vaak, noem het even mis, waarin toch de verwachtingen anders zijn dan op het moment van starten.
0: Waar zie je dat het vaak misgaat?
1: Ja, dat begint eigenlijk dat toch de verwachtingen, de eerste een stukje wordt zichtbaar. En vervolgens wordt er wat gebruikt. En denk je, de verwachting was toch echt anders.
2: Maar heb je daar ook niet een soort hele snelle iteratieloop nodig, dat je bijna wekelijks of dagelijks met gebruikers die terugkoppeling geven?
1: Zeker.
2: Je kunt van tevoren proberen het probleem scherp te hebben, maar als je niet die snelle loops hebt, dan
1: het is wat mij betreft tweeledig. Dus, dus dat is de aanpak, dus hoe begin je?
2: Ja.
1: Maar vervolgens ook wel dat je manier van werken, Scrum, Agile werken, in plaats van vroeger zoals we dat noemen waterval. Dus dan gaan de IT'ers het ook in, die komen na 3 maanden komen die eruit met een oplossing en die oplossing sluit niet aan.
0: Maar waterval, wordt dat nog gebruikt überhaupt?
1: Ja, dat denk ik niet.
0: Nee, toch?
1: Nee, over het algemeen.
0: En Agile en Scrum, dat is natuurlijk op 2 manieren, hangt met elkaar samen. Is dat de vraag, was het een trend of is het nog steeds blijvend? En hebben we het dan uiteindelijk gewoon in de hele breedte overgenomen op allerlei andere bedrijfsprocessen ook?
1: Ja, ik denk als je kijkt naar de grotere corporate, daar is het helemaal geëmbed. Iedereen doet wel een beetje zijn eigen smaakje. Dus er zitten wel het afgeleides van hoe zij dat in de praktijk brengen. Kleine bedrijven denken trouwens toch wel dat er nog best wat waterval gebeurt.
2: Denk je ook niet dat mensen soms te veel in 1 keer willen oplossen? En dat daardoor er ook allerlei dingen fout gaan, verwachtingen zijn. Dat houdt simpel, keep it simple, stupid. Dat daar niet een simpele, impactvolle oplossing voor iets, dat daarmee begint.
1: Zeker, en dat wat mij betreft zit ook nog een stukje leiderschap bij. Dus waar dit ontstaat, daar hoort ook bij om over zaken na te denken.
0: Jeroen, hoe gaat dat bij jullie eigenlijk in het ziekenhuis?
2: Nou ja, ik praat erover mee omdat ik natuurlijk tegen dezelfde problemen aanloop. En vanochtend nog bepaalde software toepassingen, zowel aan de inplannen van afspraken. Daar zitten natuurlijk ook allerlei dingen die beter kunnen. En een secretaresse die rondbelt en een patiënt die net niet kan op een datum. Moet alles weer opnieuw, moet je de hele boom door. Dus daar zitten wij eerlijk gezegd ook met dit soort oplossingen.
0: En is het dan al denkbaar dat je daar een AI-toepassing op loslaat? Nou, dat gewoon echt niet?
2: Nou, dat is vanochtend aan mij gepresenteerd hoe dat moet gaan werken. Dus op dit moment wordt dat ontwikkeld. Waarmee je, en dat kan degene die dat ontwikkelt veel beter een keer je toelichten.
0: Ja. Dat snap ik. Maar goed, dit is wel een nieuwtje toch?
2: Dat is wel, en dat is aan de kant van de zorgprofessional om daar dingen uit handen te nemen. Maar goed, er wordt vaak gezegd, de zorg is altijd langzamer en trager. Nou, we hebben wel met heel veel veiligheidsaspecten te maken. Het moet ook op een hoog niveau. Ik ben er altijd een klein beetje allergisch voor dat op alle kanten dan weer de vliegerij als voorbeeld weer gebruikt wordt. Dan weer de banking business. Ik denk van probeer het maar eens in een ziekenhuis goed te regelen met al die kanten die je aan hebt. Een patiënt die het tegenvoert.
0: Ja. Is dat voor jullie denkbaar? Of is dat er al? Kan je iets uit de praktijk brengen of niet?
1: Ik denk bij menig bedrijf, daar wordt enorm gevibecode. Dus daar is
0: gevibecode?
1: Ja, dus zelf aan de slag met AI. En dan kom je echt wel heel ver.

0: individueel niveau.
1: Maar moet je dat ook niet afkaderen? Wordt dan al snel de tweede vraag, denk ik.
0: Je kunt daar een kader omheen zetten waarin een business gebruiker, want daar gaat het vaak om, iemand die dus zelf niet harde code kan schrijven, misschien ook niet zou moeten willen trouwens, dat zij op een makkelijke manier op een goede manier daarmee aan de slag gaan.
2: Maar je zei net ook dat het in de veiligheidskant, we hadden een voorgesprek waarin je zei van de veiligheidskant is dan vaak wel een limiterende factor, want diep in die vibe coding zitten veiligheidsproblemen. Is dat waar?
0: Functioneel gezien kan je heel snel gaan. Dus als business gebruiker kun je zelf aan de slag. Het ziet er ook best wel goed uit. Snel goed uit ook. Alleen vervolgens wil je dat professioneel mee aan de slag gaan in een bedrijf waarin allerlei gebruiksaspecten, maar ook security aspecten van toepassing zijn. Daar zit de uitdaging.
2: Maar dan denk ik bijvoorbeeld voor mij in de zorg zou dat dus onmogelijk zijn. Want dat kan natuurlijk nooit niet dat je daar luikjes kan hebben.
3: Nee.
2: Dat patiëntendata ergens lekt. Dus dat mag nooit natuurlijk.
0: Nee.
2: Dus eigenlijk heb je dan met die vibe coding al een soort probleem. Of ben ik nou te pessimistisch?
3: Ik denk dat AI alleen als startmodel iets doet. Want het is vaak quick and dirty. Hè? En dat is niet de bedoeling. En juist zoals zij het in hun bedrijf doen. Met een kleine groep. Dus geen grote corporate. Dan krijg je ook dat je interactie krijgt met je klant. Je krijgt ook duidelijker inzicht in wat er gebeurt.
1: Ja, vind je AI quick and dirty?
3: Ja, je kunt het ontzettend snel doen. Maar je krijgt gewoon, het gaat van A naar B. Maar dat gaat voorbij aan allerlei aspecten die hij net benoemde.
1: Dus eigenlijk dat je zegt van nou, het hele AI, de mogelijkheden is disruptief voor bestaande IT professionals.
3: Ja, je kunt er wel een basis mee leggen. Maar dan begint het pas. Dan gaan we het zeg maar toespitsen op echt het product. Of op de mens. En dan krijg je een prima dingetje terug. Maar alleen maar gewoon een stukje code laten schrijven. Dat gaat voorbij aan allerlei zaken.
1: Dus eigenlijk zeg je AI een soort Lego bouwen. Ja. Op het moment dat je die stad eenmaal gebouwd hebt. Dan pas ga je de echte stad bouwen.
0: Ja, maar ik zie het ook wel bij ons als een enorme kans. Want wij kunnen veel sneller kunnen wij het bouwstuk realiseren.
2: Ja,
0: okay. Wel door middel van professionals die achter de code kunnen kijken en fouten erachter kunnen achterhalen.
2: Mag ik even het rondje maken naar de troonrede?
1: Ja, natuurlijk.
2: Je vertelde net dat er 50 mensen bij je werken. Vind ik eigenlijk best een groot bedrijf al. Hè? Even alle respect. En hoe zie jij dat dan met die kansen? We hadden het even over Nederland en Europa. Hoe zie jij dat met jouw bedrijf?
0: Wij zien het in ieder geval even allereerst op wat kleinere schaal. Dus we zijn een regionaal georiënteerd bedrijf. 50 man groot in Zwolle. Wij doen heel veel aan kennisdeling. En dus als je kijkt naar over de grenzen heen. Dan is dat een heel belangrijk topic al voor ons. Om een community te creëren.
1: Is dat bewust dat je regionaal blijft opereren? Want IT kan natuurlijk overal doen.
0: Ik denk dat een aantal aspecten daarmee samenvallen. Wij willen uiteindelijk wel naar landelijke dekking. Maar dat betekent wel dat je community, dus de lokale charme, die wil je behouden.
2: Wat is die charme?
0: Dat je elkaar kent. Dat je elkaar wat gunt. Dat je van elkaar makkelijk kan leren.
2: En dat zijn bedrijven of organisaties onderling? Of wat?
0: Ja, bijvoorbeeld in Zwolle. Wij zijn al best wel lang onderdeel van bepaalde communities. En die wij ook zelf stimuleren door bijvoorbeeld, we noemen dat dan dev sessions organiseren.
2: Wat voor sessies?
0: Ja, dev sessions.
1: Of development sessions.
2: Ja, het klonk mij een beetje als...
0: Maar dan nodigen wij dus allerlei...
3: Development.
2: Okay, okay.
0: Dus daar nodigen we allerlei developers uit verschillende dorpen. Steden. Ja. Iedereen mag komen om kennis met elkaar te kunnen delen.
2: En dat organiseren jullie als bedrijf?
0: Ja, exact.
2: Okay.
0: Al lang ook wel, 10 jaar. Dus het gaat dan wat ons betreft echt om die community dat je met elkaar kan bouwen. En daar kun je bedrijf aan koppelen, maar op individuele basis, iedereen is welkom.
1: En idee, want ik moet toch ook even naar Ger kijken. Ik kan me ook voorstellen dat als je echt hobbymatig met elkaar zit, dat ook de wildste ideeën ontstaan, dat het best wel interessant kan zijn om daar eens een keer bij elkaar langs te gaan van wat daar bedacht wordt, toch?
3: Duidelijk. Ja. Gaan we ook doen.
1: Oh, dat is nu een match gemaakt bij deze? Nou, dat vind ik hartstikke leuk.
2: Ik ga me verdiepen in die beginnershandboek van jou. Van
1: Wat is nu voor jullie belangrijkste topic? Is dat, wat ik nu heel vaak natuurlijk hoor, is dat je ook wel weer iedereen tot het besef moet komen dat ondanks dat AI zo groot wordt, de mens de doorslaggevende factor is.
0: Ja.
1: Is dat inmiddels dat je zegt van nou, dat is logisch? Of moet je dat nog heel vaak verkondigen?
3: Ik denk dat de grote meerderheid zich nog niet realiseert wat AI allemaal teweeg kan brengen. En wij doen in ieder geval wel aan een beetje toeteren, om het zo maar te zeggen, om mensen toch bewust te maken van, ja, het is ontzettend handig als je, je hoeft maar even iets in te typen, je hebt een antwoord. Als je op een gegeven moment dat doet, en dat heb ik vandaag nog toevallig gedaan, en dan krijg ik toch antwoorden waar ik van weet dat ze apert niet goed zijn.
2: Ja.
3: En dat, maar daar was ik dan in staat om dat te ontdekken. Maar ik vraag me af of iedereen dat kan.
1: Tot slot, Jeroen. Want we moeten zo meteen door.
0: Ja, ik denk dat het heel wisselend is. Dus met wie je spreekt. Dus de mensen die echt al die hard in het veld zitten. Die begrijpen prima de risico's. Die gebruiken ook de moeilijke aspecten. Maar juist daardoor, hoe belangrijker het is. Dat je weet wat je gaat bouwen met elkaar. Want het bouwen door AI gaat 10 keer sneller.
1: Tot slot, echt een praktische tip voor de ondernemer. Waar dan ook in Nederland. Ook in jouw omgeving, maar ook in Maastricht. Maakt niet uit eigenlijk.
0: Praktische tip.
1: Ja.
0: Ons bellen.
2: Ons?
1: Nou, dit vind ik zo makkelijk.
0: praktische tip. ga vooral ermee aan de slag. En weet tot waar je moet gaan. En op een gegeven moment daar hulp bij zoeken.
1: Nou, dat is een mooie.
0: Ja.
1: We gaan door.
4: New Business Radio Live. Op zoek naar inspiratie. 1 gast, 3 tips voor inspiratie. Dit is de Inspire Top 3.
1: En de Inspire Top 3 vandaag is van Maria Punch. We hoorden haar al eerder over haar nieuwste boek. Maria, jij bent er klaar voor, denk ik, zo'n beetje.
5: Kom maar door, zeker.
1: Heb je daar lang over na moeten denken?
5: Ik had eigenlijk gelijk 3 dingen. Ik had er zelfs wel meer, dus nou, misschien mag ik nog een keer terugkomen.
1: Nou, dus je hebt een aantal elementen moeten schrappen, begrijp ik.
5: Klopt, ja, zeker.
1: Oké, laten we beginnen met...
5: Nummer 3. Ja, dat is een documentaire, Prime Minister. Denk je misschien, het gaat over Keir Starmer of Tony Blair. Nou, niks ervan. Het is een documentaire over de premier van Nieuw-Zeeland, Jacinda Ardern. Ze was niet de eerste vrouw, maar ze was wel de jongste premier met 37 jaar. En ze deed iets heel bijzonders. Ze kreeg een kind on the job. En in deze documentaire laat ze zich van dichtbij filmen. En ja, het is eigenlijk heel actueel. Een vrouw in een toppositie. En wat opvalt is dat zij tegen andere dingen aanlopen, vrouwen in topposities, dan mannen. En dat laat deze documentaire heel goed zien. En ook wel hoe je dus empathisch, maar ook krachtig en standvastig kan zijn in zo'n rol.
1: Mooie.
5: Ja.
1: We gaan hem noteren. Gaan we door naar nummer 2.
5: Start. Ja.
1: Ja.
5: Nummer 2. Heb ik een podcast meegebracht over spreken gesproken. Over mijn vak, spreken in het openbaar. Het zijn mooie interviews van Glenn Vergozen. Het zijn gesprekken van een uur. Dus je kan er bij wandelen of een wasje vouwen. En eigenlijk alle mensen in Nederland die zich bezighouden met spreken in het openbaar. Hè, professioneel dan. Die zijn daar te gast. En ja, fun fact. Binnenkort mag ik daar ook te gast zijn met de auteurs van Podiumkracht. Maar daar hoef je niet op te wachten. Want er staan al heel veel mooie afleveringen in Spotify. En alle favoriete podcast apps.
1: Wanneer vind jij dat je echt spreekt in het openbaar? Is dat als je voor meer dan 10 personen spreekt? Of hoe zie jij dat zelf?
5: Ik denk dat het aantal personen eigenlijk helemaal niet zoveel uitmaakt. Maar meer wat er op het spel staat. Je kan ook denken aan een interne presentatie voor 20 mensen. Dan denk je, nou, dat is gewoon intern. Maar stel je voor dat over de koers van het bedrijf gaat. Of dat je mensen moet gaan ontslaan. Dan is dat een heel belangrijk moment. Dus het aantal is eigenlijk helemaal niet zo belangrijk.
1: Ja, Jeroen, jij spreekt natuurlijk ook vaak in het openbaar.
2: Hoe minder is lastiger, is mijn ervaring. Als je theateroptreden voor jongeren, als er 100 man zitten, is het makkelijker dan 2 eigenlijk. Dan probeer dat maar eens goed te doen. Dus ja, ik denk, ja, het blijft altijd spannend. Kan ook soms, ja, nu is het spannend, nee, grapje. Nee, dus ik weet niet waar je, maar ik heb niet echt een magische tip of zo.
1: Nee.
2: Dus het is eigenlijk dat je op een bepaalde manier lol hebt erin. Maar ja, het is ook het een zorgt voor het ander. Als je een soort van ontspanning hebt, dan heb je ook lol. En dus dat versterkt elkaar.
1: Dus eigenlijk zeg je, de setting is ook belangrijk
2: erbij. En ik ben eerlijk gezegd, die tip van dat je een klein steuntje in een blaadje of een speakbriefje. Volgens mij had jij het daarover. Ik vind eerlijk gezegd no-brainer bijna. Want ik zie de hele goede tv-presentatoren. Die hebben ook gewoon zo'n speakbriefje bij zich. Dus schaam je daar niet voor, soort van. Maar dan kun je het met meer overtuiging doen. En dat zien de mensen natuurlijk.
1: Hebben ze wellicht ook een autocue, toch? Goed. Nou, Maria, ben je er klaar voor?
5: Nummer 1. Ja,
1: nou, komt-ie hoor.
5: Okay. Nummer 1. Ja, dat is een boek wat in mijn carrière als trainer en coach heel belangrijk is geweest. Namelijk Let's Talk van Therese Huston. Het is ook in het Nederlands verkrijgbaar. En zij is een heuse feedback professor. Ja, dat kun je ook worden. En in het geven van feedback kunnen we heel veel fouten maken. Dus dit boek gaat vooral over hoe je dat op een goede manier doet. Hoe je mensen laat groeien en bloeien in je organisatie bijvoorbeeld. Maar feedback is natuurlijk ook heel belangrijk in samenwerken en in onderling vertrouwen. Ik heb daar heel veel aan gehad. Het is een heel leesbaar boek. Even een hele simpele tip. Het is een open deur, maar mensen staan meer open voor feedback als ze weten dat het komt. Dus overval bijvoorbeeld nooit iemand met feedback. Okay. Maar spreek van tevoren af. We gaan het hebben over jouw nieuwe klus of je nieuwe rol. En we gaan bij elkaar zitten, zodat iemand daar ook echt open voor staat.
2: Ja, dus dingen goed doen is natuurlijk echt cruciaal. Dus goede tip.
1: Ik vind het wel interessant ook. Hoe hebben jullie dat met feedback?
0: Ja, super belangrijk. Voor onze hele business draait om mensen. Ja.
1: Maar stel je voor, hè, je bent echt aan het werk geweest, aan het programmeren. Je levert het op. En boom, daar komt meteen de feedback. Terwijl jij nog eigenlijk aan het naheigen bent van die lange dagen die je gemaakt hebt.
0: Ja.
1: Hoe komt dat dan? Komt dat anders binnen dan dat het vooraf gekondigd wordt?
0: Nou ja, vast. Kijk, als je trots bent op iets wat je maakt, dan komt dat. Maar het mag nooit als verrassing komen. En het is nooit dat je 3 maanden tegenwoordig aan één stuk met iets bezig bent. Dus je bent in korte iteraties bezig en dan weet je al vrij snel, zit ik op het juiste pad of niet?
1: Ja, maar feedback heb je natuurlijk in allerlei gradaties, hè? Toch?
2: Ja, nou ja, ik denk, wat ik heel veel hoor, waar ik ook op mijn social media wel over geschreven heb, is het verschil tussen feedback en feedforward. Van wat leren we ervan voor de volgende keer in plaats van alleen maar boe roepen dat het niet goed genoeg is. Ja, dus dat is ook dat je vooruitkijkt met elkaar. Dus dat zijn denk ik goede dingen. Maar een beetje voorspelbaar zijn, wat ik hoor van het aankondigen. En dezelfde context, ook zo'n modewoord creëren waarin we allebei zitten. In plaats van dat jij denkt dat je weet wat ik denk, maar we zitten natuurlijk in een hele andere wereld. Iets van voorspelbaarheid maken. Ja, dat hoor ik op een bepaalde aantal dingen terugkomen. Dat was een beetje met die troonrijden in Europa. Van weten waar we met z'n allen waar we naartoe gaan. Hebben we, maar ook dus even in het heel kleine nu met feedback en feedforward. Weten we van elkaar hier met z'n tweeën waar we voor zitten en waar we naartoe gaan. Dus in het grote en het kleine hebben we dat soort dingen nodig. Ja.
1: Ja, Maria, jij bent natuurlijk en je hebt het boek uitgebracht.
5: Ja.
1: Dan kan het ook zijn dat je natuurlijk online feedback krijgt. En dat kan je op het moment zien dat je het totaal niet verwacht, toch?
5: Je bedoelt dat iemand iets kritisch deelt.
1: Ja, en dat je eigenlijk onverwachts op een pagina belandt waar dat stukje kritiek in één keer te lezen valt.
5: Ja. En volgens mij moet je dan heel even ademhalen en misschien zelfs even die site dichtklikken. En ja, die kritiek kan terecht zijn, die kan onterecht zijn, je kan er van balen. Ik denk dat je dan ook moet vragen van, gaat dit over mij? Hè? Is dit iets waar ik wat van op kan steken? Als ik de volgende dag naar die kritiek kijk, kijk ik er dan anders tegenaan? Of vind ik dat het dan wel hout snijdt? Dus het is een kunst om met feedback om te gaan. Ja.
1: Ik wil je danken voor je mooie inspiratie top 3. En we gaan hem online zetten dat we hem ook weer terug kunnen vinden. Dankjewel.
5: Dankjewel.
4: Weet wat er speelt. Doorzie wat er komt. Ontwikkel en verbeter. Dit is New Business Radio Live.
1: Ja, en we zijn alweer bijna aan het einde gekomen van deze aflevering van New Business Radio Live. Het ging heel snel. Ik begin even bij Jeroen. Hoe heb je dat ervaren? Kom maar op met je feedback hoor.
2: Ja, nee. Feedback is een cadeautje, moest ik net nog even aan denken.
1: Ja.
2: Maar feedback voelt natuurlijk soms ook als iets pijnlijkers. Nou, dat soort. Ik vond dynamisch, volgens mij hebben we de hele problematiek in het klein en in het groot wel zo'n beetje opgelost hier.
1: De hele wereld opgelost, toch? Ja.
0: De wereldorde is hersteld.
2: Ja.
3: Ja.
1: Ja, en hoe heb jij het ervaren, Jeroen? Jeroen Broeksma.
0: Ja, ontzettend leuk. Leuk om ook. Het zijn super actuele topics. Die, wat je al zei, groot en klein van toepassing zijn. Maar ook bijvoorbeeld het topic feedback net. Super relevant.
1: Dus met andere woorden.
3: Geweldig. Ja, kan niet anders zeggen. Want we hebben hier gedrieën natuurlijk zitten praten. En we hadden het net over feedback. Maar we hebben elkaar ook al feedback gegeven. Ik bedoel, het is heel duidelijk dat zonder dat kun je niet verder. Want,
1: wat had ik anders moeten doen?
3: Nee, wat jij
1: nee dat mag je zeggen. Dat vind ik leuk.
3: Nee,
1: dat vind ik
3: leuk. Wat dat betreft.
2: Complimenten zijn ook belangrijk.
3: Ja, complimenten zijn ook. Dat is ook een feedback. Misschien iets minder woest heen en weer lopen. Dat,
1: Nou, dat vind ik leuk. Want dit was een experiment ook. Dus bij deze. Wat vond jij van het heen en weer lopen, Jeroen?
0: Ja, ik had er minder last van.
1: Je had er minder last van. Jij, Jeroen?
2: Lekker dynamisch. Okay. Nee, ik vind inderdaad, compliment is ook feedback. Vond ik een mooie afsluiting. Ik denk dat het... Gewoon energie er houden, in houden. En af en toe wat interne innovatie met zo'n ding. Is toch ook fantastisch? Daar leer je weer van voor de volgende keer.
1: Dat vind ik mooie feedback ook, toch?
3: Ja. Ja.
1: Ik wil jullie alle drie hartelijk danken voor de komst naar de studio. Jeroen Hendriksen, Ger Stok en Jeroen Broeksma. Tot zover deze aflevering van New Business Radio Live. Wil je hem terugluisteren, kan dat uiteraard in zijn geheel via onze website newbusinessradio.nl. Net zoals alle andere afleveringen. Graag tot volgende week. Dan zijn we er weer om 4:00.
6: Dit is New Business Radio. Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
7: ja.
6: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
7: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
6: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
8: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast.
9: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
10: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
6: Dit is New Business Radio.
10: Newsflash.
11: Nederland moet flink meer geld steken in wegen, bruggen, sluizen en het spoor. Die oproep komt van een groot aantal gemeenten, provincies, bedrijven en organisaties uit de bouw- en mobiliteitssector. Volgens hen dreigt anders een zogeheten infrastructuurcrisis. Zo zou er tot 2038 alleen al voor de netwerken van Rijkswaterstaat ruim 34 miljard euro tekort zijn voor onderhoud en vernieuwing. De organisaties waarschuwen dat uitstel uiteindelijk juist meer geld kost en kan leiden tot vertragingen en veiligheidsproblemen. Ze willen daarom niet alleen extra geld, maar ook een langjarig landelijk plan voor investeringen in infrastructuur.
10: Funding Your Business met Fabienne de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
12: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
10: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
12: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.
13: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
10: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow. Dit is Business Wise Weekly. Het programma waarin Olivier de Neve met twee experts het nieuws bespreekt dat impact heeft op jouw organisatie. Op de werkvloer, in de boardroom en voor de strategie van morgen.
14: Goedemiddag en welkom bij Business Wise Weekly met vandaag. Magere Hein is nabij voor de mensheid en hij zit diep verscholen in AI-modellen. Tenminste, als we de blauwe ogen van de CEO's van onder meer Anthropic en OpenAI moeten geloven. Zijn ze de redders der beschaving of hebben ze een dubbele agenda? Er is tijdens Prinsjesdag weer met miljarden gesmeten en vakbond FNV zegt, doe ons dan ook nog maar 5,5% loonsverhoging. Maar volgens werkgevers kan het Nederlandse bedrijfsleven zo'n verhoging helemaal niet aan. Wie heeft er gelijk? En we bespreken hoe zowel bedrijven als huishoudens moeten opdraaien voor de kosten van politiek falen. Waarom de CEO van Micron een soort Gaston van de postcode loterij is. En hoe gokbedrijf Novik garen spint bij, hoe ga ik dit netjes zeggen? Het balgevoel van model Sydney Sweeney. Mijn naam is Olivier de Neve. En een warm welkom voor de homo universalis van het bedrijfsleven. Want waar heeft hij eigenlijk geen verstand van? Ik heb het nog niet ontdekt. Opiniemaker Guido Pot, voormalig directeur van automaker Jaguar Land Rover. En oud adjunct directeur van Xpeng. En een vrouw waarbij iedereen zich opeens gaat gedragen. Want ja, daar heeft ze verstand van. Gedragsdeskundige, sociaal psycholoog, spreker en oprichter van gedragsbureau Duwtje. En ook nog een nieuw gezicht bij ons. Lisa Luzink, tijd voor duiding. Welkom bij Businesswise Weekly.
15: Werkvloer. Boardroom. Strategie. Businesswise Weekly verbindt ze.
14: Ja, je wordt er deze week helemaal mee doodgegooid. Maar de dood komt dan opeens ook wel heel dichtbij. De topmannen van AI-bedrijven als Anthropic, OpenAI en Grok trappen namelijk voor het eerst op de rem in de AI-race. Ze waarschuwen dat AI-modellen in dit ontwikkelingstempo de komende jaren zo geavanceerd worden dat ze de mens voorbij streven. Sterker nog, ons misschien niet eens meer nodig hebben en ons uit de weg gaan ruimen. Met een chic woord, the probability of doom. Ja, ik zie allemaal doemscenario's uit films zoals The Matrix en iRobot meteen vormen. Heb jij er nog hoop in dat het goed komt, Guido?
16: Nou, het is wel een groot bos waarbij je langzaam afvraagt waar de ingang is en waar de uitgang is. Mm. En wie je in dat bos allemaal tegenkomt. Ik heb ook de Matrix film gezien, maar ik dacht eerst, mijn eerste associatie was met Frankenstein. Dus uiteindelijk heb je een dokter, een professor die creëert iets met goede bedoelingen, maar uiteindelijk is die het beest niet meer meester. En dat is denk ik de vraag waar in ieder geval bij mij als eerst naar boven kwam. Van wie controleert deze materie nou eigenlijk? En als de bazen die uiteindelijk zijn opgedragen om dit in de vaart de volkeren naar voren te schuiven, als die zelf gaan waarschuwen voor hun eigen product, dan is daar iets niet, dan klopt daar iets niet. Of in hun motief niet. En dan zijn er allerlei mensen die gaan denken van, daar zit een tactiek achter. Dat vind ik iets te simpel. Dus ik vraag me af, ja, met wie willen ze nou eigenlijk het gesprek aan om te kijken van, hoe kom je tot een soort van wereldorde op dit onderwerp?
14: Laten we dat eens even gaan afpellen vandaag. Lisa, hun oproep is dus rustig aan met AI ontwikkelen. Plus er moeten meer regels komen omtrent het gebruik van AI. Vind je dat een goede oproep?
17: Nou, een goede oproep, ja. Sowieso moeten we met elkaar kijken. Wat is nou veilig? Wat vinden wij? Ik denk dat dat de belangrijkste oproep is aan ons allemaal. Wat willen we hiermee? Wat vinden we hiervan? In plaats van denken, nou, we zien het wel op ons afkomen. Want het gaat heel hard. Mm-hmm. Ze hebben natuurlijk dat sandbox-experiment gehad. Wat nogal uit de hand liep. Waarbij de AI meer kon dan ze hadden verwacht op dat moment.
14: Ja, die agents die opeens rogue gingen. Uit zoals dat zo mooi.
17: Ja. En dat hadden ze niet verwacht. Dus daar zijn ze waarschijnlijk oprecht van geschrokken. Dus inderdaad, het is ook inderdaad de vraag van, wie verdient hier nou uiteindelijk geld aan? Dus welk belang hebben ze om deze oproep te doen? Want zijn zij dan de enige partij vervolgens die het mogen leveren? En maken ze de concurrentie hiermee lam? Mm-hmm. Dat zal een rol spelen. Maar wat het ook is met AI, het is eigenlijk net als ons eigen brein. We weten er stukjes van. Maar het wordt op een gegeven moment zo complex dat we niet meer helemaal begrijpen hoe het werkt. Ik vind het wel grappig. Jullie noemen de Matrix en Frankenstein. Ik moest denken aan Mickey Mouse. Ik weet niet of jullie de tovenaarsleerling.
14: Aha, ja.
17: Dat gaat over dat de tovenaarsleerling eigenlijk de klusjes moet doen en dan met een bezem aan de slag gaat. En op een gegeven moment is dat wel relaxed. Die bezem heeft hij betoverd. Die doet zijn werk. Net als met AI. Op een gegeven moment gaat die bezem iets te ver. Wordt alles helemaal met water overstroomd. Wil die bezem kapot krijgen in 11 stuk. En dat loopt helemaal uit de hand. De tovenaarsleerling, de AI-bedrijven, kunnen het niet meer oplossen. En dan komt de tovenaar gelukkig terug. En die lost het weer op. En die heeft de juiste spreuk. Maar wie is in ons geval?
16: De fixer.
17: De fixer.
14: Ja, goede vraag. Nou, maar laten we eerst eens kijken of we überhaupt die AI-bazen wel kunnen vertrouwen. Want businesswise AI-deskundige Wiebe Wagemans, die is werkzaam in Silicon Valley, die vindt dat we die oproep moeten wantrouwen. Luister maar.
18: Ja, het is interessant wat er op dit moment gebeurt in Silicon Valley. Hè, waar alle AI-giganten zitten natuurlijk. Die hebben wel gesloten modellen. En dat houdt in dat ze een beetje bang zijn voor de concurrentie van wat wij noemen de open modellen. En dat is dat is een beetje lastig. Vooral de open weights. Dus dat is niet dat je volledig het recept en de kok erbij krijgt. Maar open weights die vooral uit China komen, daar zit wel degelijk een gevaar. Maar wat er nu geroepen wordt, is een beetje self-fulfilling prophecy, heb ik het idee. Ten eerste worden de marktaandelen gewoon nu verdeeld. En dan is het voor nieuwkomers, ook uit Silicon Valley, is het gewoon een stuk lastiger om daartussen te komen. Op het moment dat zij dat nu die barrières opgooien, dat is één. En twee, het is voor hen natuurlijk, nu ze naar de beurs gaan, willen ze hun prijzen maximaliseren. Dus er zit wel degelijk een klein beetje eigen belang in.
14: Ja, genoeg wantrouwen bij Wiebe Wagemans dus. Guido, als je dit zo hoort, ben je het eens met wat Wiebe zegt?
16: Nou, elke statement van een CEO naar buiten toe is natuurlijk altijd verpakt in tactiek. En daar zit een bedrijfsidee achter. Maar ik denk dat het wel iets verder gaat in dit verband. En dat heeft puur met de complexiteit van de materie te maken. Dus ik geloof niet dat dat we hier zitten te kijken naar een spelletje schaak tussen drie CEO's die de markt domineren. Want volgens mij gaan ze dat sowieso doen. Mm-hmm. En is er alleen nog de vraag of er nog andere lagen, een Europese laag of wat dan ook bij komt.
14: En zou het niet zo kunnen zijn, hè, wat Wiebe zegt, van die gesloten modellen zitten vooral in Amerika. Hè? De China die zegt juist, we werken met open weight modellen. Ja. Misschien dat ze juist denken, daarmee kunnen wij met z'n allen die voorsprong behouden.
16: Dat begrijp ik. En dat is waarschijnlijk ook best, dat is geen onzin, denk ik. Mm. Maar is dat nu feitelijk waar deze vlieger over vliegt? Ik denk dat het veel complexer is. Want uiteindelijk gaat het ook om risico's afdekken. Want om maar eens een woord als aansprakelijkheid op tafel te gooien. Als jij een product creëert. Want uiteindelijk is dit een commercieel product. Hè? Niemand zegt ons, onze lieve heer niet. En ook Brussel niet. Van je moet dit gebruiken. Het moet worden verkocht. Het moet zijn waarde bewijzen. Je moet het blijvend kunnen vertrouwen. Vergelijk het straks met zelfrijdende auto's. Niet één keer erin stappen. Maar je moet er 4 jaar lang elke dag in durven.
14: Zonder ongelukken.
16: Exact. Gaat dat een keer mis, krijg je een soort bloedbad aan aansprakelijkheidscases. En dan gaat het natuurlijk gauw aan de honderden miljoenen tot aan miljarden. Dus dit is veel complexer dan dat. Uiteindelijk, en ik ben het helemaal met jou eens, dat we zeggen van, we kunnen elke dag de krant lezen, wenkbrauw optrekken, zeggen van, er is weer een incident, er is daar weer een brand, er is daar weer een veenbrand. Uiteindelijk zullen we op allerlei niveaus, tot aan een Davos-topachtige constructie toe, als maatschappij moeten bepalen, dit is een fenomeen wat we echt nog niet eerder kennen. Het is echt iets anders dan een mobiele telefoon of een internet, een communicatieprotocol. Dit gaat over regie van het leven. En de rol van de mens daarin. En techniek dient de mens of andersom. Ja, wat willen we?
17: De vraag is ook, wie heeft de macht? Hè? Het gaat hier ook allemaal over macht. En door deze oproep te doen, als je het veiligheidsaspect op tafel gooit, niemand is tegen veiligheid. We worden er heel onzeker van, dat hele doembeeld. En nou ja, als je erop door kan praten. Dus, en er zijn een aantal mensen opgestapt uit die organisaties, want die zien
16: klokkenluiders genoeg.
17: Ja. En als we banger worden, dan worden we selectiever in onze informatieverwerking. En dan kijken we naar wie zijn de autoriteit op dit gebied. Exact. En laten dat nou net die drie partijen zijn.
14: Ze
17: die
14: weten, drijven zich eigenlijk weer.
17: Ze maken hun macht groter hiermee. Ja, dus het is heel slim.
14: Ja, het is slim. Misschien ook wel zou je kunnen zeggen, als ze nou echt zo bezorgd zijn, daar zat ik over na te denken, kunnen ze toch ook gewoon stoppen of afremmen zelf met die ontwikkeling.
17: Het is ook een prisoners dilemma natuurlijk, omdat het inderdaad in China net zo goed allemaal opkomt. Dus als zij het niet doen, dan gaat een ander het wel doen.
14: Ja.
17: Dus er zal echt een oprechte zorg zijn inderdaad ook. Want nu hebben ze het in ieder geval gezegd. En dan kunnen ze later niet dat ze dat stiekem hebben gedaan. Maar het zit ook in, ze voeren ook heel erg de druk op. En als we in schaarste komen in de besluitvorming, nemen we vaak wat minder weloverwogen besluiten. En door hier die paniek op, er moeten snel regels komen. Kunnen zij misschien nog een beetje sturen in welke regels dat zijn?
14: Ja, ja, dus toch dat initiatief nog in handen proberen te houden.
17: Dat is macht.
14: Ja, dat is macht. En is die boodschap dan vooral gericht aan de regelgevers, hè, de overheden in de wereld? Of
16: maar wie gaat
14: dat, aan bedrijven bijvoorbeeld?
16: Dat is een interessante, Olivier, want wie gaat hier straks over?
14: Ja.
16: Op welke voetbalniveau zitten we hier? Champions League of keukendivisie? Dus praten we over de Verenigde Naties? Praten we over Brussel? Praten we over waar zit op een gegeven moment de opperrechter? Waar zit de Hoge Raad van de AI internationaal?
14: Nou, regering krijgt het al nauwelijks voor elkaar om kinderen niet op Facebook te laten zitten bijvoorbeeld.
16: Exact.
14: Dus laat staan dus, dat je AI agents kan.
16: Dus de gemeentes en de provincies kunnen we wel uitsluiten. Den Haag heeft het druk genoeg.
17: Ja. Nou ja, het tempo is niet bij te houden voor de overheid daarin.
16: Nee, dus de oproep voor regelgeving is sowieso een die heel erg ironisch klinkt in weken waarin we alleen maar horen dat de regeldruk omlaag moet. Mm-hmm. Omdat het bedrijfsleven zucht onder de consequenties daarvan. Maar inderdaad, ik ben het helemaal met jou eens dat je zegt van uiteindelijk heb je hier een autoriteit nodig die zowel ter zake kundig is als per definitie het ultimo betrouwbaar. En dus niet belanghebbend. Nou, Ga daar maar eens even voor zitten.
17: Ja.
16: In ieder geval, als het maar geen Infantino wordt, dan...
14: Ik denk dat we dat kunnen uitsluiten. Ja, maar toch, het kan natuurlijk allebei waar zijn. Hè? Dus dat het en echt gevaarlijk is. Want daar zijn we natuurlijk ook nog aan het zoeken van... Is het nou echt gevaarlijk? En ook in hoeverre is dit commercieel? Maar ja, het kan ook natuurlijk daarnaast commercieel zijn. Lisa, denk jij dat het allebei waar is? Dat het ook echt gevaarlijk is?
17: Ja, ik denk oprecht dat het allebei waar is. Want het is ook de vraag, waar zet je het voor in? Kijk, AI kan fantastische dingen doen. In de zorg, voor ons als bedrijven. Maar het kan ook hele kwalijke dingen doen als je het voor de andere kant inzet. Mm-hmm. En dat is gewoon een heel reëel risico.
14: Jij weet alles over menselijk gedrag.
17: Ja.
14: Over die AI agents gaat natuurlijk nu het verhaal dat ze bijvoorbeeld ook menselijk gedrag gaan vertonen. Bijvoorbeeld liegen tegen hun programmeur. Geloof jij erin dat een computer ook uiteindelijk dat menselijke gedrag perfect kan gaan imiteren?
17: Nee, niet perfect. Want het is altijd simuleren. Het is geen echt mens. Het is niet een het maakt geen connectie. Het heeft geen verbinding. Dus daar zit echt een gat. Maar dat is misschien juist ook een gevaar.
14: Ja, ja. Guido, die tech bros die we nou horen, die halen enorme bedragen op. In één kwartaal samen zo'n 172 miljard dollar. Dat is ruim de helft van alle durfkapitaal wereldwijd, dat kwartaal. Als een bedrijf zoveel geld ophaalt, dan is de incentive toch ook enorm om gewoon door te gaan. Die druk is toch ook heel groot.
16: Nou ja, even los van de financiële huishouding. Mensen zoals Musk, die hebben ook een visie, wat op zich bewonderenswaardig is, die ver uitstrekt boven die van de gemiddelde CEO. Die zegt van ja, die heeft een soort utopisch beeld waarin de mens eigenlijk zichzelf bevrijdt van zijn eigen beperkingen. Zijn beperking dat hij moet slapen, dat hij moet eten, dat hij niet te ver kan reizen op een dag. En dat is op zich interessant. Daar moet ruimte voor zijn. Zie ik een muur vormen. En wat gebeurt er als die muur wordt overtreden of als die in elkaar breekt? Omdat de andere kant van AI die we zien is beeldvorming en mailvorming en manipulatie. En dat is denk ik het allergevaarlijkste. Dus er kunnen ook revoluties uit ontstaan.
17: Nou ja, je zag dat in het klein met die tabakslobby. Philip Morris, dat ze met AI gewoon proberen te sturen dat er wel weer vapes en alles, de regelgeving daarop aangepast. Ja. Dat is een heel klein impactrijk voorbeeld.
14: Ja, dat deden ze met een questionnaire. Hè? Dat ze mensen vroegen die rookten van nou, geef even aan wat jouw argumenten. Hè? Stuur even, vraag even een, vul een vragenlijstje in. En dan haalden zij daar argumenten met AI uit.
17: Ja, en altijd maar dat stuurt in het voordeel van. Ja. Ja.
16: Maar dat is degene die in en om Brussel hebben gewerkt weten dat. Dat is natuurlijk een proces wat al jaren aan de gang is. En dat is waarom er een lobby bestaat.
17: Mm-hmm.
16: Dus altijd zijn marktpartijen erbij om regelgeving naar hun hand te zetten.
14: Ja.
16: En dat weet je als regelgever ook. Ja. En daar hebben we uiteindelijk past dat in een democratisch bestel.
14: Maar Guido, over die regelgeving. Ja. Want daar werd ik eigenlijk nog het bangst van. Nog niet eens van die doemverhalen. Maar dat je dan Trump hoort die zegt wie AI wint, wint alles. En die wil dus niks van vertragen weten. Dat is de regelgever dus, in ieder geval in Amerika. Kijk je naar China, denk je nou misschien dat die dat er anders in zitten. Nee hoor, die zeggen die doemverhalen zijn bangmakerij. Dus ja, is dat niet het engste dan? Want dat zijn de
16: regelgevers. Dat is het engste en dat is de wereld waarin we nu leven. Waar we dan nu in onze bescheidenheid wat over mogen duiden. Maar ik heb het idee dat we naar een bokswedstrijd zitten te kijken tussen China en Amerika. En we mogen net op de eerste rij zitten met onze kaartjes in Europa.
14: Ja.
16: En wij vinden er wat van. En daar zijn we goed in.
17: Maar op zich, als die superintelligentie er is, dan maakt het niet meer uit hè, wie er als eerste was. Want dan
14: hebben we toch de Sjaak.
17: Dan wordt het overgenomen.
16: Klopt. Dat is inderdaad...
17: Kan Trump dat heel graag willen.
14: Maar wil je dan door overgenomen worden door Chinese superintelligentie of de Amerikaanse superintelligentie?
17: Nou, beide niet, eerlijk gezegd.
16: De vraag is,
17: of dat iets los daarvan, zo'n bezem van de tovenaarsleerling, weet ik ook niet. Nee. Dat je daar 11 stukken van krijgt.
16: Ja, we zijn natuurlijk inmiddels al veel meer dan dat we willen toegeven vergroeid aan Amerikaanse technologie.
14: Mm-hmm.
16: Moet je voorstellen dat we in dezelfde mate nu vergroeid zouden zijn aan Chinese technologie. Dan voel ik me toch ook toch... Kijk, bij Trump weet je, er komen verkiezingen aan. Het kan toch weer anders. In China is dat toch iets anders. Dat zijn toch andere beleidsvormen. Fascinerende beleidsvormen. Dus better the devil you know, denk ik.
14: Zegt de oud-adjunct directeur van Xpeng, hè, voor de duidelijkheid.
16: Nou ja, ik ben daar niet voor niks vertrokken natuurlijk.
14: Nou, daar gaan we het niet over hebben. Zometeen
16: dat kan best hoor.
14: Nou, andere keertje. Zometeen gaan we het wel hebben over het stroomnet dat propvol zit. Dat weten we inmiddels wel. Maar nu krijgen we dan ook de rekening gepresenteerd. Of u even af wilt rekenen. Een stijging van bijna 20%. Volgend jaar voor huishoudens en bedrijven. Zometeen meer.
19: Dit is jouw wekelijkse voorsprong. Business Wise Weekly. Met Olivier de Neve. Bij New Business Radio.
14: Het is een week vol tradities. Niet alleen met de paarden en de koets op Prinsjesdag, maar ook met de traditionele looneis van vakbond FNV. En Sinterklaas valt vroeg dit jaar, wat de FNV betreft. 5,5% loonstijging eisen ze van werkgevers, plus €80 per maand. Ja, net zo voorspelbaar is de reactie dan van werkgeversclub VNO-NCW. Want zij noemen het onbetaalbaar voor het bedrijfsleven. Nou, tijd om eens uit te pluizen wie er gelijk heeft. Lisa, voordat we daarover gaan sparren, wil ik eerst nog even kort terug naar Prinsjesdag van deze week. Elk jaar natuurlijk hetzelfde toneelstukje, maar wel met accentverschillen. Wat is jou nou als gedragsdeskundige opgevallen tijdens Prinsjesdag?
17: Nou, tijdens Prinsjesdag zat ik ook vast in de trein 3,5 uur, omdat al die ellende op het spoor gegooid werd.
14: Oh ja, de buizen.
16: Had je een staaf of een kabel?
17: Nee, alles. Alles. 3,5 uur van Zutphen naar Utrecht. Maar dat was mijn Prinsjesdag.
14: Ja?
17: Nee, wat mij gewoon opvalt is dat er grote veranderingen nodig zijn en dat we blijven klooien met allerlei labmaatregelen en allerlei kleine aanpassingen. En ook een beetje van die zogenaamde cadeautjes die dan in bedrag genoemd worden. Een arbeidskorting die vervolgens net zo hard aan de andere kant weer tegengewerkt wordt.
14: Ja. Ze weten het mooi te presenteren en dan wordt het weer aan de andere kant uit je zak getrokken.
17: Ja, en het ging uiteindelijk helemaal nergens over. Het is helemaal, waar zitten we nou eigenlijk naar te kijken?
14: Het ging nergens over, Guido.
16: Nou ja, we zitten natuurlijk, de talkshows zijn er dagelijks mee gevuld. Allemaal met dat gevoel van, komen we nog uit? Krijgen we nog iets voor elkaar hier? Of zitten we elkaar alleen maar gek te praten over het feit dat het misschien vroeger anders was of beter? En waar gaan we heen? Ik herken op heel veel dossiers wat je zegt dat. En dat is ook het dilemma van het huidige politieke stelsel met een minderheidskabinet, waarin in principe drie partijen zitten die elkaar al heel lang kennen, maar in principe nog niet met elkaar echt in bed liggen. De links-rechts dilemma, het is blijven, en daar worden we allemaal doodmoe van. Van gaan we naar links, gaan we naar rechts? Dit is bijna een toneelstukje, een soort André van Duin sketch. Gaat u over links of gaat u over rechts? Ja. En zij blijven consequent roepen, we moeten het met z'n allen doen. En dat klopt ook in principe. Maar we hebben natuurlijk nog nooit eerder gezien dat je een soort bordspel aan het spelen bent. Van nou, jij krijgt wat rode pilonnetjes. Dan haal ik daar wat gele pilonnetjes weg. En dan krijg jij drie paarse. Jij een hotel daar. En dan mag jij daar drie huizen bouwen. We hebben dat nog nooit eerder gezien. Nee. En je hebt ook niet het idee dat met deze, denk ik op zich, goed bedoelende generatie nieuwe, relatief verse politici, dat we dat al in de eerste keer gaan zien dat dat doelpunt oplevert.
14: Ze moeten de eerste keer nog gaan struikelen om misschien een keer te gaan redden.
16: Alleen die stembus is natuurlijk het allerlaatste wat we willen zien. Want dan denk ik op een gegeven moment ook van, dat potlood in de plomp.
14: Dat zeg je wel, we willen zien. Maar Lisa is 10 jaar geleden actief geweest voor GroenLinks PvdA, heb ik begrepen.
17: Kleurbekennen hier.
14: Ja. Ben je nog steeds hartstochtelijke GroenLinks PvdA'er?
17: Nee, ik was actief voor GroenLinks inderdaad 10 jaar lang. Fractievoorzitter ook. Dus ik heb ook voorgesteld om een minder wel de verkiezingen gewonnen, dus om een minderheidscoalitie te gaan doen. Maar daar waren dat vond iedereen te spannend. Alleen wat daar het verschil in was toen, dat is lokale politiek. Dat is sowieso al anders.
14: Ja.
17: Uiteindelijk gaat het erom dat je met mensen samenwerkt en elkaar kunt vertrouwen en ook aan de afspraken houdt. En dat je er inderdaad soms, hier lever ik wat in, hier lever jij wat in. En we kunnen dat ook transparant uitleggen. Dat is eigenlijk hoe mijn visie op dit soort dingen zou zijn.
14: Ja.
17: Wat er nu gebeurt, iedereen zit alleen maar achter zijn vuurlinie en beetje stoer te doen naar buiten toe. En uiteindelijk bereiken we dus allemaal helemaal net niks.
14: Nee.
17: En dat is wat heel frustrerend is om te zien. Want ik kan dit niet aanzien.
14: Dat doe je als ondernemer nu beter, toch?
17: Nou ja, dat is wel een verschil. Want dat moet ik ook zeggen. Als je het hebt over, je noemde de FNV met die, met die 5,5%.
14: Ja.
17: Toen ik actief GroenLinks'er was, had ik nog geen ondernemerservaring.
14: Mm.
17: Keek ik toch wat, heel eerlijk gezegd, naïever naar dat soort percentages. Het is natuurlijk ook een abstract percentage. En je denkt, bedrijven, geld, 5,5% kunnen ze makkelijk betalen.
14: Ja.
17: Nou, ik ben nu 16 jaar ondernemer en ik heb 25 man in dienst. Mijn loonsom is mijn grootste kostenpost. En ik probeer elke keer dat ik kan een percentage omhoog te gooien. Maar 5,5% kan ik nu gewoon, dat kan ik niet betalen.
14: Plus €80 per maand, hè? Dat komt ook nog voorbij.
17: Ja, en dat vind ik dan wel weer, dat is dan weer typisch, denk ik, Hans Spekman zijn handtekening. Dat is wel slim, want dat klinkt als een bedrag wat we allemaal voor ons kunnen zien.
14: Ja,
17: ja, die €80 krijgen we. Dat is sterker dan dat percentage.
14: Ja, ja, maar jij wil het allebei, hè? Dat is ook weer mooi.
17: Ja, tuurlijk.
14: Ja.
17: Hij zet hoog in, dat is onhandig.
14: Dus jij zegt eigenlijk, voor mijn bedrijf, duwtje, is het niet haalbaar. Dus Guido, vind jij het een redelijke eis van de FNV? Die 5,5% plus dat?
16: Nee, nee. Kijk, degenen die al wat langer op de arbeidsmarkt werken, die weten dat loonsverhogingen elk jaar bijna nooit voorkwamen. De afgelopen jaren is er, dankzij, als gevolg van de oorlog uiteindelijk in de Oekraïne, is er een inflatiegolf ontstaan. Die is voorlopig nog niet weg. En daar is reparatie op toegepast in 3-4 jaar tijd. Moet je je voorstellen, als jij 4 jaar geleden op de arbeidsmarkt kwam, dan zit jij nu thuis aan de keukentafel te vertellen van, nou, elk jaar gaan die salarissen omhoog. Dus dat is kennelijk usance. Nou, dat is het helemaal niet. Normaal gesproken gebeurt dat eens in de 4-5 jaar. Dus we zitten nu op, zeg maar, op een hoge golf. Dat is niet normaal. Dus je kan niet zeggen van, omdat er nu weer Iran is en de pompprijzen hoog gaan en de elektrische en de kosten van energie omhoog gaan, moet er maar weer een loonsverhoging zijn.
14: Ja, maar het komt wel omdat mijn eitjes duurder worden in de supermarkt.
16: Ja, maar, wil ik meer... goed. Dan komen we even op punt 2. Ja. Daar kan op andere manieren voor gecompenseerd worden. Je kan met btw-tarieven, je kan dus een heel instrumentarium. Punt is, op het moment dat jij een loonsverhoging doorvoert, die is niet meer terug te draaien en die stapelt, die werkt door tot aan pensioenen. Dus dat is een soort knikker in het bad die eindeloos doorrimpelt.
14: Ja, en dat vind ik strop om de nek van werkgevers dan.
16: Nou, dat is natuurlijk de discussie die hier dan wordt gevoerd. Maar dat is weer voor de bühne. Dus dan denk ik weer van, krijg ik ook een beetje slechte smaak in mijn mond. Kijk, uiteindelijk dat bedrijfsleven in Nederland staat er best goed voor.
14: Ja, ze zeggen zelf van niet. Hè?
16: Nee, ze zeggen zelf van niet. Maar dat is
14: heel zwak, zeggen ze.
16: Ja, maar dat is echt voor de bühne. Want er zijn voldoende publicaties die aangeven dat in principe de onderstroom in de economie is goed. Het bedrijfsleven in Nederland is goed. Waar ze volgens mij veel meer last van hebben, is een onvoorspelbaarheid van structurele kosten die het gevolg zijn van regelgeving. Mm-hmm. Want dat is iets waar een ondernemer van kan zeggen, daarvoor ga ik nog niet investeren nu in bijvoorbeeld nieuwe technologie of nieuwe inventarie. Maar die loonsverhoging is in principe is een instrument wat je met mate moet toepassen. Er is in de afgelopen jaren al enorm veel gecompenseerd. Ik ben zelfstandige. Er zijn 1,2 miljoen ZZP'ers in Nederland, eventjes voor de sociale orde, die vallen helemaal buiten deze discussie.
14: Ja, die hebben gewoon pech. Hè? Die moeten zelf onderhandelen.
16: Die moeten zelf onderhandelen met elke individuele klant. Dus laten we nou niet doen dat we heel Nederland hiermee zeg maar een warme deken over de schoudertjes leggen. Nee. Wat ik wel interessant vind, en dat vind ik eigenlijk, dat heb ik ook meegemaakt in de periode dat ik zelf CAO zag maar zeggen, moest gaan uitleggen aan het personeel. Wat mij betreft kunnen we sowieso permanent afscheid nemen van percentages. Want het is fundamenteel onjuist als jij een 23-jarige werknemer hebt die net misschien 1 loonsverhoging heeft gehad. Die zit nog onderaan de schaal. En je hebt iemand die al 15, 20 jaar in dienst zit. Die zit al 3 keer modaal. 3% loonsomslag is voor de een extra korte vakantie in het weekend. En voor de ander, in plaats van een half kratje, een heel kratje bier. Mm. Een vaste loonsverhoging is voor mij ook een meer zuivere compensatie voor de cost of living, zoals we die allemaal betalen.
14: Dus lang leven de 80 euro per maand van Spekman.
16: Juist.
14: Ja. Dat vind je een veel beter.
16: Dat vind ik een. En dan kan je praten over, met CBS erbij in de hand, kun je gaan praten over feitelijke kostenverhogingen. Ja. Waar je dan eenmalig, kan ook, hè, in een CAO. Dus eenmalig een compensatie volgens mij.
14: Maak er dan maar 120 euro van voor Spekman.
16: Voor mijn part.
14: Ja, oké. Okay. Ja, nou, bij deze geregeld.
17: Dat is inderdaad een betere. Ja. Maar tegelijk maken we de lasten op arbeid wel te hoog. Hè. Die worden steeds hoger. Dus het eigenlijk, je voordeel is niet, wij gaan alleen maar als werkgever meer betalen. En als het nou gewoon die lasten wat lager zouden zijn, zou de medewerker ook wat meer
16: betalen. Ja, maar dan zou je politiek ook nog kunnen zeggen, maar we mogen hier geen politieke talkshow van maken, je gaat de werkgeverslasten wat verlagen.
17: Ja.
16: Dat doe je de ondernemer. Dan geef je ook een gebaar aan die ondernemer.
17: Ja, ja, ja. Precies.
14: Het klinkt wel een beetje die werkgevers die ik dan hoor, een beetje zoals ik vroeger met mijn broertje dan was, dat ik echt geen snoep met mijn broertje kon delen, want ik had zelf al zo weinig.
16: Ja.
14: dat idee.
16: En dan, nou ja, precies. Ja, nee, we moeten geen medelijden hebben met het Nederlandse bedrijfsleven.
14: Nee, precies. Dat is absoluut. Laten we dat even vaststellen dan. Uiteindelijk, stel het gaat gebeuren. Hè, je moet weer, stel jij moet bij Duwtje, moet je ook je personeel meer gaan betalen. Gaat dat lineair recta doorbrekend worden aan de klant?
17: Ja, dat kan ik niet. Die ruimte heb ik. Ik werk veel voor de overheid. Ah, die hebben vaste tarieven.
14: Dat zou je ze weer hebben.
17: Ja, en die doen niet aan inflatiecorrectie vaak. Dus nee, dat is ingewikkeld. Dat is
14: een beetje krom dan. Hè? Ja, dus aan de ene kant zeggen ze dan van, nou, we gaan het zo regelen. En aan de andere kant doen ze het voor jou niks.
17: Nee, zeker.
14: Hmm. Ja. Vraag niet wat de overheid voor jou kan doen. Goed, dan nog even naar het gedrag. Hè? Toch even, Lisa. Want zo'n eis van 5,5% landt dan op tafel. Houdt de FNV er dan zelf ook al rekening mee dat ze ergens in het midden gaan uitkomen?
17: Ja, natuurlijk. ja, je zet natuurlijk hoog in. Dat is nu, ze hebben sowieso hoog ingezet met die OV-staking. Ze hebben het allemaal zo opgebouwd om zoveel mogelijk uit te halen. Hij is net gestart. Hij wil ook een goede indruk maken.
16: Ja. Ik vind het wel fascinerend. We kennen hem natuurlijk al heel wat jaartjes. En ook inmiddels een groot deel van zijn garderobe. Maar het is wel...
14: Hij heeft maar twee dingen. Dus
17: de trui.
16: Ja. Nee. Van de week had hij een soort van Indiaas gewaad aan of zo. Ja. Dus, maar zijn manier van onderhandelen en de positie die hij heeft is wel uniek. Ik heb heel vaak, en dat zie ik ook bij mij in de sector, er is enorm veel gezanik over autofiscaliteit. Daar hebben we nu de tijd niet voor. Maar je ziet dat heel veel lobbyorganisaties lopen vast. Daar komt eigenlijk niks meer uit. Ook al zitten ze een oude staatssecretaris als voorzitter in en die loopt daar schouderkloppend door Den Haag van, weet je nog, toen ik hier rondliep, dan kijken ze van, ja, maar jij bent nu weg en ik zit hier nu. Die lobby's, ogenschijnlijk, ik heb het over beeldvorming, want ik zit niet met de pot koffie aan tafel. Maar je ziet dat de lobby het gewoon worstelt om met de politiek afspraken te maken waar het bedrijfsleven jarenlang op kan varen. Ja. Zo'n Spekman daarentegen, ja, die heeft een machtsmiddel. Dat heeft een lobby niet.
17: Ja. Nee.
16: Die kan zeggen van, weet je, plat.
14: Maar ik herinner me nog, nou, pakweg anderhalf jaar geleden, FNV lag op zijn gat. Iedereen zei, klopt, nou, dat is klaar.
16: Dat is van gisteren.
14: Spekman, de herrijzenis van de FNV opeens. Dat gaat wel snel.
16: Hij, ja, maar bezig, daar heb je dus wel ook een kerel voor nodig. Het kan ook een vrouw zijn trouwens, voordat ik daar de bericht over krijg.
17: Fijn dat
16: maar
17: ik deze bijdrage heb, dat je dat toch even corrigeert.
16: Ja, nee, ik ben me bewust wie ik tegenover me. Dat, en dan heb je dus wel ook inderdaad, vroeger had je Jaap van der Scheur en dat soort types, dan heb je wel blokken beton nodig die vanuit een principe handelen.
17: Ja.
16: En ook wel weten, en daarom zit ik altijd van hem te genieten, als je zijn body language ziet, als hij zijn tegenargumenten hoort, hij heeft het allemaal 10.000 keer gehoord.
14: Ja.
16: Maar hij gaat gewoon voor datgene wat hij wil bereiken voor zijn achterban. En dat klinkt inderdaad archaïs, maar je zou ergens willen in dat type principe zuiverheid, misschien dat heel veel mensen denken van je stinkt erin, dat je daar meer van dat soort exponenten tegen zou komen. Want dan weet je dat daar kan het knetteren, maar dan komt het ergens van. En nu zitten we allemaal in een soort publieke beeldvormingsregie. Iedereen mag zijn plasje doen. Als ik nu ook op LinkedIn kijk, hoe mensen nu hun eigen algemene beschouwingen gaan zitten doen.
14: Ja.
16: Dat leidt nergens toe.
14: Nee.
16: Nergens toe.
14: Wat een verspilling van letters. Hè?
16: Exact. Dus we gaan naar het volgende onderwerp.
14: We gaan zeker naar het volgende onderwerp. Dat klopt, ja. Het lijkt wel alsof het hierop doorgaat. Een bonus van enkele jaarsalarissen. Heeft niks met Spekman te maken. Maar voor jou en mij misschien nog wel moeilijker haalbaar dan het winnen van de loterij. Maar een Amerikaanse CEO doet het gewoon voor 15.000 werknemers. Wie dat is en of ze nog vacatures hebben, dat horen we zo.
19: Dit is jouw wekelijkse voorsprong. Business Wise Week. Bij New Business Radio.
14: Ja, godzijdank staan de lampen in de studio hier nog aan. Maar voor hoe lang nog? Want de toezichthouder ACM meldt dat de netbeheerkosten in 2027 met bijna 20% omhoog gaan. Voor een gemiddeld huishouden betekent dat €89 per jaar meer kosten voor levering van stroom. En €52 extra voor gas, om nog maar te zwijgen over bedrijven. En dit is nog maar het begin, want netbeheerders moeten de komende 15 jaar zo'n €235 miljard investeren in bijvoorbeeld windparken en transformatorstations. En dat geld groeit niet aan een geldboom, maar moet van de klanten vandaan komen. Nou Guido, wat een ellende. Hè? Die netcongestie, de exploderende netkosten die we nu allemaal op ons bordje krijgen. Hoe negatief is dit voor het vestigingsklimaat voor bedrijven in Nederland?
16: Ja, dat is niet best. Wij weten nog steeds een mooi verhaal op te hangen in het buitenland over waar we gidsland in zijn. Hè. Wat waren we allemaal niet? Food and agriculture regio, datacenters waren overal welkom. We waren Nederland distributieland. Hè. Bij ons kom maar binnen, dankzij onze prachtige locatie tussen al die grote economieën. Maar wat kunnen we nog waarmaken? Dat is de vraag. Bitter weinig. Want wij maken ons op. Er zijn nu generaties die gaan opgroeien. Die zeggen van nou, ik weet niet anders dan dat er altijd gewoon wegen onderhoud waren. Bruggen afgesloten. En dat er constant straten open lagen. Omdat de kabels moesten worden, laat staan, hoogspanningskabels. Dus dit is niet weg te praten, weg te denken. Dit moet betaald worden. Ik denk wel... want jij noemde net 235 miljard de komende 14 jaar. Ja. Ik heb gelezen, afgelopen 14 jaar was het 40 miljard.
14: Ja, veel minder inderdaad.
16: Dus ik denk wel, ja, weet je nog, de man, de premier waar we allemaal toch wel een beetje van hielden. Die zei van ja, visie, wat was dat ook weer?
14: Ja, dat is waar. Ja, iets met Rutte geloof ik. Hè? Ja.
16: Ja, dus ja. We hebben wel echt zitten slapen. Zeker in een land dat pretendeert een soort gidsland te zijn. En innovatief en een land van koopmannen. Nou, we zijn inderdaad nog steeds goed in het praten en in het vinden van dingen. Maar ik hou mijn hart vast. Dit land gaat wat dat betreft echt serieus op slot de komende jaren. Want het is niet alleen een kwestie van geld. Daar kom ik zo even op. Want je wil natuurlijk mijn medegast ook...
14: Zeker.
16: Ja,
14: daar precies. Staat dat te trappelen.
16: Staat dat te trappelen. Ja. Dus laten we dat nu maar even doen. Ik,
14: laten we maar even doen. Ja, Lisa, eventjes.
17: Ja, even.
14: Het is allemaal de schuld van Mark Rutte.
17: Ja, uiteindelijk is alles de schuld van Mark Rutte.
14: Ja.
17: Nee,
14: we hebben het vooruitgeschoven, wil Guido maar zeggen.
17: Ja, maar dat hebben we met heel veel dingen gedaan. Ik bedoel, je noemde al de bruggen, de wegen. We hebben een enorme opgave de komende tijd. En daar hadden we veel eerder op moeten handelen. En nu hebben we die achterstand. En nu is de vraag, hoe gaan we dat dan doen en wie gaat het oplossen? Mm. En als ik dan even vanuit mijn vak erop reflecteer, is het... Ja, het is een fysiek ontwerpprobleem. Maar het is ook een gedragsontwerpprobleem. Vorige week noemde je de kamelenbulten al even over de werkdagen. Dat iedereen op dinsdag en donderdag werkt. Dat is hier met het netcongestieprobleem natuurlijk net zo hard een probleem. Hè? Want we hebben een probleem in de spits. Dus in de ochtend en in de avond. We gaan dan allemaal koken, douchen. En dan hebben we allemaal dat stroom nodig. Die stroom nodig. En daar moeten we voor uitbreiden. Maar daar wordt nu niks mee gedaan. Er komt misschien een prijsprikkel. Ja. Nou, dat is één ding. Maar die komt er dan in 2030 een keer, geloof ik. Het is niet de hele oplossing. Maar je hoort ook heel veel ondernemers die willen heel veel. Maar het kan allemaal niet. Dus die willen samen hun energie delen. De een heeft zonnepanelen. De ander heeft... dat wil je allemaal samen nemen. Maar dat kan allemaal niet.
14: Een wijs vrouw heeft mij ooit verteld. Het is ontzettend moeilijk om menselijk gedrag te veranderen.
17: Dat klopt.
14: Dat was jij namelijk.
17: Nou, dat klopt. En eigenlijk zijn we allemaal... Ik zeg altijd als leider. Dus of je nou leider bent van ons land. Of een leider van een organisatie. Ben je een gedragsarchitect. Dus hoe jij de context ontwerpt. Dat lokt bepaald gedrag uit. Wat we nu hebben ontworpen is dat we met die auto allemaal in de file staan in de spits en dat we het energie ook allemaal op hetzelfde moment gebruiken.
14: Ja.
16: En heb jij voor de laatst als gedragsexpert gezien dat gedrag wel degelijk veranderd kan worden in een relatief korte tijd? Kom je toch weer bij COVID uit?
17: Dat was een geweldig living lab. Het was verschrikkelijk, maar daar... Nou, heel simpel voorbeeld, het videobellen. Dat deden we allemaal minimaal, afstand werken. Nou, dat is natuurlijk... Die verandering is gigantisch geweest. Dus soms heb je een shock nodig om snelle verandering te realiseren. Maar het kan soms om hele kleine dingen zitten. Ik heb een keer voor een bank een onderzoek gedaan. En daar stond het vinkje in het systeem waar een werknemer iets moest invullen... op standaard met de auto. Hun beleid was, mensen moeten met de trein. Maar daar moest je heel veel moeite voor doen. Soms kan het in een heel simpel vinkje zitten waarmee... Nou, volgens mij was het 40% meer mensen gingen uiteindelijk met de trein... door een klein vinkje aan te passen.
14: Dus dat zou je dus ook... Stel dat we nou terugkomen bij dit probleem, hè, met het stroomgebruik. Wat zou dan een simpel vinkje zijn om ervoor te zorgen dat dit probleem minder groot wordt?
17: De eerste is de prijsprikkel, want dat hebben we allemaal ook gezien. Toen de gasprijzen omhoog gingen, zijn we allemaal onze thermostaat lager gaan zetten. Dat is ook zo'n urgente, dat liep gewoon heel hard op. Maar als je met deze kosten, hè, die je net noemde, van huishoudens gaan en bedrijven gaan een vast bedrag meer betalen. En nou, ik heb even snel omgerekend. Ik geloof voor een gemiddelde is dat dan €12 per maand. Mensen in energiearmoede heeft dat veel impact op. Dus dat is alleen maar erger. Maar voor de gemiddelde mens gaat dat geen prijsimpact hebben. Wat wel heel erg uitmaakt is of het voor jou verschil maakt wanneer je al je apparaten aanzet. Wanneer je je wagenpark oplaadt. Wanneer je de energie verbruikt. En ook hoe je, ik vind ook heel erg in dat samenwerken. Dat ondernemers en bedrijven veel meer samen die energie kunnen gebruiken. Er zijn zoveel initiatieven. Alleen het beleid is er nu niet op ingericht dat je dat makkelijk kan doen. En ook,
14: zou je dan eigenlijk moeten zeggen, we gaan die netbeheerkosten niet gewoon met een beetje wat we nu gaan krijgen, maar gewoon met heel veel meer verhogen, zodat mensen dat gedrag wel gaan veranderen?
17: Nee.
14: Zo'n shock.
17: Nee, want dan benadeel je dus dan krijg je alleen maar financiële problemen bij mensen. Ja, daar heb je ook helemaal niks aan.
14: Dan gaat Guido gewoon lekker zijn tv weer aanzetten en dan
17: iemand
14: die minder geld heeft.
17: Nou, ik woon ook in het verkeerde gebied, zag ik.
16: Ik zou je vertellen dat ik sinds kort de was weer buiten gewoon ophang.
17: Kijk.
14: Oh?
17: Ja.
16: Ja, ik weet dus...
14: Je hebt geen droger meer, Guido. Wat is er gebeurd?
16: Nee, ik heb een geweldige droom. Je zou moeten zien. Dat ding is echt, geef licht aan alle kanten.
17: En kijk, dat zijn dus allemaal kleine voorbeelden. Maar daar zit wel het verschil. Wat ook een groot probleem is. De overheid, dat noemde jij net ook in een andere context. Dat wisselende beleid. Hè? Steeds andere keuzes. Bij die warmtenetten. Dat is natuurlijk... Eigenlijk zijn gemeenten, bedrijven hebben er last van. Maar gemeenten hebben er bijvoorbeeld ook heel veel last van. Want het Rijk maar steeds hier een subsidie en dan stopt die subsidie weer. Ja. Wij willen eigenlijk hele wijken op warmtenetten aansluiten. Ja. Maar dat schiet gewoon voor gemeenten.
14: Dat is het gedrag, ja. Nog even, want jij wilde het over het geld hebben, Guido.
16: Nee, Ook, jawel. Ja, nee, heel goed. Zullen we die maar gelijk even doen dan?
14: 235 Want, miljard, hè?
16: Kijk, nou, het heeft wel met elkaar. Kijk, uiteindelijk wil je als burger, als ondernemer, maar ook als je bij de overheid werkt, je wilt het gevoel hebben. Weer schaffendas. Van uiteindelijk, het zal even pijn doen. Het zal misschien langer gaan duren. Maar het is te doen. Dat gevoel raak ik langzamerhand een beetje kwijt. En dan kom ik even bij die financiën.
14: Ja.
16: Want het is nu 20%. Dus iedereen staat in de stijgers. En ze zeggen van nu, nee, dat is nu eventjes. En straks wordt het gematigd door 3 of 4%.
14: Maar
16: die 20% is een dekkingsmethodiek die ze hebben aangepast. Waarom? Omdat in de eerste fase van het uitgevoerde werk bleek dat het langer duurt. En dus per definitie meer geld kost. Nou, dat hebben we vaker gehoord. Hè? Ja. Met die IT-systemen van de overheid. En ook bij bedrijven kan het soms heel erg fout gaan. Dus dit is mijn gevoel. Zeg, en ik ben absoluut geen cynicus by nature. This is the shape of things to come. Het gaat langer duren en dus meer geld kosten. Dus die 20% van ja, toch even snel wat dekking binnenhalen om de exploitatie en toekomstige investeringen gelijk zeker te stellen, zal vaker gaan gebeuren. En dan ga je op een gegeven moment weer naar een extra laag aan onrust toe. Ja. Dan sta je in die file. Je bent aan het wachten op die aansluiting voor je nieuwe locatie voor je bedrijf of die wijk die in aanbouw moet zijn. En het loopt vast.
14: Dus dit wordt een Noord-Zuidlijn van de energieinfrastructuur.
16: Dat vind ik een best een goeie. Want dat was, ja, eigenlijk heb ik daar niks aan toe te voegen.
14: Nou, hartstikke mooi. Ja, dat is toch fijn, hè? Maar als we het hebben over, dus jij zegt, oké, dat gaat dus, er gaat dus nog veel meer komen. Het wordt een grote ellende wat dat betreft. Maar ja, het gaat een keer natuurlijk. Ja, je kan nou ja, een hooi voor kosten en stroom. Maar mensen gaan natuurlijk wel boos worden.
16: Ik denk, ik kijk even naar jou, Lisa. Wat mij in ieder geval zou helpen, is dat ik ergens op een gegeven moment lees. En dat komt echt niet bij de overheid vandaan. Maar het mag wel door de overheid mee worden gecommuniceerd. Als ik nou ergens zie dat er een nieuw type modelwoning wordt ontwikkeld. Die niet alleen maar

0: Dat is helemaal niet...
1: Je hebt gewoon nog blauwe vlammetjes.
0: Ja, heb ik. Heel erg. Wilde ik helemaal niet. Maar dat is wel hoe het allemaal... Het loopt allemaal zo erachteraan, omdat we nooit keuzes hebben gemaakt.
2: Ja, dat is het probleem. Dus we gaan eens kijken hoe dat de komende jaren gaat zijn.
0: Gaan we het er nog vaker over hebben, gok
2: ik. Dat vrees ik ook, ja. Over een paar minuutjes gaan we het over iets heel anders hebben. Een basketbal, een naakte topactrice en verder helemaal niks. Less is more, maar dat geldt niet voor alle kritiek die de reclame van gokbedrijf Novik krijgt. Maar hoe pakt deze gok uit? Bespreken we zo meteen.
3: Businesswise Weekly, de leider van de week.
2: Iedere aflevering zetten we in Businesswise Weekly de spotlight op een leider uit binnen- of buitenland. Soms omdat die leider briljante dingen doet en soms omdat het allemaal wat minder lekker gaat. Rob Huisman is de boardroomadviseur van Nederland en is ook nog eens schrijver van Boardroom Bijbel Communicator. Hij heeft het deze week over Sanjay Mehrotra, de CEO van Amerikaans chipbedrijf Micron Technology of Micron. Een van de allergrootste spelers ter wereld op het gebied van AI-chips.
4: Het is een firma die ontzettend goed boert op dit moment en dat is niet verrassend. Want alles wat met AI te maken heeft, gaat heel goed. Maar hij heeft iets opmerkelijks gedaan, deze CEO. Hij heeft deze dagen aangekondigd dat hij al zijn medewerkers, allemaal, in Taiwan, waar ze heel veel produceren, een enorme bonus gaat geven. Een bonus van minimaal 3 jaar salarissen tot maximaal 6 jaar salarissen. En dat is toch wel een hele unieke zet. Hij is niet helemaal vrijwillig, die zet, moet ik erbij zeggen. Want er werd gedreigd met een staking bij het bedrijf. Want de medewerkers eisten dat ze ook echt mee gingen profiteren van het succes. En daar wilden ze een flinke financiële tegemoetkoming in zien. Maar deze CEO heeft niet kinderachtig geweest. Zeker niet krenterig. En hij heeft zijn portemonnee getrokken. En deze mensen dus 3 tot 6 jaar salarissen aangeboden. Ik vind het normaal dat gebeurt. Sterker nog, ik bedoel, je kan je toch niet voorstellen dat je die mensen op een gewone cao-loonsverhoging houdt als de onderneming zelf gaat als een speer en ongelooflijk veel geld verdient. Waarom zouden de medewerkers daar dan niet van mee profiteren? Als je die vraag dus omdraait, dan is het antwoord toch, ja, dat kan eigenlijk toch helemaal niet. Dat medewerkers niet mee profiteren.
2: Ja, Guido, Rob zegt dus, dat kan helemaal niet. Dat medewerkers moeten natuurlijk mee profiteren. Maar ja, dat zijn toch gewoon kantoorklerken. Dan ze maar ondernemer moeten worden, als ze dan weer mee profiteren.
1: Ja, dit is grappig. Want dit heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat we het hier hebben over Taiwan. Mm-hmm. In Nederland is zoiets ondenkbaar. Het zegt meer over het jaarsalaris wat die mensen daar krijgen. En dat is natuurlijk ook precies de reden waarom die fabriek in Taiwan is gebouwd. En niet in een Amerikaanse staat. En want dat had natuurlijk misschien nog beter geweest vanuit zeg maar social responsibility.
2: Je bedoelt, dan was Micron Technology failliet geweest. Nou, dan ze 3 tot 6 jaar salaris hadden moeten betalen.
1: Nou, dan hadden ze misschien ook een bonus gekregen, maar meer in de lijn zoals wij dat we ook wel kennen in het Westen, van 20% tot 50%. Maar dit is natuurlijk de wereld op zijn kop. Kijk, ik gun die mensen het allerbeste, alleen... Ze krijgen in één keer een plas drugs zeg maar om zich heen. Terwijl een bonus, ja, iedereen die ooit een bonus heeft gekregen of hem mocht uitdelen, die weet donders goed. Je kan er geen enkele rechten aan ontlenen. Mm-hmm. Dus wat voor een onrust ontstaat er volgend jaar als die bonus minder is? Of misschien aan één persoon, maar niet aan de ander wordt uitgedeeld.
0: Mensen kunnen lijkt wel een psycholoog.
1: Ja, wat zei je?
0: Je lijkt wel een psycholoog.
1: Ja, maar uiteindelijk moet je als man je het ook aanpassen in deze wereld. Dus we hebben toch best wel wat geleerd. Ja.
2: Maar Lisa, 3 tot 6 jaar salarissen bonus. Nou, dan ben je natuurlijk super blij als medewerker. Dan ga je keihard rennen voor het bedrijf.
0: Ja, dat denk je. Nou, daar is dus onderzoek naar gedaan. Ja? Dat doe je heel even.
2: Oké. Okay.
0: Dat is wat er met bonussen gebeurt. Dat is een eenmalige, ja, jij noemde het de plas drugs, maar een sugar stoot. Het is gewoon even een boost. Hier zit ook nog iets onder. Dat ze al ontevreden waren en dreigen om te staken. Mm-hmm. Dus het voelt ook nog niet eens als een oprechte beloning, omdat je werkgever je echt zo waardeert. Dus het voelt als iets waar je al recht op had. Dan is het misschien even oké, ik heb mijn zin gekregen. Ondertussen zien ze in de omgeving dat anderen meer krijgen. Dus jij noemde het ook al even de postcode loterij. Hè? Ja. Dan heb je natuurlijk hetzelfde effect. Stel, ik win 40.000 euro met de postcode loterij. Ben ik heel blij. Ja. Totdat ik hoor dat mijn buurman 2 ton heeft.
2: Ja, want die heeft een paar loten extra.
0: Dan voel ik me toch een beetje alsof ik iets verloren heb. Nou, dat zullen die mensen voelen. Ja. Vervolgens zijn ze dan even blij. Maar er is echt uit onderzoek gebleken dat na die bonus kakt het zelfs nog onder de motivatiegrens van daarvoor.
2: Dus eigenlijk is het helemaal niet slim wat hij heeft gedaan.
0: Nee, het is sowieso een beetje achteraf. Ja, hij moest denk ik wel. Ik denk dat hij geen andere keuze had. Maar ik vind het geen sterk leiderschap met een visie en doordacht.
1: We hadden het net over die 5,5% van de FNV. Hè?

0: Wat was nou de reactie geweest, ook in de publieke media, als we hadden gezegd van, we kunnen een structurele loonsverhoging doorvoeren van 20%. Op basis van de prognoses van de verdiensten van het bedrijf. Waar je dus ook wat mee hebt. Dat is zeg maar cement in je leven.
1: Zou dat beter geweest zijn, Lisa?
2: Ja, er zijn ook voorbeelden. Volgens mij heeft ASML dat ook gedaan. Die hebben wel ook iets met een bonus gedaan. Maar met een commitment van dan blijf je tot 2030 blijf je bij ons werken. Dan ben je voor een lange termijn in elkaar aan het investeren. Maar dit is gewoon een soort zoethoudertje, wel een flinke, ja. In ons perspectief.
0: Nou ja, ik vraag me ook af wat die arme mensen daarmee aan moeten, want ze zijn dat natuurlijk helemaal niet gewend.
1: Nou ja, ik denk dat op zich, dat als ik jou hier even een miljoen geef, dan denk ik dat we
2: het
1: geen zorgen
2: goed
1: kunnen maken.
0: Nou, het kan best wel eens verkeerd met me aflopen. Hoor.
1: Oh, dat,
0: je bedoelt nog een miljoentje.
1: Ja. Nee. Die meneer Merotra, die heeft dus toegegeven aan de druk van die medewerkers. Ja. Hè? Dus eigenlijk was dit crisismanagement.
2: Ja.
1: Nou ja, Guido zei als oplossing van, nou, geef ze gewoon 20% meer salaris, dat zou beter zijn. Is dat inderdaad de beste oplossing of zou er iets anders beter zijn dan?
2: Ja, ik weet niet hoe oprecht deze leider in zijn organisatie zit. Hè? Worden die mensen al onderbetaald? Je wil inderdaad in het ideale geval dat je je medewerkers zoveel mogelijk betaalt als kan binnen je marges en een gezond bedrijf. En wat de concurrentie doet, alles in verhouding. Zo'n eenmalige injectie zou ik niet aanraden. Ik zou dan eerder inderdaad gaan in, of het nou vast 20%, ik weet niet, ik kan hun business natuurlijk niet inschatten.
0: Nee, dat was...
2: Want dan heb je eigenlijk hetzelfde probleem weer over een paar jaar en dan stort je in.
1: Even in vergelijking, rivalen Samsung en Hynix in Zuid-Korea, die hadden ook al bonussen gegeven, namelijk 10,5% bij Samsung, 10,5% van de winst, keerden ze uit met bonussen tot €350.000.
2: Zo.
1: Dat is wel lekker, toch?
0: Ja, nou ja, dat gaat een beetje de kant van de voetballerij op dan. Hè? Dan denk je van...
1: Maar er wordt ook geld, wat dat betreft lijkt het er
0: wel. Nou, meneer Spekman het maar niet horen.
1: Nee, precies.
2: Nou ja, is het in Taiwan dat je de boeken ook open hebt? Dus dat mensen ook kunnen zien hoeveel... Dat weet ik niet.
1: Dat weet ik ook niet. Maar wat ik wel weet is, het lijkt inderdaad wel op de voetbalwereld in de zin van, er wordt geld als water verdiend. En dan is het logisch dat de mensen die...
0: Nou ja, je ziet ook eigenlijk het economisch kolonialisme. Hè? Want uiteindelijk, ik noemde net even, waarom staat die fabriek niet in Arizona of in Pennsylvania? Ja. Waar waarschijnlijk ook best wel grote werkloosheid is. Dat gaan wij hier niet oplossen. Maar uiteindelijk geeft dit aan wat voor kraters er zijn. Zeg maar, als je over de wereldschaal bekijkt, tussen waar het geld verdiend wordt en waar het geld gemaakt wordt, zou ik maar zeggen. Mm. Waar de waarde gecreëerd wordt. Je ziet het in mijn sector, in de autobranche ook. Discussies over de fabrieken in Duitsland. Aan de ene kant made in Germany. Daarom zijn we in heel Europa is verliefd geworden op die auto's.
1: Het is veel te duur om het in Duitsland te maken.
0: Nou ja, maar dat is de prijs van het hele sociale stelsel waar we in 50, 60 jaar aan hebben gebouwd.
1: Mm.
0: Ja, en natuurlijk, kijk naar een BYD. Die onderhandelt met allerlei fabrieken. Overheden in Europa. Maar die kan morgen besluiten van, sorry, we komen toch niet bij jou ons fabriekje neerzetten. We gaan toch even twee deuren verder, want daar is de structurele kostprijs nog 15-20% lager.
1: Ja.
0: En dat is zeg maar, als je het hebt over de fabrieken, dat is zeg maar het spel wat daar wordt gespeeld. En ja, uiteindelijk zijn er altijd overheden die zeggen van, kom bij ons maar binnen.
1: Mm.
0: Maar wij hier in Noordwest-Europa liggen wat dat betreft gewoon ernstig uit de lat.
1: Maar dus ons ASML hoeft niet zich zorgen te gaan maken dat ze zometeen ook 3 tot 6 jaar salarissen moeten gaan uitvoeren.
2: Nou ja, de vraag is wel, als er in die sector zulke grote winsten gemaakt worden, wat betekent dat dan?
1: Mm.
2: En met ASML hoop je als Nederland dat er in Nederland geïnvesteerd wordt. Nou, misschien wordt het wel de duurzaamste fabriek. En kun je, daar ben ik ook benieuwd naar daar. Hè. Misschien moeten ze ook investeren in de omstandigheden waar die mensen in werken in Taiwan. Hm. En dat je daar de meest fijn gezonde werkplek hebt.
1: Af en toe een papadag.
2: Nou, het zou heel
0: het
2: gezond zijn.
0: Het wordt tijd voor de Thaise Hans Spekman, dat is duidelijk.
1: De Taiwanese Hans Spekman.
0: Hans is misschien wel ons nieuwe exportproduct. Goed, dat zou maar kunnen.
1: Ik schrijf deze op. Je weet dat het opgenomen wordt. Hè? Goed, we gaan door.
3: Dit is jouw wekelijkse voorsprong. Business Wise Weekly bij New Business Radio.
1: Soms heb je heel weinig nodig om de hele wereld over te gaan met een nieuwe marketingcampagne. Denk aan een paar ballen, een beroemde actrice die een paar keer sport, sport, sports roept en bijzonder weinig kleding.
4: Can try the sport. And the sport. How about this? This sport too. Or this? Sports, sports, sports, sports, sports, sports, sports, sports, sports.
1: Ja, ze heeft 3,5 dag op deze tekst geoefend. De nieuwe commercial van gokbedrijf Novik met model en actrice Sydney Sweeney in de hoofdrol trekt veel bekijks. Alleen al op YouTube keek ik net nog even meer dan 2 miljoen views in een paar dagen tijd. Maar topsporters zijn not amused omdat vrouwensport op deze manier geseksualiseerd zou worden. Op social media kaatsen ze de bal terug naar Sweeney door foto's te plaatsen in hun gewone sportoutfits. Met commentaren erbij als: zo ziet een vrouwelijke atleet er echt uit. Nou Lisa, ik moet natuurlijk beginnen bij de vrouw in ons midden.
2: Al zo'n vermoeden.
1: Wat vind je hiervan? Van deze campagne?
2: Nou, dit is. Ik wil het er eigenlijk helemaal niet over hebben.
1: Oké, dan stoppen we ermee.
2: Ja. Nee, ik vind dit. Je hoort er ook net sport. Ze associeert gewoon gokken, wat een ontzettend verslavend iets kan zijn. Alsof het een sport is. Dat is wat ze probeert. Maar ze hebben dit natuurlijk ingecalculeerd. Dit is gewoon een hele slimme marketing. Het is ook uit te tellen welke reacties er op gaan komen. En dat is het hele doel geweest.
1: Ja.
2: En dat is magnifiek bereikt.
1: Ja. Ja.
2: Maar ondertussen hebben wij het niet over een bedrijf wat probeert alle regels te omzeilen die er dan nog zijn binnen de gokwereld. En vervolgens zorgt dat mensen helemaal verslaafd worden. En het door het als sport te profileren ook nog lijkt alsof je bijna gezond bezig bent.
1: Ja. Vind je het als vrouw aanstootgevend wat we hier allemaal te zien en te horen krijgen?
2: Nee, ik vind dat iedere vrouw met haar lichaam moet doen wat ze zelf wil. Dat is ook een mooi recht.
1: Als zij sport wil roepen, dan kan dat gewoon.
2: Als zij sport wil roepen, als ze dat in schaarse sportattributen kleden. Dingen wil doen, moet ze dat helemaal zelf weten.
1: Ja, maar je vindt vooral het bedrijf daarachter eigenlijk problematisch.
2: Zeker.
1: Zal ik maar zeggen. Guido, wat vind jij?
0: Nou, we hadden het volgens mij in een van de eerdere uitzendingen ook wel eens gehad over die gokbranche. Dus net als met de rokers, weet je, die kunnen wat dat betreft toch niks goeds doen. Dus dan maar zo slecht mogelijk. Want die mannen, want ik denk dat er overwegend mannen in die gokwereld zitten, zeker op sports, die klikken hier wel op. Dus het bedrijf heeft het goed gedaan. Dit is kennelijk een soort van nieuwe manier van marketingbedrijven met de hefboom van de social media. Ja. Maar de verontwaardiging die er dan ontstaat vanuit vrouwelijke sporters, die begrijp ik niet helemaal. Want dit gaat eigenlijk helemaal niet over sport.
1: Mm-hmm.
0: Dit gaat over gokken. En zij zet zichzelf niet neer als een vrouwelijke atlete. Ze is een fotomodel met een paar props voor de edele delen.
1: Mm-hmm.
0: Ik vind dit ook, maar ja, ik ben natuurlijk opgegroeid dat er gewoon naakt op tv was. Je zag af en toe schaamhaar en blote borsten op tv.
1: Opa vertelt dit hoor.
0: Om 9 uur 's avonds.
1: Ja.
0: Maar dit is voor mij geen naakt. Laat staan seks.
2: Je ziet te weinig.
1: Het zou eigenlijk meer moeten zijn.
0: Nou, ik heb even gekeken of er nog wat meer te zien was. Maar het is natuurlijk wel mooi.
2: Jij bent dus een van die 2,5 miljoen die je moet repeaten.
1: Het wordt wel
0: ja, ik was wat teleurgesteld. Maar ik zie echt niet waarom vrouwelijke atleten zich hierin geschoffeerd zouden moeten voelen. Alsof zij probeert vrouwelijke sporters neer te zetten. Ik zou die discussie meer hebben als ik kijk naar hoe de dames van het Nederlands hockeyteam tegenwoordig aerodynamisch over het veld moeten gaan. Maar ook de mannen trouwens, aan de 100 meter. Het is allemaal redelijk expliciet.
1: Ja, dat is waar. Maar
0: of het wordt
1: nog
0: weggedrukt.
1: Nog even over dit potje dan. Want kijk, die kritiek, hè, die is er dan. Ja, misschien ben ik dan ontzettend cynisch. Maar ik dacht, zou dat bedrijf dat niet zelf georchestreerd hebben?
2: Ja, natuurlijk.
0: Natuurlijk
2: ja.
0: weet is dat dat komt. Want we zitten in een soort dubbele nieuwe Puriteinse wereld.
1: Maar dat ze het even naar een paar vrouwelijke topsporters sturen. Van kijk, leuk spotje. Hè? Kijk eens eventjes. En dan hopen dat het een beetje het vuurtje
2: nee, ik denk dat dit gewoon ook uit. We leven natuurlijk wat mij betreft gelukkig in de tijd dat we de. En dat is altijd bij verandering. Hè? Eerst gaat het dan wat extremer. Dus nu, nou, ik kan me voorstellen dat jij af en toe denkt van nou mag er dan helemaal niks meer. Dat krijg je in het begin. Hè? Dan wordt er een verandering gerealiseerd. En ik vind het een positieve trend dat we daar meer met elkaar over in gesprek gaan. Wat vinden we oké? Wat vinden we niet oké? En ook dat vrouwen in de sport gewoon altijd nog achtergesteld worden op de mannen in de sport. Daar hebben ze een heel legitiem punt. Alleen nu wordt het dan weer zo op haar als persoon. En dan gaan vrouwen elkaar aanvallen. Dat helpt dan weer niet zo. Want dan krijg je juist weer de tegenreactie.
0: Dat is ook nooit goed.
2: Nee. Nou ja, dan wordt het te extreem en dan werkt het weer averechts.
1: Ik zeg dat gokbedrijf Novik. Ik had er zelf nog nooit van gehoord.
2: Dit is heel slim.
1: Nu hebben we het hier ook weer over natuurlijk. Die Sweeney die zelf ook nog eens aandeelhouder van het bedrijf.
2: Ja.
1: Dus die lag
0: zo
1: in de vuistje
0: natuurlijk. Ja.
2: Dit is wat ze wilden bereiken. Ze hebben het precies bereikt. En zelfs nog een positieve associatie krijg je er dan bij. Hè?
1: Ja, precies. In plaats van reputatieschade is het eigenlijk een positieve associatie.
2: En niemand
1: associatie.
2: Heeft het over dat ze eigenlijk de regels aan het omzeilen zijn.
1: Nee, van met gokken bedoel je dan.
2: Ja.
1: Guido, stel even als we het naar Nederland trekken. Dat er niet een onbekend Amerikaans gokbedrijf dit zou zijn. Maar bijvoorbeeld Coolblue die Holly May brood naakt voor een paar ventilators zet. Onlyfans. Zou het voor elk merk kunnen?
0: Nou, dan moet er in Nederland natuurlijk die ongelooflijke dikke vette knipoog. Dus dan moet het nog 3 lagen suggestiever zijn. Dat iedereen zegt van, oh ja, dat zou de grap zijn die ik ook op een verjaardagsfeestje nog kan maken tegenwoordig. Dus we zijn wat dat betreft in Nederland vooral heel goed om het te verpakken in... Eigenlijk nemen we ons maar niet helemaal serieus. Hmm.
2: Er was een recente verfmerk die een billboardcampagne had. En dat ging dus over verf. Maar je zag alleen maar mooie vrouwelijke benen, billen. En daar was ook dezelfde ophef over.
1: Ja, ja.
2: Want het vrouwelijke lichaam wordt natuurlijk wel heel erg ingezet. Alsof het alleen maar een lustobject is. En dat je daar alles maar mee kan doen.
1: Stel dat jij nou bestuurder bent, Lisa, bij zo'n bedrijf. En er ligt zo'n campagne op je bureau. Je weet dat er veel kritiek op gaat komen. Teken je dan bij het kruisje van reviews? Of zeg je nou, die reputatiefactor vind ik toch wel belangrijk?
2: Nou ja, de reputatiefactor. Gewoon waar je authentiek achter staat. Ik zou daar niet achter staan.
1: Nee, dit vind je te goor.
2: Ja, dat vind ik gewoon. Je hebt een product, dat wil je verkopen. Daar gaat het om. Om dan alleen maar een bloot lijf ernaast te zetten, vind ik gewoon heel goedkoop.
0: Wordt het niet tijd dat er een discussie ontstaat over het gebruik van mannelijke lichamen?
2: Dit zei mijn partner ook gisteravond op de bank.
0: Weet je, ik bedoel,
1: ik ben wel benaderd voor hem. Maar goed, dat is iets voor een andere keer.
2: Die zien we volgende week.
1: Ja, zeker. Dat is een tease voor volgende week. Dank jullie wel voor jullie komst. Tot zover deze Businesswise Weekly. Guido Pot, oud-directeur en adjunct-directeur van verschillende automerken. En tegenwoordig scherp opiniemaker. En Lisa Lusink, sociaal-psycholoog, spreker en oprichter van gedragsbureau Duwtje. Zoals elke week kun je deze aflevering vanaf vrijdagochtend vroeg terugluisteren in je favoriete podcast-app. En volgende week, dan ben ik er gewoon weer. Businesswise Weekly hoor je dan ook weer donderdag tussen 5 en 6 middags of vrijdag tussen 1 en 2 middags op New Business Radio. Fijne week en tot dan.
3: Dit was Businesswise Weekly. Dank voor het luisteren. Wil je deze inzichten nog eens terughoren of delen met je team? Ga naar businesswise.nl of newbusinessradio.nl. Of luister via je favoriete podcast-app. Tot volgende week.
5: Dit is New Business Radio.
3: Hoe maak je jouw organisatie circulair? Hoe zet je duurzaamheid om in strategisch voordeel? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Sustainability. Hier vind je al onze programma's over het thema duurzaamheid met inzichten van duurzame koplopers, innovatieve ondernemers en impactmakers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Sustainability.
6: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factory. Op maat. Ga naar Factris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
7: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
8: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
9: Manutan, Manutan.
8: Bestel op manutan.nl.
10: Hey ondernemer, 22 september vindt het NL Groeit jaar-event plaats. Changemakers. Met een spectaculair programma waaronder topondernemers Adriaan Mol van Molly, die bijna nooit spreekt, Sharon Hilgers van My Jewelry, visionair Jan Rotmans en vele andere keynotes en breakouts. Inspiratie en learning. De beste dag om aan jezelf te werken. Meld je aan via nlgroeit.nl.
11: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
5: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
12: Bedrijf kopen, vooral voor grotere MKB-bedrijven, moet je steeds dieper in de buidel tasten. Dat blijkt uit de nieuwste overnamebarometer van Brooks & Deal Suite. Grote bedrijven worden inmiddels gewaardeerd op 7 keer hun winst voor rente, belastingen en afschrijvingen. Voor het MKB als geheel blijft dat gemiddeld op 5 keer de winst staan. Opvallend is dat verkopers hun eigen bedrijf regelmatig hoger waarderen dan overnameadviseurs doen. Gemiddeld zit daar 23% verschil tussen. En dat kan een deal behoorlijk in de weg zitten. Bijna 1 op de 5 overnames loopt uiteindelijk. uiteindelijk stuk door een verschil tussen de vraagprijs en wat een koper wil betalen.
13: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.
14: Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens.
15: Op New Business Radio.
16: Het stroomnet zit overvol. Nieuwe aansluitingen die op zich laten wachten. Bedrijven die vastlopen en huishoudens die moeten nadenken over wanneer ze hun apparaten aanzetten. Het is een beeld wat steeds meer en dichterbij komt. De netcongestie houdt de provincie Utrecht stevig in de greep. Het is overigens de eerste provincie in Nederland waar het net echt op slot gaat. En in plaats van lijdzaam te wachten zijn er initiatieven in Utrecht. Zoals de Utrechtse Energie Safari. Waarmee koplopers en buurtprojecten letterlijk op de kaart worden gezet. De gast in deze uitzending gaan we praten over die buurtinitiatieven, die burgerinitiatieven. Met Steven de Waal, oprichter en voorzitter van de Public Space Foundation. Over dus die burgerkracht, maatschappelijke leiderschap en de rol van samenleving in deze transitie. En Anton Kiewiet. Hij is de kartrekker van het project Meijer Wetering. Een lokaal zonnepark in Utrecht. En ja, hoe kan je dan lokaal zo'n collectief opzetten en het verschil maken?
14: Trending
15: op New Business Radio. Steven, van harte welkom in de studio. Afgelopen jaar hebben we regelmatig gesproken over onderwerpen zoals bijvoorbeeld het mbo, de zorg en dan met name ook over de maatschappelijke burgerinitiatieven die er zijn. De andere woorden, niet wachten op de overheid.
0: Ja.
15: Nu hebben we het echt over het stroomnet wat overvol zit. Utrecht nu als praktisch voorbeeld. De netcongestie, bepaalde bedrijven kunnen niet meer aansluiten. Misschien handig als ik de cijfers even erbij pak.
0: Ja, ga je aan.
15: Komen ze aan. De cijfers zijn het volgt. Want sinds 2026, 1 juli, kun je dus in grote delen van de provincie Utrecht, de stad Utrecht, dus Woerden, Zeist, Houten, niet zomaar meer een nieuwe of een zwaardere stroomaansluiting krijgen. Ook huishoudens en MKB zijn daar de dupe van. Want het is de eerste regio Utrecht in Nederland waar de stop zo breed is ingesteld dat dus ook huishoudens en het MKB, midden- en kleinbedrijf, getroffen worden. Wie al stroom heeft, houdt stroom. Maar aanvragen voor bijvoorbeeld een nieuwe woning, zwaardere aansluiting voor warmtepomp, extra laadpalen, allemaal voor de wachtlijst. En dan zijn er nog uitzonderingen. Concrete nieuwbouwwoningen, 35.000, die worden nu alsnog aangesloten.
0: Ja.
15: Maar voor de rest, het is op met het feest.
0: Ja. Ja, nou is het op met het feest, omdat we het nu pas doorhebben dat het zo is.
15: Hoe kan dat eigenlijk?
0: Dat is een enorme probleem in Nederland. Als je eenmaal goede, excellente infrastructuur hebt, doet iedereen net of alles geregeld is. Terwijl er eigenlijk al meer dan 10 jaar kleinschalige technologie komt op energiegebied, waarbij mensen zelf energie kunnen produceren en distribueren. En dat is dat hele centrale aanbod nooit gewend en nooit op ingespeeld. Dus men noemt het nu netcongestie, maar het is eigenlijk het omgekeerde. Mensen zijn te veel eigen energie gaan produceren, zoals duurzame elektriciteit, et cetera. En daar kan het hele systeem niet tegen. Dus het is alsof je een enorme betonnen baan hebt liggen en ineens gaat iedereen auto rijden. Ja, dat is niet de bedoeling.
15: En daar zijn natuurlijk veel gesprekken over geweest de afgelopen jaren. Nu willen ze net verzwaren, lopen ze tegen bepaalde doelstellingen aan, waardoor niet kan gebeuren. En ondertussen wacht men niet door eigenlijk zelf initiatieven te ontplooien. In Utrecht gebeurt dat nu op grote schaal.
0: Ja.
15: Hoe heb jij dat eigenlijk allemaal gevolgd de afgelopen jaren en zich zien ontwikkelen?
0: Ja, achter de denktank Public Space zit, is de behoefte om te laten zien dat burgers veel meer kunnen dan de traditionele overheid en de traditionele publieke voorzieningen zagen, of wilden toegeven, of wilden erkennen. Die vonden het zelfs af en toe concurrentie. Dus wij leveren zorg, maar u moet toch vooral niet denken dat u zelf ook iets in de zorg zou kunnen doen. En wij leveren energie, maar u moet ook vooral niet denken dat u zelf energie kunt produceren en distribueren.
15: Ja, want dat is eigenlijk eigenlijk heel bijzonder. Eigenlijk werd er heel veel gestimuleerd om zelf te komen met zonnepanelen op je dak. Elektrisch rijden, noem maar op. Ja. Dus eigenlijk alles is geïnitieerd en geondersteund. Ja. En eigenlijk de salderingsregeling is een voorbeeld van. Uiteindelijk werd alles weer teruggetrokken. Ja. En die initiatieven van burgers om zelf voorzienend te worden, werden weer ingetrokken.
0: Ja.
15: Het is een schouwspel waar we niet vanmiddag helemaal aandacht aan gaan besteden. Nee. Maar het is wel bijzonder toch?
0: Nee, wat daar bijzonder in is. Dus, men had eigenlijk veel eerder samen, dus overheid en energiebedrijven, hadden moeten zien dat die kleinschalige technologie eraan kwam. En dat je daarop moest inspelen met je infrastructuur. Dat is dus 10 jaar lang niet gebeurd.
15: Was dat ook angst voor disruptie?
0: Ja, dit is een vorm van disruptie. Dus disruptie gaat over dat nieuwe technologie leidt tot nieuwe aanbieders op een veel kleinere schaal of op een heel andere omgeving, waar de bestaande aanbieders eigenlijk niet goed tegen kunnen, want hun marktaandeel wordt bedreigd.
15: Ja, de wereld verandert. Ik bedoel, er wordt veel meer elektrisch gereden. Datacenters die echt als paddenstoelen uit de grond kwamen de afgelopen jaren enorm veel energie opslurpten. Dat had ook veel gevolgen voor de directe aansluiting op het net.
0: Ja, wat dus leuk is aan die burgerinitiatieven is dat die here to stay zijn. Die technologie is er en iedereen past er toe. Er zijn eigenlijk 3 routes waarop die infrastructuur kan veranderen. Dat is als ze leren sneller allerlei kleine hubs en lussen toe te voegen aan die zware grote infrastructuur die nog steeds nodig is. Dus dat je grote energie door het land moet leiden, dat is duidelijk. Maar dat je kleinschalige lussen eraan toevoegt, waar dus mensen zelf kunnen produceren en zelf kunnen distribueren.
15: Dus eigenlijk een klein ecosysteem.
0: Ja, maar het gaat dus ook minstens 5 tot 10 jaar duren eer men dat een beetje kan, hoewel het op sommige plaatsen al eerder kan. De tweede route is dat je toelaat dat mensen kleinschalig gaan produceren en aan elkaar distribueren. Het enige nadeel kan zijn dat men dan ook zijn eigen leidingen in de grond moet leggen. Dat zit ten dele ook in het project waar we het over gaan hebben, dat Meijer-Wetering. En de derde route is dat de overheid dwingend gaat voorschrijven dat een bepaalde buurt een warmtecentrale moet hebben of een eigen zonnepanelen moet hebben of een eigen windmolen moet hebben. En wij weten zelf hoe moeilijk deze overheid überhaupt iets kan bedenken en kan doen.
15: Ja, dit gaat om overheid. Ik heb ook initiatieven gevolgd een aantal jaren geleden. Bijvoorbeeld het zonnecollectief. Dus bijvoorbeeld bouwmarkten, daken volleggen. Ja. Dat speelt nog steeds, maar het is niet iets wat je op grote schaal hoort.
0: Nee, maar dit soort varianten, dat is het leuke van kleinschalige initiatieven. Die worden grootschalig als ze het met z'n allen gaan doen. Dat is nou net wat je ziet gebeuren met zonnepanelen op het dak en met salderingsregelingen. Ik bedoel, men heeft niet door dat als burgers eenmaal in beweging komen, dan krijg je 6 miljoen initiatieven. En daar kan niemand tegen.
15: Dat is de allergrootste disruptor die je kan bedenken eigenlijk.
0: Ja, sorry.
15: Die 3 routes, laten we die eens gaan bespreken. En dat doen we natuurlijk niet alleen wij met z'n tweeën, maar we hebben niet voor niks ook Anton Kiewiet hier in de studio. Hij is van het zonnepark, eerste zonnepark overigens in Utrecht. Hè?
17: Ja.
15: Zonnepark Meijer-Wetering.
17: Ja.
15: Van harte welkom, Anton. Het is echt een burgerinitiatief. Hoe lang geleden zijn jullie daarmee gestart?
17: Een jaar of 10 geleden heb ik de wethouder, toenmalige wethouder Lot van Hooydonk, aan het jasje getrokken, zoals ze mooi heet, bij een bijeenkomst voor een opening van zonnepanelen op een tribune bij Sportpark Desto, bij ons in de buurt. En daar heb ik er aan het jasje getrokken. Wist je dat daar nog een stukje land ligt van de gemeente wat we kunnen benutten voor een mooi zonnepark? Okay.
15: Maar goed, dat was de vraag. Maar ik ben toch wel benieuwd. Waar kwam het hele idee überhaupt bij jou vandaan?
17: Nou, het idee kwam, ik was al langer bezig met zonnepanelen in de wijk. En dat sloeg aan toen. Ik was zogenaamde voorloper. En ik was de eerste met zonnepanelen op mijn dak. En ik zag daar ook het voordeel van in. Heb toen ook mijn buurtbewoners daarvoor enthousiast gekregen. Ik heb daar bewonersbijeenkomsten voor georganiseerd. En dat spreidde zich als een vlek door de wijk heen.
15: Want 10 jaar geleden, dat is eigenlijk helemaal aan het begin. Wat dreef jij op dat moment om die zonnepanelen te leggen? Was dat puur om gewoon zelf energie op te wekken en de rekening te drukken? Of
17: uiteindelijk is dus de reden voor waarom we nu allemaal merken. Dus de droogte, de regen die we straks krijgen. De ellende die op ons stond te wachten. Ik ben zelf opgeleid als Wageninger. Ook in het milieu al sinds jaar en dag werkzaam. En ik wist dat dit eraan zat te komen. Dus er was gewoon actie nodig toen al.
15: Ja, dus je zag eigenlijk al van wat komt er op ons af? Dat ga ik nu in de buurt.
17: Ja, en wat kan ik zelf doen?
15: Precies, dat ga ik nu in de buurt ook vertellen, maar ook het initiatief nemen en kijken of we die buurt meekrijgen.
17: Ja.
15: Hoe werd er toen nog op gereageerd aan het begin?
17: Je moet het natuurlijk praktisch handen en voeten geven. Er was alle steun vanuit de gemeente in ieder geval in woord. Inderdaad, dat is punt 2. Maar uiteindelijk is het met veel doorzettingskracht wel gelukt. Maar qua beleid en steun, snapt iedereen dat wel. Zeker ook omdat het financiële plaatje toen nog volledig klopte.
18: Ja, wat eigenlijk toen, wat ik ervan begreep, meespeelt, is wat je nu ook zegt. Klimaat en duurzaamheid en dat soort overwegingen. Jouw punt van de netcongestie komt er nu overheen. Maar dan blijkt deze oplossing dus uitstekend te werken.
15: Ja, feit een beetje. Je zou de parallel kunnen trekken met hoe het nu met cybersecurity gaat. He, in het begin was het allemaal niet zo nodig. Nu komt er wetgeving. Dus er gebeurt een dusdanige, komt er impuls. Zodat iedereen wel moet gaan handelen. Er is nu geen discussie meer.
17: Ja, maar het is ook de ontwikkeling van techniek. Dat het voor iedereen bereikbaar is. Mijn overbuurman, die toch echt een VVD'er is. Ik zat dus met een installateur aan de tafel.
15: Wat is er mis mee overigens?
17: Is dat hij een beginsel kritisch staat ten opzichte van klimaatmaatregelen. En toen hij het financiële plaatje zag, toen was hij gelijk overtuigd. Dus het is een en-en-en
15: dus verhaal. Iedereen heeft eigenlijk zich erbij, en dat is natuurlijk ook logisch. Daarvoor zijn we ook. Iedereen heeft zijn eigen intrinsieke motivatie om ermee te starten. Ook 10 jaar geleden.
17: Dus in die zin was er eigenlijk geen weerstand. Natuurlijk ook tegen het stukje grond wat dan verloren gaat. Een stukje groen. Maar goed, het was een kabels- en leidingenstrook waar je helemaal niks anders mee kon. Het is een verloren stukje grond. Natuurlijk, en Nederlanders hebben altijd wat te zeuren. Want anders zijn het geen Nederlanders. Maar het is ook een stukje dubbel ruimte gebruikt.
15: Ja, want het is een smalle strook van 50 bij
17: 200 meter.
15: 200 meter. Ja. En echt ook direct naast de rioolwaterzuivering. Ja, ja. Dus daar zou je überhaupt geen huizen kunnen bouwen.
17: Precies.
15: Want daar wil ik niet wonen.
17: Nee, je moet dan wel langs alle gemeentelijke ambtenaren. En er zijn er altijd wel 1 of 2 die zeggen van ja, maar dat uitzicht. Wij hadden het in het verleden zo bedacht. En zo was het niet bedoeld, et cetera. De bedrijvenvereniging die er toch eigenlijk liever een parkeerplaats van had willen maken. Dat soort belangen. Of de visclub die een visstek verloren ziet gaan.
15: Naast de rioolzuivering is de laatste.
17: Ja, er is veel water in Leidse Rijn. Dus er wordt veel gevist. En dus die kregen we ook voor de kiezen.
15: Uiteindelijk is het toch gelukt?
17: Ja, uiteindelijk.
15: Heb je het doorheen kunnen krijgen?
17: Ja, volhouden. Heel lang volhouden, heel veel tijd en energie erin steken en alles stap voor stap behandelen, net zo lang. Kijk, als je merkt, wat dat betreft is het toch ook een quasi tunnelvisie waar je in zit. Als je eenmaal tijd in geïnvesteerd hebt, en dan wil je er ook niet mee stoppen, want is die tijd verloren geweest.
15: En in hoeverre was eigenlijk de buurt, hè, want daar is het ooit om begonnen, de buurt connecten als het ware en ook aansluiten op zonnepanelen. Kreeg je die achter je?
17: Nou ja, in principe was het bedoeld als initiatief voor en door de buurt. En ook omdat, ik woon daar 1,5 kilometer vandaan. Dus de mensen die ook lid konden worden van het zonnepark, die wonen gewoon bij mij in de buurt. Dus ik ken de mensen die meedoen. Ik was soms wel bij ze aan de deur geweest.
18: Dat is ook wel een interessante, belangrijke factor bij buurtinitiatieven. En bij dingen in wijken, et cetera. Dat je zichtbaar daar ook vandaan komt of woont of betrokken bent. Dus dat je niet een of ander plannetje hebt van een of ander abstract iemand die ver weg connecties heeft en roept dat jij beter dit kunt doen of beter dat kunt doen. In dit geval is het dus een betrokken burger die ze kennen en die hier woont en die zegt dit is toch goed voor de buurt.
15: Maar goed, uiteindelijk kom je naar een zonnepark. Hè? Je krijgt de kans om het te gaan realiseren. Ja. Dan heb je ook te maken met puur ondernemerschap eigenlijk.
17: Ja, want je moet risico nemen. En dat was het is een betrekkelijk klein zonnepark. Dus je hebt natuurlijk elders in het land vele grotere. Meestal de ontwikkelaars steken hun handen niet voor het vuur. Meestal begint het vanaf een hectare of 6, 7.
15: Ja, want het gaat hier om 972 zonnepanelen, 500.000 kilowattuur aan groene stroom.
17: Ja.
15: Wat is daar de omvang? Wat kan je daarmee doen eigenlijk?
17: Nou ja, een kleine 200 huishoudens van stroom voorzien.
15: Ja.
17: Maar het stroom gaat hier in dit geval direct naar de zuivering. Ja. Dus we hebben een deal gesloten met het waterschap. Die ook deels eigenaar is. Maar ook daar was natuurlijk wel wat om te doen. Maar we hebben uitstekend samengewerkt met ze. Ze hebben ook deel van de kosten van het project voor hun rekening genomen. Want je moet toch ook uiteindelijk het financiële plaatje moet je recht breien.
15: Hoe is dat tot stand gekomen? Want uiteindelijk, je hebt een visie, beeld en een droom eigenlijk om iets te realiseren. Maar dan inderdaad, dan moet je naar het financieel plaatje toewerken.
17: Ja,
15: heb je toen gekeken van wat zouden eventueel mede-initiatiefnemers kunnen zijn? Bedrijven, overheid?
17: Ja. Nou ja, dus we hebben ook verschillende bedrijven in de buurt benaderd om mee te doen. Er was niet zo heel veel enthousiasme. De rioolwaterzuivering, dus het waterschap wel. Die zei zelfs van ik wil het hele stuk wel. Want ze hebben ook een verduurzamingsopgave. En ja, toen hebben we een deal gesloten en hebben we dit verder samen uitgewerkt. En dat is een uitstekende samenwerking.
15: Ja, dat is een
17: geweest.
15: Hele mooie match. En is dat ook een match waarvan je zegt van nou ja, als het hier lukt, dan is dat een mooi voorbeeld wellicht voor andere initiatieven, waar dan ook in Nederland.
17: Ja, zonder meer. En dat was ook de uitnodiging van de provincie waar we contact mee hadden. Van ja, dit project verdient meer aandacht en verdient ook een evaluatie die breder gedeeld kan worden. En dat is wat we samen met de provincie ook tot stand hebben gebracht.
15: Je hebt in ieder geval een prijs gewonnen, duurzaamheidsschaal in Utrecht. Ja. Wat heeft dat gebracht?
17: Vooral veel waardering.
15: Maar ook wel een stukje in waardering, erkenning.
17: Erkenning.
15: En publiciteit.
17: Het is niet zo dat de hele energiecoöperatie opeen helemaal volgelopen is.
15: Maar stel, je zou dit projecteren op het woningtekort dat we hebben. Je zou dus een wijk kunnen voorzien van 200, met 200 woningen van energie. Dus ja, wat dat betreft, op het moment dat je dat realiseert in elke woonwijk, is dat haalbaar?
18: Ja, maar het leuke van wat we nu benadrukken door de aanwezigheid van Anton, is je hebt wel initiatiefnemers nodig bij initiatieven. Dus we kunnen wel tegen elkaar zeggen dat het goed zou zijn als heel Nederland zonnepanelen gaat doen op de manier waarop
15: je
18: het doet.
15: Maar dat lukt
18: alleen als je daar mensen hebt die dat ook willen.
17: Precies. Ja, en een organisatie die erachter staat, zoals EnergieU. Want je hebt gewoon een energiecoöperatie nodig met een bestuur en een goede organisatie die dat helpt.
18: En
17: misschien
18: moet je die rol van EnergieU nog even wat verder uitleggen.
17: Ja, uiteindelijk moet je natuurlijk, we hebben subsidie aangevraagd. Je hebt STE en SCE nodig. Dat is dus de subsidie. En dat kan je alleen, dat kan je als individuele bewoner niet aanvragen. Daar heb je een organisatie voor nodig, zoals een energiecoöperatie. En je moet ook expertise inhuren om zo'n project verder rond te maken. Nogmaals, je hebt echt een organisatie nodig. Je moet ook bewonersbijeenkomsten organiseren. En dat doe je niet in je upje.
15: Nee, maar precies, wat ik eigenlijk daarmee bedoel te zeggen ook. Je hebt het voor elkaar gekregen. Ja. Dus het is een blauwdruk waarbij andere initiatiefnemers die zoiets denken van nou interessant, dit kunnen wij ook oppakken.
17: Ja.
15: Bij wijze van spreken bij jou de kennis kunnen komen opdoen.
17: Ja.
15: Gebeurt het al?
17: Dus andere energiecoöperaties, daar hebben we ook volop contact mee. Dat loopt ook via de koepel van energie van Utrecht, die daar een belangrijke rol in speelt. En ook die koepel van energiecoöperaties in Utrecht heeft dit project heel positief gewaardeerd en als voorbeeld laten zien voor anderen.
18: Ik ben dit project tegengekomen bij het beleggen en mee organiseren van de Energie Safari, die plaatsvindt op zaterdag 19 september, dus aanstaande zaterdag.
15: En die Energie Safari, want dat is eigenlijk een platform waar meerdere initiatieven.
18: Ja, wat we dus willen laten zien, dus vandaar dat het een safari is. We gaan met een bus langs verschillende projecten en we eindigen in Vreeswijk, waar ook een interessant project gaande is, om te laten zien wat er aan burgerinitiatieven en aan bedrijfsleveninitiatieven al plaatsvinden rond energie en energieproductie. En daar zit dus de Henriette Dreef in Utrecht over vecht in, waarbij een flatgebouw per saldo energie levert. Daar zit ook een rioolwaterzuivering in aan de Braaiendreef. En het leukste die ik vind naast de Meijerwetering is dat we ook gaan naar het datacenter North Sea, wat in Nieuwegein zit. En er is natuurlijk veel gedoe over de energieabsorptie en
15: gebruik
18: van datacenter. En wat zij doen is proberen die energie terug te leveren aan de buurt via warmte. Want zij moeten ook veel koelen in die datacenters. Ja, die warmte leveren zij terug aan de buurt.
15: Ja, precies. Dat zie je overigens. Zie je dat met heel veel datacenters waar dat gebeurt. Maar ze moeten wel. Want dat is natuurlijk een afname van energie is enorm toegenomen door de komst van datacenters.
18: Wat we daarmee dus willen aantonen is dat er gewoon al heel veel initiatieven zijn. En het leuke is ook dat de provincie Utrecht dat ook doorheeft. Dus die heeft nu een nieuwe subsidieregeling gemaakt rond burgerinitiatieven. Waar je dus kunt aanvragen het soort kosten waar Anton het over heeft. Het soort opstartkosten of deskundigheidskosten of eerste lanceringskosten. Dat je die dus kunt aanvragen. Dus in die zin begint iedereen door te krijgen dat dit soort initiatieven erg kansrijk en belangrijk zijn.
15: Anton, hoe heb jij dat zelf ervaren eigenlijk? Je zei het net al, ze staan er voor open, hè, de overheid wat dat betreft, voor al die initiatieven.
17: Ja, zeker. En die prijs die we hebben gekregen, die maakte dat heel duidelijk dat dit zonder meer gewaardeerd wordt. Maar het was ook zeker erg leuk om achteraf, om terug te kijken met alle weerstand en problemen die we in het begin te maken hebben gehad, dat het dit tot het zo'n mooie resultaat heeft geleid.
15: Ja, want je zei al, het ging niet over één nacht ijs. Nee. Het zijn echt heel veel initiatieven die hieromheen en hierbij kwamen kijken om het uiteindelijk te realiseren. Waar ben je begonnen met het inwinnen van de kennis?
17: Ja, dat is iets wat dat ondernemerschap, dat zit in mezelf. Ik wil zelf sowieso alles weten. Dus daar hou ik mij nu ook nog steeds mee bezig. Met alle kennisvergaderingen. Op dit moment is de batterij, de opslag is helemaal hot. Dus dat is zo'n ding. Maar dat was destijds met zonnepanelen ook zo. Van ja, wat voor zonnepanelen moet je nemen? En welke kwaliteitseisen moeten ze voldoen, et cetera. Dus je moet. We kregen te maken met de kabels en leidingen die in de grond zaten. Met hele ingewikkelde. Ik zal je er niet mee vermoeien, maar de GasUnie vroeg nogal wat aan voorwaarden als het gaat om de veiligheid van die gasleidingen. Want die konden mogelijk beïnvloed worden door die zonnepanelen. Nou, daar moet je dan induiken en daar moet je dan iets van gaan vinden. Dus dat zijn best hele interessante kwesties. En dan achteraf krijg je dan soms telefoontjes uit Rotterdam. We hebben gezien dat jullie boven de gasleidingen toch gewoon zonnepanelen kunnen plaatsen. Kan dat hier ook? Dat zijn best interessante kwesties. Je merkt wel dat anderen er ook mee bezig zijn.
15: Want ook bij burgerinitiatieven heb ik nog steeds het idee dat je dat allemaal naast je normale werk doet.
17: Klopt.
15: Hoe zit dat bij jou?
17: Ja, dat klopt. En dat is mijn vrije vrijdag. Dus de vrijdag die ik daarvoor reserveer voor dit soort dingen. Dus structureel één dag in de week. Ik vind zelf ook een soort van maatschappelijke dienstplicht voor jou om te doen. En dat is iedereen van harte aan te bevelen. Omdat het voor mij ook als ondernemer, ik ben zelf ZZP'er, werkt het ook uitstekend. Want de kennis die ik daarop doe, kan ik ook gebruiken in mijn werk. Dus het is echt een win-win situatie.
15: Netwerkverbreding ook.
17: Ja, ja. Ik kan het iedereen van harte aanbevelen. Je doet iets voor je buurt. Je hebt er niet direct revenue van, maar het verdient zich wel terug. Op
18: het leuke
17: fronten.
18: Van dit punt is dat Public Space houdt zich al 20 jaar bezig met het bevorderen van actief burgerschap en maatschappelijk ondernemerschap. De grootste strijd was al die tijd ook met de overheid zelf. Die dacht dat ze daar allemaal voor nodig was en alles ging doen. Maar onderliggend gaat het over twee dingen die eigenlijk in die tijd een hele verkeerde naam hadden. En die helemaal niet dit soort serieuze dingen pakken. Namelijk vrijwilligerswerk en burgerschap. En als ik dus mensen sprak aan het begin van onderzoek daarnaar, dan wisten ze me feilloos uitleggen dat het gaat om die vrijwillige burger die in de buurt iets goeds doet voor de buren. En een beetje zorgzaam rondloopt en plantjes water geeft en leuke dingen doet in de wijk. Maar dat het dus helemaal niet zo serieus is. Het is gewoon vrijwilligerswerk wat erbij gedaan wordt. En waar we het nu over hebben,
15: dat is heel serieus.
18: Is dus heel serieus.
17: Ja. Ja, maar onderschat
18: het is heel groot. Het lost een groot publiek probleem op wat de overheid zelf mee georganiseerd heeft. Dus het zijn burgers die ineens veel grotere dingen doen dan wat men al die tijd dacht.
17: Maar onderschat niet wat voor kennis en kunde er onder de burgerbevolking zit.
18: Zo is het.
17: En die is gewoon, en die kun je gewoon mobiliseren op een goede manier. En dat gebeurt nog steeds.
15: Ja. Zo meteen gaan we verder praten. Gaan we ook de drie routes waar we het net over gehad hebben, gaan we bespreken.
19: Trending
20: op Nieuw Business Radio.

0: can't get out of it.
1: Trending.
2: Op Nieuw Business Radio.
3: Vandaag in Trending hebben we het over dat stroomnet wat overvol zit. En de netcongestie speelt overal wel een rol, maar met name ook speciaal in de provincie Utrecht. En vandaag in de studio Steven de Waal. Hij is oprichter en voorzitter van de Public Space Foundation. En met hem hebben we het al vaker in andere uitzendingen gehad over burgerkracht, maatschappelijk leiderschap en de rol van de samenleving in de transitie en op alle vlakken waar we in zitten. Een voorbeeld van zo'n burgerinitiatief is Anton Kiewiet. Hij is de kartrekker van het project Meijewetering. Een lokaal zonnepark in de wijk Leidse Rijn in Utrecht. Steven, even terug naar de routes die we net besproken hadden. Je hebt eigenlijk gezegd van ja, de overheid moet natuurlijk aan bod komen. Er moeten dingen veranderen. Maar voordat daadwerkelijk die infrastructuur weer zo ver opgebouwd is dat alles weer open is, ben je jaren verder.
4: Ja, nee, de drie routes die ik nu hoor en zie en soms ook wel in beleid terugzie, is één route is dat je het bestaande wat centralistische en wat aanbodgedreven infrastructuur van energieproductie en distributie die we allemaal kennen, waar onze huizen op gebaseerd zijn en onze energieleverancier op gebaseerd is, dat je in die bestaande infrastructuur toenemend kleinschalige lussen gaat inbouwen, waardoor binnen die lus een dorp voor zichzelf kan zorgen en toch tegelijk van die nieuwe infrastructuur gebruik kan maken. Maar dat gaat ons dus makkelijk 5 tot 10 jaar duren. Het is goed dat het aanbod begint na te denken over een iets andere structuur, waarbij kleinschalige productie en leverantie groter wordt en makkelijker wordt voor de buurt. Maar dit gaat ons lang duren. De tweede route is dat buurten en wijken zelf hun eigen infrastructuur gaan aanleggen en zelf energie gaan produceren en zelf voor elkaar energie gaan leveren.
3: Ja, dat is eigenlijk, Anton is daar een voorbeeld van. Met 200 huizen die kunnen voorzien worden van energie.
4: Nou, het leuke van die tweede variant is, dat kent Utrecht ook goed, dat is het voorbeeld van de wijk Lombok, waar dus men zodanige auto's laat rondrijden dat daar een dubbele leverantie qua energie op zit. Dus die auto's verzamelen energie voor zichzelf in hun accu, maar kunnen die accu ook aansluiten op de laadpaal en dan terugleveren aan de wijk. En dan heb je dus wat dan heet tweezijdige laadpalen nodig en tweezijdige accu's. Maar daardoor is de hele wijk Lombok inmiddels redelijk zelfvoorzienend in energie. En dat is de tweede route. Dat dus burgers zelf en bedrijven met bedrijven en ook kleinschalige MKB's voor hun eigen productie en leverantie gaan zorgen. Ik kwam hetzelfde tegen in een project bij Utrechtse Heuvelrug, waar men het heeft over bepaalde boeren die hun grote landerijen gaan benutten voor zonnepanelen of windmolens en daarmee gaan leveren aan de buurt. Dus dat is de tweede route. En de derde route is dat de overheid dwingend gaat voorschrijven dat een hele wijk op een warmtesysteem of een batterijsysteem moet worden aangesloten en ook iedereen mee moet betalen en mee moet doen. Dat derde weet ik niet of dat politiek gaat lukken en of ieder überhaupt politici dat durven. Want je grijpt in wat mensen zelf gewend zijn in hun huis te doen. En het sterkste is nog, of de grootste bezwaar is nog, dat een aantal rijkere mensen die geld hebben het nu voor zichzelf geregeld. Dus die hebben zonnepanelen op hun dak. Die hebben een warmtepomp in de buurt. Die hebben allerlei dingen al gedaan. En die moeten dus straks gaan meebetalen aan een nieuw collectief systeem. En de vraag is of je dat nog gaat redden.
3: Als je dit nu zo hoort, hè, Anton, ga ik even naar jou. Jij bent eigenlijk het leidende voorbeeld van voorbeeld 2. Vandaar dat ik eigenlijk straks al vroeg van, ja, als dit de oplossing is, inderdaad kleine energieoplossingen, hoe snel heb je dit voor elkaar kunnen boksen eigenlijk? Kan dat op een of andere manier met alle lessen die je geleerd hebt in een sneller proces gerealiseerd worden voor andere plekken?
5: Meestal niet. Meestal kom je altijd wel dingen tegen en dan blijft het pionieren. De plekken die je hebt, die zul je toch altijd moeten uitvloeien. Je zult iedereen moeten betrekken. Dus vooral veel van onderop het werk moeten doen. Dat kost nou eenmaal tijd. Bovendien zul je inderdaad ook de bestaande systemen mee moeten nemen. Het verhaal van Steven doet me denken aan het initiatief van Oog en Al. Dus als het gaat om een mini warmtenet, waarbij ze dus met een grote
3: warm... Oog en Al is een plaats bij Utrecht, hè?
5: Ja, Oog en Al is een wijk in Utrecht. Het is aan de andere kant van het kanaal, dus niet heel veel weg, ver weg bij mij. daar een initiatief is om met de warmtepomp warmte uit het kanaal te halen. En waar ze dus een eigen warmtenetje in de wijk willen gaan maken. En dan begin je met een stukje haalbaarheidonderzoek. Maar ja, dat zul je ook allemaal technisch moeten ontwerpen. Ja. En dat moet ook financieel doorwrocht zijn. Ja. Ja, en dat vraagt nog wel wat tijd om dat voor elkaar te krijgen. Ja. Je moet natuurlijk ook veel subsidies hebben om dit rond te maken. Maar dat, ja, er zit best wel voortgang in.
3: Ik kan me ook voorstellen dat, want dat is natuurlijk, hè, als je kijkt naar hoe de bestaande situatie was. We hebben de netwerk leveranciers, netbeheerders. We hebben energieleveranciers, dat was het heel eigenlijk duidelijk. Ja. Een stuk of 10 in Nederland, that's it. Wij plaatsen windmolens en we regelen het allemaal wel. En deze initiatieven zorgen er eigenlijk voor dat je een ondoorzichtelijk landschap krijgt. Ik kan me voorstellen dat het vanuit de traditionele partijen dit wel een argument is waardoor ze tegen zijn. Wat merken jullie in Utrecht daarbij? Want eigenlijk, doordat nu die netcongestie zo uit, ja, kan je niet anders zeggen dan hier, deze manier is eigenlijk passé en werkt niet meer.
4: Nou ja, het punt is een beetje dat die eerste route, dus het maken van kleinschaliger netten en lussen en hubs voor kleinschalige leverantie en productie, te laat in gang wordt gezet. Dat had eigenlijk 10 jaar geleden moeten worden bedacht. Omdat toen die nieuwe kleinschalige technologie opkwam. En elders werd toegepast in de wereld. En Nederland heeft het dus gewoon ook jarenlang lopen tegenhouden. Het was helemaal niet de bedoeling dat burgers zelf iets gingen produceren. Waar de energiemaatschappijen eigenlijk een monopolie op hadden.
3: Ja, precies. Het monopolie werd eigenlijk afgebroken, als het ware.
4: Ja, door de technologie. En ik zeg al, die eerste route is best zinnig. En had ook best kunnen werken. Ook bij de bestaande infrastructuur die er uitstekend uitziet en grootschalig is. Maar dan had je er waarschijnlijk 10 jaar geleden mee moeten beginnen.
5: Ja, die flexibiliteit heeft het nog niet.
4: Nee.
5: En, en nu zeggen ze van ja, we zijn zo druk met het oplossen van netcongestie dat we daar eigenlijk geen tijd voor hebben.
3: Want zijn er nog, ik kan me voorstellen dat als je eenmaal hierin zit en stap 1 lukt, dit geval het zonnepark, dat je denkt van nou, dit smaakt naar meer.
5: Klopt. En er zijn diverse plannen nog eigenlijk ook waar we samen met de gemeente kansen zien. Hè? Dus er liggen eigenlijk nog 4 grotere zonneparken klaar om verder ontwikkeld te worden als die netcongestie is opgelost. En ook als het gaat om de ambitie voor windenergie in Utrecht speelt dit. En de bedrijven willen groeien, maar die hebben dan duurzame energie nodig. Ja, en 1 plus 1 is dan 2. Dus dat is de nieuwe vorm waar we naartoe moeten. Dus de combinatie van burgerschap, burgerinitiatieven, bedrijfsleven en de overheid die de handen in één moeten slaan om hier mooie projecten van te maken.
4: Maar wordt daarbij toenemend dan rekening mee gehouden? Je noemt een paar keer dat netcongestie dus dwars zit. Dat klopt. Die bestaande infrastructuur kan dit helemaal niet aan. En je zegt ook net, ze zijn er zo hard mee bezig dat ze ook dit soort initiatieven eigenlijk niet willen. Nee. Is er toenemend dan toch de mogelijkheid dat er gekeken wordt, wat jullie dus ook gedaan hebben, dat je eigen leiding aanlegt, dat je eigen distributie regelt, dat je onderling een batterij krijgt waar iedereen op aangesloten is? Ik bedoel, dat soort varianten.
5: Ja, dat klopt. Helaas loopt de regelgeving altijd een aantal jaren achter. En dit soort experimenten worden wel steeds. Er komt wel steeds meer van dit soort initiatieven. Dus ook in Flevoland, waar ik zelf ook nu momenteel werk. Daar wordt echt wel degelijk daarover gedacht. Dus als het gaat om de aanleg van woonwijken, om daar zelf een eigen energienet neer te leggen. Wat voorzien wordt door zonnepanelen en windmolens en met batterijen.
3: Ja, wat kan je spreken eigenlijk altijd van op het moment dat je het aanpakt zoals jullie het gedaan hebben in Utrecht, dat je spreekt van een sluitende business case, dat eigenlijk op het moment dat je zo'n wijk hebt, dat je eigenlijk met een rekensom weet hoeveel je nodig hebt om die wijk te voorzien van stroom?
5: In theorie kun je dat wel neerzetten, maar op dit moment zitten er zoveel aanloopkosten in dat je dat niet zonder meneer van de grond krijgt. Dus daar ligt het. Het vergt nog wel een hoop menskracht om dit verder.
4: Ja, maar als we dus concentreren op het financiële stuk, wat ik leuk vind, wat ik uit de Flevopolder, wat dat noemde je net een paar keer gehoord heb, is dat daar ook windmolens worden neergezet. Ja. met steun van obligatieleningen, ja, waar bewoners op inschrijven.
5: Ja, nou ja,
4: dus dan laat je de financiering ook van de bewoners komen.
5: Ja.
4: En die krijgen daarna ook de baten van een leuk, duurzaam, goedkope energie.
5: Ja, nou, dit is een perfect voorbeeld, ja, hoe dat daar georganiseerd is. Ja. En ik heb ook nooit inwoners van Zeewolde horen klagen over de windenergie daar.
4: Nee.
3: Nu heb je het net over aanloopkosten. Als je daar naar zou kijken, wat zijn dan aanloopkosten waarvan je denkt, dit moet anders opgelost kunnen worden? Zodat je die kosten niet meer hebt.
5: Het beschikbaar maken van expertise op dit vlak. En ontwikkelfondsen die niet de hoofdprijs vragen. Er zijn ontwikkelfondsen, maar daar moet je dan ook een risicoopslag op gooien. Daar krijg je achteraf de rekening gepresenteerd van 25% risicoopslag. Daar kun je natuurlijk niet goed mee werken. Dus het zou fijn zijn als de overheid daar het risico zou kunnen verlagen.
3: En moet dat dan provinciaal gebeuren? Moet het lokaal gebeuren? Wie moet daar, of landelijk, welke overheid moet hier...
4: Ja, maar het start dus bij het punt dat de overheid nu zijn eigen probleem organiseert. Dus ik heb een boek geschreven over de nieuwe disruptieve macht van burgers, dankzij internet. Dus de burger laat zich niks meer aanleunen en organiseert zich heel gemakkelijk, zoals we gezien hebben met 10.000 boeren in Den Haag. En weet ook feilloos wat hij zou willen. En zolang je dus als overheid denkt dat je het beter weet en dat je het wel kunt doen, ga je dus bijvoorbeeld windmolens ergens neerzetten waar niemand op zit te wachten. Terwijl wat net Anton ook al zegt, als je dus het eigendom krijgt van die windmolens via de financiering en daarna ook gegarandeerd de afname krijgt, ja, dan ben je voor windmolens.
3: Het hele idee
4: is dat je dus doorkrijgt dat het een partnership moet zijn met burgers.
3: En dat, daar is toch het gewin eigenlijk leidend, waardoor het nu nog niet gebeurt.
5: Ja, nee, maar je moet wel het hele financiële plaatje voor alle partijen die hieraan deelnemen, die moet je organiseren. Plus de financiering daarvan. En hoe groter het project, hoe groter de risico's. Hè? Ja. Dus,
3: want over wind op zee, daar gaan geruchten over dat het eigenlijk helemaal niet terug te verdienen is. Wat weten jullie daarvan?
4: Nou, ik vond wind op zee juist een voorbeeld van de overheid die dacht het op een andere manier te kunnen oplossen. Dus die kwam ineens een hoop weerstand tegen windmolens op het land. Doordat ze niet door hadden hoe ze dat moesten doen. En dus verplicht oplegden en daarna kwamen er allemaal protesten. En dus roepen ze nu, dan doen we wind op zee, want er zijn geen bewoners.
3: Nee, maar dan is het onderhoud is bijna duurder dan wat het kan opleveren op lange termijn.
4: Nee, dus de enige route is naar dat eigendom van bewoners teruggaan. En mijn voorbeeld daarin, van ook alweer 10 jaar geleden, is dat Duitsland dat op een aantal plaatsen gedaan heeft. En die zijn booming in windenergie.
5: Ja. Maar Nederland wil toch ook altijd voor een dubbeltje op de eerste rang zitten.
4: Ja.
5: En dus aan de voorkant niet te veel uitgeven. Terwijl eigenlijk dat juist wel nodig is. Want dat bespaart juist op de lange termijn, bespaart dat de kosten.
3: Ja, je hebt het over ook mede-eigenaarschap van bewoners. Dus stel je hebt 200 huizen en je moet zo'n zonnepark gaan financieren. Is dat dan, of heb je daar toch nog op een andere manier financiële ondersteuning voor nodig? Of kan men dat met elkaar opbrengen?
5: Nou, die kleinschaligheid van Meijer Wetering, ja, we hoefden daar geen lening voor aan te gaan. Dus dat hebben we gewoon.

0: winkelcentrum. En je kan ook die bedrijven meenemen in wat ze moeten betalen of wat ze moeten voorfinancieren. En wat ze daarna aan duurzame energie terugkrijgen.
1: Je hebt een partner nodig die wat risico kan dragen. Ja. Daar gaat het uiteindelijk om.
2: Nu ben jij daar langer geleden mee begonnen, Anton. 10 jaar geleden zei je net al.
1: Ja.
2: Wat zie je ondertussen terwijl jij hier al mee bezig bent? Kan me ook voorstellen dat je toch ook wel op zoek bent naar andere gelijkwaardige initiatieven. Wat heb je nog meer gezien in Nederland?
1: Ja, de wereld is wel heel anders geworden allemaal. En nu moet je na gaan denken inderdaad over financiële participatie bij batterijprojecten.
0: Ja.
1: Maar een dwarsstraat te nemen. Dus vroeger was het alleen maar wind en zon. Nu heb je ook de derde onderdeel van de energietransitie. We hebben gewoon batterijen nodig om het systeem compleet te maken. En ook daar is betrokkenheid van burgers bij heel erg van belang.
2: Dit is in ieder geval heel mooi dat dit initiatief er is. Steven, jij zei al, je gaat op safari.
0: Ja.
2: Wat verwacht je nog meer aan te treffen?
0: Nou ja, de leukste variant, wat ik net al even noemde, lijkt mij wat Vreeswijk zelf doet met warmtewisselaars aan de kadermuur. Die daardoor de warmte van het kanaalwater wat langs hun stad loopt, wijk, probeert om te zetten. Dus de ene keer in de winter koelt het af en in de zomer warmt het op. Dankzij dus het kanaalwater neemt de warmte op. En dat soort varianten zijn leuk. Maar ik vind zelf die datacenters erg leuk, omdat je toenemend nu een discussie krijgt over datacenters. En dat die zo vreselijk veel dingen slurpen aan energie en slurpen aan koelwater. En dat kan je dus heel goed combineren als die datacenters voor de hele wijk of buurt gaan werken. En dat is tot nog toe in veel voorwaarden die de overheid stelt bij datacenters eigenlijk niet opgenomen.
2: En toch is dit niet nieuw nieuws dat datacenters warmte terugleveren. Nee. Ja. Is dit dan nu zo specifiek dat dit nu naar voren komt? Is dit de eerste waar het daadwerkelijk werkt? Of?
0: Nou, in de provincie Utrecht was dit de eerste die we tegenkwamen. Ik weet niet eens of het elders in Nederland dan wel inmiddels gebeurt. Maar wat je dus als overheid kunt eisen is dat het structureel in de aanpak van een datacenter zit. En dat je dus eist dat ze rond warmte en koeling dingen doen voor de buurt en de wijk en de omgeving. En je legt ze natuurlijk vaak zwaar in een weiland. Dus dan moet je ook nadenken over de leidingen.
2: Ja, daar loop je tegenaan, ook tegen vergunningen. Hè? Wat uiteindelijk, want hoe gaan jullie daarmee om? Stel je hebt meer van dit soort initiatieven, dan kan het natuurlijk zomaar zijn dat je tegen stikstofgrenzen aanloopt.
1: Ja, stikstof. Er zijn nog tal van andere problemen waar je doorheen moet. Dus dat voorbeeld van Meijer-Wetering. De beïnvloeding van de gastransporten die eronder liggen. In de vergunninghoek zijn tal van uitdagingen waar je doorheen moet. Maar ja, dat is het ploeterwerk wat je hebt.
2: En ik kan me ook voorstellen dat als je meer burgerinitiatieven zou willen, dat ploeterwerk, dat geminimaliseerd moet gaan worden. Is dat überhaupt denkbaar dat kan in de toekomst, Steven? Wat denk jij?
0: Nou, wat het leuke is, wat ik natuurlijk in 20 jaar nu heb zien gebeuren, is dat de overheid meer bereid is en in staat is om samen te werken met burgerinitiatieven en dat ook leuk vindt en dat ook belangrijk vindt. Dus we zijn af van de discussie. De overheid kan dit beter dan u en bewaart u maar rustig uw geduld, want wij komen wel bij u langs. En ondertussen moet u wel belasting en premie betalen. Dat is een beetje aan het draaien, mede door dit soort noodgevallen. Hetzelfde noodgevallen zie ik in de gezondheidszorg, waar ze toenemend personeel tekort komen en eigenlijk ook kleinschaliger moeten opereren en dan ook terugvallen op wat mensen zelf aan zorg voor elkaar kunnen doen. Er zijn ook allerlei leuke initiatieven in en sommige zijn er ook op ingesteld en hebben zich ook zo georganiseerd, zoals bijvoorbeeld in de thuiszorg, buurtzorg. Ja. Dus in die zin zie je dat het wel aan het groeien is, ook bij bestuurders van publieke voorzieningen, maar ook in de politiek. En men krijgt dus door dat je ten dele op die manier grote problemen kunt oplossen. Maar het is wel enorm zoeken hoeveel bureaucratie daar dan nog omheen hangt, hoeveel vergunningen er omheen hangen, hoeveel erkenning, hoe officieel je dan moet zijn, via allerlei procedures en voorwaarden. Dus voor je het weet, is de politiek er best toe bereid

0: Maar begint iemand uit te leggen wat je allemaal nog aan 20 formulieren moet invullen.
1: Heb jij daar de behoefte aan om dat toch te doen, Anton? Je zegt al, je hebt ook een soort van idee van, ik moet iets voor de maatschappij terug doen.
2: Ja.
1: Hier zou je ze erg bij kunnen helpen.
2: Ja, nee, ja, dat is in mijn vak van milieuadviseur, zeg maar even. Heb ik ook veel met vergunningen te maken gehad. Dus dat kan ik daarin in benutten. Maar ja, je wilt ook fatsoenlijke, deugdelijke projecten hebben zonder dat je de regels overtreedt, om het zo maar te zeggen. Maar het zou natuurlijk wel fijn zijn als daar gewoon snel dat robuuste regels zijn. Hè. Dus voor windmolens zijn nu net die afstandsnormen bekend. Ja. Daar kun je commentaar op hebben, maar het schept wel duidelijkheid en eenduidigheid. Die voor iedereen helder zijn. En dat bespoedigt wel uiteindelijk het hele proces.
1: Nou, dat zei je eigenlijk net ook, Steven, dat wel het probleem is. Er zijn nieuwe initiatieven en nieuwe innovatieve oplossingen. Daar is de overheid nog niet klaar voor. Daar moet eerst wet en regelgeving voor komen. Wil het überhaupt door kunnen? Zou het ook nog denkbaar kunnen zijn dat die wet
0: begint,
1: en
0: maar
1: zou
0: het ook, begint wel bij politieke wil.
1: Maar zou
0: het, en die is
1: het
0: toen.
1: Maar zou het denkbaar kunnen zijn dat die wet en regelgeving gewoon versimpeld wordt op sommige vlakken, waardoor...
0: Ja, daar wordt natuurlijk ook in Europees verband al 20 jaar over gepraat, over deregulering. Daar heb ik weinig
1: vlakken, ja.
0: Daar heb ik weinig hoop op, want voor je het weet gaat toch weer een of andere dereguleerder toch weer meekijken naar weer nieuwe regels. Dus deregulering werkt alleen als je dus de politieke wil hebt om de andere kant, die een privaat initiatief heeft, of een burger die wat wil, of een bedrijf die wat anders wil, dat een beetje soepel toe te staan, of er zelfs subsidie voor te geven, of de investeringskosten mee af te dekken, of dat soort dingen. Ik bedoel, het begint met de politieke wil, en die zie ik groeien om ook in dit soort dingen mee te doen. En wat dan cynisch genoeg ook wel een beetje helpt, is dat het bestaande energieaanbod een enorm probleem heeft. En het probleem eigenlijk alleen maar groter wordt, de netcongestie. Dus dan helpt die politieke wil om het door te drukken. En dan moet je ze leren hoe ze een beetje hun regelgeving wat in de hand gaan houden. Maar dat moet je ook niet erg op inzetten nu. Dus dan noemen we dat in Nederland graag een pilot of een experiment. Want dan mogen we een beetje buiten de regels fietsen. Dus dat moeten we misschien in dit geval ook toelaten.
1: Heb je dat in het begin ook zo gedaan, Anton? Ja, dat je een experiment genoemd?
2: Ja, want toen ik begon was er in Utrecht nog geen beleid. En toen hebben we ook gewoon maar vergunning aangevraagd. En dat was het voordeel van voor de troepen uitlopen. En dat liep toen wel. Ja, maar... Ja, als er beleid was geweest en dan hadden we en dan nog een vergunning aanvragen, dan hadden we aan heel veel andere voorwaarden.
0: Een goede bekende interim manager van mij in de zorg heeft net een leuk boek geschreven met veel praktische kennis over conflicten in de top van ziekenhuizen en verzekeraars en dat soort dingen. En dat had hij als titel, wat een bekende slogan is: is dit beleid of is er over nagedacht?
1: Ja, maar zo ga je door. Ik kan me ook voorstellen dat je graag ook met de politiek aan tafel wil. Gebeurt dat ook?
2: Ja, we hebben eigenlijk best wel regelmatig de politiek. Ik heb destijds ook nog wel wat hobbels genomen met hulp van raadsleden. Dus als de ambtenarij niet helemaal meewerkte, dat je dan via de gemeenteraad de hulp krijgt.
1: Ja, precies. Hoe nu verder? Want hoe wordt het nu? Laten we het even weer terug inzoomen op Utrecht. Al zou je 100 burgerinitiatieven hebben. Hoe snel kan in Utrecht die netcongestie het probleem worden verholpen? Wat is jullie inschatting daarvan?
0: Nou ja, het punt is een beetje dat die druk om dingen te veranderen die dus op de overheid rust, omdat er een groot probleem is, diezelfde druk zit op burgers en bedrijven. Dus als zij doorkrijgen dat dit soort collectieve voorzieningen...
1: Maar denk je dat ze het niet doorhebben?
0: Ja, maar dan is de volgende stap dat je dus initiatiefnemers nodig hebt als Anton, die het voortouw nemen, dus leiderschap. Dus je hebt voortouw nodig die de weg wijzen en het durven en het ook doorzetten en het zelfs durven als een andere partij die er belang bij heeft negatief over jou gaat praten. Dus dan, je hebt maatschappelijk ondernemers en maatschappelijk leiders nodig om dit verder te krijgen, maar dan begint het wel te groeien.
1: Dus iemand die echt durft een nek uit te steken, energie en tijd in te stoppen.
0: Ja.
2: En daar hebben we energiecoöperaties voor nodig. Je kunt niet alles tegelijk natuurlijk. Ja. Maar ja, die moeten gewoon van harte ondersteund worden. En het begint bij het neerzetten van een goede organisatie. En ook een professionele organisatie. En dat is ook een van de dingen waar we nu mee bezig zijn als EnergieU. Want een bijzonder stevige energiecoöperatie die zijn zaakjes op orde heeft. En die ook de capaciteit en de kunde heeft om nieuwe initiatieven te ontplooien. Dat is heel belangrijk.
0: Het leuke is wel dat de overheid het dus doorkrijgt. De jouw zeer bekende Europese Unie heeft een wet aangenomen waarin ze juist zeggen dat gemeenschappen voorrang hebben bij de energievoorziening. Dus als die als eerste tenderen en als eerste offereren wat dat ze willen doen, krijgen ze voorrang.
1: Ja, en de uitzonderingen van bepaalde stikstofdoelstellingen.
0: En er is nu net een motie aangenomen in de Tweede Kamer, waar die hetzelfde zegt, dat de energiegemeenschappen meer ruimte moeten krijgen binnen de energievoorziening. Dus ja. Je ziet dat ook de overheid dit begint te zien en begint door te krijgen. Hoe je dat moet stimuleren.
1: Ja, en hoe kijk je naar marktwerking? Wat is natuurlijk de andere kant van een corporatie?
2: Ja, nee, het is duidelijk dat de markt met andere winstmarges te maken heeft dan energiecoöperaties. Wij hebben geen winstoogmerk. Dus in die zin bespaart het ons toch wel wat procenten in de business case.
1: Ja, dus dat scheelt een heleboel.
2: Ja.
1: Dus langzaam maar zeker is er een licht aan het einde van de tunnel. Kun je dat concluderen?
0: Ja, wat bij dat laatste heel erg speelt, is dat we vastzitten in het jargon van 20 jaar geleden over privaat. Heel veel departementen en ook Kamerleden denken bij privaat alleen aan for-profit, aan commercieel. Terwijl er is dus ook privaat non-profit. Namelijk burgers zelf en coöperaties en stichtingen. En een groot deel van onze publieke voorzieningen zit in privaat non-profit, zit in stichtingen. En daar hadden we dus de laatste discussie over met het ROC in Midden-Nederland. Met de wethouder. Omdat die twee net zo goed moeten samenwerken. Dus in die zin zie je dat het jargon ook nog een beetje moet opschuiven. En dat men door moet krijgen dat dit leuke en goede private initiatieven zijn. Maar op non-profit basis.
1: Ja,
0: en dat je dus ook helemaal niet zo bang hoeft te zijn dat ze er met de winst vandoor gaan.
1: En daarbij het ontmoedigen wat nu gebeurt door middel van al die hobbels, wetgeving, vergunningen, aanvragen, dat soort zaken. Dat moet ook simpeler. Ja. Wat voor tip zou je hebben voor op het moment dat nu iemand zit te luisteren en denkt van, goh, deze roeping zou ik ook wel eigenlijk tot me willen nemen.
2: Ga ermee aan de slag. En aldoende leert men en probeer medestanders te vinden. Maak eerst in je buurt een klein clubje van mensen die je enthousiast maakt. Ja. En tijd voor wil vrijmaken om dat met elkaar te gaan doen. Ja. En ga gewoon aan de slag.
1: En in jouw tijd, jij moest eigenlijk heel veel ontdekken en tegenkomen voordat je wist van hoe de paden op dat moment eruit zagen.
2: Ja, ja.
1: Zou AI nu een soort checklist voor je kunnen genereren?
2: Ik sta wel perplex met wat AI kan. Maar aan de andere kant, je hebt wel een gezond verstand nodig, hoor. Dus,
0: er is rond maatschappelijk ondernemerschap al 20 jaar een groeiende literatuur. Wat ten dele ook uit heel andere culturen komt. Dus Afrikaans of Zuid-Amerikaans of Amerikaans. En daar gaat het heel erg over hoe je een initiatief van onderop met burgers zelf moet aanpakken. En hoe je die non-profit doelstelling overeind houdt. En in die zin zijn er wel inmiddels ook door AI makkelijk checklisten te genereren. Ja. En stappenplannen. Want dat halen ze gewoon ergens uit de literatuur.
1: Ja, maar dus dat is op zich al fijn, toch?
2: Ja, dat is op zich fijn. Die kennis die kan makkelijker ontsloten worden. Maar het blijft veel handwerk.
0: Ja, eens. Je moet het wel durven en doen.
1: En kan je nog iets zeggen om toch weer terug te komen op jouw zonnepark? 200 huishoudens voorzien van stroom. Hoeveel tijd ben je daar in de week mee kwijt? Is dat één dag voldoende en kan je het later loslaten?
2: Ja, grosso modo is dat vier uur in de week geweest gedurende toch een jaartje of 7. Dus tel maar op.
1: Dat zou nu korter moeten kunnen, toch?
2: Ja, in principe zou dat nu in een jaartje of 2 moeten.
1: Want de urgentie is er. Nou, kijk, daar hebben we in ieder geval een soort van blauwdruk gecreëerd. Waarop je kunnen gaan beginnen.
2: Ja, nou, en de bedoeling is ook om die kennis voor te zetten in andere initiatieven en grotere initiatieven in Utrecht. Alleen, ja, er moeten natuurlijk nog wel wat belangrijke hobbels genomen worden.
0: Ja, waar ik wel voor pleit, want men maakt nu subsidieregelingen en stimuleringsregelingen voor dit soort initiatieven, dat men doorheeft dat een initiatiefnemer nodig is, die dus eigenwijs is, door roeien en ruiten kan gaan, standvastig is, het dingen vasthoudt. Dus men moet ook een beetje doorkrijgen, als je dit dus subsidieert, dat je een hele eigenwijze burger aan je lijn krijgt die het ook wel op zijn of haar manier wil gaan doen.
1: Nou, dat is een mooie afsluiter, denk ik. Nog één vraag aan jou, Anton. Wat zou jouw ultieme droom zijn op dit vlak om nog te realiseren?
2: Nou, ik heb die windmolens al even genoemd. Ik wil altijd een stapje erbij zetten. Is dat ik in mijn achtertuin toch een paar mooie windmolens krijg.
1: Dus als dat lukt, dan ga jij op in een stoel zitten.
2: Dan kan ik een kruisje zetten.
1: Ik wil jullie alle twee hartelijk danken voor de komst naar de studio. Tot zover weer deze aflevering van Trending. Wil je hem terugluisteren, kan dat uiteraard via newbusinessradio.nl. Ook alle andere afleveringen. Tot de volgende.
3: Trending op New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio. Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
1: ja.
0: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
1: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat en dat je niet...
0: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
2: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
3: De Radiofabriek.
4: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
5: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
6: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
6: Newsflash.
7: Werknemers zijn in de maand juli iets minder vaak ziek thuisgebleven, maar het ziekteverzuim is historisch hoog. Dat blijkt althans uit cijfers van Arbonet en Human Capital Care. Het verzuim daalde naar 4,7% en een jaar geleden was dat nog 4,4%. De zomer zorgt meestal tijdelijk voor minder ziekmeldingen, maar in september verandert dat beeld vaak snel. Vorig jaar was het aantal ziekmeldingen in september 72% hoger dan de maand ervoor. Het komt niet alleen doordat mensen na een vakantie alsnog een ziekmelding doorgeven. Volgens de Arbodiensten ontstaan er na de zomer ook daadwerkelijk meer verzuimgevallen. Dat komt vooral door stressgerelateerde klachten.
8: Elke vierde donderdag van de maand om 11 uur op New Business Radio. Topic Talks met Anna Neeltje de Boer. In dit programma gaan we dieper in op de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en activeert. Een programma met impact. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
9: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl.
8: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Let's Talk Business. Fabien de Vries.
10: Heel hartelijk welkom bij deze editie van Let's Talk Business, waar we met ondernemers in gesprek gaan over hun bedrijf, hun rol in de markt en de uitdagingen en mogelijkheden die daarbij komen kijken. En vandaag duiken we de e-mobility in, namelijk elektrisch rijden groeit hard. Maar hoe zorg je ervoor dat opladen net zo eenvoudig wordt als rijden zelf? Want achter die ene laadpaal schuilt een wereld van technologie, data, energie, verschillende netwerken en steeds meer gebruikers. Last Mile Solutions werkt aan die puzzel. Maar wat vraagt het om elektrisch laden in Europa echt eenvoudig en betrouwbaar en schaalbaar te maken? Daarover praten we vandaag met Erik van Voorde, Jacco van den Burg en Roeven Besters, het voltallige management van Last Mile Solutions. We kijken naar hun reis van pionier naar Europese speler, naar de ontwikkelingen die de markt nu veranderen en vooral naar de vraag: hoe ziet de toekomst van e-mobility eruit? Je hoort het in dit uur van Let's Talk Business.
8: Let's Talk Business. Fabien de Vries.
10: Ja. En de heren van Last Mile Solutions, hartelijk welkom.
11: Goedemorgen.
10: Goedemorgen. Ja, even jullie geluid allemaal goed aanzetten. Even weten wie er voor me zit, welke boyband ik vandaag in de studio heb. Erik van Voorde, met jou beginnen. Jij bent CEO. Vanaf het begin,
11: ja.
10: Je hebt het opgezet.
11: Ja.
10: In 97 of 99?
11: In 99 is het. Erik van Voorde, CEO en co-founder. Samen met mijn medestudent die ik had ontmoet tijdens mijn studie. Zijn we dit grote levensexperiment op zaken doen aangegaan.
10: Ja, nou, we gaan duiken zo meteen nog verder even in die opstartfase. Allereerst van jou weten, wilde je als kind altijd al met iets met auto's doen of ondernemer worden?
11: Nou, ik wilde eigenlijk timmerman worden.
10: Oh.
11: Maar ik was toch niet zo goed met handig met hout. Dus dat heb ik heel snel gezegd. En toen werd ik echt begeisterd door elektronica en techniek.
10: Ja.
11: Ja, en dat ben ik de rest van mijn leven blijven doen. Dat
10: ja, want is, ik heb ergens gelezen dat jij iets met radio's ook...
11: Ja, dat klopt. Ja, ik was elektronica was me echt mijn... Dat vond ik helemaal fantastisch. Dus ik had op mijn 9e had ik al zelf een radiootje in elkaar geknutseld. Waar ik echt een half jaar mee bezig geweest. Maar ik kon het trots laten zien op school dat hij het echt deed.
10: Geweldig. En toen ook verkocht...
11: Ja, later ook nog zendertjes, radiozenders. Toen had je zeg maar die illegale radiozenders.
10: Ja.
11: En ik bouwde die dingetjes en die verkocht ik dan. Ja,
10: en toen was je eenmaal besmet met het ondernemersvirus waarschijnlijk. Ja. Mooi. Jacco van den Burg, jij bent COO. Daar moet ik die kant op kijken. Ja, sorry. Inmiddels ruim 6 jaar bij het bedrijf.
3: Ja, 6,5 jaar inderdaad.
10: Ja. Ja. Wat zorgt ervoor dat jij... e-mobility, dat je passioneert. Wat is dat?
3: Nou, omdat het op een gegeven moment toen het ontstond, en dat is, ik zit nu zo'n 15 jaar in de e-mobility, is dat het een hele nieuwe wereld was. Terwijl het eigenlijk een combinatie was van hele grote werelden die bij elkaar kwamen. Dus de automobielfabrikanten moesten iets anders gaan doen. De energiebedrijven moesten iets anders gaan doen. En dat komt allemaal een beetje samen. En nu ook de hele... paymentwereld gaat zich er nu tegenaan bemoeien. En dat was zo mateloos interessant. En omdat het iets volledig nieuws was. En ja, dat heeft mij wel gegrepen.
10: Ja, want wat is jouw achtergrond?
3: Ik heb zelf luchtvaarttechnologie gestudeerd. Dus ik wilde vroeger testpiloot worden. Dus ik was niet zo goed met radio's, maar ik wilde vliegen. en uiteindelijk, hoe die dingen
10: blijft
3: gaan...
10: Blijft jongensdroom.
3: Blijft een soort van jongensdroom. Uiteindelijk ben ik bij een energiebedrijf gaan werken. En daar is die energietransitie heeft mij wel gegrepen.
10: Ja.
3: En toen daar de kans kwam om iets met e-mobility op te zetten. Heb ik dat gedaan. En mocht ik dat doen, was hartstikke mooi.
10: En binnen het bedrijf ben jij een beetje de spin in het web?
3: Nou ja, in operations moet je eigenlijk altijd ook wel een beetje het gevoel hebben dat je de spin in het web bent. Maar we doen het echt met z'n allen.
10: Ja, precies. Roeven, jij zit inmiddels... Anderhalf jaar,
12: ja.
10: Bij het bedrijf. Maar jij hebt volgens mij ook een technische achtergrond.
12: Ik heb heel lang
10: in de tech gewerkt. Want jij doet de sales, sorry, daar moet ik even erbij zeggen. Chief Commercial Officer, dus jij zorgt dat het geld binnenkomt. Ja. Maar de techniek is wel ook iets wat jou aanspreekt.
12: Ik heb vanaf 99 in techniek gewerkt. Dus ik ben begonnen bij Dell. En daarna eigenlijk altijd techniek gedaan. Vanaf 2008 software. En zo ook bij Last Mile Solutions was het software stuk hetgene wat mij bond aan Last Mile Solutions.
10: Ja, precies. Nou, we gaan heel even ook naar het bedrijf kijken. Het is een Rotterdams bedrijf. Komen jullie allemaal uit Rotterdam of alleen jij?
11: Ja, Erik? Ik kom uit Rotterdam.
10: Ja.
11: Sinds mijn studie die ik begonnen ben in 90 woon ik in Rotterdam. En ben ik daar gebleven.
10: En wat hebben jullie met Rotterdam, Jacco?
3: Ik heb heel lang in Rotterdam gewerkt. En ik woon in een klein dorpje boven Rotterdam. Ik weet niet of mensen dat kennen, maar dat is Den Haag. En daar woon ik echt al mijn hele leven. Ja, heel veel plezier.
10: Ja, en jij Roeven?
12: Nou, mijn ouders zijn geboren en getogen in Rotterdam.
10: Kijk.
12: Ik ben vervolgens geboren in Duitsland, getogen in Limburg. En daarna weer terug naar het westen gekomen. Dus dat is mijn raking met Rotterdam. Ik woon in Pijnakker.
10: Oké. En als we kijken naar de e-mobility demografisch gezien in Nederland. Is Rotterdam dan ook eigenlijk de place to be?
11: Nou,
10: Delft natuurlijk ergens natuurlijk qua techniek en ontwikkeling, maar...
11: Nou ja, we zijn in Rotterdam denk ik wel een van de eerste partijen die ooit met e-mobility zijn begonnen in 2008. He, toen had alleen op dat moment premier Lubbers, die had een omgebouwde Golf, elektrisch. Dat,
10: ja.
11: En dan had je nog een paar andere omgebouwde auto's, daar zijn we begonnen. Heel vroeg met het energiebedrijf in Rotterdam. Dus ik denk dat wij wel... kunnen zeggen dat we grondlegger zijn, maar in Amsterdam gebeurde ook best wel.
10: Ja, precies. Inmiddels heeft de olievlek zich uitgespreid. De elektriciteit, moet ik zeggen. De elektriciteitsvlek.
3: Ja, nou,
10: we hebben het niet meer over olie. Ja. Nee. Inmiddels zijn jullie actief in 22 landen. Ruim 340.000 aangesloten laadpunten. 1,6 miljoen laadpassen en... Sorry, ik ben verkouden geweest. En meer dan 180 miljoen transacties. Dat zijn stevige cijfers. Ook inmiddels uitbreiding van het Europese IMSP-aanbod... met het Tesla Supercharger-netwerk. Dat is wat jullie ongeveer een half jaar geleden zijn aangegaan. Daarmee krijgen jullie partners meer dan 20.000 superchargers... tot hun beschikking op ongeveer 1500 locaties in Europa. Wat zegt dit, Erik, over het bedrijf?
11: Ja, ik kan me nog goed herinneren. In 2016 hadden wij een grote taart laten maken voor het bedrijf. Dan hadden we 1 miljoen transacties. En daar waren we echt super trots op.
10: Ja.
11: Vandaag de dag doen wij er meer dan 55 miljoen per maand.
10: Ongelooflijk.
11: Dus dat is zo'n enorme groei die we gerealiseerd hebben. Ja, dat is natuurlijk wel iets om heel trots op te zijn.
10: En iets wat Jacco net zegt, hè, dus de complexiteit van het samenwerken, dat is natuurlijk echt wat daarbij komt kijken. Daar zit natuurlijk een veel groter vraagstuk achter. Hoe maak je van al die losse laadpunten, systemen, energie en data één soepel werkend ecosysteem? En hoe maken we dat makkelijk ook voor iedereen om dat te begrijpen? Dat is natuurlijk de hamvraag. En wat betekent dat ook voor de toekomst van mobiliteit en energie? Nou, daar gaan we het over hebben. Als we even teruggaan naar het begin, Erik. Welk probleem zag jij toen in de markt dat opgelost moest worden? Iets wat anderen misschien nog niet zagen.
11: Ik heb zelf ook een achtergrond in de telecom. In de eind jaren 90 hebben wij ook een bedrijf, een start-up gehad in de telecombusiness. Toen de telecommarkt open ging voor andere partijen dan de KPN. Daar hebben we echt heel veel geleerd. Daar heb je geleerd hoe je een beheersplatform op moet zetten. Hoe je apparatuur in het veld moet beheren. Dat hebben we allemaal daar geleerd. En we zagen wel, toen wij gevraagd werden dat we gaan bouwen. Als je grote schaal laadpalen wil onderhouden en klanten, dan moet het op afstand allemaal goed bereikbaar zijn. Dan moet je niet telkens naartoe hoeven te rijden.
10: Dus maar de vraag kwam dus vanuit de markt?
11: Die vraag kwam vanuit de markt. Eigenlijk, dat is een goed punt. Je ziet, de markt ontwikkelt zich. Je bent met z'n allen bezig en iedereen loopt tegen dezelfde problemen aan. Onder andere facturatie, dat hadden wij daar geleerd. Facturatie opzetten naar je klant is echt moeilijk en complex. Veel partijen zijn daar ook heel snel aan failliet gegaan. Als je 3 maanden facturatie mist, ben je klaar. Dus toen hebben wij gezegd, weet je wat, we gaan dat doen. We gaan facturatie aanbieden als een service. Invoicing as a service. Nou, dat was vanaf dag 1 een succes. Van al die partijtjes die bezig waren met hun laadpaaltjes uit te baten met klanten. Maar ja, die gelden die wil je natuurlijk wel hebben. Hoe krijg je nou, zorg je nou dat al die eindklanten gaan betalen? Hebben we gezegd, dat gaan wij als een service aanbieden voor onze CPO's. Want als zij succes hebben, hebben wij ook succes. Nou, dat was een van die, denk ik, van de elementaire dingen die wij gedaan hebben. En die ons ook gebracht hebben waar we nu zijn.
10: Ja, dat is dus de basis om dat soepel te laten lopen. Zodat dat proces gaan blijft. En wanneer dacht je, dit wordt groter dan alleen maar elektrisch laden? Dus de factoring was daarin één onderdeel. Maar dat je dacht van ja, er moeten nog veel meer partijen eigenlijk in die keten gekoppeld worden.
11: Klopt. Dus het begon zoals met, ik hoorde het net al zeggen, roaming. Dat komt ook dat kennen we allemaal uit de telecom. We weten allemaal, als je naar het buitenland ging reizen, dat jouw telefoon het ook doet, alleen op het netwerk van een andere aanbieder. Mm-hmm. Nou, dat gebeurt ook in de laadbranche. Want je wil natuurlijk, als jij naar Frankrijk gaat op vakantie, wil je ook kunnen laden. En we hebben niet overal een netwerk. Dus dat gebruik je elkaars netwerk. Je geeft elkaar toegang op het netwerk. Dat zijn we gaan bouwen. We hebben in Nederland met de partijen zijn we bij elkaar gaan zitten. En dat vind ik altijd mooi aan Nederland. Wij polderen gewoon. Wij gaan als concurrenten gewoon in een hok zitten. We hebben gewoon met alle partijen bij elkaar hebben we dat systeem bedacht hoe dat zou moeten werken. En dat hebben we hier gebouwd in Nederland. En zijn we gaan gebruiken voor de grootste partijen.
10: Ja.
11: En nu is dat gewoon Europees netwerk geworden. Ja. Made in Holland. Hartstikke leuk.
10: Ja, precies. Heel mooi hoe die groei gegaan is. Jacco, je zit op zich natuurlijk pas 6 jaar bij. Het bedrijf bestaat 28 jaar. Maar als je dan kijkt naar die groei operationeel. Want een platform bouw is natuurlijk één ding. Maar het betrouwbaar laten werken in steeds meer landen, dat is iets anders. Waar liepen jullie in die groeifase tegenaan?
3: We hebben wel echt behoorlijk wat meegemaakt. dat is een hele goede vraag. Wat we zagen is dat toen ik kwam, waren we met z'n achten. En we zijn nu met meer dan 200 man. En wat ik zag als echte uitdaging is dat bij elke fase je het bedrijf en ook je stijl, je managementstijl, maar ook alles eromheen eigenlijk opnieuw moet uitvinden. Want een bedrijf van 50 is echt iets anders dan een bedrijf van 150. En dan moet je dus je communicatiestructuur, maar ook je waardes, je cultuur, de mensen, hoe je ze aanstuurt, maar ook hoe je daarmee omgaat, dat moet je eigenlijk continu mee evalueren. En dat is machtig mooi om te doen.
10: Ja, maar dat is dus continu tegen het licht houden.
3: Ja, eigenlijk alles waarvan je het idee hebt dat je eindelijk weet hoe het zit, dan kan het zomaar zijn dat over een half jaar dat eigenlijk niet meer
10: allemaal weer niet werkt.
3: Precies. Ja. En daar continu de flexibiliteit hebben om dat te durven aan te passen en dat ook daadwerkelijk te doen.
10: Ja,
3: dat was wel de uitdaging.
10: Absoluut, dat snap ik. Roeven, als je kijkt naar de klant van toen en de klant van nu? Op welke manier is de vraag daarin veranderd?
12: Ja, wat je ziet, en ik nu al wel in mijn korte tijd, is dat de markt is gegaan van heel veel infrastructuur bouwen, hè, dus heel veel palen neerzetten, naar hoe gaan we nou die palen beter benutten en ervoor zorgen dat we een stukje verder komen. Dus de partners waar we mee te maken hebben gehad, die waren ook allemaal in die start-up fase, die zagen allemaal een opportunity en die zijn infrastructuur gaan bouwen of die zijn kaarten uitgegeven voor om mensen te laten laden. En wat je nu ziet is dat ze allemaal een stukje groter worden. Een stukje volwassener. En dat ze daar meer eisen hebben. Dat ze op een andere manier omgaan en kijken naar hun business. En daar moeten wij op inspelen.
10: Ja.
12: Dus wij moeten daar anders mee omgaan. Minder transactioneel. Dus dat doen we ook in onze go-to-market motion. Dus wij hebben veel meer nu. Zijn we bezig met een partnership. In plaats van dat we faciliteren om maar meer infrastructuur te bouwen. En ik denk dat hetgeen is wat dit zo complex maakt. Wij moeten ervoor zorgen dat het voor de eindgebruiker en voor de bereider simpel is.
10: Precies. Want als je want wat je nu beschrijft is eigenlijk voor de tussenliggende partners. Als we kijken naar die eindgebruiker, ja, die wil natuurlijk gewoon zo snel mogelijk, zo vaak mogelijk, zo dichtbij mogelijk een laadpaal vinden. Ja. Zie je nog los van dus die toegankelijkheid of de beschikbaarheid nog andere vraag groeien bij de eindconsument?
12: Ja, de eindconsument is op zoek naar eenzelfde ervaring als die had. Die wil gewoon overal kunnen laden. Hetzelfde als dat je dat deed met tanken.
10: Ja.
12: En die ervaring is er nu nog niet. We zijn heel erg ver op weg. Maar ik denk waar wij nu een nog grotere rol in kunnen gaan spelen. Is ervoor zorgen dat ze echt die ervaring hebben.
10: Ja.
12: Ergens aankomen, inpluggen. Zeker weten dat het gebeurt en dat het laadt. En dat je dan niet zo heel lang laden nodig hebt. Of dat je in ieder geval zeker weet dat de transactie slaagt. Dat de factuur dan goed wordt verstuurd. Nou, de hele proces daarachter. En dat met 3000 partners in Europa. Over heel veel netwerken en wat we al zeiden, 1,6 miljoen kaarten. Dat is een bijzonder complex proces. Dus er is heel veel intelligentie voor nodig. En ja, daar is die softwarelaag die wij dan gebouwd hebben, daar is die uitermate geschikt voor.
10: Want kun je heel kort benoemen, wat is de problematiek waar de eindgebruiker dan nu nog tegenaan loopt?
12: Ja, er zijn een aantal dingen. Dus de betrouwbaarheid. Hè. Dus als ik ergens aankom, kan ik daar dan laden. Dat start bij, zijn ze überhaupt wel operationeel? Ik ben zelf naar Spanje geweest van de zomer, Zuid-Spanje. En dan kom ik toch nog best wel op een aantal plekken waar ik merk dat ik niet kan laden. En dan ben ik daar met een elektrische auto, die heb ik daar gehuurd.
10: Staat er wel zo'n paal, maar hij doet het niet.
12: Maar dan zie je al gelijk, hij werkt niet.
10: Hij is niet aangesloten.
12: Soms dan werkt de connectiviteit niet. En er zitten heel veel partijen in die keten. En dat moeten wij goed regelen. Dus het feit dat wij roaming doen en dat we het al zo lang doen, dat maakt dat we een hele goede plek hebben om ervoor te zorgen dat we die connectiviteit tussen al die partners kunnen afstemmen. En dat is waar ze naar op zoek zijn. Dus ze noemen dat nu in de industrie, ze noemen dat charging success rate. Dus percentage van het aantal charging sessions. Hoeveel gaat daarvan goed en hoeveel gaat daarvan mis? En daar moeten we echt nog wel wat aan doen als industrie.
10: Ja, precies. Is er een beslissing, Erik, die jullie met de kennis van vandaag misschien anders zouden hebben genomen in de afgelopen 28 jaar?
11: Ja, dat is een hele goede vraag. Ik ben natuurlijk zelfs ook wel zeggen serial entrepreneur.
10: Ja.
11: Dat betekent ook vaak dat je ook wel wordt gezien als eigenwijs. En het is prachtig waar we nu gekomen zijn. En dat is iets om heel trots op te zijn. Maar soms is het ook goed om kennis, zeg maar, in te kopen. Om adviseurs te vragen. Nou, ik weet zeker, als we dat hadden gedaan, zeker in een vroeg stadium, dan waren we misschien nog wel wat sneller gegroeid. En dan hadden we misschien een aantal dingen die misgegaan zouden. Ja, hadden we dan kunnen voorkomen.
10: Ja. Ja. En waar ben je dan nu het meest trots op?
11: Nou, wat ik heel mooi vind, dat we begonnen gewoon met 2 man. Met een studieschuld. Toen ik van mijn studie afkwam. En dat we nu gewoon een prachtig bedrijf hebben.
10: Ja.
11: Met iets meer dan 200 man. En ja, mag wel gezegd, toch de grootste aantal aansluitingen in Europa. In onze business. En het aantal gebruikers. En dat we daar nu gewoon een gezond bedrijf hebben. Dat draait.
10: Mooi. Ja. We gaan het zo hebben over wat gebeurt er inderdaad als je internationaal wil gaan schalen. Blijf luisteren.
8: De laatste inzichten voor Business Shapers. Nieuw Business Radio.

0: Davina Michel hoorde je hier op New Business Radio.
1: Let's Talk Business op New Business Radio.
0: Ja, en wat gebeurt er als je internationaal gaat schalen van een pioniersmarkt naar een Europese schaal? Dat klinkt als een succesverhaal, is het ook, maar groei brengt ook nieuwe problemen met zich mee. Meer landen, meer transacties, meer partners en tegelijkertijd dezelfde belofte. Het moet gewoon werken. Nou, wat was voor jullie het grootste kantelpunt eigenlijk in de groei van Last Mile Solutions? Dat je dacht, we moeten uitbreiden naar Europa. Erik?
2: Ja, kijk, het is natuurlijk gewoon logisch dat als jij klanten hebt in Nederland, die gaan ook over de grens. Dus ja, dat is de eerste vraag die je krijgt. En maar een heel klein landje.
0: Ja.
2: Dus dat betekent dat je Europees moet gaan schalen. En dat gaat dan richting het oosten, Duitsland, Polen, maar ook naar het zuiden natuurlijk en naar het noorden. En dan kom je, ja, dan kom je in het Europese landschap waar iedereen denkt, dit is de Europese Unie. Maar als je dan die landen ingaat, kom je tot een conclusie dat ze allemaal toch eigen reflectie hebben van de regelgeving. Als je kijkt naar btw-afhandeling, als je kijkt naar de lokale regelgeving voor techniek. Verzin het maar. En we hebben ook wel, ja, ik heb zelf een internationale ervaring geleerd dat Europa, elk land heeft zijn eigen cultuur.
0: Ja.
2: Dus als jij je niet legitimeert met die cultuur in een bepaald land, wordt het heel moeilijk om business op te zetten, om te schalen, om daar je contacten te leggen, om je partners te regelen. En daar hebben we, denk ik, met ons team veel ervaring in.
0: Ja, dus in Frankrijk moet je eerst gaan lunchen met wijn, voordat er wat beklonken kan worden. En in Duitsland willen ze eerst op voorhand de contracten zien, voordat er gepraat wordt.
2: Ben je forever bezig met contracten, tot de laatste punt en de komma er staat. En dan gaan ze eindelijk een keer iets doen. In Frankrijk begin je gewoon inderdaad met een mooie lunch. En ik zeg altijd, België is een prachtig land. En we hebben heel veel zaken gedaan. Maar die cultuur, ik zeg altijd, misschien wel het meest verschillend van alle landen in Europa. En daar moet je wel mee omgaan als Nederlander om daar goed business op te kunnen zetten.
0: Wat was het lastigste gedeelte in Europa om afspraken mee te maken? Is dat Zuid-Europa of Oost?
2: Oost-Europa is best lastig. Bijvoorbeeld om in Polen business te doen, moet je daar een entiteit op zetten. Dan moet je echt in person naartoe. Moet jezelf laten zien. Je moet langs de notaris. Ze willen alles dubbel checken om te kijken of je echt goede business hebt. Dus dat doe je ze niet zomaar eventjes op een vrijdagmiddag. Kan je ook niet vanuit Nederland doen. En wij doen ook bijvoorbeeld zaken in Zuid. Hoe zuidelijk je gaat, hoe bureaucratischer het is. Daar gaat alles nog met papier. Je moet er gewoon langs.
0: Ja.
2: En meerdere bezoeken. Dus voordat je dat wat geregeld hebt, en zeker als het gaat om dingen met belastingafhandeling. Ja, dat zijn lange trajecten.
0: Maar is dat dan bedrijfstechnisch ook gelijk het moment geweest dat je zegt, ik moet meer mensen aantrekken die dat veldwerk gaan doen?
2: Ja, wat wij doen is, we proberen altijd met lokaal vertegenwoordigers, dus die uit het land zelf komen. Die spreken de taal, die kennen de cultuur.
0: Ja.
2: Voor hun zijn die ingangen veel makkelijker te realiseren dan wanneer wij zelf daar langs gaan. Dus dat hebben we al vanaf het begin af aan gedaan. We zijn begonnen met agenten en veel van die agenten zijn nu gewoon in dienst. En die hebben daar een entiteit.
0: Ja.
2: Op die manier zijn we begonnen.
0: Jullie hadden ook zelf hardware ontwikkeld en succes mee. Toch namen jullie de beslissing om daarmee te stoppen, om volledig je op die software te focussen. Waarom was dat een belangrijke keuze?
2: Ja, toen de markt open ging, zeg maar, toen wij net begonnen aan pionieren waren, had je nodig om een laadpaal te kunnen laten werken, een netwerk, een connectiviteit voor het afrekenen en een laadpaal die je deed. En dat tijd, tip, op dat moment waren er geen, was de intelligentie die in een laadpaal zit, want er zit een soort kastje in, die zorgt dat je kan laden, die communiceert met de persoon, die communiceert met de auto en dat alles gaat doen, dat was er gewoon niet.
0: Mm-hmm.
2: Met onze kennis hebben wij zeg maar zo'n kastje ontwikkeld. En dat verkochten we aan de fabrikanten van laadpalen. Die dan dat kastje konden monteren en konden ze hun eigen systeem bouwen en die in de markt verkopen.
0: Dat was de hardware?
2: Dat was de hardware. Zogenaamde laadpaalcontroller noemen wij dat.
0: Mm-hmm.
2: Daar hebben we echt heel veel goede business mee gemaakt. Heel internationaal verkocht. Maar op een gegeven moment is daar ook complexiteit. Je bent bezig met die controllers. Je moet die klanten servicen. We waren met platform aan het schalen. Toen heb ik gezegd, oké, wat is nou onze toekomst? En ja, het platform is recurring business. Dat is terugkerende inkomsten. En dan kan je vanaf één centrale plek organiseren. Dus toen was echt wel eventjes een lastig besluit.
0: Ja.
2: Zeg, we gaan stoppen met die controllers. Dat hebben we verkocht in een licentie. En het was net voor corona. Achteraf een zegen voor ons. Want op dat moment werd het ontzettend problematisch om hardwarecomponenten in te kopen.
0: Ja.
2: Nou, dat is al volledig aan onze
0: Dat was dat goede vingersplitsen gevoel.
2: Ja, dat was onbewust een juist besluit.
0: Ja, ja. Kill your darlings, maar wel op het juiste moment.
2: Ja.
0: Nou, precies.
2: Ja.
0: Want als je op Europese schaal kijkt, waar zit dan nu de grootste complexiteit in het schalen? In de technologie of juist in die regelgeving of de betalingen, energie, samenwerking?
2: Nou, je noemt het eigenlijk al.
0: Al die dingen.
2: Standaardisatie is natuurlijk superbelangrijk.
0: Ja.
2: Nou, dat hebben we voor een groot deel technisch wel voor elkaar. Maar regelgeving zie je nog, daar zijn we nog niet. En er is wel een Europese richtlijn, zogenaamde A4. Maar elke land heeft toch zijn eigen interpretatie. Dat betekent dat je per land moeten wij ons met IT aanpassen. Vaak aan standaarden om te zorgen dat het werkt. En je wil gewoon wel lokaal iedereen kunnen voorzien. Dat geldt ook voor de belastingregelgeving. Dus er is nog heel veel te doen om te zorgen dat het systeem gewoon interoperabel is, zoals je net al helemaal zei. En daar dus op regelgeving, standaardisatie en duidelijke afspraken maken over bijvoorbeeld hoe je omgaat met energy management, pricing, dus zorgen dat voor de gebruiker het gewoon helder is. Wat kost het nou als ik hier ga laden? Ook als je ergens in een dorpje staat in Frankrijk, dat je op voorhand weet wat je te wachten staat. Nou, daar moeten we echt nog wel zaken regelen om te zorgen dat gewoon Europees gezien, daar heb ik het nog niet eens over wereldwijd, gewoon goed geregeld is en helder.
0: Ja, want Jacco, hoe voorkom je dan zeg maar dat een organisatie die dan zelf ook snel groeit onderdeel wordt van de versnippering die ze eigenlijk probeert op te lossen?
3: Ja, en goede vraag. Ik wil het eigenlijk terugbrengen naar als je enorm gaat schalen. Dan voelt dat, geeft heel veel energie omdat je heel veel nieuwe dingen mag doen en dat je overal mag meewerken en iedereen is heel erg positief. Alleen er zijn wel momenten geweest en dan kijk ik even Erik aan, ja dan voelden wij ons echt Dr. No. En daarmee bedoelde ik eigenlijk te zeggen is dat in plaats van dat we de hele tijd bezig waren met wat je ook kan doen, waren we eigenlijk bezig om de focus te houden. Wat moeten we echt blijven doen en wat moeten we vooral niet doen?
0: Ja.
3: En we waren echt best periodes dat we meer bezig bij waren om goed te verzorgen dat we dingen niet gingen doen. Zodat we de focus konden houden op wat we wel gingen doen.
0: Ja.
3: En dat voelt heel tegenintuïtief. Maar dat was wel bij dit soort momenten heel belangrijk.
0: Belangrijk, ja. Want wat betekent 180 miljoen transacties operationeel? Wat betekent dat?
3: Dat betekent dat je al die transacties moet je binnenkrijgen. Dus op het gebied van connectiviteit moet je die goed binnenkrijgen. Want daar hangen betalingen aan vast. Vervolgens moet je op het moment dat zo'n transactie binnen is valideren of die transactie ook daadwerkelijk daar heeft plaatsgevonden. En die krijgen we van duizenden verschillende partijen binnen. En die zijn ook aan het schalen. Dus die maken daar wel eens fouten. Of de connectiviteit is er niet. En dat moet je dan op het moment dat je het niet goed krijgt. Ga je weer terug. Zeg, hey, volgens mij klopt dit niet helemaal. Dus voordat je alles helemaal binnen hebt. Dan vervolgens gaan wij het verwerken. En dan moet dat in allerlei facturen terugkomen. En dat doen wij dan ook nog gelaagd. Want wij hebben klanten. Die hebben dan ook weer klanten. En daar zit dan weer marge aan. En die hele verdeling. En dat hele, wij noemen dat transaction handling en processing. Dat is een enorme operatie, omdat dat natuurlijk ook steeds groter en groter wordt. En daarna is het uitsturen van de facturen.
0: Ja.
3: En de vragen beantwoorden over de facturen en de hele operatie daaromheen.
0: En ondertussen je eigen bedrijf ook daarin. Een soort, hoe noem je dat, drosteneffect. Roeven, hoe belangrijk zijn partnerships dan in dit hele proces?
4: Ja, dus wij hebben eigenlijk twee type partners. Hè. Eigenlijk moet ik zeggen drie. We hebben de CPO's, de Charge Point Operators. Dat zijn de partijen die exporteren de laadpalen. Dus die installeren de laadpalen, exporteren de laadpalen. En dan hebben we de AMSP's. Dat zijn de e-mobility service providers. En dat zijn de partijen die geven de kaart uit. Dus wij grotendeels doen we allemaal nog zaken via de kaart. Zoals we die kennen, dat wordt wel steeds meer gewoon met een betaalkaart. Dus dat is ook iets waar wij een actieve rol in hebben. En daar ondersteunen we onze partners mee.
0: Want wat is daar het voordeel van om met gewoon een betaalkaart en je laadkaart? Wat is daar het verschil in?
4: Nou ja, je laadkaart is zogeheten een dicht systeem. Hè? Dus dan heb ik bij een partij een kaart en die moet mij valideren. En die moet dan geconnecteerd zijn aan dat totale systeem. Zodat ik een transactie kan volbrengen. En een betaalkaart. Tegenwoordig moeten alle snelladers, die moeten een betaalsysteem hebben. Zodat je gewoon gelijk kan betalen. Zonder dat daar enige andere partij tussen komt. Dus.
0: Geen factuur. Ja, je krijgt wel een factuur achteraf, maar niet meer. Maar dan sla je de validatie over, of niet?
3: Op sommige opzichten, absoluut, ja.
4: Ja, maar wat we in het begin al zeiden, de ervaring moet zijn ik ga ergens naartoe en ik kan altijd laden.
0: Ja, net zoals
4: dat. En dat moet met een gewoon normaal betaalsysteem kunnen. Zeker als ik een betaalkaart heb, dan hoef ik niet per se een charging card te hebben. Maar dan kan ik gewoon met die betaalkaart ook.
2: Je kan het een beetje vergelijken met in de brandstofmarkt. Hè. Sommige mensen hebben de zogenaamde fuelkaart. Ja. Veel zakelijke rijders en ook van de transportonderneming. Die hebben gewoon die fuelkaart. Maar er zijn heel veel mensen, privérijders, die willen gewoon met hun bankpas betalen. Of met een creditcard. En dat is de transitie waar je nu in zit. En je ziet natuurlijk nu echt wel gebeuren dat ook gewoon de privépersonen gebruik gaan maken van elektrische auto. Die schaffen een auto aan. Ja, en die willen gewoon met een bankpas
0: betalen. Maar goed, voor bedrijven blijft het wel belangrijk om dat inzicht, denk ik, te hebben. Dus dan zit je toch nog even aan die kaart vast. Erik, als je als CEO eigenlijk tijdens een groei binnen een bedrijf, wanneer is dat punt dat je zegt, we moeten niet nog sneller willen groeien, maar we moeten beter organiseren? Is dat een aantoonbaar moment?
2: Ja, absoluut. We hebben verschillende momenten meegemaakt waar we dat zagen gebeuren. Jacco zei het net al, op een gegeven moment toen bij 50... heb je zo'n moment en dan zie je dat je anders georganiseerd moet gaan zijn. He, voor die tijd kun je nog elkaar, zeg maar, even naar binnen lopen en dingen regelen. Dat is heel informeel. Boven de 50 kom je op het moment dat je echt afspraken moet gaan maken, processen. Nou, als je dat niet gewend bent, is dat best wel een verandering. En dan zie je ook dat er mensen zijn in de organisatie die dan, zeg maar, daar vertrekken en weer nieuwe bijkomen en je groeit mee. En datzelfde gebeurde ook weer later. He, op een gegeven moment heb je een hele snelle groei. Meer mensen aannemen, dan denk je, nou, dan gaan we die productiviteit even goed verhogen. En dat blijkt dan heel erg tegen te vallen. Hmm. Nou, dat hebben we ook meegemaakt. En dan moet je gaan kijken van, waar komt dat nou door? En hoe gaan we nou ons beter organiseren? En dan ga je weer terug focussen op productiviteit, afspraken maken. Ja, dat zijn de groeistuipen, zoals wij die noemen.
0: Ja, waar die erbij
2: mee te maken hebben.
0: Ja, ja. Zoals je dat bij kinderen ook zegt, hè? Dat is een fase. Ja. Een sprongetje. Een sprongetje maken we. Want als je kijkt bijvoorbeeld naar de mindset. Wanneer ontdek je dat bijvoorbeeld het leiderschap dat nodig is voor een start-up niet dezelfde is die er nodig is voor een scale-up?
2: Ja, het heeft gewoon een andere dynamiek. Hè? Ja. Dus een scale-up, een start-up is nog heel informeel. Een scale-up ga je al, zeg maar, meer organiseren en processen introduceren. Wij identificeren ons nu als post-scale-up pre-enterprise. We zitten daar tussenin.
0: Ja. De beurs is al in zicht.
2: Ja, en we zijn nu aan het kijken. Oké, dat betekent zo dat jij gewoon mensen van buiten gaat halen die ons helpen. We hebben nu gewoon een team die ligt gewoon elke organisatie door. En die
0: maar voor jou moet het ook bijzonder zijn om emotioneel gezien en qua mindset ook door die groei te gaan. Dat je eerst nog dat pioniersgevoel hebt en nu denk je, ik heb echt nu een paard en een wagen wat ik moet mennen. Wat gebeurde er bij jou?
2: Ja, nou ja, zeg maar 7 jaar geleden zat ik nog in de auto, was ik gewoon nog sales pitches aan het doen bij klanten en klopte ik nog zelf de offertetjes in.
0: Ja.
2: En de aanbiedingen, nou, dat is nu niet meer zo. Ik zeg wel eens mijn dag, ik ben de hele dag gewoon aan het praten. En een paar e-mailtjes en dan dat is het wel. Dus compleet andere dynamiek.
0: Ja.
2: Nou, ik ben zelf van nature hou ik van verandering. Dus ik vind het prachtig wat ik doe vandaag. Maar het betekent ook dat je constant jezelf moet spiegelen en moet leren. Om te zorgen dat je niet achter de feiten aan gaat lopen.
0: Nee. En een deel loslaten binnen het bedrijf. Heel. En toch ook heel duidelijk die visie houden voor waar het naartoe moet.
2: Het is een enorme
0: verantwoordelijkheid. Ja. Nou, we gaan zo het verder hebben over de markt. Wat speelt er nu en wat zijn de trends?
1: Doorzie wat er komt.
5: Dit is New Business Radio.

0: zeker.
1: Ja, Storm van de Brothers Johnson. Beetje jaren 70 om alvast een beetje dat weekendgevoel aan te jagen. Hier op New Business Radio.
2: New Business Radio. Let's talk business.
1: Ja, en we gaan het over de volgende onderwerpen hebben. De markt en de trends. Want van laadpaal naar Europees e-mobility en energiesysteem. Ja, die markt is inmiddels een stuk volwassener. Maar het gaat niet alleen meer over de vraag waar je auto kunt opladen. Het gaat ook steeds meer over de laadpunten, de auto's, energie, data en netwerken die met elkaar moeten samenwerken. En daarmee verschuift ook de rol van Last Mile Solution naar een veel breder spectrum. We moeten even een paar dingen daarin wel, heren, strak aanpunten. Straks gaan we nog even heel kort hebben over AI en technologie. Netcongestie, ook zeker een ingewikkeld verhaal. En smart charging, jij noemde het net al even over. En laten we beginnen met roaming en interoperabiliteit. Het is wel echt drie keer woordwaarde dit, hè?
3: Drie keer woordwaarde, ja. Dat is een moeilijk woord.
1: Ja, want wanneer is elektrisch laden volgens jou dan echt een volwassen als gebruikerservaring?
3: Eigenlijk zoals Roeven dat net beschreef in het begin, waarbij je gewoon zonder dat je erover na hoeft te denken met je pas of met het systeem wat je wil gebruiken met je telefoon naar een laadpaal kan en dat hij het gewoon doet. Ja. En dat je daar ook niet over hoeft na te denken en ook niet in Zuid-Frankrijk of midden in Moldavië, Dat het gewoon altijd werkt.
1: Nee, want en nog even terugkomend op het begin, ik zei iets van 340.000 laadpalen, maar dat is dan alleen in Nederland?
3: Nee, dat zijn de laadpalen die bij ons op ons platform zitten, dus dat zijn van onze klanten. Als je kijkt naar interoperabiliteit, dan zijn wij geconnecteerd met heel veel andere netwerken. En dat noemen we dan ons roamingnetwerk. En bij elkaar zijn dat 1,2 miljoen laadpunten waarin we door heel Europa geconnecteerd zijn.
1: Ja, en dat loopt lekker.
3: En dat loopt lekker, maar is wel een behoorlijke klus.
1: Want de uitdaging zit hem in.
3: Nou, de uitdaging zit er heel erg in dat er heel veel nieuwe partijtjes bij komen. Het is natuurlijk een groeiende markt en elk land doet dat weer op.

0: op zijn eigen manier. Zoals Erik ook net uitlegt. En dat doen ze, dat zie je in de roaming eigenlijk ook terug. Dus de partijtjes die dan nieuw zijn, die gaan dan de bekende fouten maken. Of die doen het echt op een andere manier vanuit een hele goede visie. Maar dan moet de hele markt zich daar weer op aanpassen. En dan moet je dus nieuwe contracten maken. Moet je andere technische verbindingen met elkaar maken. En dat is voor elk land, voor elke partij weer nieuw.
1: Ja, want jullie zijn dan net ook aangesloten. We hebben net die integratie gehad met Tesla Supercharger netwerk. Wat levert dat op?
0: Ja, dat was een belangrijk punt voor ons. Omdat we zien dat met name in Nederland, maar ook in België, zijn er gewoon heel veel mensen die Tesla rijden. Maar die hebben een laadpas van de zaak. Dus die willen heel graag dat die kosten netjes via de zaak lopen. Of via de brandstofpas of de laadpas die ze hebben. En dat was niet mogelijk, omdat in de Tesla kon je alleen maar je creditcard kiezen. Door deze samenwerking is het mogelijk om je laadpas te registreren in de Tesla. Waardoor ook de hele ervaring van je komt gewoon bij een laadpunt en je gaat daar naartoe. En hij doet het gewoon, is dan mogelijk. En andersom, voor de mensen, voor de klanten die we hebben die geen Tesla hebben, kunnen dan ook het Tesla-netwerk gebruiken. Dus het snellaadnetwerk. Om door heel Europa te laden.
1: Ja.
0: En dat geeft toch een stukje extra comfort. Want ja, dat is wel echt een goed netwerk.
1: Ja.
0: Een betrouwbaar netwerk.
1: Ja, zodat je gewoon met beide passen eigenlijk, of je nou Tesla rijdt of niet, ergens bij een laadpunt terecht kan. Toch, Erik, de laadpas heeft een hele belangrijke rol gespeeld en nog steeds. Maar is uiteindelijk niet het einddoel.
2: De laadpas zoals die nu is, dat is de technologie die is, laten we zeggen, die is beperkt houdbaar. We zullen in de toekomst wel overgaan naar een andere oplossing. Dat kan tegenwoordig zie je natuurlijk heel veel toepassingen waarbij men gebruik maakt van de app. Bij ons kun je alles, bijna alle palen die je met een laadpas kan starten, kun je ook met een app doen. Nou, dat is hartstikke makkelijk. Je ziet ook dan gelijk van tevoren wat de kosten zijn en welke aanbieder het is en hoe snel die laadt.
1: Ja.
2: Voorlopig zal dit toch even blijven. En die zal de pas zal waarschijnlijk wel een andere vorm krijgen. Het blijft wel een pas, alleen met andere technologie. Die veiliger is, die fraudebestendiger is. We hebben dit wel goed onder controle. Maar in het verleden hebben wij daar best wel zijn er best wel misbruiken te noemen die wij moesten oplossen.
1: Want is dat het gevaar door die interoperabiliteit? Dat de kans op inbreuk, inbraak en fraude groter wordt?
2: Die kans is er. Zeker als je partijen hebt die niet, waar we geen directe live connectie mee hebben. Dus normaal gezien kan je direct zien of een pas ergens aanmeldt en of die valide is. We hebben netwerken en dan krijgen we aan het eind van de maand gewoon een Excel-file gemaild met de transactie. En ja, en soms, Jacke weet er alles van, want dat is zijn ding. Dan hebben we daar best wel verrassingen.
1: Ja, want bijvoorbeeld in dat roaming, hè, net als zeg maar dan bij de radio heb je piratenzenders. Is dat ook gaande in die wereld?
0: Ik zou het geen piraten connectie willen gebruiken. Maar je ziet gewoon dat partijen meer volwassen zijn of minder volwassen. En met minder volwassen, daar kunnen we echt om lachen. Maar dat gebeurt wel. Krijgen we gewoon een Excel aan het einde van de maand. Over deze transacties zijn er op ons netwerk geweest. En dan moeten wij die Excel in onze systemen gaan verwerken. En dan blijkt ineens dat er passen twee keer gebruikt zijn op dezelfde transactie.
1: Ja.
0: Of dat er partijen zijn geweest die transacties met een veel hoger tarief hebben aangeslagen. Ja, en dat moet je er toch uithalen.
1: Ja, daarin is die validatie dus toch wel heel erg belangrijk. En dat dwarsboomt eigenlijk een beetje de snelheid en de efficiëntie die jullie met die Europese groei willen bewerkstelligen. Hoe pak je dat aan?
3: Nou, je vroeg net naar partnerships en daar komt het belang van partnerships. Dus als wij ons werk goed doen, dat is bij onze eigen directe partners, maar ook bij de roaming partners. Je hoort heel veel schakels nu. Dat is de complexiteit van het systeem. Dat is wat wij moeten versimpelen. En daarom moeten wij heel veel investeren in partnerships. Dus wij moeten heel erg nauw betrokken zijn bij onze roaming partners. Daar moeten we connecties mee leggen. Dat is niet alleen connecties. Daar heb je ook onderhandelingen
1: vertrouwen
3: mee.
1: Vertrouwen opbouwen.
3: Vertrouwen opbouwen. Ja. Contracten moet je daarmee onderhandelen. Datzelfde geldt voor onze eigen partners. Kijk, wij produceren ongeveer 270.000 facturen per maand. Dus dat geeft iets aan over de schaal van onze operatie. Dat gaat wel over geld. Dus wij moeten ervoor zorgen dat wij die hele keten goed in het vizier hebben. En daar zijn partnerships echt super belangrijk.
1: Ja. Is er ook nog een AFM die daar toezicht op houdt?
3: Nou, we worden er veel partijen zijn er die kijken natuurlijk naar, houden we ons aan de regels? En dan heb je ook daar weer verschillen in. Dus je hebt dan de regels van Nederland, van België, van Frankrijk. En verschillende manieren van processen van geld. Wij worden zeker bekeken en wij moeten ook ons houden aan de welbekende compliance regels. Ja.
1: Precies. Dan netcongestie en smart charging. Ja, volgens mij is dat echt hot topic. Dat zit niet dus alleen in de auto of de laadpaal, maar ook in het elektriciteitsnetwerk. Nou, het is allemaal geen geheim dat dat best wel een uitdaging is. En dan willen we met z'n allen dus die elektrische auto promoten en dat er voor het milieu beter zou zijn. Maar ondertussen hebben we onder de grond best een probleem. Wat verandert eigenlijk ook de problematiek van die netcongestie aan jullie rol, Erik?
2: Het is heel actueel inderdaad. Hè. We horen allemaal dat inderdaad gewoon woningwijken niet worden aangesloten of heel laat worden aangesloten. Dat is in de media geweest, specifiek rondom Utrecht ook. En ondertussen groeit het aantal elektrische auto's gestaag. Hè. 4 op de 10 nieuwe auto's zijn elektrisch en die moeten allemaal opgeladen worden. Nou, het voordeel, het nadeel heeft tegelijkertijd een voordeel, want een auto kan je namelijk opladen, maar wij kunnen de snelheid waarmee die laadt, kunnen we regelen vanaf het platform. Sterker nog, we kunnen hem zelfs even onderbreken als ze zouden willen. En dat noemen we dan smart charging. En we hebben verschillende projecten, onder andere in Utrecht, in samenwerking met WeDrive Solar, waar we zeggen, luister, op het moment dat het piekgebruik is in het net, omdat iedereen 's morgens zijn wasmachine aanzet of andere dingen gaan doen, gaan we even al die auto's gaan we even wat rustiger laten laden, om te zorgen dat netwerk niet wordt overbelast. De netwerken in de steden, specifiek in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht, zijn vaak 100 jaar oud. Om die te gaan vervangen en te verzwaren is ongekend duur. Dat kan niet. Dus wat wij doen, we doen het met slimheid, met de IT. We zorgen wij gewoon dat we ons aanpassen aan het gebruik. Nou, dat is een prachtige oplossing waarmee je dus kan voorzien dat het netwerk gewoon nog jaren door kan.
1: En de eindgebruiker heeft daar niet direct, tenzij die dan net in zo'n daluur wil laden, heeft hij er verder geen last van.
2: Nee, we hebben zelfs een incentive gemaakt, want de gebruiker wil natuurlijk wel iets voor terug. Want je gaat wel langzamer laden. En te zeggen, dan krijg je een lagere prijs. En wel een garantie dat je minimaal zoveel kilometers in je batterij krijgt.
1: Dus daarmee is zo'n energie. Ja, eigenlijk krijg je dus best wel veel grip op de wijk daarin.
2: Ja.
1: En voor de bewoner ook interessant om. Want er zit ook nog een soort wederkerigheid in. Om het laden, als ze er wel langer aan zitten, om dat ook weer terug te geven.
2: Dus een heel mooi project. En wat wij in Utrecht doen, waar we jaren mee bezig geweest zijn. 10 jaar allerlei pilots gedaan hebben. In 2020 is het zelfs eerste operationeel systeem. Dat is nog geopend door onze koning. Want die is namelijk best ook wel technisch geïnteresseerd. Mm-hmm. Wat je nu ziet is dat de auto's die daar nu staan, die kunnen ook energie teruggeven aan het net. Dus je kunt bufferen, je kunt de auto's als buffer gebruiken. Op het moment dat er een korte tijd even een piek nodig is om terug te leveren, wordt op afstand wordt dat geredigeerd, kunnen die auto's even bufferen lokaal, zodat het net niet overbelast raakt. Ja. En daar is natuurlijk ook een incentive voor nodig, want de gebruiker gaat dat niet zomaar toestaan. Dat is nu operationeel.
1: En is de netcongestie, de problematiek en smart charging, is dat net zo relevant in andere landen van Europa?
2: Opvolgend. Wat je ziet, Nederland is daar de eerste in. En dat zie je ook aan de dichtheid van het aantal laadpalen en auto's. Maar nu zie je het onder andere hetzelfde al in België. Maar alle andere landen gegarandeerd gaan hetzelfde probleem krijgen. En daar kunnen we dan dezelfde oplossingen aan dragen.
1: Ja, precies. Want wie bepaalt dan straks wanneer een auto wel of niet moet laden? De bestuurder, het laadpunt, het energiebedrijf of het algoritme?
3: Ik denk een beetje van allemaal.
2: Ja.
3: Hangt af van welke afspraken er zijn en welke incentives er zijn. Ja. Dus op het moment dat ik een auto heb en die auto fungeert ook als batterij en ik wil energie leveren, terugleveren aan het net, dan wil ik weten wat dat voor mij doet. Levert het iets voor me op? Sowieso weten we dat in 2030 is de helft van alle huishoudens in Europa, die is ook producent van energie. Dus het is niet alleen dat het net er niet aan kan, omdat de energielevering, dus de supply, niet aan kan komen bij demand. Maar je krijgt ook een wederkerigheid die kant op. Nou, dus dan krijg je over andere belangen. Want dan heb ik er misschien belang bij.
1: Ja.
3: Ook met de huidige energieprijzen. Dat ik iets met die energie kan doen op het moment dat het voor mij interessant is.
1: Maar jullie blijven een speler die strakjes eigenlijk als een soort DJ aan die knoppen kan gaan draaien.
3: Ja.
1: Waar dat zwaartepunt ligt en wie wanneer wat toevoegt.
2: Wij zijn eigenlijk, wij zijn de Uber of de Airbnb van de e-mobility branche.
1: Ja, precies.
2: Wij zorgen dat alle partijen, alle spelers in de markt, dus uitbaters van laadpalen, geld kunnen verdienen. Mensen die pasjes of aanbiedingen hebben aan de klanten, daar aanbiedingen voor hebben. Wij zorgen dat dat allemaal kan. Maar we laten het aan de marktpartijen over om dit te vertalen naar een propositie naar de klant.
1: Ja, precies.
0: Als ik even mag aanvullen op Roeven, en ik denk dat je vraag heel terecht is. Wie gaat dat bepalen? En mijn persoonlijke, of ik denk ook het bedrijfsvisie, is dat het de waarde gaat bepalen wat er gaat gebeuren met de energie.
1: Ja, dus die data wordt dus straks belangrijk.
0: Wordt superbelangrijk. Ja. En dat betekent dat als de net een probleem heeft en de netbeheerder is bereid daar veel voor te betalen, dan zal de merendeel van de flexibiliteit die kant op gaan. Ja. Maar als het een energiebedrijf is die een centrale moet opstarten en die heeft daar mogelijkheden voor nodig, zal het energie. Dus de waarde gaat bepalen. En dat is precies waar de kern van ons bedrijf zit. Is het moment dat er energie heen en weer gaat en dat vertegenwoordigt een bepaalde waarde. En dat moet afgerekend worden. Dat is precies de plek die wij hebben. En dat is ook de kracht die wij kunnen geven in de energietransitie en in deze
1: e-mobility verhaal. Heel kort nog even AI. Hoe belangrijk is dat en kan dat een voordeel hoeven opleveren?
3: Ja. Superbelangrijk op een aantal fronten. Kijk, sowieso voor onszelf als bedrijf. Dus wij investeren er zelf heel veel in om het te adapteren in onze techprocessen en ontwikkeling. Maar als het gaat over het ecosysteem, we hebben het over de convergentie van eigenlijk supply en demand en welke rollen je daar dan in kan spelen. Daar is AI belangrijk, want dan wil je met die data wil je de inzichten kunnen krijgen over waar moet energie zijn op welk moment.
1: Ja.
3: Dat geldt voor een consument, maar dat geldt ook voor een fleet die busjes heeft staan. Dus daar is intelligentie heel belangrijk. Alles wat het proces efficiënter, simpeler en minder complex kan maken, daar gaat AI enorm in helpen, denk ik. En je hebt dan nu sowieso wel initiatieven als bijvoorbeeld predictive maintenance. Dus dat wil zeggen dat de partijen die het uitbaten, die willen dat tegen lagere kosten doen. Als ze met AI in de gaten kunnen krijgen wanneer zo'n paal onderhoud nodig heeft, in plaats van standaard iedere maand iemand langsturen om onderhoud te gaan plegen. Ja, dat is gigantisch voordelig voor die bedrijven. Dus daar zien we sowieso een rol. En ook richting de klant. Dus wat best wel veel partners van ons doen, is die hebben agents dat als je belt en je zegt mijn laadpaal zit vast, dan krijg je niet per se een persoon aan de lijn, maar dan krijg je bijvoorbeeld al AI aan de lijn.
1: Precies.
3: Dus dat zijn wel ontwikkelingen.
1: Op meerdere vlakken gaat dit.
3: Op centraal vlak en echt eigenlijk decentraal vlak, ja.
1: Precies. Nou jongens, we moeten het heel snel ook nog over de toekomst hebben. Dus tot zo.
4: De laatste inzichten voor Business Shapers. Nieuw Business Radio.

0: Jamie Lawson wasn't expecting that.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.
0: Ja, we gaan heel snel de toekomst in. In die zin, hoe ziet e-mobility eruit als de markt volwassen is? We hebben gekeken naar waar Last Mile Solutions vandaan komt en wat er vandaag allemaal speelt op het of gebeurt op het speelveld. Maar uiteindelijk draait ondernemen ook om vooruitkijken. Want als elektrisch rijden verder doorbreekt, laat netwerken steeds meer met elkaar verbonden raken en energie en mobiliteit in elkaar schuiven. Waar staat Last Mile Solutions dan over 5 jaar? Even, Jacco, jij zei net iets heel moois tijdens de plaat. Namelijk elektrische auto's eerst als probleem gezien werden, maar eigenlijk de oplossing zijn.
2: Ja, absoluut. Dus wat je zag is toen er heel veel elektrische auto's bij kwamen, had iedereen zoiets van die gaan ook energie gebruiken. Dus het energieprobleem wordt alleen maar groter. Echter, ja. Omdat je, zoals al eerder geroepen is in de uitzending, die energie kan controleren. Zorgt het eigenlijk voor dat je veel makkelijker zon kan installeren, opslag kan installeren. En daarvoor is eigenlijk niet ineens het probleem, maar is ook de oplossing en eigenlijk de versneller van de energietransitie.
0: Ja, en misschien ook wel goed om nog even te benoemen dat er geen tekort aan energie is, maar aan aansluitpunten.
2: Absoluut.
0: En dat maakt een groot verschil. Roeven, waar ligt commercieel de grootste kansen de komende 5 jaar?
3: Aanvullingen op de standaard offering die we hebben. Dus we zijn bezig met onder andere smart charging, dus energy management. Aan de betaalkant ook. Dus wat wij doen is wij nemen eigenlijk de hele operatie uit handen. De digitale operatie voor onze partners. Nou, daar gaan we heel veel in investeren. En verder markten. Dus wat je ziet is dat de markt in Nederland en in België zijn echt heel ver ontwikkeld. En in Duitsland en in Frankrijk, dat zijn onze volgende groeimarkten. Dus ja. Daar ligt commercieel de grootste opportunity voor Last Mile Solutions.
0: Ja, precies. En welke nieuwe partij gaat daar dan een belangrijke rol in spelen? Jullie.
3: Wij.
0: Ja, jullie als partij.
3: Dus 3000, we hebben 3000 chargepoint operators in Europa. Daar kunnen wij heel veel meer voor doen. En dat gaan we in de andere landen ook doen.
0: Ja, dat is gewoon lekker. Die elektriciteitsvlek verder uitrollen. Erik, tot slot. Ja, je hebt inmiddels een Europese scale-up gebouwd. Als je terugkijkt naar die jongen die op zijn achtste zijn eerste radio bouwde. Heb je een beetje nu gekregen wat je wilde?
4: Absoluut, absoluut. Ik ben er heel trots op wat we met z'n allen gebouwd hebben. En waar we nu staan. En als ik naar de toekomst kijk. Ons credo is turning energy into value. En daar zijn we druk mee bezig. Op dit moment is dat voornamelijk met charging. Maar wat je ziet, wij zitten in een ecosysteem waar iedereen energie kan vragen, maar ook kan opwekken en verkopen. Dat is met batterijenergie, zonne-energie, je auto die de energie terug kan geven. En dat ecosysteem, dat zien wij, om dat te faciliteren, zien wij als onze toekomst.
0: Mooi, dank jullie wel. Elektrisch rijden gaat dus al lang niet meer over de auto of de laadpaal alleen. Het gaat over technologie, energie, data, samenwerking en vooral over de vraag hoe je al die verschillende systemen voor de gebruiker laat voelen als één geheel. En volgens mij is daar heel duidelijk antwoord op gegeven in deze Let's Talk Business. Dank aan Erik van Voorde, Jacco van den Burg en Roeven Besters van Last Mile Solutions. Bedankt voor het luisteren. Tot zover deze Let's Talk Business.
1: Dit is New Business Radio. Hoe win je het hart van je klant? Hoe bouw je aan sterke relaties en klantgerichte groei? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Customers. Hier vind je al onze programma's over het thema klanten, met inzichten van marketingstrategen en ondernemers met impact. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Customers.
5: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
6: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
7: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
8: Dit is New Business Radio.
7: Newsflash.
9: WeFacts, Yuki, Numbers en Vision Planner hebben hun krachten gebundeld. De vier softwarebedrijven gaan gezamenlijk verder onder de naam van Numbers. Daarmee worden verschillende diensten voor ondernemers en accountants, wat gaat van facturatie en boekhouding tot salarisadministratie en rapportages, onder één bedrijf gebracht. De software zelf wordt de komende jaren ook verder met elkaar verbonden. Ze moeten onder meer één inlog komen, terwijl bestaande koppelingen met andere software behouden blijven. De vier bedrijven hebben samen ongeveer 450 medewerkers en meer dan 500.000 zakelijke gebruikers. Door de samenwerking willen ze sneller investeren en vernieuwen, bijvoorbeeld met kunstmatige intelligentie.
7: Wie zijn de leiders van morgen? De vernieuwers, de durvers, de talenten die het nu al anders doen. In Move On Up van BusinessWise spreekt Gerben van Driel met de bedrijfstalenten van vandaag. Misschien wel de leiders van de toekomst. Persoonlijke verhalen, frisse ideeën en hun blik op wat er komen gaat. Inspirerend, energiek en vol ambitie. Move On Up bij BusinessWise en New Business Radio. Met Gerben van Driel. Elke woensdag tussen 5 en 6 en donderdag tussen 12 en 1. Ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
10: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
11: Hey ondernemer, 22 september vindt het NL Groeit jaar-event plaats. Changemakers. Met een spectaculair programma waaronder topondernemers Adriaan Mol van Molly, die bijna nooit spreekt, Sharon Hilgers van My Jewelry, visionair Jan Rotmans en vele andere keynotes en breakouts. Inspiratie en learning. De beste dag om aan jezelf te werken. Meld je aan via nlgroeit.nl.
10: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
12: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl.
7: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Let's Talk Business. Ron Lemmens.
13: Goedemorgen. Organisaties delen dagelijks grote hoeveelheden gevoelige informatie. Maar zodra een bestand de eigen IT-omgeving verlaat, begint dus de echte vraag. Want wie heeft er nog toegang en wat gebeurt ermee? En kun je achteraf zwart op wit aantonen dat het volgens de regels is gegaan? En daar heb je een belangrijk te pakken, want er is natuurlijk sinds een aantal jaren Europese wetgeving. AVG, NIS 2, DORA. En ja, dat wordt aantoonbare controle die je steeds vaker moet gaan overhandigen en laten zien. Tegelijkertijd wordt cybersecurity extra ingewikkeld. En dan zoeken medewerkers een informele omweg. Hoe vind je die balans? We gaan daarover praten vandaag met MSafe Secure Software Solutions. In de studio heb ik de voltallige directie, denk ik. Als het niet zo is, dan hoor ik het zo meteen wel. Henny Jansen, commercieel directeur. Thijs van der Linden, operationeel directeur. En Atze Sweers, hij is algemeen directeur.
7: Let's Talk Business, Ron Lemmens.
13: Goedemorgen, van harte welkom.
14: Bedankt.
13: Het is een uitleg die deze uitleg ook wel nodig heeft, denk ik, Atze, om het hebben over het thema waar we het vandaag over hebben. Want het is met name hoe ga je dat operationeel in een bedrijf inbedden, hè? Al die wetgeving.
14: Ja.
13: En straks als die controle plaatsvindt, dan is het nog belangrijker dat je het kan aantonen hoe je het geregeld hebt, toch?
14: Ja, dat klopt.
13: Hoe heb je dat zien ontwikkelen de afgelopen jaren?
14: Het is natuurlijk heel simpel begonnen met WeTransfer of mail. Er komen steeds meer phishing mails bij. Alles wordt gehackt, et cetera. En dan kom je erachter dat ook grote bestanden moeilijk mee te mailen zijn. En er zijn restricties, et cetera. En dan komen er diensten naast. En zo is ooit de Rabobank had daar behoefte aan. En toen heeft... Dus even kijken, Motive met de Rabobank heeft dat samen gebouwd. En zo is het min of meer 11 jaar geleden ongeveer ontstaan. 11 jaar.
13: Ja, want daar gaan we het inderdaad zo meteen over hebben, over de geschiedenis van het bedrijf. Maar toch even voor de beeldvorming. Ik heb gezien, als ik op jullie website kijk, enorm veel grote klanten.
14: Ja.
13: Bekende klanten.
14: Ja.
13: Kan je wat voorbeelden noemen?
14: DNS, KLM, Schiphol. Een paar klanten die we niet kunnen noemen. Worldwide journalisten. Daar zijn we erg blij mee in het vertrouwen van deze grote partij.
13: En even naar jullie persoonlijk, bijvoorbeeld jij, Henny, hoe lang ben jij aan boord?
15: Ik ben nu 3 jaar aan boord. Ja.
13: Jij kent de markt dus heel goed.
15: Ja. Wat je ziet is dat sinds ik er nu bij ben, met name die wetgeving heel erg bepalend is voor hoe organisaties kijken naar dit fenomeen. Vroeger was het een beetje een bijzaak en had je heel veel schaduw-IT bij bedrijven. En tegenwoordig zie je veel meer dat er vanuit de directie en uit het management de vraag ontstaat van hoe gaan we daar eigenlijk mee om? En als er dan een audit is of een bedrijf wordt gecontroleerd, kan je dan aantonen dat je dat op een veilige manier doet. En zo zijn we maar een klein onderdeel van de totale beveiligingscyclus, maar wel een heel belangrijke. Ja. Omdat je merkt gewoon dat er heel veel documenten gedeeld worden tegenwoordig online. En dat zie je met name in grote bouwbedrijven en waar hele grote CAD-tekeningen gedeeld worden. Maar ook in de industriële omgeving waarin prints en dat soort files worden gedeeld met toeleveranciers die dan service moeten verlenen. En dat moet allemaal op een veilige manier en ook aantoonbaar veilig. Zodat je achteraf nooit kan aantonen van hey, daar is een hack geweest of is een inbreuk geweest. En dat is daar en daar ontstaan.
16: Want wat ik me afvraag eigenlijk, sinds de AVG, dat was een van de eerste in een reeks, werd gelanceerd. Heb ik me altijd afgevraagd van oké, er komen dan controles. Maar hoe vindt dat nu in de praktijk plaats? Wat merken jullie daarvan?
15: Ja, ik denk dat het voornamelijk voorkomt als er iets is voorgekomen. Dan gaan bedrijven zich achter de oren krabbelen. En je hoort vandaag de dag heel veel voorbeelden. Recent de Bijenkorf, bol.com, al dat soort dingen. Odido, waar alle gegevens op straat liggen. En dan gaan bedrijven gaan eens even serieus kijken van hey, hoe hebben wij dat eigenlijk ingericht? Dus het ontstaat meestal vanuit de interne organisatie. En als het echt misgaat, ja, dan moet je aan de autoriteit gegevens overhandigen. Ja. En hebben we dat? Hebben we een autoriteitspersoon in ons midden die dat soort informatie op een makkelijke manier kan overhandigen?
16: Ja, dan even naar de operatie. Want is het dan zo dat de blauwdruk bij jullie vandaan komt? Of is het echt per bedrijf afhankelijk van waar de behoefte ligt, hoe die informatie ingedeeld wordt?
17: Ja, zoals Henny al zei, wij zijn maar een klein schakeltje in in dat hele stukje van gegevensbescherming. En het kan voorkomen dat ze gegevens hebben uit MSafe, om te laten zien dat het wel netjes gedaan is. En daarmee kunnen ze aantonen dat ze compliant zijn volgens de AVG.
16: We gaan dit straks verder aan ontleden. Maar toch, en dat doen we altijd in Let's Talk Business, gaan we eerst even terug naar de geschiedenis van het bedrijf. Je vertelde net al eventjes, Atze, dat het begon eigenlijk om 2012. Ja. Het begon bij de Rabobank, zei je.
14: Ja, de Rabobank had daar behoefte aan. En die, tenminste, dit heb ik horen zeggen, want toen was ik er nog niet. Toen werkte ik gewoon bij Atos, de grote IT-dienstverlener. En toen heeft Atos de Rabobank het samen met Motive ontwikkeld. Want de Rabobank heeft natuurlijk niet een eigen ontwikkelpartij. En die wilde ook gewoon de onderhoud en het beheer niet zelf hebben.
16: Dat is wel interessant, want het is een discussie geweest jarenlang bij banken onder andere. Kunnen wij zelf die cybersecurity nog aan? Of moeten we het uitbesteden aan externe specialisten?
14: Nou ja, ik denk dat de Rabobank natuurlijk altijd goede ideeën heeft. Het is een hele fijne klant. En ook volgens mij zijn wij ook klant bij. Ja, wij zijn maar klant bij ons. Wij bij hun, et cetera. Goede relatie mee. En kijk, als een partner van je goede idee heeft, maar niet de kunde om het uit te voeren, ja, dan heb je gewoon een fijne partnership om dat eventueel zo uit te bouwen.
16: Maar goed, dat proces, en dat geldt voor alle banken, dat heeft heel lang onder het vergrootglas gelegen. Van kunnen we dat nog zelf? We hebben ook een IT-afdeling, werd er altijd gezegd. Praat je ook over die periode, denk ik? En uiteindelijk is het dan toch wel duidelijk geworden dat het eigenlijk boven de petten van die afdelingen ging.
14: Cybersecurity misschien wel.
16: Ja, precies.
14: Maar kijk, ik heb ook een tijdje bij de ING met een hele fijne dame, deed ik de app. En ING doet de app in-house, de Rabobank ook en dat soort dingen. Misschien niet tegenwoordig niet de beveiligingsdingen die erin zitten, maar wel de de functionaliteiten. Dus ik denk dat banken functionaliteiten voor klanten eventueel wel heel goed kunnen.
16: Dus een beetje een hybride vorm van samenwerking.
14: Ja, en dan voor specialistische delen en vooral dus met beveiliging. Ik denk dat je daar wel naar partners moet zoeken. Maar dat is mijn persoonlijke mening. Ja.
16: Maar goed, 2012 ontstond het allemaal. Langzaam zeker werd het een zelfstandige organisatie dus.
14: Toen was het onderdeel van Motive. En Motive was natuurlijk een van de laatste zelfstandige, meer cybersecurity partijen. En Atos heeft dat, welk jaar Thijs?
17: Ik denk 21 ongeveer.
14: Overgenomen. En toen vroeg de directie van Atos, we hebben hier nog een klein ontwikkelhoekje bij Motors, kijk er eens naar. En toen kwam ik MSafe tegen. Ik dacht, Oké, dat is een WeTransfer on crack. Veel beter en voor bedrijven. Ook mooie klanten. En toen mocht ik het van de directie, vooral Peter Jong. Peter, dankjewel. mocht ik het met Thijs doen om te kijken of het goed ging. En toen vier maanden na zijn we naar de directie gestapt en hebben we gevraagd of we het konden kopen. En dat heeft een tijdje geduurd. En toen met behulp van de Rabobank, Atos, zijn we met 6 mensen weggegaan. En sindsdien was het de eerste 1,5 jaar gewoon stabiliseren. En het platform opnieuw doen. En daarna is de groei erin gekomen. Doordat Henny erbij kwam.
16: En dat was natuurlijk Henny, jouw achtergrond. Die is denk ik al talloze jaren.
15: Ja, zeker.
16: Wat heb je meegebracht en ervaren?
15: Ja, het grappige was, we begonnen met onze gesprekken. Ik heb heel veel channel ervaring, dus het opbouwen van een indirect channel kanaal. En zo begonnen onze gesprekken een beetje. Zo van, hoe zouden we dit met partners kunnen gaan doen? Hè? Dus wederverkopende partijen. Dus ik heb eens met wat van dat soort partners gesproken. En toen dacht ik, ja, dit gaat hem niet worden. Deze partners zien te weinig functie in dit product en kunnen daar te weinig aan verdienen. Dus toen heb ik gezegd van laten we het gewoon helemaal zelf in handen nemen en proberen zorgen dat we gewoon een SaaS-organisatie worden die zelf de verkoop doen. En als er partners zijn die het mede willen verkopen, prima, maar we gaan ons daar niet op focussen. Dus we hebben eigenlijk ons hele sales- en marketingbeleid gericht op directe verkoop.
16: En is dat ook iets wat je nu in de gehele markt ziet, die kentering?
15: Nou, ik draai er wat langer mee in de ICT en je ziet sowieso dat heel veel softwarebedrijven het moeilijk vinden om binnen de aandacht te komen van een wederverkopende partij. En je hebt natuurlijk allemaal prachtige partnerprogramma's en je moet echt heel groot zijn zoals een Microsoft of zo voordat een partij echt dedicated voor jou kiest. En er zijn duizenden softwareoplossingen die ook interessant zouden kunnen zijn voor partijen. Alleen, hoe kom je in de aandacht van de verkopers? Hoe kom je in de aandacht van hun klanten? Dat is gewoon een hele lastige job. En dan kan je dat beter, die energie funnelen en bij elkaar stoppen. En dat gewoon zelf doen. Dus zelf een stuk business development doen. Ja. En dat zie ik wel bij heel veel SaaS-bedrijven. Dat ze gewoon de slag ook nemen van we gaan het gewoon zelf doen.
16: De reden dat jullie hier zijn, dat is eigenlijk ook het thema van deze uitzending. Met name dus naar die wetgeving die om bepaalde manier van werken vraagt.
15: Ja.
16: Hoe hebben jullie dat eigenlijk zien binnenkomen? Hoe volgen jullie bijvoorbeeld het ontstaan van wetgevingen? Ik kan me ook voorstellen, operationeel, dat je daar al heel vroeg met partijen in gesprek gaat.
17: Dat klopt. We zijn in het verleden betrokken geweest bij de vorming van de NTA 7516 bijvoorbeeld.
16: Moet je even uitleggen, denk ik hoor.
17: Ja, dat is een wet en regelgeving om ervoor te zorgen dat zorginstellingen veilig met elkaar kunnen communiceren. En het gaat altijd over medische gegevens. En daar wilde de overheid graag een centrale oplossing voor hebben. Dat werd heel lastig. Er zijn al heel veel oplossingen die het heel goed doen, maar die moeten dan wel goed met elkaar kunnen communiceren, met elkaar overweg kunnen. En daar is dat bij ontstaan. Het is niet helemaal uiteindelijk geworden wat het had moeten zijn. Maar zo zijn we wel betrokken bij de vorming van dat soort wet en regelgeving. We houden NIS 2 hebben we in de gaten gehouden, de ontwikkeling van DORA. Het stukje financiële wet en regelgeving binnen Europa. Daar hebben onze klanten mee te maken. Dus dat is voor ons ook belangrijk. Wat verandert er dan voor ons? Je ziet wel dat de wet en regelgeving vaak verandering in de markt teweeg brengt. En wij moeten daarop anticiperen.
16: Ja, het is eigenlijk feiten aan banden leggen van ontwikkelingen waarvan men zegt eigenlijk overheid gezien.
17: Ja.
16: Tot hier en dit moet nu binnen de lijnen gaan lopen. Anders dan wordt het een zootje.
17: Precies, ja.
16: Is dat ook nodig in jullie ogen? Dat het er gekomen is, die AVG-wetgeving, die NIS 2, die DORA-wetgeving?
14: Ja, ik ben heel erg van meer regelgeving. Ook al ben ik ondernemer.
16: Ja, want dat is inderdaad, het staat bijna haaks op elkaar.
14: Nee, ja, nee, daar ben ik het totaal niet mee.
16: Nee, leg eens uit.
14: Nou, je bent ondernemer om te innoveren. En dan gaat het opeens goed. En dan denk je, nou, er komen nieuwe wet en regels. Dan moet je dus verder innoveren. En sommige ondernemers, nou meer ondernemers, hadden daar dus mee op. Maar je moet dus verder blijven innoveren. En degene die dat doet, die wint. Versus zeuren over regels.
16: Kan je het ook niet zien als dat een innovatieve ontwikkeling in feite beloond wordt, doordat er dan wet en regelgeving omheen gemaakt wordt, dat het meer een vorm is van een soort van here to stay diploma.
14: Ja, en als je dan wel slim bent door het goed in de gaten te houden en erop voor te sorteren, kan jij dat dus heel rustig al bij klanten introduceren. Waardoor de klanten er niet over na te denken, oh mijn god, Dora is opeens, is alles wel gefixt of weet ik wat. Dan loopt het gewoon rustig door zoals het hoort.
16: En nog even terug naar het verleden van het bedrijf. Want we gaan straks natuurlijk verder in op die wetgeving, op alle ontwikkelingen, op waar moet je op letten. Hè, wanneer ben je straks echt compliant ook. Wanneer heb je de koers van het bedrijf zien veranderen en heb je een verschuiving wellicht in de propositie moeten maken?
14: Toen wij het kochten, toen hebben we dus eerst gezorgd dat alles weer recht stond. Toen dachten wij dat we het recept hadden voor nieuw sales. En toen kwamen ook meer en meer de regels en de wetgeving. Maar dat hadden we natuurlijk vanuit Atos al aardig meegekregen. Maar ja, er kwamen dus veranderingen aan. En toen Henny bijkwam, heeft hij dat meer en meer alle de twee delen opgepakt. En toen zijn we meer en meer van koers veranderd. Met we hebben een heel fijn goed product naar we gaan steady vooruit naar de toekomst en we houden alles strak in de gaten dat we het product gewoon goed aan klanten kunnen aanbieden en ze niet moeten vragen zelf van is dit geregeld, is dat geregeld, is zus geregeld.
16: Henny, vraag aan jou. Hoe leg jij op een verjaardag uit wat je doet?
15: Ja, het makkelijkste voorbeeld was altijd van, je kent WeTransfer. Nou, wij doen dat maar dan veilig voor bedrijven. Nou valt WeTransfer een klein beetje weg. Dus, maar dan is het nog steeds, wij zorgen ervoor dat bestanden veilig van A naar B gaan.
16: Heeft er nu voor gezorgd dat ook de leek weet waar jullie het over hebben?
15: Ja, ja.
18: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio. Business.

0: Cameron Wycombe en Kingdom of Fear op Nieuw Business Radio. In het programma Let's Talk Business, elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.
0: Vandaag bij mij in de studio M7 te gast. We gaan het hebben over hoe heb je straks je compliance op orde. Hè? Hoe voldoe je aan de wetgeving? En dan gaat het over databestanden die je ook met externe partijen deelt. In de studio Henny Jansen, commercieel directeur. Thijs van der Linden, operationeel directeur. Atze Sveers, algemeen directeur. Met andere woorden, de voltallige directie is hier te gast. Atze, met hoeveel zijn jullie inmiddels?
2: Het is 11. Volgens mij komt nummer 12 eraan. Ja, 13 en 14 staan ook al in de planning. Maar dat is 11. Ja.
0: Maar kan je dan vertellen waar de grootste behoefte aan is wat betreft nieuwe...
2: We krijgen binnenkort een outbound customer success. Omdat het klant stijgt zo dat we meer met hun in gesprek willen over hoe alles gaat en goed, et cetera. Dat vinden we zeer belangrijk. En daarna gaan we door met een tweede development team. Want we hebben alles, het wordt echt in-house gedeveld bij ons op kantoor. We hebben niet mensen in het buitenland zitten of offshoring. Want we zitten in security. Alles gebeurt op kantoor.
0: En hoe is het met thuiswerken?
2: Oh, ja, in principe.
0: Dat gebeurt ook nog wel. Maar goed.
2: Het zijn allemaal gewoon mensen die in de buurt wonen. Dat soort dingen. Ja. Alles is verifieerbaar, controleerbaar, et cetera.
0: Precies. Nou, die processen gaan we straks natuurlijk ook over hebben. We gaan het ook hebben over de wetgeving. En toch een beetje ook uitleg wat dat betreft. Want er is ook weer een nieuwe cybersecurity wet van kracht sinds augustus. Dat ga ik met Henny bespreken. Eerst nog eventjes nog naar de ontwikkeling van bedrijven, de hoogtepunten. Als je nou een absoluut hoogtepunt over de afgelopen 6 jaar zou moeten omschrijven. Welke is dat?
2: De aankoop, het nooit verlies draaien en nu wel gewoon echt het wordt weer, en dat is er bijna al 2 jaar hoor, de rust is terug.
0: Want wat was de onrust, waar zat dat?
2: Nou ja, betaal je eerst een maand loon maar eens als er nog, ja, dus dat.
0: En de balans tussen, en ik kan me voorstellen dat inderdaad als je met een klein team begint, enerzijds de cashflow op orde hebben, anderzijds investeren versus winst maken.
2: Ja.
0: Hoe maak je met elkaar die keuzes?
2: Nou ja, een kleine shout-out naar Rutger Spanjaard, onze enige investeerder die de boel drijvend heeft gehouden in de eerste paar maanden. Het team is vooral heel rustig en steady. Ik ben zeer blij met mijn development team. Als er, ja, dat is gewoon rustig en steady.
0: Nou, rustig en steady. Je omschrijft het alsof het voor jullie gewoon is. Nou, ik kan me voorstellen dat je er trots op bent.
2: Ja.
0: Maar anderzijds weet je ook de war on talent. Dus andere bedrijven die talenten ergens wegplukken, zijn altijd kapers op de kust. Hoe weet je dan toch die kapers, als het ware, buiten de deur te houden?
2: Nou ja, gewoon goede gesprek blijven. Goede arbeidsvoorwaarden. Iedereen is ook, we hebben ook iedereen aandeelhouder gemaakt. En je moet niet... iedereen kan een keer weggaan. Dus iedereen maakt stappen in zijn carrière. Dus als er iemand...
0: Maar je zegt wel iets interessants. Aandeelhouder maken,
2: ja,
0: betekent dat je echt in vol bent.
2: Ja.
0: Bij de partij. En ook de groei.
2: Ja.
0: Daar meteen de successen van plukt.
2: Ja, maar ik vind het heel belangrijk. Stel dat je je bedrijf koopt voor 100 miljoen... dan. En je hebt 100 man in dienst, dan kan je iedereen gewoon goed achterlaten. Versus dat je in je eentje op een strand staat te feesten met 100 miljoen. Dan sta je nog steeds in je eentje.
0: Is dat gebruikelijk in de IT-wereld?
2: Ik durf het niet te zeggen. Ik denk het wel een beetje. Maar ik ben meer van met z'n allen.
0: Ja. Dan gaan we naar de dieptepunten. Hè? Die ontkomen natuurlijk niet aan. Wat is nou iets waarvan jullie eigenlijk met z'n allen wakker gelegen hebben?
2: Thijs?
3: Ik denk dat er weinig dieptepunten zijn geweest tot nu toe.
0: Dat kan toch niet?
2: Ik had fijner weg willen gaan bij Atos. Maar ik denk dat...
0: Dat is eerlijk.
2: Ik denk dat meer met de stress van waar Atos toen in zat. Meer dat het gevolg daarvan is van dan hoe het gegaan is.
0: Ja. Heb je het gevoel dat je iets hebt meegenomen en iets bij Atos hebt weggeplukt?
2: Thijs en ik kijken wel vaak aan zo van dat we hiermee weg zijn gekomen. Is nog, vinden we nog steeds heel opmerkelijk.
0: Heb je het gevoel dat er spijt heerst dat ze het hebben laten gaan eigenlijk?
2: Nee, want heel veel oud-collega's die zijn zeer blij voor ons hoe het met ons gaat. En wij hebben ook geen rancune richting Atos of zo dergelijks.
4: Sterker nog, ze zijn klant.
2: Ja. Ik hoop nog steeds dat Atos, volgens mij is de weg weer omhoog weer gevonden. Dus ja.
3: En de Atos-organisatie was er ook niet op ingericht.
2: Nee.
3: Op een eigen product en dat verkopen en in de markt zetten.
2: Ja.
0: Dreigingen. Dat is eigenlijk jullie dagelijkse keyword, password. Hoe je het wil zeggen. Dat is natuurlijk met cybersecurity. Dus die wedloop, die eeuwige wedloop die er aan de gang is. En dan ook nog eens een keer onderhevig aan die wet en regelgeving nu. Wat jullie wellicht helpt om makkelijker te maken voor de klant. Maar ik kan me wel voorstellen dat je ook sneller moet gaan opereren. Sneller moet gaan handelen op al die dreigingen die maar toenemen. Hoe gaat dat in de praktijk?
2: Ik denk dat je voor het grootste deel doelt op AI.
0: Onder andere?
2: Ja, wij hebben best wel veel lol met AI. Alles wordt nog steeds door onze programmeurs gedaan. Maar we zien wel, en dat juichen we ook toe, dat bijvoorbeeld de partij die ons pentest elk jaar. En we hebben 4 pentest slots elk jaar die meestal wel vol zitten. Die moedigen aan om ook AI te gebruiken.
0: Hoe controleer je die pentesters eigenlijk? Of zij wel voldoen?
3: Dat is interessant. Wij zijn aangesloten bij Cyberveilig Nederland. Dat is een brancheorganisatie. En die hebben het keurmerk pentest vorig jaar gelanceerd. Dus zij checken de pentester.
0: De testers van de testers.
3: Ja, als zij het keurmerk hebben, dan is het goedgekeurd. Bij voorbaat kies iemand met het keurmerk pentest.
2: Of nou dat Rabobank uit, die kunnen er ook wat van.
3: Ja, en die zijn ook goed.
0: Oké, goed. We gaan door naar eigenlijk de aanleiding. Hè? Want dat is steeds meer wet en regelgeving. Nu moeten bedrijven gaan leveren. De controllers, die zijn er. Dat hebben we net van jou gehoord, Henny. Laten we eens even beginnen bij... Het begon ooit met die Europese AVG-wetgeving.
3: Ja.
0: Dat was eigenlijk, als je nu vergelijkt met die hele batterij aan nieuwe wetgeving die erbij gekomen is. Eerst wat heel veel onrust veroorzaakte, vaak bij veel bedrijven. En wat je vaak kreeg te horen is van, nou, dat gaat ons heel veel extra administratie kosten. Hoor je overigens altijd bij wetgeving. Uh-huh. Hoe is dat nu ingebed in bedrijven? Hoe zie je dat over het algemeen?
4: Ik denk dat het heel langzaam is gegaan. Omdat heel veel bedrijven zagen het echt als een enorme hoeveelheid hordes die ze moesten nemen. Terwijl als je goed kijkt naar de bedrijfsvoering van moderne bedrijven, zit het eigenlijk al gewoon ingebakken in bedrijfsstructuren. En ik denk dat cybersecurity eigenlijk een onderdeel is wat heel lang bij IT en IT-management heeft gelegen. En door al die wet en regelgeving het meer naar het managementniveau is gegaan. En dat je ook CISO's een rol hebt gekregen. En dat dus ook vanuit het management meer aandacht is gekomen voor hoe hebben we dit soort processen eigenlijk ingeregeld.
0: Is de kennis verbreed, zou je het zo kunnen stellen?
4: Ja, dat denk ik wel. Ja,
0: ja, want AVG is natuurlijk die privacywet.
4: Ja. Ja.
0: Dat is stap 1. En toen werd er heel veel gesproken over onder andere DORA, maar ook NIS 2.
4: Ja.
0: Kan je daar iets over uitleggen? Want daar was misschien nogal meer onrust omheen dan bij die AVG.
4: Ja, ik denk wat bedrijven zich niet realiseerden is, wat is nou echt kritische data? Waar zitten nou echt de valkuilen? En ik denk dat wetgeving als DORA en NIS 2 en de Nederlandse overheid is nu ook met een eigen certificeringsprogramma ABRO bezig. En dat legt allemaal nadruk op verschillende onderdelen van hoe ga je om met dit soort bedrijfsprocessen? En wat gebeurt er als het misgaat? Wat zijn dan de stappen die je neemt?
0: Ja, wat in is samengevat in een zin. NIS 2 verplicht dat gebruikte communicatie- en uitwisselingstools aantoonbaar veilig zijn.
4: Ja.
0: En dus ook de ketenrisico's minimaliseren.
4: Ja. Ja.
0: Dat is het eigenlijk in een zin wat het precies inhoudt.
4: Ja, nou, ik denk wat eigenlijk die hele wetgeving, want dat is echt een enorm document. Als je een keertje op een vrijdag niks te doen hebt en je kan niet slapen, dan moet je dat gewoon eens lezen en dan val je automatisch in slaap. Maar de kern van het verhaal is dat...
0: Ben je ook in slaap gevallen trouwens?
4: Ik heb het meer vakkundig, vakmatig gelezen, omdat ik gewoon wilde weten hoe het zat. Maar wat je merkt is dat de dingen die erin staan, als je daar als management met elkaar over in gesprek gaat, dan komen daar ook hele goede dingen uit. Wat Adse net zei, van zo reageren wij ook op dat soort... Er ontstaan innovaties, er ontstaan nieuwe manieren van werken. En ik denk dat dat het enorme voordeel is van organisaties die dit adapteren. En een enorm horde is voor bedrijven die daar tegenaan zitten te hikken.
0: Dus met andere woorden, en dat zei je eigenlijk net al, Adse, die wetgeving, dat is alleen maar een pluimpop op ons merk.
2: Nee, kijk.
0: Of toch niet?
2: Ja, wel, maar kijk, het is hoe je ermee omgaat. Kijk, soms mag je meedenken. En ja, eigenlijk is het gewoon een order race. En dan staat opeens een nieuwe orde. Soms is je hoger, soms is je lager. En dan moet je overheen.
0: Is het zo dat jullie bijvoorbeeld... Want je hebt natuurlijk kans om bijvoorbeeld op het moment dat je weet... dat er een bepaalde wetgeving geformuleerd gaat worden... Ja. Heb je de kans om daarvoor naar Brussel te gaan om te lobbyen. Is dat ook iets wat jullie overwegen om te doen? Omdat je hoort dat er weer zoiets nieuws aankomt?
2: Ja, maar wat wil je lobbyen? Wil je er tegen lobbyen? Wil je ervoor lobbyen?
0: Nou, misschien meedenken.
2: Ja, nou, we denken altijd wel mee met klanten en oplossingen en dat soort dingen. En soms word je dan uitgenodigd. Dus... de laatste paar rondes niet, maar het is niet dat wij ons oor niet goed te luisteren leggen over waar het naartoe gaat en hoe we er al van tevoren op in kunnen spelen.
0: Hoe gaat het dan in de praktijk? Op het moment dat je weet het komt eraan, dan ga je natuurlijk je klanten voorbereiden.
3: Ja, dan gaan we in gesprek met klanten om te kijken hoe hun organisatie daarop moet veranderen. En dan gaan we natuurlijk zelf nadenken hoe we daarop op kunnen inspelen met het product wat wij leveren.
0: En het feit dat je weet dat die bepaalde wetgeving eraan komt.
2: Ja.
0: Probeer je natuurlijk zoveel mogelijk die informatie binnen te krijgen. Om daar eigenlijk op te anticiperen. Is dat de manier van werken?
3: Eigenlijk wel. Ja. Ja, dat is exact hoe het werkt.
2: Ja. En het is gewoon zo van. Oké, dit zijn de nieuwe regels. Voldoet ons product daaraan? En soms is dat al bijna helemaal rond. En dan moeten we een paar kleine aanpassingen doen. En dan, bakken we dat in ook in onze rapportagelijn. Want de meeste klanten, ja, kijk, als klanten bij ons worden geaudit, we moeten niet veel doen. Ze draaien gewoon het rapport uit wat erbij zit. En dat kunnen ze bij de instantie laten zien. Kijk, we maken gebruik van MCF, dit is het rapport wat erbij hoort. Daar voldoet het aan NIS, daar voldoet het aan DORA. Als er dan nog vragen zijn, dan zijn we daar altijd en staan we er direct klaar voor.
0: DORA hebben we het nog niet over gehad. Het gaat over die datastromen. Ja. De logging, autorisaties die altijd controleerbaar moeten zijn.
3: Ja.
0: Is dat eigenlijk in principe de kerst op de taart van die andere twee wetgevingen die we net benoemd hebben? AVG, GDPR.
4: Ik denk dat DORA voor veel organisaties lastig is. Omdat ze via DORA addendums met al hun leveranciers afspraken moeten maken over hoe loopt dat dan. En voeg dat maar eens samen tot één policy. Dat is denk ik voor heel veel bedrijven lastig. Wat het aan onze kant makkelijker maakt, is dat wij eigenlijk een heel transparante manier van rapportage hebben. Mm-hmm. Dus we kunnen vanuit die DORA-wetgeving kunnen we eigenlijk alles voorzien in de vorm van zo loopt die datastroom.
0: Je zou het kunnen vergelijken dus eigenlijk met die wetgeving die gemaakt is, de CSRD. Hè, dat is voor de industrie.
4: Ja.
0: Feitelijk is dat hetzelfde. Het is gewoon die ketensamenwerking duidelijk krijgen.
4: Ja, ja. Ja, en ook verantwoordelijkheden en wat gebeurt er als er in die keten iets fout gaat. Dus dat leg je dan vast in een DORA-addendum. Ja.
0: Dan die cybersecurity, dan hebben ze allemaal gehad. Dan kunnen we weer verder naar hier en nu. Dat is de laatste wetgeving die erbij gekomen is.
4: Ja.
0: Is daar heel veel aan veranderd? Wat houdt die wetgeving precies in? Wat zorgt dat nu voor extra stok achter de deur voor bedrijven?
4: Nou, ik denk dat bedrijven die nog een beetje achter alle wetgevingen aanhikten, AVG nog niet helemaal in orde hadden, misschien buiten DORA vallen, misschien buiten NIS vallen, nu met de nieuwe cybersecurity wet, verplicht worden om eens na te denken van val ik binnen een bepaalde categorie. En ik moet eerlijk zeggen dat dit is een vrij overzichtelijke wet. Het staat ook redelijk goed beschreven bij de Nederlandse overheid. En er zijn ook een aantal teststukjes waar je gewoon kan kijken van val ik binnen deze wet en waar moet ik dan aan voldoen?
0: Dus, en dat geldt voor alle bedrijven, dus van ZZP's tot MKB tot multinationals.
4: Die vullen dat in en dan zie je eigenlijk in een korte periode of je daar wel of niet aan moet voldoen. En het is eigenlijk een samenvoeging van onderdelen uit NIS 2, onderdelen uit DORA, onderdelen uit AVG.
0: Het slotstuk dus eigenlijk, feit.
4: Nou ja, het is eigenlijk meer een initiatief vanuit de Nederlandse overheid om dit ook bij iedereen echt tussen de oren te krijgen. En ook dat het heel snel door de Eerste en de Tweede Kamer ging en dat het al sinds 15 augustus actief is, geeft ook aan dat de overheid dit echt belangrijk vindt.
0: Dan komen we weer op het controle stuk. Dus natuurlijk, dat blijft super belangrijk. Maar ik kan me ook voorstellen dat je als bedrijf, bent dat zo'n wet van kracht wordt, je kan toetsen. Dus je weet eigenlijk hoe ver je staat. Mm-hmm. Maar de race tegen de klok is natuurlijk een andere kant. Bij MKB-bedrijven.

0: niet anders kunnen.
1: Ja, en thuis die oplossingen die jullie bieden. We hebben eigenlijk ook wel gezegd van het gaat vooral over waar zit de behoefte. Maar is het nou te vangen in één oplossing, één product? Want het is bij elk bedrijf weer anders. Hè? Dan zijn de behoeften anders, toch?
0: Klopt, exact. Wij denken dat het niet te vangen is in één product. Wij zijn een beetje een niche stukje. Wij zitten helemaal niet op het veilig mailen en willen daarvan wegblijven. Andere partijen zijn daar juist vol op ingedoken. Wij hebben bewust voor gekozen om het op een SaaS-platform te doen en niet te integreren in de bedrijven. Want dat brengt ook allemaal weer extra risico's voor die bedrijven met zich mee. En zo zijn er heel veel verschillende manieren om het goed te doen. En de ene is beter in het stukje mailen en de andere is beter in het stukje ad hoc bestanden delen op een veilige manier.
1: Maar goed, je hebt natuurlijk wel een backbone waar je start bij elk bedrijf, toch? Of niet?
0: Ja. Het verschilt heel erg. Of je nou een financiële organisatie voor je hebt, of een productiebedrijf, of je zit in de industrie, of je zit juist in de nutsvoorzieningen. Ja, er is een backbone door die wet en regelgeving, maar er is altijd operationeel een andere manier om dingen te doen.
1: Is dat je grootste trots, Adse? Want ik zie je reageren, dat toch een goede backbone staat.
2: Kijk, ons product is gewoon op heel veel manieren in te regelen voor specifieke klanten. Je kan het ook helemaal zelf bouwen op onze API. Dus dat wil ik hier. We zijn met een simpel iets van vele markten thuis.
1: Dat is een mooie. Straks gaan we verder praten. Gaan we het hebben onder andere over de toekomst. Maar ook hoe dan nu in de praktijk alles wordt geregeld.
3: Let's Talk Business op New Business Radio.
4: I miss knowing what you're thinking.

0: basketbal.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.
2: Vandaag M-Safe Secure Software Solutions in de studio. Henny Jansen is commercieel directeur, Thijs van der Linden, operationeel directeur en Adse Sveers, algemeen directeur. En wij hebben met name over die datastromen uiteindelijk kunnen voldoen naar de wet en regelgeving, Europese wet en regelgeving, Nederlandse wet en regelgeving, waar we het net over hadden, was onder andere dus die cybersecurity wetten, Henny. Oké, dan heb je stap 1. Jij bent leverancier. Jullie zijn leverancier als bedrijf. Waar moeten jullie zelf aan voldoen? Want er moet een bepaalde betrouwbaarheidsfactor aantoonbaar zijn. Dan hebben we natuurlijk allemaal ISO-certificeringen. Hoeveel certificeringen komen er per jaar bij? Hoe gaat dat in de praktijk, Adse?
3: Nou, we hopen er dit jaar nog 2 bij te krijgen.
2: Hoe weet je wat je nodig hebt eigenlijk?
3: Ja, dat wordt dus wettelijk...
2: Ook wettelijk weer bepaald. Ja,
3: voorgeschreven. Precies. Of... klanten vragen daarnaar. Gelukkig zijn we dat meestal voor. Aankomend jaar komt de overheid ook met een...
4: Met de ABRO.
3: Met de ABRO. En daar zijn we ook al naar aan het kijken. En volgens mij, correct me if I'm wrong. Als je daaraan voldoet, dan is meer het niveau van het ministerie van Defensie.
4: Ja.
3: En volgens mij 11 overheidsorganisaties volgen hun blind. Dus als je ARBO hebt... ABRO. Dan mag je ook bij hun een bezoek.
2: En dat is natuurlijk een belangrijke, want je wil competitief blijven.
3: Ja, kijk. Maar dit is dus allemaal je huiswerk doen, goed op de hoogte zijn van alles wat er speelt. Dan blijf je gewoon. De wet van de remmende voorsprong is dan bijna niet op je meer van toepassing op jou. Omdat je al die hoorders die worden opgeworpen, daar spring je dan weer gewoon gezellig overheen.
2: Maar goed, het interessante is eigenlijk waar je daar zijn mee begonnen. Je zei al, want die wet en regelgeving is er niet voor niks.
3: Ja.
2: Nu weten we ook, de interne markt is eigenlijk in Europa verder tot stand aan het komen. Dus beschouwen jullie het ook als in de zin van deze hordes die zijn nodig om die interne markt te verbeteren, waardoor je ook makkelijker straks als bedrijf internationaal kan opereren?
3: Ja. Ja, kijk, word ik hier met heel veel regelgeving die je dan in Nederland voorziet, die, omdat het in Nederland is verzonnen, valt binnen de Europese Unie en daardoor is het dat weer heel makkelijk te kopiëren naar andere landen en dan kan je daar ook snel aan voldoen binnen die landen.
2: Hoe is het met jullie internationale ambities?
3: Sorry.
2: Je wordt enthousiast.
4: Ja. Nee, wat zo grappig is, is dat met al onze grote klanten, dat kunnen we 1-op-1 kopiëren naar Duitsland, naar Frankrijk, naar Engeland. Daar gaan we nu ook volop inzetten. Dus
2: die ambitie is er ook.
4: De basis ligt er nu. We hebben ons product, dat is een beetje een soort scoop, maar we gaan binnenkort ook in meerdere talen komen met onze applicatie. Zodat we ook goed op de Europese markt van kracht kunnen zijn. En ook in de lokale talen, met name Duitsland, Frankrijk, Spanje. Dat zijn wel landen waar lokale taal belangrijk is.
2: Kun je ons dus meenemen naar het beslismoment dat jullie zeiden, oké, laten we het doen.
3: Naar het buitenland te gaan.
2: Ja, dus met meerdere talen inderdaad aan de gang gaan.
3: Ja, ook weer een grote klant die daar dan mee komt. En die zegt, ik wil dat jullie ook bij 16 andere filialen door heel Europa gaan gebruiken. Dus zo word je niet geforceerd. Maar dan denk je, de groei gaat ook.
2: Maar ben je dan gereserveerd in de reactie van, daar moet ik toch even over nadenken. Of nee, moeten we nog even over hebben. Je zegt gewoon meteen ja.
3: Nee, we zeggen niet altijd gelijk ja, maar ik hoef er niet over na te denken. Dat wordt gewoon
2: op maandagochtend
3: met de meeting wordt er gezegd zo van die klant wil 16 talen. En dan misschien doen we een kleine analyse zo van misschien is 16 te veel en geven we liever 5 medewerkers in Albanië Engels les. Dan het ook in het Albanees vertalen, maar voor de rest is het wel echt zo van ja. Maar we hebben wel één regel, als de klant iets verzint, dan is het wel voor iedereen beschikbaar.
4: Ja.
3: Is er nog een periode van 6 maanden dat de klant het alleen mag hebben. Maar voor de rest, alle nieuwe features worden voor alle klanten beschikbaar.
2: Best wel interessant, want eigenlijk is dit heel normaal in de IT-wereld, toch? Dat je eigenlijk je laat leiden als het ware door de klanten met elkaar nieuwe dingen bedenkt.
4: Ja.
3: Ja.
4: Ja, ik denk wat grappig is van M7, en daarom ben ik ook zo enthousiast binnen deze club, is dat doordat je dit soort grote klanten hebt, heb je ook serieuze gesprekspartners. En die hebben serieuze problemen en serieuze vragen. En dan worden Thijs en ik weer eens uitgenodigd bij een heel comité bijvoorbeeld van een grote klant. En die gaan dan allerlei vragen stellen over die heel technisch zijn. Dus dan ben ik altijd blij dat Thijs erbij is. Maar dan gaat het bijvoorbeeld over hoe kunnen we zorgen dat we groepen mensen in een bepaalde hoek zetten. Hoe kunnen we afschermen dat ze bepaalde documenten niet kunnen delen. Dus al pratende zitten we dan terug in de auto. Van, hey, daar moeten we iets mee doen. Dus die co-collaboratie met name grote klanten, dat is echt de drijfveer van deze organisatie.
2: Hoe diep gaan jullie zeg maar in die bedrijven? Want ik bedoel, je hebt het net al over, dat is natuurlijk heel bekend met dit soort processen. Alle menselijke gedragingen moeten gevangen worden, moeten afgedicht worden. Ja. Dus je gaat heel diep in de organisatie, of niet?
4: Ja, eigenlijk ga je tot op medewerkerniveau, denk je na over hoe je dit soort bedrijven kan helpen om dit op een goede manier in te richten.
2: Jij wilde nog iets zeggen, Adse.
3: Ja, heel fijn grote klanten, maar we hebben ook één pitters. En we hebben ook, je kan ons bellen. En dan krijg je echt iemand aan de lijn. Bij heel veel IT-bedrijven of SaaS-bedrijven is er alleen maar een geautomatiseerde chat of dat soort dingen. En wij gaan best wel prat op dat, ook al is er een één pitter en die heeft een vraag. Je kan
2: dus je neemt iedereen serieus, zeg je eigenlijk daarmee.
3: 100%, okay. Maar ook gewoon, je kan ons bellen. Je wordt geholpen direct, ook fantastisch wordt je geholpen. Ja, dat vind ik echt persoonlijk heel belangrijk.
2: Wat merk je vaak bij eenpitters? Dat is wel interessant. We hebben 1,3 miljoen ZZP'ers in Nederland. Die bellen op met de vraag en die zeggen, doe mij maar het hele pakket, maar ik ben bang dat het me te veel kost.
3: Oh nee, dat is, we werken op het licentiemodel, dus dat is gewoon, ja, nee, als hij er 10 gier doorheen wil jetsen per maand, en dan gaat de prijs niet omhoog.
2: Dus, oké. Okay. Dat is die één, Peter. Dan terug naar die vertaling, want dat is natuurlijk heel interessant. AI, denk je, nou ja, dat is appeltje eitje, toch? Je gooit er door AI heen en alles is vertaald.
0: Het helpt wel, maar AI vindt het soms moeilijk om de context goed te begrijpen. Dus we moeten het altijd wel nog controleren. Want zo'n vertaalbestand geeft de context niet mee.
2: Het is een makkelijk bruggetje over. Maar ik ben natuurlijk benieuwd naar hoe adapteren jullie AI en hoe lang gebruiken jullie dat al?
0: Ja, het is voornamelijk alleen maar ondersteunend. Het helpt ons met wat marketing efforts. Het helpt ons met wat research en onderzoek. Het helpt ons als wij er niet uitkomen met ontwikkeling.
3: Maar testen.
0: Testen. Het is niet een hoofdproces bij ons. Het is echt een bijzaak. En we willen ook voorkomen dat het een hoofdproces wordt. We zien het nut er zeker van, maar er zitten heel veel risico's aan. We zitten in de security business, dus ja, daar moeten we scherp op zijn.
2: Maar goed, het is aan de ene kant je vriend, aan de andere kant is het ook je vijand. Want de manier waarop AI nu ontwikkelt, ook voor, neem Claude en Anthropic, het bedrijf daarachter, waarbij nu al gezegd wordt, als deze software security in verkeerde handen komt, dan liggen er straks heel veel belangrijke bedrijven in één keer stil.
3: Nee, maar daarom zei ik ook net. Wij nodigen dus pentesters heel erg uit om de meest schandalige AI-modellen op ons los te laten. Dat vinden we alleen maar leuk. Dan zien we dus, als er al een vulnerability is, dan kunnen we daar wat mee van tevoren. Versus dat een klant opeens komt zeggen zelf van, hi, ik heb iets op jullie losgelaten. Dan geloof me, dat hebben we zelf al gedaan. Daarom zei ik het ook specifiek. Mm-hmm, en kijk, code nakijken dus gebruiken met testen. Oké, maar het vertrouwen van onze klant gaat boven alles.
2: Boven alles, want hoe dek je de risico's af? Nou, het kan een moment komen natuurlijk dat het een keer misgaat.
3: Ja, maar dan heeft een hacker je bestanden, maar die zijn nog steeds weer encrypted. Dus ja. Je hebt er nog steeds niks aan.
2: Dus je slaapt er niet minder om.
3: Eigenlijk. Nou ja, nee. Dus af en toe, weet je wel, er komt wel iets langs dat je denkt, oh, dat was een serieuze poging. En dan hebben we het gewoon met elkaar over, et cetera. En dan eventueel doen we nog een extra pentest achteraan om toch nog eens te kijken. Het kan gebeuren. We zijn zeer, zeer goed en ruimschoots verzekerd. Maar dat is natuurlijk een oplossing daarna. Maar ja, het is een vertrouwensbusiness. Dus we blijven, laten we zeggen, we slapen niet.
2: Maar goed, als mens wel, maar als bedrijf natuurlijk.
3: Ja, nee, maar ja. Dus we houden het scherp in de gaten.
2: Even dan nog meer richting die toekomst. Het komt steeds meer tegen. Het quantum computerprogramma is in Nederland een aantal jaren geleden flink ingezet. De Quantum Delta. En daar is mij ooit verteld dat op het moment dat dat gaat spelen, dan is eigenlijk alles van nu, alle regels, in de zin van security, is spielerij. Is klaar.
3: Maar heb je al eens over post-quantum encryption gehoord?
2: Nee, maar daarom ben ik benieuwd. Dat is inderdaad van hoe staat het er nu voor?
3: Ja, daar zijn we dus ook om bezig. Om daarop voor te sorteren.
2: Maar is het iets wat nu echt steeds dichterbij komt? Hoeveel jaar zijn we nog hiervan verwijderd?
3: Okay, ik wist niet dat het een voorspelbaar programma wordt. Want
2: nee, maar ik ben gewoon benieuwd. Van wat gaat jullie in? Kijk eens toch in die glazen bol.
3: Ik denk dat quantum over 3,5 jaar...
2: Zo snel?
3: Ja, opeens was, word ik hier ook, chat was er ook opeens. Maar ik kijk dat echt serieus positief tegemoet. Want ik denk dat ligt er maar hoe je het in wil zetten. En ik denk dat wij dat dan ook gaan inzetten, maar op de juiste manier.
2: En hoe snel is het bereikbaar voor die hackers, voor al die, trollen, noem maar op?
3: Ja, dat durf ik niet zeggen. Maar krijg je handen maar zo een paar van die chips. Dus dat wordt lastig, denk ik.
2: En Thijs, jij?
0: Het wordt een uitdagende markt als het zover is. Maar ja, weet je, als ondernemer moet je altijd op dat soort dingen anticiperen. En ja, weet je, je kan nu al helemaal gaan uitdenken hoe het gaat zijn. Maar uiteindelijk weet je het niet. En ga je het pas zien als het zover is. En dan moeten we de TCT op anticiperen. Ja. Maar ja, dat de wereld dan compleet verandert, dat is wel zeker. Ja.
2: Is dat ook het voordeel dat jullie daardoor gekozen hebben voor het software as a service model? Of is het ook eigenlijk niet heel bijzonder, want dat doen al die IT-bedrijven. Maar dat het daardoor snel stuurbaar en bijstuurbaar is?
0: Zeker, ja, ja. Absoluut.
3: Gisteren maakte ik trouwens nog het grapje. Als de quantum computing echt misgaat, dan gaan we gewoon weer word je USB-sticks versturen.
2: Ja, die zijn klein, maar die zijn ook qua capaciteit best groot geworden, toch?
3: Ja, en dan gaan we dat gewoon weer per post.
2: Dan begin je gewoon weer...
3: ouderwets.
2: Ja, precies, ja. Ouderwets. Waar staat jullie bedrijf over jaar 5?
3: Ik denk dat we dan 3, 4, 5 producten bij hebben. Naast het veilig sturen, waarschijnlijk datarooms. Waarschijnlijk een nieuw inlogsysteem waar we al vrij ver mee zijn. We zien dat OAuth bijvoorbeeld vrij groot is, maar ook extreem prijzig. We zien de toekomst zeer rooskleurig bijvoorbeeld.
2: Zijn jullie dan ook een B-corp?
3: Ik denk.
2: Want dat is, hè, over certificeringen gesproken, we hebben het nog niet over gehad. Duurzaamheid is ook een onderdeel waar iedereen toch moet aantonen.
0: Wordt hoe steeds dat zit. Belangrijker.
2: Precies.
3: Ja, dat vind ik ook belangrijk. Zeker weten.
2: Verder nog meer, Henny?
4: Ik denk over 5 jaar zitten we in alle belangrijke landen van Europa. En met de aanvullingen van de nieuwe producten die we hebben, zouden we zelfs wereldwijd kunnen gaan.
2: Want dan zit je zo ver aan de voorkant van de ontwikkeling.
4: Ja.
2: Dan durf je dat wel te garanderen dat het moet kunnen.
4: Ja.
2: Zitten er nog verschillen in de continenten op dit moment?
4: Ja, Amerika is natuurlijk op dit moment een beetje een lastige markt. Maar dat was, 2 jaar geleden was dat wel een target van ons. Om eens te kijken van wat zijn de mogelijkheden daar. Maar ik denk dat, zoals het daar vandaag de dag gaat, dat gaat niet heel lang duren.
2: Maar goed, die beste man gaat ook een keer weg, toch?
4: Precies. En ik denk dat er dan weer nieuwe kansen ontstaan. En dan is dat zeker een interessante markt voor ons.
2: En is het dan iets wat je vanuit Nederland blijft doen of ga je ook wel lokaal dan opereren?
3: Ik denk dat er eventueel wel hier en daar een kantoor kan ontstaan, maar SaaS. Misschien zou een callcenter in Nederland, dan misschien 24 uur per dag opereren.
2: Thijs, zit je dan elke dag in een vliegtuig?
0: Ik hoop het niet. Nee, de wereld waar we nu in leven is remote werken heel goed haalbaar. Dus ik denk dat zeker blijft. En dan hoef ik absoluut niet elke dag in een vliegtuig te zitten.
2: Dan eindig ik ook bij jou. Wat zou nu de, noem eens 2 absolute tips voor bedrijven die naar dit programma geluisterd hebben, nu iets meer weten van ja, oké, waar moeten we al voldoen?
0: Ja.
2: En denken, oké, dit wisten we wel, maar ja, we zijn te laat.
0: Ja, hoe groot je ook bent, neem toch eens echt de tijd. En ondernemers hebben nooit tijd. Maar vind die tijd en kijk er een keer serieus naar die wet en regelgeving. Kijk naar wat je beter kan doen. Kijk naar hoe groot je aanvalsoppervlakte is. En probeer dat zoveel mogelijk te minimaliseren. En ja, het kost altijd geld. Maar het is veel duurder als je er nu niets aan doet.
2: Merk je nog voldoende MKB-bedrijven die eigenlijk denken, dat nog niet voor ons?
0: Zeker, ja. Meer dan 80%. Ja.
2: En dan hebben we het nog kleiner over ZZP'ers?
0: Die zijn er al helemaal niet mee bezig.
2: Hoe belangrijk is het voor deze doelgroep?
0: Ik denk dat hun aanvalsoppervlakte minder groot is. Ze worden minder snel getarget.
2: Hebben ze nog tijd?
0: Er is altijd tijd. Je kan het altijd beter doen. Dus ja, er is ook voor het ZZP'ers nog tijd.
2: Mag ik jullie danken voor de komst naar de studio. Veel succes met M7 en leuk dat jullie er waren.
5: Dit is New Business Radio. Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
6: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
7: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
8: ja.
7: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
8: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat en dat je niet...
7: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
9: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
10: De Radiofabriek.
11: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
5: Dit is New Business Radio.
11: Newsflash.
12: De laatbetaalde facturen zorgen voor financiële druk bij kleine ondernemers. Uit onderzoek van financier Bridge Fund blijkt dat 8% van de financieringsaanvragen wordt gedaan om de periode te overbruggen waarin ondernemers nog op hun geld wachten. Ook eigen spaargeld wordt regelmatig ingezet. 14% van het geld dat binnenkomt op zakelijke rekeningen is afkomstig van een privé of andere eigen rekening. Vooral ondernemers in de bouw vragen vaak financiering aan. En opvallend is verder het verschil tussen mannen en vrouwen. Hoewel bijna 4 op de 10 ondernemers vrouw is, komt slechts 1 op de 5 financieringsaanvragen van een vrouwelijke ondernemer.
13: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door...
14: Credion realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.
13: Welkom bij Funding Your Business met Fabienne de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar elke ondernemer wijzer van wordt.
15: Heel hartelijk welkom bij Funding Your Business. Ja, het programma waarin wij diverse financieringstrajecten voor het MKB uitlichten. Overnamefinanciering, vastgoed, recovery, werkkapitaal en stapeling. Het komt allemaal wel een keer voorbij. In deze uitzending gaan we het hebben over van huurder naar eigenaar. Hoe financier je je eigen bedrijfspand? Want steeds meer ondernemers lopen eigenlijk tegen hetzelfde probleem aan. Ze groeien uit een huurpand. Maar kopen, dat voelt nog als een enorme stap. Zeker als de bank niet meteen ja zegt. Nou, vandaag gaan we bespreken hoe dat in de praktijk werkt. En daarover gaan we natuurlijk in gesprek met Carlo van der Weg, directeur van Credion Nederland. En hij heeft meegenomen Guus Oerlemans, partner bij Brickwise. En de adviseur van deze maand is Jan Vermeulen, Credion adviseur bij Zuidoost-Brabant. En met hem gaan we ook weer een casus bespreken. We sluiten deze uitzending ook weer af met de meest gestelde vragen. Dus laten we snel beginnen met deze uitzending van Funding Your Business.
10: Ondernemend Nederland luistert naar Funding Your Business op Nieuw Business Radio met Fabienne de Vries.
15: Ja, en met Carlo.
3: Ja, hallo.
15: Daar zijn we.
3: Zijn we weer.
15: Daar zijn we weer. Nou, na heel wat jaren een beetje het zwiebertje effect, hè, als we het zo zeggen.
3: Zeker.
15: Maar hoe gaat het?
3: Ja, het gaat best goed. We hebben natuurlijk wel wat rumoer in de wereld.
15: Maar, nou, dat mag gezegd.
3: Maar aan de andere kant zien we wel dat er nog volop geïnvesteerd wordt in het MKB. In de breedte. En we dus eigenlijk heel erg druk hebben.
15: Als je kijkt inderdaad, even laten we maar gelijk even de koe een beetje bij de horens vatten. Voordat we naar het onderwerp van vandaag gaan. Mm-hmm. Je kan er eigenlijk niet omheen om het even... Ja, toch te benoemen wat er nu speelt in de wereldoorlogen. Het gedoe met de olieprijs. Heeft dat überhaupt een effect op... sowieso op ondernemers. Dat mag duidelijk zijn. Aandelen en al die dingen. Olieprijzen, maar ook op vastgoed.
3: Nou ja, zeker wel. Ik bedoel, enerzijds zie je natuurlijk wellicht ondernemers die toch iets kritischer kijken naar het investeringsmoment. En investeerders misschien iets kritischer kijken naar het rendement wat ze kunnen halen. Het is allemaal heel erg actueel. Dus wat de lange termijn effecten kunnen zijn, ja, dat kunnen we nog niet voorspellen. Maar het gaat wel invloed hebben. Maar het is ook wel weer de dynamiek van de economie die vaak ervoor zorgt dat er weer van alles gebeurt. En dat ondernemers dus weer hulp nodig hebben. En daar zijn we natuurlijk goed in.
15: Ja, precies. Ja, en dat maakt het ondernemerschap natuurlijk ook leuk. Dat je moet meebewegen met wat er speelt.
3: Het biedt ook soms wel weer heel veel kansen, hè? Dus ja.
15: Ja, heel veel problemen. Maar dan is het de kunst om de kansen daar weer in te zien.
3: Zeker.
15: En de mogelijkheden. Ze zeggen altijd, als je investeert in stenen, dat is veilig. Mm-hmm. Is dat ook in het huidige landschap het geval?
3: Nou, op de lange termijn is dat natuurlijk een zekerheid. Hè? Dat kunnen we wel vaststellen. En je hebt natuurlijk door allerlei situaties en crisissen die we in het verleden ook gezien hebben, wel eens een timingprobleem als je van je pand af moet. Maar op de lange termijn is het investeren in een pand, in je stenen, natuurlijk een goede belegging. Ja. En veel ondernemers kijken er ook zo naar. Hè? Die zien het ook als een vorm van pensioen. Dat ze investeren in hun bedrijfspand, wat ze dan gedurende hun ondernemersleven gebruiken, deels aflossen en een stuk vermogen opbouwen. Ja,
15: tegen tijd dat ze met pensioen gaan het verkopen.
3: Exact.
15: Ja, precies. Ja. Als je kijkt naar het huidige kabinet, want we hebben natuurlijk een mondiaal verhaal, maar ook gewoon gerommel nu weer met box 3 en alle dingen die daar staan te gebeuren. Dat heeft ook effect.
3: Ja, nou, dat gaat natuurlijk al jaren aan. Hè. We hebben natuurlijk in die hele woningverhuurmarkt hebben we allerlei wet- en regelgeving gezien die ervoor heeft gezorgd dat het veel minder aantrekkelijk was voor investeerders om in verhuurde woningen te investeren. Daarin zijn wel weer wat mutaties geweest. We hebben behoefte aan betaalbare woningen, et cetera. Dus de regelingen stapelen elkaar wat op. En dat betekent onrust. En onrust betekent in die zin ook heel vaak dat beleggers nog iets voorzichtiger zijn. Dus die markt is zeker nog niet op niveau. En we gaan zien hoe het kabinet de komende jaren daarmee omgaat.
15: Ja, wanneer is het op niveau? Wat bedoel je daarmee?
3: Nou, wat je nu ziet is dat we nog steeds veel uitponding zien. En dat ze behoorlijk wat beleggers ook een deel van hun portefeuille proberen te verkopen. En dat is natuurlijk ook het effect wat de overheid graag voor ogen had. Dat er dus weer betaalbaardere woningen ook op de markt komen. Niet alleen voor de verhuur. Maar het is ook wel gezond dat er betaalbare huurwoningen op de markt blijven. Ook in particulier bezit.
15: Ja, dus eerst is het misschien een beetje paniekvoetbal geweest.
3: Zeker.
15: Uiteindelijk loopt dat nog even door.
3: Ja.
15: Maar daar moet dus nog een beetje een modus in gevonden worden. Ja. Zie je die al?
3: Nou, die modus ontstaat nu. En het is een beetje afhankelijk van hoe het huidige kabinet nu met de wet- en regelgeving omgaat. Of we dat ook kunnen behouden. Dan wel naar die modus kunnen toegroeien.
15: Ja.
3: En, maar goed, vastgoed financieren blijft natuurlijk een heel belangrijk stuk van de vraag in de markt.
15: Ja, we gaan het erover hebben. Van huurder naar eigenaar. Waarom heb je dit onderwerp nu gekozen?
16: Nou, wij hebben analyse gedaan op alle data die wij in 2025 door ons platform hebben zien lopen. Dat betreft voor jouw beeldvorming meer dan 9000 kredietaanvragen die we gezien hebben aan de voorkant. En daarvan is twee derde, 67% van die aanvragen is vastgoed gerelateerd.
14: 67?
16: Ja.
14: Wauw.
16: Dus het is gewoon heel erg belangrijk.
14: Je kan niet meer praten over een niche aanvraag.
16: Nee, zeker niet. En van die 67 is een deel commercieel vastgoed, dus voor verhuurd onroerend goed. En een heel groot deel voor je beeldvorming, een kleine 40%, is vastgoed eigen gebruik. Dus ja. Bedrijfspanden vooral.
14: Ja.
16: En dus we kunnen er niet omheen om daar veel aandacht aan te besteden, omdat er gewoon heel veel vraag in de markt is.
14: Ja, want vanaf wanneer ga je die overstap maken? Nou ja, goed, daar gaan we het natuurlijk wel ook zo meteen met Jan over hebben. Maar ja, is het huren niet meer interessant omdat de wereld zo is zoals die is? Wat zegt het eigenlijk over de ondernemer?
16: Nou, het heeft vaak met een aantal factoren te maken. En die factoren zijn bijvoorbeeld, is er überhaupt een huurpand beschikbaar wat bij mij past? En als dat zo is, is het afweging waard om te gaan huren of om te kijken, kan ik ook kopen? Maar vaak als een pand niet beschikbaar is in de verhuur, ja, dan gaan ondernemers toch nadenken om iets eventueel te kopen wat wel beter bij hen past.
14: Ja, en zie je dan vaker dat mensen hun eigen bedrijfspand liever willen kopen dan of eigenlijk een bedrijfspand als investering en belegging?
16: Nou ja, en dan komen de volgende factoren om de hoek kijken. Als je veel moet investeren in een bedrijfspand omdat je hele specifieke business hebt, ja, dan ga je dan doe je die investeringen liever in je eigen pand dan bijvoorbeeld in een huurpand. Hè? Want dat wordt dan niet je eigendom.
14: Mm-hmm, ja.
16: En dus dat zijn allemaal afwegingen die adviseurs van ons dagelijks met ondernemers moeten maken. Van oké, wat past nou goed bij jouw situatie? Ook bij je financiële situatie. Hè? Dat zijn ook belangrijke factoren. En maken dan de afweging van huren of kopen.
14: Ja, en zie je qua doelgroep, zie je dan vooral B2B, dus dat bedrijven bedrijfspanden liever willen kopen, of ze er nou zelf bedrijf in voeren of niet? Of zie je ook dat particulieren geïnteresseerd zijn in bedrijfspanden?
16: Nou, het zijn over het algemeen de ondernemingen zelf die geïnteresseerd zijn om zo'n bedrijfspand te kopen. In die verhuurmarkt zien we dus, omdat er dus op die verhuurde woningen natuurlijk wel heel veel wet- en regelgeving is gekomen, zie je wel dat portefeuilles steeds meer worden uitgebreid met ook verhuurde bedrijfspanden.
14: Ja. Ja. Nou, we gaan het er zo direct ook met Jan over hebben. En natuurlijk met Guus van Brickwise. Ja. Waarom Brickwise?
16: Nou, Brickwise is een partner die wij al jaren kennen. Dus eigenlijk vanaf de start dat zij begonnen zijn. En wat zij kunnen is echt out of the box. Heel anders dan een bankfinanciering. Meekijken naar oké, wat is precies de klant en de klantwens. En zij kunnen vanuit een wat breder perspectief. Kunnen zij vastgoedfinancieringen aanbieden. Omdat zij met een hele grote pool aan investeren. Werken, die toch een heel andere investeringsspannen hebben dan bijvoorbeeld bij een bank. Maar daar kan Guus veel meer over vertellen.
14: Ja, nou daar gaan we het later in dit programma over hebben. Straks eerst de Credion-adviseur aan het woord. Want ja, wat als je op een gegeven moment die vraag krijgt van een ondernemer? Hoe gaat de adviseur daarmee om?
17: Listen to Lead, New Business Radio.

0: Fischer Z hoorde je, Worker, hier op Nieuw Business Radio.
1: Ondernemend Nederland luistert naar Funding Your Business op Nieuw Business Radio.
0: En Jan Vermeulen is inmiddels aangeschoven. Hartelijk welkom.
2: Ja, dankjewel.
0: Ja, jij bent van Credion Zuid-Oost-Brabant. En dan hebben we het over de plaatsen.
2: Ja, heel veel. Maar het mooiste is wel de 040 en de gekste in Eindhoven, waar we net een feestje achter de rug hebben. Wil ik toch wel even gezegd hebben.
0: Ja, want waar ging het feestje? Wat was de aanleiding van het feestje? Behalve de carnaval?
2: Heb je het niet gezien?
0: Nee, sorry.
2: Nee, PSV.
0: Oh god, jeetje. Ja, sorry. Ja, nee, dat was weer even een andere pet. Ik heb het niet gezien. Maar gewonnen dus.
2: Ja, gewonnen. Kampioensfeest. Ja. Vroeg in het jaar. En daar mochten we bij zijn.
0: Daar mochten jullie bij zijn. Daar mochten jullie bij zijn als in, je hebt een seizoenskaart.
2: Ook dat.
0: Ja. Okay.
2: En af en toe worden we ook uitgenodigd.
0: Ja, lijkt me ook een ideale plek om klanten mee naartoe te nemen zo af en toe.
2: Zeker,
0: ja,
2: zeker.
0: Ja. Nou, mooi. We gaan het toch even hebben over de trend van dit moment. En dat is van huurder naar koper van je bedrijfspand en hoe dat dan allemaal gaat. Want hoe ziet een typische klant eruit die met deze vraag bij jou komt?
2: Dat is een mooie vraag. Een typische klant is gewoon van mensen vlees en bloed. Als ondernemer, die staat daar en die zit volop met vragen. Wij worden vaak gebeld. Het leuke is wel, het gebeurt ook heel vaak vanuit je eigen netwerk. Het zijn vaak ook wel best bekende personen. En dan ga je in gesprek met ze. De eerste vragen die ze altijd stellen, we hebben een investeringsplan.
0: Ja, ze hebben het dus zelf al bedacht.
2: Ja, de meesten hebben het zelf al bedacht. Van Jan, is het niet interessant dat ik een bedrijfswoning, of er doet zich een gelegenheid aan dat ik een pand kan gaan kopen. En dat wil ik graag financieren.
0: Ja, en is dat dan vaak hun eigen pand dus?
2: Nee, vaak niet. Soms wel, maar de meeste is zijn ze op zoek dus naar een pand wat beter bij hun groei vaak past. Omdat ze uit hun jasje gegroeid zijn. En van daaruit zeggen ze, willen we toch eens de markt verkennen en kijken van, is er niet iets wat beter bij ons past als bedrijf? Omdat we meer ruimte nodig hebben, meer. En Carlo vertelde het in zijn inleiding natuurlijk al. Veel meer huren is eigenlijk best duur. Wat geld wat niet.
0: Huur is duur.
2: Huur is duur, zeg je eigenlijk wel goed.
0: En niet altijd duurzaam. En
2: daarmee kijken ze van, kunnen we niet iets op de balans zetten wat ook eigen vermogen en in de toekomst een pensioen geeft.
0: Ja, precies. Dus, want in hoeverre is het meer een strategische keus of is het echt een soort van kostenpost?
2: Ja, eigenlijk wordt het beide wel bekeken. In ieder geval, het wordt ook door ons besproken. Of het een kostenpost is, of het een bedrijfseconomische goede keuze is. Dat is dan wel leuk als expert in het financieringsvak. Dat je dan eigenlijk de ondernemer mee kunt nemen. Eigenlijk ook heel simpel. Eigenlijk in wat berekeningen die je kunt maken. Wat het effect geeft. Wat levert het op termijn op als je huurt. Of wat levert het op termijn op als je koopt.
0: Ja, want die twijfel die is er dan toch nog wel van. Kunnen we het beter blijven huren? Want wat levert het op als je blijft huren? Dat is toch eigenlijk nooit zinnig?
2: Kijk, je kunt je onderneming doen. En uiteindelijk kijk je onderaan de streep. Neem je voldoende met de winst. En daar zit een mooi huurcomponent in.
0: Maar het is toch altijd beter om dan toch een vermogen nog in dat vastgoed te hebben. Of in dat pand te hebben.
2: Dat zou je zeggen. Klopt. Vaak levert het op termijn wel meer vermogen op. Een stukje pensionering. Maar ja, sommige ondernemers kom ik ook achter. Die kiezen ook wel eens bewust om te blijven huren.
0: Ja. En wat is dan daar de reden van?
2: Dat
0: ze niet weten hoe lang ze.
2: Ja, eigenlijk gewoon omdat ze of met hun bedrijf bezig zijn, toevallig goed gehuisvest zijn, zeggen we zitten op de goede locatie, we zitten hier goed.
0: De huur is misschien wel laag.
2: Ja, de huur is inderdaad laag. Sommigen betalen echt heel laag huur. Andere ondernemers die kijken weer anders, want die zitten vooral in de groei. Hè. Wij merken vooral in het zuiden dat er heel veel ondernemers echt in de groeistuip zitten en op zoek zijn naar wat grotere ruimtes.
0: Ja, inderdaad. Want wat zou een ondernemer tegenhouden om te kopen?
2: De investering, het grote geld wat ze in één keer neer moeten leggen. En daarnaast gaan ze kijken van kan ik het allemaal nog betalen?
0: Ja, het is eigenlijk niet anders dan bij gewoon een particuliere huiskoop.
2: Eigenlijk is dat exact hetzelfde.
0: Is de procedure om het uit te zoeken, is die makkelijker of moeilijker? Is dat Kun je iets vertellen?
2: Nou ja, in mijn beleving maakt dat niet zo heel veel groot verschil. Nee. Als je met ondernemers zit, dan moet je bedrijfsmatig wel even net even iets anders kijken soms. Kijk, bij een particulier huis heb je veel meer vanuit de WWFT te maken. En dan is het eigenlijk een... Je geeft je loonstrook, je weet wat je kan financieren. En je gaat kijken, is er voldoende zekerheid? En kunnen we het kopen met wat eigen geld? En dan is er vaak wel een weg.
0: Ja, dus financiering technisch is een pand kopen voor eigen gebruik niet veel ingewikkelder.
2: Nee, behoudens dat je soms te maken krijgt dat een ondernemer dan kiest voor een iets grotere ruimte, dus een iets grotere investering. En dan moet je vaak kijken naar de toekomst van hoe wordt de rentabiliteit, hoe wordt de omzet. Want vaak met een groter worden van een bedrijf kan je waarschijnlijk ook meer omzet maken. En dan moet je wel even de toekomst in kijken, omdat je dan toch met een aantal andere feiten, zaken te maken krijgt, ook financieel technisch. En ook vanuit de cijfers van is het haalbaar ja of nee.
0: Ja, en dan hangt het denk ik ook vanaf hoe lang zo'n ondernemer nog wil werken bijvoorbeeld.
2: Onder andere is dat een van de vragen.
0: Ja, precies. Ja. Ja, want neem ons eens mee in een deel van de casus. De casus die we zo gaan behandelen, ook met Guus erbij, gaat om een ondernemer die uit zijn jasje groeit.
2: Ja.
0: En dan vervolgens naar een ander pand kijkt. Hij huurt nu en dan denkt... Dan die overweging maakt, laten kijken of ik een ander pand kan gaan kopen. Wat vertelt dat over dit bedrijf?
2: Ja, er zit groei in. En de groei met dit bedrijf is wel heel leuk. Die doet vooral in wat robotiserende machines en robotica. En ja, die had op een klein kamertje, daar zullen we straks met Guus wel verder over praten, want die is meegeweest naar de locatie. Is een klein kantoortje, midden in het HTC, het Hightech Campus in Eindhoven. Daar gebeurt nogal wat een en ander. En de ruimte was te klein, kon niet meer bijhuren. Het pand zat helemaal vol. Dus die moet noodgedwongen zal ik niet zeggen. Maar die wil gewoon meer ruimte, meer entourage, meer mooiheid van zijn bedrijf laten zien. Dus die is op zoek gegaan van waar kan ik heen. Nou ja, hij ging het Eindhoven verlaten en ging naar zijn woonplaats Valkenswaard.
0: Mm. En wat maakt dan, want hij had ook naar een bank kunnen stappen. Wat maakt dan dat hij bij jou komt als adviseur? En wat maakt dan voor jou dat je uiteindelijk niet naar de bank stapt? Of ben je wel naar de bank gestapt in deze?
2: Ik ben zelf niet naar de bank gestapt. Maar de ondernemer was wel naar de bank gestapt. En die kreeg eigenlijk al vrij snel te horen van... dat het vrij moeilijk was om een bankaire financiering rond te krijgen.
0: Ja, en waarom doen banken moeilijk over dit soort financieringen?
2: Ik kan nooit in de portemonnee van die banken kijken. Maar ik merk wel dat... moet ik dat zeggen? Bankiers die kijken veel meer naar het reguliere ondernemen. Ja, ik wil wel zeggen, niet altijd oude klas of zo. Maar ik heb zelf bij de bank ruim 33 jaar gewerkt. Dus ik weet hoe dat ze daar werken. Dat gaat regulier, dat gaat op een andere manier. Die kijken naar veel meer factoren. En nu ga je dus expliciet eigenlijk naar het onroerend goed kijken. En onderaan de streep, hè, want uiteindelijk is dat het verhaal van ons vak financieren. Onderaan de streep, je moet het wel allemaal kunnen betalen.
0: Ja, precies, maar uiteindelijk wil een bank dus wel meewerken als het gaat om andere soorten financiering. Want we weten uit ervaring ook, Carlo, dat het vaak ook een combinatiefinanciering kan zijn van bankair en non-bankair. Maar bij dit specifieke onderwerp zijn ze echt een stuk terughoudender. Hoe komt dat?
3: Nou, kijk, zij accepteren gewoon een ander risicoprofiel. Dus zij,
0: en waarom is dit dan meer risico?
3: Nou, in deze kaas kan ik dat niet precies inschatten. Daar kunnen de heren zo meteen meer over vertellen. Maar over het algemeen verstrekken banken gewoon iets minder hoge financiering. Omdat ze ook, ze vragen ook minder rendement. Hè? De prijs is ook veel gunstiger. En dat is gewoon een model waarbinnen, als je daar binnen past, krijg je een hele scherpe rente. Maar heb jij bijvoorbeeld een hoge bevoorschotting nodig? Ja, banken hebben dat echt wel gelimiteerd.
0: Ja.
3: En dan zijn er dus alternatieven die zeggen, nou, wij accepteren die hogere bevoorschotting en dus een iets hoger risico. Ja. Maar dan vragen we ook een iets hogere prijs voor. Dus het is ook een beetje marktwerking gewoon.
0: Kan je dan spreken dat er een soort funding gap aan het ontstaan is tussen de alternatieven en de reguliere banken?
2: Nou, misschien kun je dat wel zeggen, ja.
3: Ja, maar iedereen heeft wel zijn plek. He, dus als iemand 50% bevoorschotting zoekt en die heeft gewoon hele goede cijfers. Ja, dan moet je als adviseur natuurlijk eerst naar de bank gaan, want dan krijg je gewoon de beste prijs.
0: Ja.
3: Maar de meeste ondernemers hebben namelijk wat meer nodig dan 50%. En dan kom je op een tipping point dat de bank zegt, ja, dat gaat ons op dit moment een stap te ver. Ja, dan gaan we kijken binnen het alternatief. En die zijn er gelukkig ook volop.
0: Ja, precies. Het is wel grappig hoe zich dat de afgelopen jaren een beetje heeft ontwikkeld. Eerst waren de banken heel erg huiverig natuurlijk voor alle alternatieve financieringsvormen. En inmiddels krijgt iedereen een soort van plek. Maar tegelijkertijd lijkt me dat juist dat dan bij jullie als alternatieve financiers gaat jeuken. Want je wil ergens ook onvoorspelbaar zijn. Je wil juist anders blijven en misschien ook weer niet dat stigma hebben. Of juist misschien wel. Is het fijn dat bepaalde alternatieve financierders Zeker. Een bepaald imago krijgen.
2: Ja.
0: Van voor die financiering moet je daar naartoe.
2: Ja, ja, Jan? Ja. En dat is ook juist het mooie van ons vak. Hè, dat je breder kunt kijken als alleen in die bankaire wereld. Dat je ook in die non-bankaire wereld aan de gang kunt gaan. En daar hele mooie partijen vindt. Waarmee wij de ondernemers wel degelijk kunnen helpen aan hun dromen om die te realiseren.
0: Ja, ja, ja, want daar gaat het natuurlijk om. Dat de ondernemers hun dromen kunnen waarmaken. Nou, daar gaan we het straks verder ook over hebben met Guus Oerlemans, partner bij Brickwise. En daar gaan we de casus goed doornemen. Blijf luisteren.
1: Nieuw Business Radio. Innovatie en impact voor business shapers.

0: Je hoort de Big Wild featuring Rationale hier op Nieuw Business Radio.
1: Funding Your Business met Fabienne de Vries op Nieuw Business Radio.
0: Ja, en Guus is ook aangeschoven. Hartelijk welkom.
2: Goedemiddag.
0: Leuk dat je er ook bij bent. Ja, want jij bent de financier in deze casus. En daar gaan we straks verder even nog kennis maken met jullie bedrijf. Eerst nog eventjes naar de casus aan zich. Want wie van jullie twee kan vertellen over welke ondernemer of onderneming dit ging? Of gaat?
3: Een mooie ondernemer die een aantal jaren bezig is om in Nederland de markt te veroveren en aandacht te vragen voor alles wat met robots te maken heeft.
0: Ambitieus dus?
3: Ambitieus. Je komt in dat bedrijf. Ik ken hem al iets langer. Maar dan zit er in één keer een robot naast je. Die beweegt.
0: Ja. Ja, ja.
3: Die doet een aantal dingen die je zegt, hoe is dit nou toch mogelijk?
0: En is dit een ondernemer waarbij het ondernemerschap ook echt in het bloed zit? Of was zijn passie vooral bij de robotica?
3: Ja.
0: En dat aan de man brengt?
3: Beide. Het is een echte ondernemer. Ik ken hem al langer omdat we ook gezamenlijk eigenlijk in een ander soort businessvereniging samen hebben gewerkt. Die is zijn pad veel meer gaan zoeken in wat hij echt blij van werd. Dat passioneert ook ondernemers. Daar waar je blij van wordt, moet je vooral doen, zeggen wij altijd. Ga je droom achterna. En dat was bij hem in robots.
0: Robots en robotica, ja precies.
3: Ja,
0: want waarom wilde hij kopen in plaats van huren?
3: Hij zat in een klein pandje op de Heidegg Campus, wat ik al vertelde. En hij kreeg steeds meer aanvragen, steeds meer mensen op de stoep, zal ik maar zeggen, op de dam in zijn bedrijf. Om te praten over robots, wat die kunnen, hoe dat die ondernemers kan helpen om met die robots te werken. Ook een stukje AI, alles erop en aan. Ja, en dan groei je uit je jasje en dan staat het hutje mutje vol. En dan moet je bijna over die robots heen wandelen om naar een bureaustoel te lopen. En hij zegt, ik heb echt behoefte aan meer ruimte. Ruimte waar ik en meer opslag neer kan zetten, meer een showroom model neer kan zetten, meer ruimte kan creëren en een mooie entourage kan maken ook voor de klanten.
0: Dat is een helder verhaal. En wat maakte dat jij vond dat hij er ook klaar voor was om te kopen in plaats van een groter pand te huren?
3: Enerzijds wat dat is dat je dan naar de financiële gegevens gaat kijken. En dan zie je mogelijkheden met de toekomsttrends en de omzet en de partijen wat hiermee werkt. Dan zie je gewoon van ja, het past misschien wel om naar een ander pand te kijken. Het kan huren zijn, hij nu huurde niet. Maar toevallig in zijn plaats waar hij woonde, want nu moest je van Valkenswaard naar Eindhoven toe elke dag. Was er net een verzamelgebouw, was aan het bouwen waren. En er kwam een mooi pand met een kantoor, kwam daar vrij. En dan hoor je een prijs en dan zie je een prijs en dan ga je gewoon rekenen. En dan zeg je ja, het kan best wel eens interessant zijn om dat pand te gaan kopen. Ja.
0: Want het. Leg dat eens uit, want wat maakt het interessant?
3: Als je gaat kijken wat de huurcomponenten zijn en je gaat kijken naar de groei die het bedrijf voor heeft, dan zie je dat je vaak hetgene wat je kunt huren, kun je ook best wel wat voor lenen.
0: Hm.
3: Nou ja, door ervaring denk ik, kun je er wel eens ezelbruggetjes over maken en die bespaar ik je. Maar vrij snel zeg ik mijn buikgevoel en dat kun je wel zien, die heb ik. Kun je best wel heel snel incalculeren. Van ja, waarom ga je niet kopen? Want dat is op termijn denk ik veel slimmer als dat je blijft huren.
0: Ja, precies. Guus, ze zijn uiteindelijk bij Brickwise uitgekomen. Hoe gaat zo'n contact, zo'n eerste contact?
2: Veelal loopt dat via de adviseur. En in dit geval ook Jan had klantcontact gehad, een inventarisatie gedaan. Dan belt hij ons op, in dit geval ik. En dan bespreken we een dossier voor. En dan weet je vrij snel, net zoals Jan, ook een onderbuikgevoel van nou, dit kan wel eens een financiering zijn die goed bij ons past. En dat was ook in dit geval zo. Wij doen dan vaak een term sheet of een offerte. Als de klant zegt, nou dat vind ik interessant, gaan we bij elkaar in gesprek.
0: En wat maakt het voor jou dan interessant? Wat is het onder jouw onderbuik? Zijn onderbuikgevoel kan ik me dan voorstellen vanuit adviseur naar de klant toe. Maar wat is jullie onderbuikgevoel?
2: Nou, in dit geval zie je een bedrijf ook aan de cijfers dan wat hard groeit. En ze betaalden, nou, specifiek in getal toen, betaalden nu 9000 euro huur voor 20 vierkante meter. En ze gaan naar een pand van 100 vierkante meter, is 5 keer zo groot. En de financieringslasten zijn maar 2 keer zo hoog als de huur. Dus wat dat betreft zie je, dat is per meter eigenlijk veel goedkoper. Dan denk je vrij snel dat is een logische beslissing voor een bedrijf. En op basis van historische cijfers kon hij de financieringslasten voldoen. Nou, de prognose was dat hij nog verder ging groeien. Dus dat hij aan de lasten kon blijven voldoen. En hij had een acceptabele financieringsvraag ten opzichte van de waarde van het onderpand. Nou, dat zijn voor ons criteria waar de groene vlag mogen gaan.
0: Precies, want dat is dan veilig.
2: Ja, dat vinden wij van wel, ja.
0: Ja, veilig genoeg. En dat is jouw onderbuikgevoel dat je denkt, ja, we kunnen deze ondernemer helpen. En de cijfers zijn zo dat het voor ons veilig is.
2: Ja, ja. Als iemand aan zijn financieringslasten kan voldoen, komt hij niet in een probleem.
0: Nee, precies. Nou zat hier ook een bouwdepot bij. Hoe werkt dat dan?
2: Ja, dit was een nieuwbouwpand, dus het moest nog gebouwd worden. Dan koop je een stukje grond of een appartementsrecht in dit geval. Daar betaal je voor via de notaris en vervolgens wordt dat pand door een aannemer gebouwd. Dan sluit een ondernemer ook een aannemerovereenkomst met die aannemer. En wij houden vanuit Brickwise een stuk van de financiering in het bouwdepot. En telkens als er een termijn uit de aannemerovereenkomst voldaan moet worden, stuurt de ondernemer onze factuur. Wij betalen uit het bouwdepot een bedrag aan die ondernemer, zodat hij die facturen kan voldoen bij de aannemer.
0: En dat is eigenlijk niet anders als bij je eigen koopwoning. Ja. Precies. Ja, precies. Ja. En nou was het lastig, geloof ik, dat dit pand niet getaxeerd was. Hoe ga je daar dan mee om als financier?
2: Ja, normaal vragen we altijd een taxatierapport van vastgoed wat we financieren. Alleen bij nieuwbouwpanden, zeker bij financieringslagen onder 500.000, zie je vaak dat de taxatiewaarde gelijk is aan de koop-aanneemsom die je in een overeenkomst sluit. Dus
0: dan heeft het geen zin om te taxeren.
2: Nou, dat hebben we in het begin van ons bedrijf heel vaak gedaan. Het kwam altijd hetzelfde uit. Dus op een gegeven moment hadden we iets, dat is niet meer nodig.
0: Nee, als dat gelijk is, dan mag je de taxatie laten zitten. Ja. Wat was er gebeurd als deze ondernemer dus wel misschien naar een ander pand was gegaan, maar was blijven huren? Als je kijkt naar zijn model, zijn businessmodel.
2: Ik denk dat hij dan veel duurder uit was geweest, eerlijk gezegd. Want hij had veel meer ruimte nodig dan wat hij had. En als je dat in de huurprijs relateert, dan had hij per vierkante meter denk ik meer betaald. Als je de financieringslasten en de eigenaarslasten bij elkaar optelt. Plus, wat Jan en Carlo net ook al zeiden, een vastgoed in bezit hebben is voor veel ondernemers ook een stukje pensioensopbouw of vermogensopbouw, hoe je het wil noemen. Dus ik denk dat hij dan duurder uit was geweest op de lange termijn.
0: En als we nou even naar de ondernemerskant, de emotionele kant dan ervan kijken. Wat doet dat eigenlijk met de ondernemer als zijn bedrijf zo groeit?
2: Dat lijkt me leuk. Dat je bedrijf hard groeit. Dat krijg je energie van als het goed is als ondernemer. Dat je in jouw sector succesvol bent. Dat zou energie moeten geven. Dat was bij deze specifieke man ook wel aan alles wat hij deed te merken. Dat hij energie kreeg van hetgeen wat hij doet. En dan groei je automatisch, denk ik.
0: En betekent het ook nog wel een soort transitie misschien als ondernemer die huurt naar ondernemer die eigenaar is? Zie je daar nog een verandering in ontstaan bij de ondernemer? Moet hij anders in de wedstrijd gaan staan? Om even bij Jan weer terug te komen.
3: Ook een leuke vraag natuurlijk. Nee, wat je vaak ziet bij ondernemers die iets aan zichzelf kopen. Hè, dan is het van jou. Dan ben je er aan stukken voorzichtig dus
0: nog,
3: mee.
0: Nog
3: dan heb je
0: toegewijder.
3: Nog meer passie eigenlijk om er iets mee te doen. Plus ook de hoge mate van flexibiliteit die erin zit. Is je kan met dat pand doen wat je zelf wil.
0: Ja.
3: Vaak als je huurt, dan heb je belendingen. Dan kun je niet zomaar even overal een schroefje in draaien, bij wijze van spreken. Dan moet je vragen. Nou, daar zit best wel een klein voorbeeldje. Misschien is het wel niet zo, maar om even te illustreren dat als je een eigen pand hebt, kun je ook met dat pand doen. Ja, natuurlijk niet in één keer een groot dak erbovenop zetten, want dan moet je weer bouwkundige voorziening aan alle aanvragen.
0: Gunningen, ja.
3: Maar je kunt in dat bedrijf, ben je veel flexibeler, kun je doen wat je wil eigenlijk.
0: Ja, dus de creativiteit kan ook
3: creativiteit,
0: veel meer groeien.
3: En het is van jezelf. Hè? En
0: waar moeten ondernemers, kijk, ik kan me voorstellen, als je nu zit te luisteren, dat je denkt van, ja, ik betaal elke maand, ik werk met 3 slagen in de rond, of ik nou een winkel heb of een ander, een dienstverlening, om die huur te betalen. Dat wordt ook maar hoger en hoger. Waar moet je naartoe groeien als ondernemer om zeg maar er klaar voor te zijn om te kopen? Natuurlijk moet je pand klaar zijn, maar goed, anders ga je op zoek naar een ander pand.
2: Het helpt echt als je stabiel bent. Want als je een pand koopt, best wel je legt jezelf vast eigenlijk. Want dat pand staat op een bepaalde plek, heeft een bepaalde omvang. En als je stabiel bent en dat pand is voor jou goed genoeg, dan kun je daar lang blijven zitten. Maar als jij nu al weet dat je over 2 jaar het pand weer te klein is, dan is het misschien al beter om te blijven huren. En dan

0: bouwen is bijna al niet meer mogelijk. Maar wil je per se in Eindhoven zitten of in Amsterdam, het maakt niet uit in die grote steden, omdat dat voor jouw business beter uitkomt, ja, dan heb je dus een keuze van ga ik voor die locatie of ga ik ergens anders in bijvoorbeeld in een kleine plaats, hè, ga ik daar mijn nieuw bedrijfspand neerzetten. Dus ja, dat is ook heeft te maken met imago. Er komen heel veel facetten eigenlijk bij kijken. Van wat maakt het nou de keuze? Wanneer ga ik kopen? Wanneer ga ik het ergens neerzetten? Maar dan ben je ook afhankelijk van de ruimte die er is. Hè? Kijk ik bijvoorbeeld in ons werkgebied van Zuidoost-Brabant. Ja, politiek gezien, daar hadden we het in het begin even over. Maar daar zie je gewoon, er is enorm veel vraag naar eigen fabriekspanden. Omdat we onder de rookwolk van ASML zitten. Dus alles is eigenlijk gelieerd aan dat bedrijf. We zitten heel veel heel groot in de metaalsector. Maar er worden echt heel veel discussies nou op politiek en gemeenteniveau gevoerd. Van er moet een nieuw industrieterrein komen. Want heel veel bedrijven in onze omgeving, die groeien uit hun jasje. Ja. En het leuke ervan is, als er één bedrijf trekt, gaat naar een nieuwbouw op een industrieterrein, komt dat gebouw weer vrij voor een ander ondernemer.
1: Ja, ja, die wil ik al zeggen. Ik denk dat nieuwbouw voor jullie ook wel interessanter is, lijkt mij, om te financieren.
2: We financieren veel nieuwbouw. Ja, veel van dit soort bedrijfsunits voor het MKB eigenlijk. Dat gebeurt veel. Ja.
1: Terugkomend naar deze casus. Op welke manier heeft het zijn financiële positie veranderd? Of situatie eigenlijk?
0: Ja, op dit moment zijn ze nog aan het bouwen. Mm-hmm. Dus we zitten midden in de transitie. Grondtransactie is geweest. De uitboeking is nu plaatsgevonden. De bouw moet nog gerealiseerd worden. We verwachten pas eind van het jaar dat die naar het pand toe kan gaan. Tot die tijd, dat duurt te maken veel.
1: Maar wat is een prognose? In hoeverre gaat hij groeien? Sowieso letterlijk natuurlijk. Wat zei hij?
2: Hij heeft nu bijvoorbeeld dubbele lasten. Want hij betaalt nu een jaar lang huur. En ook de financieringslasten al. Dus dat is wel iets waar je rekening mee moet houden. Als je een pand koopt. Zeker als nieuwbouwbewijs.
1: Ja.
2: Dus dat is voor zijn financiële positie op de korte termijn nadelig. Maar op de lange termijn gaat hij gewoon minder per vierkante meter betalen. Plus er staat een pand op de balans. Wat als het goed is in waarde stijgt in de toekomst. Dus zou je denken dat dat beter is voor zijn financiële positie.
1: Ja, mooi. Nou, we wensen deze ondernemer heel veel succes. En wij gaan zo verder ook nog praten met jou, Guus, over Brickwise. Want dit is natuurlijk niet de enige casus. Tot zo.
3: Listen today, lead tomorrow. Dit is New Business Radio.

0: The Truth, James Blunt hoorde je op New Business Radio.
1: Funding Your Business met Fabienne de Vries op New Business Radio.
0: Ja, en we praten verder met Guus Oerlemans, een van de partners bij Brickwise. We hebben net die casus natuurlijk besproken, maar jullie doen natuurlijk veel meer. Zou je in een korte pitchzin even Brickwise kunnen voorstellen?
2: Zeker. Wij zijn een vastgoedfinancieringsplatform. Wij brengen eigenlijk twee partijen bij elkaar. Ondernemers of vastgoedondernemers die financiering zoeken. En investeerders aan de andere kant die liquiditeit over hebben en die financiering willen verstrekken. Wij maken die match tussen die twee partijen op ons platform. En doen vervolgens alle afhandeling, de leningdocumentatie, zekerhedenbeheer, incasso, ex-casso, etc. Ja.
0: En dat kan dus ook particulier zijn?
2: Het zou kunnen, zowel aan allebei de kanten. Dus,
0: ik zag op jullie website van alles voorbij komen. Ik zag huizen voorbij komen. Ik zag panden, nieuwbouwpanden, echt op bedrijfsterreinen. Maar ik zag ook Airbnb of B&B mogelijkheden. Panden waar je je bedrijf dan in kan voeren.
2: Het enige wat we niet doen is echt woonhuizen waar mensen in wonen in box 1. Zeg maar alles wat zakelijk is of zakelijk gekwalificeerd kan worden, kan wel. Dus je hebt ook particulier in box 3 een hele vastgoedportefeuille hebben ter behoeve van de verhuur. Dat zou kunnen bij ons. Ja. Ja, maar de meeste zijn MKB-ondernemers, eerlijk gezegd.
0: En wat doen jullie anders dan een bank?
2: Dat zit denk ik in twee. Kun je opdelen in twee dingen. De leningvoorwaarden van de financiering die wij verstrekken en het proces. Qua voorwaarden zitten wij met onze rentes iets hoger dan de bank, maar met de aflossingsdruk bijvoorbeeld veel lager. Waardoor de totale financieringslast vaak gelijk of zelfs lager is wanneer je bij ons financiert.
0: En jij zegt aflossingsdruk is lager. Wat houdt dat in?
2: We verstrekken een groot gedeelte van de financiering die we doen volledig aflossingsvrij of deels aflossingsvrij, waardoor de dus niet afgelost hoeft te worden op de lening.
0: Mm-hmm. Nou, dat is een unicum vandaag de dag.
2: Dat zie je niet zo heel veel meer. Maar daarbij mogen ondernemers wel boetevrij aflossen op onze financiering. Dus ze hebben heel veel flexibiliteit daarin. Dat spreekt veel ondernemers aan. Ja. Omdat ze dan, als ze verder groeien, kunnen ze de liquiditeit inzetten voor die groei bijvoorbeeld.
0: Ja, die rente die ligt bij jullie zo tussen de 6 en de 7 ongeveer. Ja, ongeveer. Dat is normaal voor bedrijfspanden.
2: In de markt waar wij in zitten is dat wel marktconform, ja, op dit moment. Ja.
0: Ja, ik geloof tussen 6 en 8 zelfs, hè?
3: Ja, zeker bij de non-bankaire partijen. Ja. Banken zitten uiteraard wat lager, maar verstrekken ook minder, willen meer aflossingen hebben, willen minder risico lopen. Dus dat is wat ik eerder verteld heb. Ja, ja. Dat is de afweging die je moet maken.
0: Ja, want jullie garanderen de maandtermijnen richting investeerders. Hoe werkt dat model?
2: Dat is richting investeerders inderdaad. Wij kopen iedere maand, de geldnemer moet rente betalen aan onze geldgever, de investeerder. Wij kopen de vordering die de geldgever op de geldnemer heeft, kopen wij. Die betalen we alvast. En vervolgens gaan wij dan de incasso doen bij onze geldnemer. Dus de geldgever heeft al zijn geld binnen voordat wij bij de geld...
0: Een soort factoring.
2: Het is eigenlijk gewoon factoring. Ja. Zo kun je het noemen, ja.
0: Ja, precies. Ja. En zo'n doorloopproces versus wat er bij de bank gebeurt. Daar zit daar tijdverschil ook in?
2: We zijn veel sneller in onze beoordeling. Als Jan ons belt met de casus, dan heeft hij binnen eigenlijk een uur wel een termsheet op zijn bureau liggen. En als we eenmaal lang zijn geweest en dossiers compleet hebben, in twee dagen een fiat binnengehaald. En we hebben ongeveer twee dagen nodig om de funding bij onze investeerders te regelen. Dus zo. Als je alles...
0: Dat is echt heel snel.
2: Als alles compleet is, dan zijn we heel snel ten opzichte van de bank. En dat is ook wel een reden dat sommige trajecten bij ons terechtkomen. Als er echt tijdsdruk is, dan zijn we sneller dan zijn.
0: En waarom trajecten wel lukken?
2: Bijvoorbeeld, er zijn genoeg trajecten dat de bank te lang erover doet dat ze 2 voor 12 bij ons terechtkomen. Dat alsnog geregeld wordt. Dat gebeurt regelmatig. Ja.
0: Ja, als we even naar deze casus van vandaag kijken. Stel nou dat deze ondernemer morgen niet meer kan betalen. Hoe gaat dat dan bij jullie? Wat is het proces?
2: Ja, dan heb je eigenlijk twee type ondernemers. Je hebt ondernemers die doen de struisvogelstrategie. Die steken hun kop in het zand en die hoor je niet meer. Dat is niet de goede strategie. Een goede ondernemer die ziet het al aankomen van tevoren dat het niet goed gaat met zijn liquiditeit en die neemt contact op. En dan kun je met elkaar een oplossing bespreken als die er is. Als er een oplossing is, ja, dan voer je die uit. Maar als er geen oplossing is, dat is misschien het scenario wat jij net schetst, dan zou je de zekerheden uit moeten winnen, de financiering opeisen en de zekerheden uitwinnen. In dit geval is dat bijvoorbeeld het pand verkopen of een persoonlijke borgstelling die er misschien in zit uitwinnen aan het einde van de rit. Dus dat zou vervelend zijn, maar dan is het niet anders als er geen licht aan het einde van de tunnel is.
0: Nee, precies. Dus advies is wel om op tijd aan de bel te trekken, want dan zijn er misschien herfinancieringen op andere vlakken
2: weer
0: mogelijk.
2: Dan zijn er nog meer mogelijkheden, ja. Want als je al in de achterstanden loopt, zeg maar, en je hebt er niks laten weten en daarna kom je pas, dan ben je al te laat. Je kan beter vooraf aan de bel trekken en een oplossing met elkaar bespreken. Ja. Dan zijn we wel tot al bereid om mee te denken als iemand zo tijdig aan de bel trekt.
0: Wat maakt Brickwise uniek?
2: Ik denk wel persoonlijkheid ook. We hebben in iedere windrichting hebben we een accountmanager zitten. En dat is het vaste aanspreekpunt voor adviseurs in de regio. Dat is ook bij Jan in de regio. En dan bouw je met elkaar een relatie op. En dan weet je wat je aan elkaar hebt. En wij gaan ook altijd langs bijvoorbeeld bij de ondernemer op locatie of waar het pand is of waar het gebouwd wordt. In dit geval zijn we op zo'n huurlocatie geweest, want het pand moest nog gebouwd worden.
0: Ja, precies.
2: Dat vinden veel partijen gewoon fijn dat ondernemers kopen misschien 1 of 2 of 3 keer in een levend pand. En de financiering daarvan is best wel een spannend iets voor sommigen. En dan krijg je in je eigen vertrouwde omgeving de toelichting van het proces. Dat vinden ze prettig.
0: Ja, nou is het ook wel zo dat de alternatieve financieringen, dat ook al een tijdje natuurlijk speelt. Hè? Het is niet van gisteren. Maar het feit dat de banken misschien wat minder makkelijk in dit soort investeringen toegankelijk zijn, zorgt dat er dan ook voor dat jullie moeten herijken om de zoveel tijd, omdat de aanvraag groter wordt en dat je dus het risico en het rendement en misschien ook wel door invloeden van wat er nu in de wereld speelt, dat je ook het weer anders moet gaan beredeneren, bekijken, beoordelen. Ja,
2: je moet altijd scherp blijven wel om op de trends in te spelen, zeg maar. Maar ik denk juist dat wij kunnen bestaan omdat de banken anders zijn gaan financieren. 20 jaar geleden had dit niet gewerkt wat wij nu doen, want dan financierden banken onze proposities nog. En nu hebben ze daar een steek laten vallen en in dat gat zijn wij gesprongen, onder andere.
0: Ja.
2: En de andere steken die ze laten vallen, springen andere partijen. Dus, maar bijvoorbeeld een corona is een mooi evenement geweest. Of ja, niet zo mooi, maar het is een goed antwoord daarop. Dan,
0: een mooi moment in elk geval. Ja. Om.
2: En dan moet je herrijken.
0: Ja.
2: En dat hebben we toen gedaan. En dat zijn we goed.
0: En wat leg het kort uit?
2: Nou, bijvoorbeeld een horecaonderneming die verplicht een jaar dicht moet tijdens corona. Die zal niet zo'n goede jaarcijfers hebben. Dan moet je wel met gezond boerenverstand kunnen kijken een jaar verder dat die cijfers toen slecht waren, maar dat daar een goede reden voor is. En dat je dan daarop kan financieren. En dat je dat gewoon uit kan leggen richting je investeerders. En als je daar goed met gezond boerenverstand over na blijft denken, dan.
0: En zie je op dit moment door de huidige situatie die er is, dat er ook bepaalde elementen zijn die dwars liggen, waardoor financieringen lastig zijn of waardoor bedrijven nu benadeeld zijn?
2: Nou, je ziet dat als er onzekerheid is in de wereld, dat is nu denk ik wel het geval, dat zorgt voor dat sommige investeerders ook wat terughoudender zijn met het verstrekken van financiering. En dan gaan de rentetarieven omhoog. Dat zie je ook in de berichtgeving in het nieuws wel, dat hypotheekrenten stijgen.
0: Ja.
2: En dus dat is een korte termijn effect van onzekerheid van nu, dat de rentes iets stijgen. Het valt wel mee, maar iets.
0: Kom ik tot de slot nog eventjes bij jou terug, Carlo. Als we alles wat we besproken hebben daarop reflecteren, wat valt jou het meest op?
3: Ja, dat er dus enorm vraag is nog steeds naar vastgoedfinanciering. Hè. Dat zie je vanuit onze funnel, onze analyse. Dat is echt, we hebben vorig jaar dus meer dan 2 miljard bruto vraag gezien. Met een gemiddelde van nog geen 500.000 euro. Dus dat zijn enorme aantallen. Er zijn dus ook heel veel oplossingen gelukkig. Naast het bankaire kanaal heel veel alternatieven. En partijen zoals Brickwise is voor een adviseur van Credion dus heel fijn om mee samen te werken. Want zij willen ook graag die droom waarmaken van die ondernemer. Staan heel dicht bij de adviseur, maar ook bij die potentiële klant. En dat werkt gewoon heel goed voor een Credion-adviseur.
0: Ja, dus welke concrete actie als je nu als ondernemer twijfelt van inderdaad, moet ik blijven huren, moet ik kopen, zal ik mijn eigen pand kopen of ga ik groeien en naar een ander pand en ga ik dat dan huren of kopen? Zijn nogal wat kopbrekers. Wat is dan de juiste actie?
3: Het meest belangrijke is dat je Jan belt of een van zijn collega's. Want die kan jou helpen om die spiegel voor te houden. En
0: mee naar PSV te gaan.
3: En mee naar bijvoorbeeld. Ja, en in het noorden ga je gewoon mee naar Heerenveen. Of
0: ja.
3: Nee, maar die spiegel voorhouden van oké, je huurt nu. Je wil eventueel kopen. Wat betekent dat financieel? Maar wat betekent dat ook voor de groei van je bedrijf? En alles wat erbij komt bij een eigen bedrijfspand, et cetera. En dan kun je veel beter vaak een weloverwogen beslissing nemen. En vanuit die beslissing kunnen we dan natuurlijk ook helpen om te kijken of we die financiering rondkrijgen.
0: Precies, nou. We moeten het hierbij laten, helaas. We gaan er een andere keer weer verder over praten. Dank jullie wel, heren. Jan, Guus, Carlo en uiteraard de luisteraar. Tot zover deze Funding Your Business.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op Nieuw Business Radio.

0: Gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
2: Hey ondernemer, 22 september vindt het NL Groeit jaar-event plaats. Changemakers. Met een spectaculair programma waaronder topondernemers Adriaan Mol van Molly, die bijna nooit spreekt, Sharon Hilgers van My Jewelry, visionair Jan Rotmans en vele andere keynotes en breakouts. Inspiratie en learning. De beste dag om aan jezelf te werken. Meld je aan via nlgroeit.nl.
1: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
3: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
4: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
0: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
5: Dit is New Business Radio.
0: Newsflash.
6: In verschillende studentensteden in Nederland worden deze zomer gratis meubelmarkten gehouden. Studenten kunnen daar gebruikte meubels, lampen, pannen en servies meenemen die anders mogelijk bij het afval zouden belanden. Volgens Zero Waste Nederland kwamen op eerdere edities in onder meer Delft, Groningen en Rotterdam veel studenten af. Het initiatief speelt in op een bekend probleem aan het einde van de zomer. Namelijk vertrekkende studenten die hun spullen wegdoen, terwijl nieuwe studenten die juist goed kunnen gebruiken. Zero Waste Nederland wil daarom dat meer studentensteden zich aansluiten.
0: Altijd op zoek naar verbetering, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
7: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.
8: En eigenlijk begint leiderschap altijd met de ik-laag. En dat betekent dat je weet van, hey, wat heeft me nou eigenlijk gevormd in het leven? Hoe ben ik gekomen tot de plek waar ik nu ben? Wat triggert mij? Waarom triggert mij dat? En ook, wat vind ik belangrijk in het leven? Waar wil ik eigenlijk voor staan? En wat is het gat daartussen? Dus je leert jezelf heel goed kennen. En vervolgens zorgt dat ervoor dat in momenten dat er iets gebeurt, je dingen kunt herkennen en eigenlijk een keuze hebt in gedrag.
0: Dit is Jong en Ondernemend met Vera en Oscar.
9: Ah, Vera.
10: Hey, Os.
9: Wat leuk. Dit is alweer de tweede keer dat wij samen een aflevering maken. Wat ik aan jou gevraagd heb, van denk nou eens na over een misschien wat ander concept ook voor een aflevering. En nou, dat heb je gedaan. En nou, vertel maar, wat wilde jij graag doen?
10: Nou, wat ik zelf altijd leuk vind, los van interviews beluisteren, is juist ook kortere snippets waar je een concrete tip nog uit kunt halen. Naast dat de ondernemers en degene die jij ook interviewt altijd ook tips met zich meebrengen.
9: Ja.
10: Maar het is ook wel leuk, ook in dit tijdperk, dat er heel veel actualiteiten zijn die we goed kunnen bespreken. En dat we kunnen kijken wat is daar een hulpvraag die een grote groep aan jonge ondernemers of professionals uit kan halen. En ja, inderdaad ook niet alleen de ondernemers, maar misschien ook wel de young professionals die hier baat bij kunnen hebben.
9: Ja, want die luisteren ook veel. En oké, dus iets meer een how-to onderwerp.
10: Ja.
9: Dus echt over een specifiek onderwerp. En
10: ja.
9: Nou, jij hebt ook meteen het eerste onderwerp voor deze aflevering heb je uitgekozen.
10: Ja.
9: Omdat dat volgens mij jou zelf ook raakt.
10: Ja. Ik kan
9: waar gaan we het
10: uren over kletsen.
9: Nou, wat vertel.
10: En dit is leiderschap.
9: Leiderschap?
10: Ja, en dat is een heel breed woord. Want leiderschap, daar heeft iedereen mee te maken. Of je dat nou in je privé situatie hebt. Of je bent wel manager. Of je bent net een junior. Dat maakt helemaal niet uit. Het gaat over heel veel verschillende factoren. En binnen leiderschap heb ik het dan voornamelijk over. Hoe bouw je een cultuur op de werkvloer als manager zijnde? Hoe geef je je grenzen aan? Dat kan dus ook als werknemer zijnde. Hoe voer je slecht nieuwsgesprekken of juist goed nieuwsgesprekken zonder dat je te veel aan het sugarcoaten bent bijvoorbeeld. Ja, dus echt wel in het zakelijke aspect natuurlijk. En wat ik ook interessant vind is juist om het daar ook eens met jou over te hebben. Omdat jij natuurlijk ook wel een best wel groot bedrijf hebt gerund. En hoe deed jij dat vroeger, als ik het even zo mag noemen?
9: Ja, nou, ik heb samen met mijn compagnon een bedrijf eigenlijk opgebouwd. We begonnen met z'n tweeën. Het was een online publisher, high profile, toptrouwlocaties, events.nl, locaties.nl. En wij waren heel goed in verkoop, in sales en in innovatie en in trends en ontwikkelingen. En dat bedrijf groeide eigenlijk steeds meer. En we hebben nooit heel erg nagedacht over leiderschap of over management. Het overkwam ons wat meer.
10: Mm-hmm.
9: Totdat we met 35 man zaten.
10: Zo.
9: En daar, dan moet je je bedrijf heel anders gaan inrichten. Stap voor stap. En over die fases en over die ontwikkeling daarin. Met terugwerkende kracht denk ik dat daar nog heel wat anders in gedaan had kunnen worden. En waar ik ook van kan leren. Dus daarom vond ik het ook een leuk onderwerp. Wij noemden het vroeger overigens nooit echt leiderschap. Dat is een term die je nu heel veel hoort. Maar ja, management of leiding geven.
10: Ja, maar ik denk ook wel dat het... Want wanneer was dat ongeveer? Welk jaartal hebben we het dan over?
9: Nou, ik heb een bedrijf opgericht toen jij nog niet geboren was, in 1990.
10: Oh ja.
9: En ik heb het verkocht in 2018.
10: Oh ja.
9: Allebei de bedrijven bestaan overigens nog, maar ik ben zelf uitgestapt.
10: Dus 28 jaar lang?
9: Ja, 28 jaar.
10: Weet je, ik denk ook wel dat bijvoorbeeld rond 1990, ja, ik was er inderdaad niet. Maar dat toen ook leidinggeven wel heel anders was. Ik heb wel het idee dat we daar nu met alles wat er de afgelopen jaren allemaal gebeurd is en wat je juist te veel kan doen of te weinig doet. En juist ook wel een klein beetje met Gen Z die op zichzelf let en ook heel erg hun grenzen weten bepalen. Dat überhaupt misschien wel heel erg is veranderd en dat we daarom überhaupt daar meer mee bezig zijn.
9: Nee, maar dat klopt. Maar daar gaan we het over hebben in deze aflevering.
10: Hey, maar Os, wij kunnen het natuurlijk urenlang dan met elkaar nu gaan hebben over hoe wij dat uit ervaring hebben gedaan.
9: Ja, zeker.
10: Maar misschien is het ook goed om juist concrete tips te krijgen. Dus ik dacht, is het niet een goed idee om mijn leiderschapscoach erbij te halen?
9: Je hebt een leiderschapscoach? Zelf?
10: Ja, sinds 2 jaar heb ik een leiderschapscoach. Enerzijds duiken we echt de diepte in. En anderzijds kan ik haar appen met, hey, ik loop hier tegenaan, kan je mij even helpen? Wat super fijn is. Dat is Nadie Roeven van Brout. Zij is daar leiderschapstrainer en coach. Dus ik zou haar daar graag bij halen.
0: Dit is Jong en Ondernemend met Vera en Oscar.
9: Nou, Nadie Roeven dus, leiderschapstrainer en coach. Welkom.
11: Dank je.
9: Wat leuk dat je erbij bent, inmiddels aangeschoven. Wil jij jezelf heel even kort introduceren?
11: Ja, ik ben dus Nadie. Ik kom uit het zuiden, misschien hoor je dat nu al. Uit een heel klein dorpje, Hegelsom. Ik werk bij Brout. Ze geven leiderschapstrainingen op eigenlijk alle niveaus van een organisatie. En dat begint met naar jezelf kijken. En vervolgens, hoe kan ik daarmee impact hebben op anderen? Wat wil je weten eigenlijk over mij? Want dat is een stukje over wat ik doe, maar...
9: Nou, Vera en ik hebben natuurlijk... we doen maar wat als ondernemer. Dus we vonden het heel fijn om een echte expert bij te halen. En Vera vertelde al dat ze door jou goed gecoacht wordt. Dus we vinden het interessant om straks aan de hand van de case van Vera te kijken waar jullie het dan samen over hebben.
11: Ja.
9: Maar daarom is het ook leuk om te weten wat jij doet. En je zei Brout... Is dat echt een leiderschapsbureau? Of hoe moet ik me dat voorstellen? Wat doen jullie?
11: Ja, klopt. Brout doet leiderschapstrainingen. Eigenlijk op 2 verschillende manieren. Dat is maatwerk. Dus dan maken we iets specifiek voor een organisatie. Dus ik kan bijvoorbeeld voor Bureau Bexie van Vera kan ik een teamtraining maken op het topic waar zij tegenaan lopen. En daarnaast hebben we open programma's. Dus dat betekent dat iedereen zich in kan schrijven. En dan kom je gewoon bij een groep mensen die allemaal in hetzelfde schuitje zitten. Dus we hebben een programma voor starten met leiding geven. We hebben ook een programma voor mensen die al langer leidinggevende zijn. Voor directeuren en voor, nou ja, iedereen. En dat gaat echt over persoonlijke ontwikkeling.
9: Ja, en wat is jouw persoonlijke definitie van leiderschap?
11: Ja, je kunt bij Brout kun je het in ieder geval eigenlijk in 3 niveaus dus onderscheiden. En eigenlijk begint leiderschap altijd met de ik-laag. En dat betekent dat je weet van, hey, wat heeft me nou eigenlijk gevormd in het leven? Hoe ben ik gekomen tot de plek waar ik nu ben? Wat triggert mij? Waarom triggert mij dat? En ook, wat vind ik belangrijk in het leven? Waar wil ik eigenlijk voor staan? En wat is het gat daartussen? Dus je leert jezelf heel goed kennen. En vervolgens zorgt dat ervoor dat in momenten dat er iets gebeurt in het leven, je dingen kunt herkennen en eigenlijk een keuze hebt in gedrag. Dat is eigenlijk de basis van elk programma wat wij doen. De ik-laag. En bij leidinggevende programma's gaan we ook nog kijken naar, hey, hoe kun jij dan met alles wat jij bent effect hebben op je team? Dus hoe kun je zorgen dat er vertrouwen is? Hoe kun je zorgen dat mensen hun verantwoordelijkheid nemen? Hoe kun je zorgen dat, nou ja, whatever eigenlijk je tegenaan loopt? En voor een directeur kijken we naar, hey, oké, inderdaad die hele molen over ik. En dan, wat doe ik in mijn gedrag? En wat creëer ik daarmee binnen mijn organisatie? En wat wil ik voor organisatie neerzetten? En wat is dan effectief? En wat werkt eigenlijk niet zo effectief daarmee? Omdat wij geloven dat het gedrag van een organisatie een reflectie is van het gedrag van de directie en zijn leiders. Dus als jij een team hebt die moeilijk dingen uitspreekt, hoe komt dat dan? Vind je het zelf ook lastig om dingen uit te spreken? Kun je nog iets aan vertrouwen doen met je team?
9: Ja.
10: Kan dan ook echt in die kleine dingen zitten, dus.
11: Ja, je zet eigenlijk een toon. Het is eigenlijk hetzelfde als ouders die hun kinderen opvoeden. Daar zet je ook een soort toon.
10: Ja.
11: Je kind wordt gevormd door wie je bent. Ja. Zeg maar. Dat is onvermijdelijk. En dat is eigenlijk ook als leider binnen een organisatie.
9: Nou, Vera, jij klopt op een gegeven moment aan bij Nadie.
10: Ja, klopt.
9: Vertel, hoe is die relatie eigenlijk dan tot stand gekomen?
10: Nou, ik ben in 2020 samen met mijn compagnon ben ik begonnen met Bexie. En in 2021 hadden we onze eerste werknemer. En nou ja, dan ben je nog een beetje met z'n drieën. En dan doe je het nog een beetje zo. Letterlijk met z'n drieën. En ben je nog een beetje gewend van hoe je als ondernemer dat met z'n tweeën deed. En in één keer in 2022 zaten we volgens mij al met z'n vijven. Wel inclusief stagiaires. Maar goed, dat is ook al de start van je team. En echt wel de basis. En toen voelde ik al een beetje van, oh, hoe leg je dan die basis op een goede manier? En waar moet je dan ook op letten? Want ik geloof ook echt dat het inderdaad in die kleine dingen zit. En in het zetten van de toon. En het geven ergens ook van het goede voorbeeld. En hoe vind je ook die balans? Dus in 2023 heb ik toen een cursus coachend leiderschap gevolgd bij een bepaalde opleiding. En dat vond ik super interessant. En dat ging erg over veiligheid creëren binnen je organisatie. En hoe creëer je dat zij een vertrouwd, maar vooral veilig gevoel hebben. Want dan gaan ze handelen op die coachende manier. Alleen dat ging heel erg over, ja, de komende 20 jaar. Terwijl ik dacht, ja, als ik nu dus binnenkort iemand een slecht nieuwsgesprek moet voeren, help. Hoe moet ik dat dan doen op die persoon toegespitst? Maar ik zoeken. En toen kwam ik dus op bij Brouw terecht.
9: Waar had jij hulp bij nodig? Want jouw bedrijf in de social media wereld.
10: Ja.
9: Jullie begonnen samen. Dat begon natuurlijk echt te groeien.
10: Ja. Ja, en toen had ik dus die training gedaan, die tweedaagse. Alleen toen merkte ik dus van, oh, ik heb wel elke week iets. En dat kan gaan over hoe geef ik bepaalde grenzen aan. Hoe creëer ik geen hiërarchie. Maar wil ik wel ook de grens aan kunnen geven. Maar hoe ben ik ook een flexibele werkgever? Hoe voer ik evaluatiegesprekken? Hoe voer ik slecht nieuwsgesprekken? Dus veel meer, ja, in de, hoe noem jij het, dagdagelijkse taken, zoals ik het begreep. En daar had ik Brouw toen ook echt voor benaderd. En dat ging meteen eigenlijk best wel heel effectief. Dat merkte ik vooral. Ik kreeg gewoon bepaalde formule en ook een kleine zoektocht naar wat past er bij jouw organisatie.
9: Maar kan je bijvoorbeeld een voorbeeld noemen van een vraag die jij naar die hebt gesteld? En hoe gaat dat dan in praktijk? Of hoe is het in praktijk gegaan?
10: Dat is bijvoorbeeld, hoe voer je een slecht nieuwsgesprek?
9: Ja. Maar hoe voer je een slecht nieuwsgesprek, Nadie?
11: Nou, zo kwam Vera dus eigenlijk naar mij toe. Maar ik heb jou niet verteld hoe je dat moest doen meteen.
10: Nee, dat klopt.
11: Nee, en dat vond jij niet fijn.
10: Nee, dat vind ik dan vervelend.
11: Ja, eigenlijk van het moment dat Vera belde, kreeg ze eigenlijk heel veel vragen van ons in plaats van antwoorden.
10: Ja.
9: En welke vragen bijvoorbeeld? Dat zodat wij er ook van kunnen leren. Hoe gaat dan zo'n proces?
10: Ja, ik weet dat Mats dat was. En die vroeg dan heel erg door op... En wat doet dat dan met jou als zij die vraag aan jou stelt, dus een collega? En wat zou je dan het liefste eigenlijk willen? En ik dacht alleen maar... Help mij gewoon concreet te worden. Maar daar moest ik echt zelf achter komen. En dat helpt dus. Juist ook denk ik dat hij dat dan doet. Om jezelf beter te leren kennen. En ook eigenlijk ook coachend leiderschap. Om er zelf ook op het antwoord uit te komen.
11: Ja, en het mooie is dus... dit zit al lang in jou. Jij kunt dit al lang. Maar daar komen van die laagjes overheen. Zo'n beschermingslaagjes. Waardoor je er een beetje omheen gaat praten. Of waardoor je het uit gaat stellen. Dat gebeurt ook wel eens.
10: Ja.
11: Alles wat jij wil... Alles wat jij wil kunnen, als in directer zijn of empathischer zijn of zo, dat zit al lang in jou. En wij leren jou niks nieuws. Wij gaan jou niks nieuws leren eigenlijk. Wij halen alleen hetgene wat er al lang in zit, halen wij eruit.
9: En hoe doe je dat concreet? Want zij heeft dat gesprek moeten voeren en jullie zijn toch coachend.
11: Ja, door te kijken. Oké, eigenlijk zijn veel trainingen zo ingericht. Je hebt het inzicht, ik vind het moeilijk om een slecht nieuwsgesprek te voeren. Vaak gaan trainingen dan snel naar... Zo voer je een slecht nieuwsgesprek. Je begint met de slechte boodschap. Dan laat je even ruimte. Maar wat ons betreft... sla je daar dan een essentiële stap over. En dat is... Hoe komt het nou dat je het moeilijk vindt in dat moment om direct te zijn? Wat voor angst zit daaronder?
9: Nou, de angst om een lullige boodschap te moeten zeggen. Of om bang te zijn voor de reactie.
11: Ja.
9: Of het vervelend vinden, want je hebt altijd zo'n goede band met diegene gehad en nou moet je iemand ontslaan.
11: Ja, precies. En wij gaan kijken, wat betekent dat nou bij Vera? Wat betekent dat nou precies voor Vera? Waar is zij bang voor? Wat kost dat je precies als je zo eromheen gaat draaien? Waar komt dit vandaan? En als je dat stukje kent, dus de impact hebt gevoeld van je eigen gedrag. Wat is nou die angst? Wat kost dat mij nou precies? Dan kun je vanuit je kern... een andere keuze maken. Als ik meteen ga vertellen, nou, deze drie stappen moet je doen, dan wordt het een aangeleerd trucje. En dat is echt waar we van weg willen blijven. We willen dat Vera gaat voelen, het is eigenlijk veel liefdevoller als ik gewoon eerlijk met haar ben. Als ik gewoon een oprecht gesprek heb over, ik merk al een tijdje, het werkt eigenlijk helemaal niet zo goed. Misschien moeten we keuzes gaan maken samen. In plaats van geforceerd. Oké, eerst de slechte boodschap. Met al die angst die je hebt.
9: Ja, zo heb ik het altijd geleerd.
11: Ja,
9: niet de burger. Horen.
11: Ja.
9: Gewoon meteen inpakken. Knallen.
11: Ja.
9: Wat, en natuurlijk betrekken wat heel moeilijk
11: we dat,
9: is.
11: Ja, en natuurlijk betrekken we dat erbij. Hè? Van, het is belangrijk dat je daar meteen mee begint. Maar dat is echt veel minder belangrijk dan dat je voelt. Dit is inderdaad.
9: En dan ga ik Veer. Hoe heeft dat slecht nieuwsgesprek voor jou gewerkt? Werkt ze er nog steeds inmiddels? Of heb je het wel durven aanpakken?
10: Nou, dat hebben we. Dat doe ik natuurlijk met mijn compagnon. En dat hebben we zeker wel natuurlijk ook moeten doen. En we voelden toen inderdaad ook al wel van... maar we doen dit echt voor beide partijen. We kijken helemaal niet naar onszelf. Maar zij zit ook helemaal niet op de goede plek. Dus daar heeft zij ook niks aan. En ik zit natuurlijk best wel in een lang traject met Braut. En ik ga dit hele jaar nog volmaken met die cursussen. En mijn doel daarin is ook, daar hadden we het gisteren nog over. Wat is je einddoel? Dat ik veel minder die voorbereiding nodig heb. Maar dat ik handel omdat het in me zit wat ik moet doen. Dus eigenlijk precies wat jij net omschrijft. Dat je dat inderdaad geen alleen maar enkel formules zijn. Maar vooral dat jij dat bent als leider.
0: Dit is Jong en Ondernemend.
10: Ja, dus op dit moment zit ik in een fase dat ons team echt wel dusdanig aan het groeien is. En we hebben ook eerst altijd gezegd, wij blijven wel klein. Maar nu zeggen we willen gefocust blijven. Alleen
9: hoeveel mensen zit je nu weer?
10: In totaal met 10.
9: 10 mensen alweer, dus dat is behoorlijk gegroeid.
10: Ja, maar ja, binnen zo'n team heb je natuurlijk... ik merk dat ik ben heel veel bezig met de balans. Dus als de ene 3 thuiswerkdagen heeft, vind ik dat de ander dat ook mag hebben. En als de ene een bepaalde regeling heeft, vind ik dat de ander ook moet hebben. Omdat ik denk van dit is zo de basis van die cultuur. En Er hoeven geen onderlinge discussies, et cetera, te ontstaan. Daar moet gewoon helderheid over komen. En daar kan ik Brout ook heel goed bij gebruiken. Want ik denk ook dat dat bij de fase hoort. We zijn een beetje uit die startfase. En we gaan nu wel echt naar veel meer, ja, echt wel een bedrijf toe.
11: Ja, en wat je eigenlijk vaak bij die startfase, daar zitten jullie nog wel echt wel in. De start-up fase zit je eigenlijk in een super inspiratievolle fase. Mensen gaan keihard op de missie of op de sfeer. Of ja, mensen rennen eigenlijk allemaal met z'n allen naar een bepaald doel. Dat is ook vaak een hele leuke fase. Er wordt heel veel geëxperimenteerd. Er zit heel veel energie in. Dan ben je vaak ook nog met een kleine club. Dus dan lopen dingen wel.
9: Ja, dat is eigenlijk de fase van hebben we wel bestaansrecht. De fun, een klein team.
11: Precies.
9: Echt knallen met elkaar.
11: Ja, knallen, zorgen dat je inderdaad een hum vindt, zeg maar, een momentum.
9: Ja. Ja. En nog niet, in ons geval zat daar nog niet heel veel leiderschapsstructuur in. Maar het was gewoon rammen.
11: Rammen, ondernemen, snel, actie, inspiratie. Hoe gaan we vette shit doen eigenlijk?
9: Ja.
11: Sorry for my language trouwens.
10: Nee. Love it.
11: Ja, en daarna kom je eigenlijk in een soort fase dat je merkt, oké, ik heb de hele tijd dezelfde gesprekken over hoe doen we eigenlijk met thuiswerken? Hoe doen we eigenlijk dit? Mm-hmm. Het team wordt iets te groot dat je de hele tijd bij iedereen in kunt checken. Als iedereen inderdaad maar aan het rennen zou zijn en leuke dingen aan het doen zou zijn, dan wordt het eigenlijk een beetje chaos. Dus die fase is een hele andere fase. Dat heeft behoefte aan kaders, aan duidelijkheid.
10: En hoe heet die fase? Dat gaat dus na de start-up fase, komt die.
11: Ja, dat is een beetje de growth.
9: Wij noemen het altijd, zeg maar, een soort de groeifase.
11: Ja.
9: En bij ons was het ongeveer zo vanaf 10 man. Dus de grens waar Vera nu zo tegenaan zit.
11: Ja.
9: Dat je dan wel merkt dat je dingen toch iets meer moet gaan structureren.
11: Ja, en wat ook daarbij natuurlijk komt, is die eerste 10 mensen, die vinden dat natuurlijk heerlijk, dat ze al die vrijheid hebben en alle kanten op kunnen bewegen. Dus het is ook altijd gepaard met, oh, we gaan het ineens anders doen. Ik weet eigenlijk helemaal niet of dat wel leuk vindt.
10: Ja.
11: Allemaal die regeltjes, allemaal die systemen. Dadelijk worden we nog een corporate met 10 man, hè, weer. maar dat is wel het gevoel wat het creëert. En het is ook,
9: wekt dat weerstand?
11: Ja, zeker. En nou, eigenlijk het stellen van regels is eigenlijk iets waar we vaak bang voor zijn. Als in dan perken we de vrijheid. Dan worden mensen minder, voelen ze zich minder veilig of zo. Terwijl eigenlijk het stellen van regels en kaders juist veiligheid brengt. Omdat mensen weten waar ze aan toe zijn.
10: De grens is waarbinnen je flexibel kan zijn.
11: Ja, en dan kun je het daar weer over hebben. Maar als alles gewoon open is, ja, het is niet voor niks dat we in de hele maatschappij allemaal regels hebben.
10: Ja, precies. Dan heb je ook eindeloos veel gesprekken per persoon eigenlijk afgestemd.
11: Ja.
9: Ja. Ja, maar mijn ervaring daarin is dan wel dat je met mensen van het eerste uur, ik heb een soort filosofie dat de mensen, de eerste 10-20 mensen in je bedrijf, zorgen voor de organisatie cultuur. Hè? Dus ik heb wel eens gelezen dat dat zelfs is bij bedrijven die uitgroeien naar duizenden mensen.
11: Klopt.
9: Ja. Natuurlijk verdomd lastig. Maar ja, daar zijn jullie dan weer voor om die cultuur ook daadwerkelijk te bewaken.
11: Ja.
9: Omdat de leiderschap van degene die het bedrijf hebben opgericht vaak bepalend is. Hè? Zoals je ook al aangaf.
11: Ja.
9: Als ik voor mezelf praat, en ik weet hoe jij dat ziet, Veer, maar betekent ook dat je rol als founder, als oprichter, verandert ook heel erg.
11: Ja.
9: Is dat iets wat je waar je ook vragen over krijgt? Of wat je ziet? Of?
11: Nou ja, ik denk dat bijna elke ondernemer daar wel tegenaan loopt, dat je rol dus inderdaad verandert. Ja. Zeg maar, je begint vanuit een soort inspiratie, toch, Veer?
10: Ja, ja, en ook vanuit je passie. Je begint als freelancer om het te doen, of tenminste ik. En dan ben je het aan het doen. En ik weet ook nog dat wij, nou, ik denk dat we misschien 3 fulltimers in dienst hadden. En dat ik zoveel bezig was met gewoon, ja, evaluatiegesprekken. Mijn compagnon heel veel met administraties, et cetera. Dat we echt in 1 keer zo moesten wennen aan, wij zijn nu niet meer de makers. Wij zijn HR, wij zijn vliegend kiep, wij zijn brandweerman. Oh, dat vond ik zo wennen, want het is ook loslaten. En je moet ook best wel kijken van, past dat ook bij mij?
9: En hoe vind je dat?
10: Ik vind het nu heel leuk, maar toen heb ik wel echt gedacht, wow, dit is echt anders ondernemen dan freelancen.
9: Ja, want dat betekent dat je ineens ook verantwoordelijk bent voor mensen.
10: Ja. Ja.
9: En dan heb je vrijheid gecombineerd met regels.
10: Ja.
9: Je hebt er niet voor geleerd, neem ik aan. Althans, nu word je er wel in gecoacht. Welke concrete tips heb jij voor bijvoorbeeld Vera die van, of voor iedereen die luistert, die van 0 naar 10 mensen groeit? Wat adviseren jullie? Of wat zijn daar de hulpvragen bij?
11: Ja, ik denk dat dat inderdaad in de fase zijn dat wel vaak dezelfde hulpvragen. Maar ik denk dat het ook heel erg over gaat, doe jij nog ook wat bij jou past? En inderdaad blijven inchecken van, is dit inderdaad voor mij weggelegd? Want je begint als een soort inspirator. En dan ineens ben je manager. Eigenaar van een bedrijf, een manager. En dan moet je allemaal keuzes maken die helemaal niks meer met je product te maken hebben in principe.
9: Ja. Meer met de organisatie.
11: Ja, dus als ik even het op Brout betrek. De oprichter van Brout, Ton, die is Brout gestart met, ik wil teams en organisaties transformeren. Ik wil bewustere leiders waarin mensen zichzelf kennen.
9: Nou, hij is alleen begonnen.
11: Met iemand anders, met twee anderen. Op een gegeven moment was hij dan nog alleen als eigenaar ook de directeur. En wij groeiden naar 30 man. En ineens zat hij in die plek en dacht hij, ja, maar ik ben ineens directeur. Maar dat is helemaal niet wat
12: En dan
11: ik...
12: is hij het ook nog zelf.
11: En dan is hij het ook nog zelf, ja. En wat hij daarin merkte is van, dit is niet waar ik gelukkig van word. Dit is ook niet waar ik het beste in ben. Dus waar Vera ook begon met Bureau Bexy. En daar was jij ook heel goed in, toch? In het product wat jullie...
9: Ja, in de postings in het dagelijkse werk. Want dat is de reden waarom je begonnen bent.
12: Ja, toen nog wel. Ja.
11: Ja, ja. En dan begin je vanuit daar. En dan ineens moet je echt een totaal andere rol aannemen.
12: Ja.
11: En wat Ton, de eigenaar van Brouw, dus toen gedaan heeft, is hij heeft een CEO aangenomen. Omdat hij zei van, ja, dat is eigenlijk helemaal niet wat ik wil.
9: Om de dagelijkse gang van zaken te leiden. En hoeveel mensen zaten jullie toen bij Brouw?
11: Ik denk tegen de rond de 30.
9: En dat is natuurlijk ook weer een plateau, hè? 30 mensen. Ja, dat is ook weer zo'n plateau. Ja. Dit is iets wat mijzelf ook ontzettend voorkomt vanuit de praktijk. En ik heb dit zelf heel erg moeilijk gevonden. Omdat je hebt gewoon je rol als waarom je ooit voor jezelf begonnen bent.
11: Ja.
9: Tot 10 man vind ik manager of leidinggeven niet moeilijk. Omdat het zijn de mensen die het ook vinden, te gek vinden om te knallen. Of althans niet moeilijk. Maar ik vond het niet het moeilijkste wat er was.
12: Je mag wel helpen hoor.
9: Ja, maar daarbij vind ik ook altijd... Ik vond het heel erg moeilijk toen we met 30 man zaten. Omdat je dan en de gesprekken moest hebben met de mensen. Maar wij wilden ook nog met de voeten in het klei staan. Dat is heel herkenbaar. Ja. Jullie oprichter. Oh, ja. En je moet daar wel een keuze in maken. Ja, ik vond dat zelf verdomd lastig.
11: Ja, en wat daar ook wel echt een hele belangrijke in is, is dat je leert loslaten. Ja. Dat je leert mensen hun verantwoordelijkheid te geven en ook echt te geven.
9: Mm-hmm.
11: En daarvoor moet er eerst vertrouwen bestaan. Dus het gaat erover dat je eigenlijk anderen, dat je jezelf eigenlijk onmisbaar maakt. Dat is denk ik de grootste truc van de ondernemer.
9: Ja.
11: Jezelf onmisbaar durven maken.
9: Ja, wat ze wel eens zeggen is niet werken.
11: Of misbaar, sorry.
12: Misbaar.
9: Niet werken in je bedrijf, maar aan je bedrijf. Alleen, weet je, dat is ook vaak heel makkelijk gehoord, gelezen of gezegd, hè? Mm-hmm. Alleen, dan kom je weer op kantoor en dan zegt iemand, oké, ik ga mijn baan opzeggen. Of iemand is ziek. Of er was een groot project gepland wat net even anders loopt. Of de targets vallen tegen. Ik heb dat best als heel pittig ervaren. En ik heb ook wel eens een ondernemer gehoord die zei, de definitie van ondernemerschap is het altijd opzoeken van nieuwe problemen.
12: Ja.
9: De sfeer.
12: Goeie, love it.
13: Jong en ondernemend met Vera en Oscar.
9: En Vera, jij werkt met, laat ik zeggen, hoe oud zijn jouw werknemers? Grofweg.
12: Ik denk, misschien ben ik de jongste. Nee, dus iemand van 21 tot 32.
9: Ja, dus dat is...
12: Gen Z mix it up with millennial.
9: En nou lees ik wel eens dat ook weer zo zijn eigen problematiek, positieve en negatieve kanten heeft, als ik het zo moet zeggen.
12: Ja.
9: Hoe ervaar jij dat? Hoe ga je ermee om?
12: Ik ben zelf ook Gen Z'er, dus misschien daarom een beetje bevooroordeeld. Maar ik zie, wat ik zelf heel veel zie in de nieuwsartikelen en op LinkedIn en in comments, et cetera, is gewoon dat er een soort van bijna een taboe of een soort van bepaalde laag ligt op Gen Z en werken. Dat ze lui zijn, dat ze alleen maar zon willen zien, vitamine D en daar willen werken en heel veel vrijheid nodig hebben. Terwijl ik het ervaar als zij kennen hun grens. zijn meer bezig met zelfontwikkeling dan welke generatie dan ook. En tuurlijk begrijp ik dat een standaard van een vierdaagse werkweek, et cetera, die een Gen Z'er komt binnen harken, dat dat best wel impactvol kan zijn. Maar ik zie het juist als iets heel moois om millennial en Gen Z in je team te combineren. Want je hebt een stuk andere ervaring en volwassenheid, gecombineerd met juist de inspiratie die Gen Z met zich mee kan brengen.
9: Nadie, hoe kijk jij daar naar die indeling van die generaties, millennial, Gen Z? Hoe hebben jullie daarmee te maken?
11: Wat belangrijk is om naar te kijken is, waar gaan mensen nou eigenlijk op aan? Waardoor blijven ze betrokken en blijven ze verantwoordelijk voor de dingen waar ze voor opgesteld zijn? Patrick Lencioni heeft daar een heel mooi boek over geschreven. Drie symptomen van een rotbaan.
9: Drie symptomen van een rotbaan?
11: Ja, van Patrick Lencioni. Dat is sowieso echt. Zijn boeken zijn heel makkelijk leesbaar, heel lekker. Dat lees je echt in 2 dagen uit. Dus als je niet echt een lezer bent, toch proberen. Eigenlijk gaat het erover, mensen gaan niet bij een baan weg omdat ze hun werk aan zich niet leuk vinden. Mensen gaan vaak voor hele andere redenen weg. En hij onderscheidt dat dus in 3 symptomen. Het eerste symptoom is anonimiteit. En dat betekent eigenlijk, ik ga weg bij mijn baan, want ik voel me niet gehoord, gezien of erkend. Dus waar we ook naar, met Vera ook naar kijken, van hoe kun je nou zorgen dat je echt hoort wat jouw teamleden zeggen wanneer ze iets aangeven? Hoe kun je zorgen dat ze zich erkend voelen in hetgene waarvoor ze nou dagelijks bezig zijn?
9: Ja.
11: Hoe kun je ze zien? Dus hoe kun je zeg maar betrokken zijn bij hun werk, maar niet in het micromanagen zitten? Want daar wil je eigenlijk zoveel mogelijk van wegblijven. De tweede symptoom is onbelangrijkheid. Dat betekent eigenlijk, hoe kun je voelen in de dagdagelijkse dingen die je doet, dat jouw werk belangrijk is? En dan bedoel ik, bijvoorbeeld als ik een administratie dingetje moet doen, nou, dat is echt, daar ben ik helemaal niet goed in. Dat is zo'n energielek voor mij. Maar als ik weet waarom dat heel belangrijk is voor iets, dan wordt dat al een logischer onderdeel van mijn werk.
9: Ja, dat klinkt ook heel erg logisch.
11: Ja, ja. Wat ook een hele belangrijke is om met je team, bijvoorbeeld als je ondernemer bent, om te kijken van, hey, waarom is mijn team belangrijk?
9: Ja.
11: Waarom is mijn marketingteam belangrijk binnen dit bedrijf? Nou, omdat wij zorgen dat we zichtbaarheid hebben en dit en dat. Dat is echt essentieel als leider van een team of van een organisatie, dat je dat van jezelf weet.
9: Ja.
11: De derde is onmeetbaarheid. En dat betekent, hoe kun je in de dagdagelijkse dingen die je doet meetbaar maken of jij je werk lekker doet? Wat wij vaak geneigd zijn, is om vanuit een target te werken. Bijvoorbeeld, toen ik recruiter was, was mijn target, ik moet deze maand 2 mensen plaatsen en 10 mensen per week spreken. Dat is heel cijfergericht. Maar we kunnen eigenlijk ook in de kleine dingetjes door de dag heen meetbaar maken of we ons werk nou eigenlijk goed doen. Dus bijvoorbeeld in dit gesprek, stel mijn baan is podcast spreker zijn.
12: Ja.
11: Wanneer doe ik het nou goed?
9: Ja.
11: Doe ik het goed wanneer ik rust heb bewaakt? Doe ik het goed wanneer ik de dingetjes die ik wilde zeggen heb gezegd? En dat zit eigenlijk overal in. Dus meetbaarheid is eigenlijk iets wat je ingrained wil hebben, zeg maar, in alles wat je doet. Ja, en belangrijkheid ook. En de verbondenheid dus. Ik wil gezien, erkend.
12: Maar heeft dat dan in totaal niet heel veel te maken met het geven of krijgen van bevestiging? Als ik die 3 zo hoor.
11: Ja. Dus, maar het heeft ook met kaders te maken. Als in, je bent ergens voor aangenomen. Je staat ergens voor opgesteld. Hoe kun je zorgen dat je in de kleine dingetjes van de dag dus kunt voelen dat je daarmee lekker bezig bent?
9: Ja. Pas toen ons bedrijf begon te groeien, begon ik me iets meer te verdiepen in, waarom heb ik daar nou zoveel moeite mee? Met dat leidinggeven. Want ik wil ook eigenlijk altijd meewerkend voorman zijn. Met mijn voeten in de klei. Ik vond het veel leuker om bij klanten te zitten. Inspiratie naar events. Dat was eigenlijk mijn rol. Maar dan was ik soms een paar dagen niet op kantoor. En dan lag er weer een hele stapel met dingen die ik moest doen. Zo voelde dat ook. Vond ik heel zwaar. Gelukkig had ik supergoeie compagnons die mij daar wel bij hielpen. Maar omdat je als ondernemer altijd aanstaat, vond ik dat heel lastig. Toen zag ik een keer een sessie van Anthony Robbins.
12: Ja.
9: De Amerikaanse goeroe, zeg maar. Hè, voor zover. Yeah. Maar die zei wel iets interessants. Hij zei, er zijn eigenlijk grofweg 3 type ondernemers. En hij zei, je hebt de entrepreneur, de skilled, de skilled ondernemer en de manager. Dus de entrepreneur, de skilled en de manager. En iedereen heeft natuurlijk ook wel grijze gebieden van de ander. Maar hij zei, elke ondernemer is als archetype, heeft een van die types als basis. En op het moment dat je dat voor jezelf weet, dan weet je ook, vond hij, waar je tijd en energie in moest stoppen. En skilled betekent eigenlijk, ik ben bakker of ik ben accountant. En dat kan ik doen door bij een bedrijf te gaan werken.
11: Expert.
9: Ja. Of ik begin lekker mijn eigen bakkerij, winkel. Maar dat is wat ik kan. Dat is wat ik doe. Dat is waar ik van hou. Ja. En dan groeit dat. Dan heb je natuurlijk de manager. Dat is degene die echt bijvoorbeeld Nijenrode gedaan heeft. Of een hoge opleiding. En die het heel leuk vindt om anderen in hun kracht te zetten. En de entrepreneur. En dat is meer een beetje chaotisch, creatief. Dingen opzetten, innovatief.
12: En weer door.
9: Maar dat is een beetje waar ik me vaak aan vasthoud als ik soms zelf met ondernemers bijpraat, is dat ook iets. Denk jij bijvoorbeeld dat leidinggeven in het bloed moet zitten naar die, of valt het ook te leren?
11: Hey, ik geloof dat heel veel te leren is eigenlijk. Maar wat je zegt, wat ik heel interessant vind aan jouw verhaal, je zegt op een gegeven moment, dat voelde alsof ik dat moest doen, toch?
9: Ja.
11: Dus
9: noodzakelijk kwaad.
11: Ja, dus ik denk wel dat er een soort natuurlijk pad is voor iedereen in je leven. Dus waar je een natuurlijke nieuwsgierigheid naar hebt. Of een natuurlijke, wat eigenlijk heel moeiteloos gaat. Of waar je veel energie uithaalt en wat minder energie lekt. Dus daar geloof ik zeker in, ja. En ik denk dat er, als ik voor mezelf spreek, ik heb altijd in een construct geloofd dat ik moet in de zakelijke wereld en ik moet HR-manager zijn, want dan doe ik het goed.
9: Ja, dat had je voor jezelf bepaald.
11: Ja, maar dat was heel rationeel.
9: Ja.
11: Eigenlijk was ik daar ook niet zo goed in, als ik terugkijk, als in niet zo goed als dat ik als leiderschapstrainer ben.
9: Oké.
11: Dus waar het denk ik over gaat, is ook luisteren naar, hè, jij Oscar voelde in dat moment, hey, dit gaat eigenlijk best wel met veel moeite gepaard. Eigenlijk is dit niet wat moeiteloos gaat, wat mijn natuur is. Daar geloof ik zeker in.
9: Ja.
11: Dus het manager zijn, dat heeft gewoon te maken met dat je moet kunnen connecten met je mensen. Dat je moet kunnen durven sturen op hoe doe jij je werk.
9: Ja, dus, hoe is dat voor jou, Vera? Als jij die drie types hoort, hoe zie jij, kan jij je daarin vinden?
12: Ja, ik ben echt begonnen als de skill, denk ik. Echt vanuit passie ontstaan. En ik denk, kan dat ook? Dat je een beetje van alle drie bent? Want inmiddels zie ik alleen maar dat het beter fungeert als ik het vooral niet meer alleen maar maak, maar vooral bedenk en daarna het team aanstuur. Maar ik blijf samen met mijn compagnon, maar ook zelf, altijd wel weer doordenken in nieuwe ideeën en opzetten. Dus ik denk dat ik nu meer in de ondernemer en manager zit, vind ik.
11: Ja, en wat je net ook zegt, Oscar, dus dat verschil tussen die expert en die manager. Wat je in de werkelijkheid ziet, is dat heel veel experts ineens in een managerrol komen van, oh ja, je hebt nou jarenlang ervaring, dus nu ga je het team leiden.
12: Ja.
11: Wat natuurlijk echt een totaal andere baan is.
12: Ja.
11: En dit komt zo vaak voor. Dus
9: iemand die eigenlijk in het bedrijf werkte, goed was in zijn werk.
11: Ja.
9: En die dan ineens gepromoveerd wordt.
11: Na teamleider.
9: Ja, en jij zegt dat gaat vaak fout?
11: Nou, ik wil niet fout zeggen, maar het wordt vaak zonder ondersteuning gedaan. Dus een soort van, hey, je weet waar het werk over gaat, dus
12: jij kan
11: dat team leiden. Terwijl het leiden van een team gaat niet over per se alleen de inhoud natuurlijk. Dat gaat over, hoe kan ik zorgen dat iemand betrokken blijft? Hoe kan ik zorgen dat mensen hun verantwoordelijkheid kunnen en mogen nemen? Dat gaat over hele andere dingen. Dan een expertrol als je bijvoorbeeld eerst een marketing, online marketeer bent geweest.
9: Ja.
11: Dat is gewoon een heel ander iets dan mensen aansturen.
9: Ja,
11: ook eigenlijk een hele gekke keuze wat heel veel voorkomt. Als in, deze persoon gaat dus knijterhard op de baan waar hij op zit.
12: Ja.
11: En dan krijgt hij een totaal andere baan.
9: Ja.
11: Dus ik denk daar ook heel belangrijk om te voelen van, voelt dit natuurlijk, is dit inderdaad ook waar ik voor opgesteld ben?
12: Vet interessant.
13: Jong en ondernemend met Vera en Oscar.
12: Waar haal jij eigenlijk je inspiratie vandaan om leiders te kunnen opleiden?
11: Wat ik als bron gebruik is echt wel wat ik zelf merk in het leven.
12: Ja.
11: Want de struggles waar ik tegenaan loop, lopen alle mensen tegenaan. Iedereen is onzeker op zijn eigen manier.
12: Ja.
11: Dus ja, daar komt het grootste.
12: En maar jij leert denk ik ook wel weer per verhaal van ondernemer ook weer bij.
11: Ja.
12: Dat is ook wel gaaf.
11: Ja, zeker.
12: En elk verhaal is verschillend en meetbaar en maakbaar.
11: Ja.
12: Om daar weer leiderschap aan te geven.
11: Ja, en wat we eigenlijk zeg maar stapsgewijs daar vaak in doen, is we beginnen eigenlijk altijd met een soort van discover phase. Dus dan ga je kijken van oké, hoe ben ik inderdaad gevormd? Wat triggert mij? Dus dat stukje over ik. Daarna ga je kijken naar waar droom ik van? Dus wat vind ik belangrijk? Wat zijn mijn kernwaarden eigenlijk? Wat wil ik eigenlijk hoe mijn leven eruit ziet? De stap daarna is dat we dat naast elkaar leggen. Dus je hebt een hele analyse van jezelf. Van waar je tegenaan loopt. Van wat je gevormd heeft. Eigenlijk gewoon wat jij allemaal meedraagt. Daarnaast heb je wat je belangrijk vindt en waar je dus eigenlijk voor wil staan in het leven. Dus je kernwaarden bijvoorbeeld. Dan leg je die naast elkaar en dan ga je kijken, hé, maar als dit is wat ik eigenlijk wil, wat heb ik dan te doen? Welke gesprekken moet ik dan voeren? Welke keuzes moet ik dan maken? Dus we maken hem ook heel praktisch uiteindelijk. Ja. En dan aan het einde kijk je van, hé, nu ik die keuzes aan het maken ben, wat komt er dan weer naar boven? Dus ja, welke patroontjes in mijn gedrag zien we dan weer? Ja, want het is een oneindig proces. Je kunt echt elke keer weer...

0: heel klein kon voelen. En daar werd ik onzeker. En dan werd ik ook een beetje stamelen. En eigenlijk liet ik dan ook helemaal niet meer zo zien hoe sterk ik kan zijn. En hoeveel ik eigenlijk weet. En dat is nog steeds wel een proces. Ik merk dat dat steeds makkelijker gaat, omdat ik er veel mee bezig ben natuurlijk. Maar ja, ik blijf ook mijn onzekerheden hebben. Dus dat is op werkgebied nu mijn grootste uitdaging. Wat ik ook eigenlijk best wel een moeilijke vind, is om erkenning te vragen. Dus bijvoorbeeld salarisonderhandeling voor mezelf vind ik echt heel moeilijk. Terwijl als ik jou, Vera, moet adviseren over salarisonderhandeling, geen probleem. Maar dan kan jezelf... ik je precies vertellen hoe het moet.
1: Nou, ja. Ik zou dan gewoon aan degene die over jouw salaris gaat even deze podcast laten horen. En het is gefixt, toch?
0: Ik ben heel goed in wat ik doe. Ja, en ik ken mezelf goed. En ja. Je blijft altijd. Ja,
1: het is ook een beetje flauw vraag, onzekerheden. Maar ik vond het wel even interessant. Nou, Nadie, dank je wel voor alle tips tot zover. Stel nou, ik zit te luisteren en ik wil aan de slag met jouw tips. Want we hebben zoveel besproken. Wat kun je aanraden? Wat zijn de stappen die ik dan kan nemen?
0: Ja, wat ik als eerste tip zou meegeven is... Kijk wat voor jou comfortabel is. Hè? Maar ga eens onderzoeken van... Oké, wat doe ik eigenlijk in mijn gedrag? Waar komt dat vandaan ook? En hoe komt het eigenlijk dat ik dat doe? En wat kost mij dat? Wat wil ik eigenlijk? Dus ga eens onderzoeken hoe jij zelf in elkaar zit. Dat is echt gewoon het begin. Dat is de eerste stap. En dan doe dat lekker op jouw manier. Lees misschien boeken over zelfontwikkeling. Lees of ga met iemand praten. Kom bij mijn training, mag ook.
1: Ja, want op welk moment is het inschakelen van iemand zoals jij of een coach handig? Ja, het is, ik bedoel...
0: Nou, ik zou zeggen altijd.
1: Altijd?
0: Ja, heel eerlijk, ik zou zeggen altijd.
2: Ja.
0: En dat is echt niet van wij van WC1 adviseren WC1. Maar wat mij betreft is dit de kern van wat je leven makkelijker, leuker, mooier en fijner maakt. Dat je jezelf kent. En dat je meer in verbinding kunt staan met anderen, met je team, met je organisatie, met mensen om je heen, met dingen om je heen en met jezelf. En dat begint echt met jezelf leren kennen.
1: Nou, Ver, ik heb eigenlijk weinig meer aan toe te voegen of te vragen.
2: Ja.
1: Hoe vonden jullie het?
0: Ik vond het echt superleuk.
2: Ja, zo inspirerend. Ik kan hier uren, dagen, jaren over kletsen.
0: Ik ook.
2: Ja. Gelukkig
0: een hele
2: maar.
0: Lange podcast.
1: Nou, Nadie, we willen je echt onwijs bedanken voor je tijd en je goede inzichten. Mm-hmm. Fijn dat je er was.
0: Ja, dankjewel. Fijn dat ik er mocht zijn.
2: Dankjewel, Nadie.
3: Jong en ondernemend met Vera en Oscar.

0: De wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten, maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar nieuwbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.

0: Dit is New Business Radio. Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
6: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
6: Newsflash.
7: Werknemers zijn in de maand juli iets minder vaak ziek thuisgebleven, maar het ziekteverzuim is historisch hoog. Dat blijkt althans uit cijfers van Arbonet en Human Capital Care. Het verzuim daalde naar 4,7% en een jaar geleden was dat nog 4,4%. De zomer zorgt meestal tijdelijk voor minder ziekmeldingen, maar in september verandert dat beeld vaak snel. Vorig jaar was het aantal ziekmeldingen in september 72% hoger dan de maand ervoor. Het komt niet alleen doordat mensen na een vakantie alsnog een ziekmelding doorgeven. Volgens de Arbodiensten ontstaan er na de zomer ook daadwerkelijk meer verzuimgevallen. Dat komt vooral door stressgerelateerde klachten.
8: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
9: Let's Talk Business op New Business Radio. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie? In

0: om mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.
2: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee.
2: Dit is New Business Radio.

0: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
1: Dit is New Business Radio.
2: Lekkere muziek voor op het werk en inspirerende gesprekken.

0: the first time.
1: Elke vierde donderdag van de maand om 11 uur op New Business Radio. Topic Talks met Anna Neeltje de Boer. In dit programma gaan we dieper in op de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en activeert. Een programma met impact. Ook te beluisteren als podcast.

0: gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Hey ondernemer, 22 september vindt het NL Groeit jaarevent plaats. Changemakers. Met een spectaculair programma waaronder topondernemers Adriaan Mol van Molly, die bijna nooit spreekt, Sharon Hilgers van My Jewelry, visionair Jan Rotmans en vele andere keynotes en breakouts. Inspiratie en learning. De beste dag om aan jezelf te werken. Meld je aan via nlgroeit.nl.
0: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
2: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
3: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
0: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
4: Dit is New Business Radio.
0: Newsflash.
5: WeFacts, Yuki, Numbers en Vision Planner hebben hun krachten gebundeld. De vier softwarebedrijven gaan gezamenlijk verder onder de naam van Numbers. Daarmee worden verschillende diensten voor ondernemers en accountants, wat gaat van facturatie en boekhouding tot salarisadministratie en rapportages, onder één bedrijf gebracht. De software zelf wordt de komende jaren ook verder met elkaar verbonden. Ze moeten onder meer één inlog komen, terwijl bestaande koppelingen met andere software behouden blijven. De vier bedrijven hebben samen ongeveer 450 medewerkers en meer dan 500.000 zakelijke gebruikers. Door de samenwerking willen ze sneller investeren en vernieuwen, bijvoorbeeld met kunstmatige intelligentie.
0: Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In de Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 5 en 6 en woensdag tussen 12 en 1 schuiven topondernemers en experts aan bij de Ondernemer Live op New Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

Wat speelt er nu in de top van het bedrijfsleven? Olivier de Neve gaat wekelijks met twee experts in gesprek over het nieuws dat ertoe doet op de werkvloer, in de boardroom en bij het koffieapparaat. Jouw voorsprong begint hier. Businesswise Weekly hoor je elke donderdag tussen 5 en 6 en vrijdag tussen 12 en 1. Bij New Business Radio en via je favoriete podcastkanaal. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.

0: mooi.
1: Wie zijn de leiders van morgen? De vernieuwers, de durvers, de talenten die het nu al anders doen. In Move On Up van BusinessWise spreekt Gerben van Driel met de bedrijfstalenten van

bij Businesswise en New Business Radio. Met Gerben van Driel. Elke woensdag tussen 5 en 6 en donderdag tussen 12 en 1. Ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen. Listen today, lead tomorrow. Dit is New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio. Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat om een beetje niet.
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
6: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
6: Newsflash.
7: De laatbetaalde facturen zorgen voor financiële druk bij kleine ondernemers. Uit onderzoek van financier Bridge Funds blijkt dat 8% van de financieringsaanvragen wordt gedaan om de periode te overbruggen waarin ondernemers nog op hun geld wachten. Ook eigen spaargeld wordt regelmatig ingezet. 14% van het geld dat binnenkomt op zakelijke rekeningen is afkomstig van een privé of andere eigen rekening. Vooral ondernemers in de bouw vragen vaak financiering aan. En opvallend is verder het verschil tussen mannen en vrouwen. Hoewel bijna 4 op de 10 ondernemers vrouw is, komt slechts 1 op de 5 financieringsaanvragen van een vrouwelijke ondernemer.
8: Zelfrijdende auto's, slimme parkeerplekken, elektrische auto's, carsharing. Mobility is hot. De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op. Waar gaat het de komende 10 jaar heen? Wat levert het ons op? En wat vinden we ervan? Stappen we in of gaat het allemaal te snel? New Business Radio lift mee op de laatste ontwikkelingen in het programma Smart Mobility, The Future is Now. Een interactief radioprogramma waarin mobility-expert Marco Maréchal iedere maand moeiteloos navigeert in de wereld van Smart Mobility. Elke maand stappen er gasten bij hem in en ook jij kunt helemaal interactief een stukje meerijden. Smart Mobility, elke laatste dinsdagmiddag van de maand van 3 tot 4 op New Business Radio.
9: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today.

0: alles weten over hoe mens, werk en technologie samen optimaal tot hun recht komen?
1: Hoe kan innovatie door ICT en AI jouw organisatie en je medewerkers verder helpen?
0: Over hoe IT de samenleving echt beter en veiliger maakt. Waar liggen de kansen en wat brengt de toekomst? Leer van experts die alles weten over People Work Technology.
1: Elke vrijdag van 2 tot 4.
0: Op New Business Radio met Richard Bordes. Wil je meer weten of andere afleveringen beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info. New Business Radio. Innovatie en impact voor business shapers.

0: of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee.
1: Dit is New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Wil jij voorop blijven in AI, data en tech? Abonneer je dan op het podcastkanaal New Business Radio Tech. Hier vind je al onze programma's over technologie, innovatie en digitale ontwikkelingen. Check je favoriete podcastplatform en volg New Business Radio Tech.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
3: Manutan.
2: Bestel op manutan.nl.
4: Hey ondernemer, 22 september vindt het NL Groeit jaar-event plaats. Changemakers. Met een spectaculair programma waaronder topondernemers Adriaan Mol van Molly, die bijna nooit spreekt, Sharon Hilgers van My Jewelry, visionair Jan Rotmans en vele andere keynotes en breakouts. Inspiratie en learning. De beste dag om aan jezelf te werken.